0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minsk bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, thinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Normandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearvetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.

0: in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: wat hield dit werp nij? Joet wol ik haar betinken, het blomke op een klaai.
1: De beste muziek van Friesland.
2: Non-stop.
1: Dit is Friesland Non-stop.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Friesland non-stop.
10: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Stijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Stijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
8: Hé, hey, bedankt.
9: Merci.
7: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Acht uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich gisteravond bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van wat vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in en toen zorgde een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors zal toenemen. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen ook dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer de opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. En Hezbollah voert ook nog altijd aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Noe in Friesland.
0: Dit is Science.

0: Het is een hele grote simmerhit in jongetje 87. Elan van Julien Clerc.
1: Van 8 tot 9 uur.
0: Noi Friesland. Het is 6 minuten naar 8. Goedemorgen, welkom bij Noi Friesland. Dit is de sneeuw 16 mei. En we hebben het over de supermerk op het Cambuurplein in Ljouwert. Die is al een week dicht. Noyen Broman.
2: Alle artikelen zijn uit de winkel verwijderd. Alles is schoongemaakt. Niveau Noord is bezig. Alle koelingen gaan uit elkaar. Dus daar zijn we heel druk mee.
0: En de roeiers van de Alvesterdentocht die hebben de hele nacht dwaande west. We jaren dadelijk wets binnen. En hoe het maar ze jit. Maar eerst het waar in het kwart. Jan Jonkman.
3: Een goeie morgen. We hebben hier een afwisseling van hoogopbal in de stapelwolken en zinnen en vanmorgen nog een tal buien. In de midden loopt de steuring over, dan activeer de buigiet, maar dan komt er ook een krachtige westenwind te staan. Van de midden neemt de wind wat af, het is meer droog, het is aan 12 graden. Vannacht is het dan kalm, gaat de wind wat om naar het zuiden, is aan 5, 6 graden. In het eerste en het zuideerste zijn 3 tot 4 graden, maar een hele lietse kans op het groen verhoorst. Morgen is het meest bewolkt, maar in de maand niet naar droog. In de midden loopt op nij weer een steuring over bij een talbuien. En met een krachtige zuidwestenwind is dan zo'n 13 tot 14 graden. In de nacht is het droog, kans op mist op een mistbank en wat deze. En dat is dik zo'n 1 graden. Maar aanstaande meer, hoe het waar.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
0: Noi Friesland. De randloeken zijn nog altijd naar onderen bij supermerk Jumbo op het Cambuurplein in Ljouwert. Al een week is die supermerk dicht vanwege roetskeer naar een brand aan de achterkant van het oude Cambuurstadion. Supermerkeigenaar Alfred Wisman vertelt wat nou de status is.
2: Wij zijn nu alles aan het bijvullen en wij gaan maandag weer open. Alle artikelen zijn uit de winkel verwijderd. Alles is schoongemaakt. Niveau Noord is bezig. Alle koelingen gaan uit elkaar. Dus daar zijn we heel druk mee. En maandag is het weer zover dat we weer open kunnen. Zijn we 8 dagen dicht geweest.
4: Ik kan me voorstellen dat dat een klap is. Heb je al enig zicht op wat de gevolgen binnen van de supermarkt?
2: Nou, de gevolgen niet zozeer. Financieel heb je het wel een beetje in beeld. Ja, dit is gewoon tonnen gaat dit kosten. En goed, je bent verzekerd en dat zal volgende week allemaal berekend moeten worden. Dat zal allemaal uitgerekend en gecorrigeerd. En dan ga je met accountants en administrateur, daar moet je gewoon nog even een beeld bij krijgen. Zie je wat het technisch met omzet de komende weken gaat doen, is altijd lastig. Hè? Als je een week dicht bent, mensen moeten naar een andere supermarkt. Dus dat is even afwachten wat het gevolg is. Hè, maar ik vind het ook met name sneu voor de andere winkels om ons heen. Want ik hoor de visboer die heeft niets te doen, de tabak. De premier heeft niets te doen, de slager heeft niets te doen. Zie, de supermarkt is de trekker. En als die dicht is, dan heeft iedereen last. En ik ben verzekerd, alleen anderen niet.
4: Nee, die binnen daar dan weer de dupe van.
2: Ja.
4: Kun je soms schreeuwen hoe het jouw weken eruit zien had de laatste week? Want ik kan me voorstellen dat dit een soort extra gedoog mooi brengt.
2: Vanaf zaterdagavond ren je rot. Ik ben zaterdag om 9 uur ben ik gebeld. Dat er rook in de winkel was. Daarvoor ben ik hier gekomen. Dus ik was van 9:10 was ik hier. Daar had ik mijn dochter mee. En dan kom je natuurlijk met z'n brandweerauto's. Dan ben je op een gegeven moment. Ja, dan moet je de winkel uit hebben. Er was koolmonoxide in de winkel. Toen heb ik mijn partner gebeld. Hè? Die heeft de avonddienst. Die heeft mijn dochter opgepikt. En toen was ik om 3 uur 's nachts was ik thuis. Nou, toen heb ik eigenlijk de hele nacht niet geslapen. Want dan is het 5-6 uur. Had ik de verzekeringmaatschappij op visite. En dan ben ik zondag om 7 uur weer begonnen. En om 7 uur 's avonds hier weer weggegaan. Ja, en dan is het druk. Dus het is heel hard werken.
4: Ja, want heb je ook reacties gekregen van mensen, van klanten misschien wel?
2: Ja, niet direct natuurlijk. Dat het wel heel mooi is dat ik zelfs bloemen thuis heb gekregen. En op Facebook wordt wel wat gezegd. En wat hierachter langs loopt. Maar ja, je bent constant in die winkel bezig. Dus je ziet de klant ook niet. Dus de reactie zal volgende week wel komen. Ja. Maar het is ook met name voor oudere mensen direct in het marktgebied. Dat hebben we wel gehoord. Heel vervelend. Want die kunnen geen boodschappen doen. Hè? Dat is hier dichtbij. Dan denken we van maar je kan ook wel even een kilometer verderop gaan. Maar ja, dat is voor veel mensen wel een probleem. Hè? Want je bent wel de buurt super ook.
4: En hoe is dat van je werknemers? Kon die er nog wat van?
2: Die zijn allemaal hebben gewoon gewerkt. Alleen de werkzaamheden waren anders. Hè? De vrachten moesten er weer in. Dus daar zijn ze mee bezig geweest. Daar zijn ze druk mee geweest.
4: Ja. En dus al het wat je hier in de winkel steert, dat maast al je voort?
2: Ja, alles is verwijderd van, omdat er roetschade op zit. Hè. Er komt een specialist die komt langs. Die gaat swipes nemen over producten. En dan zien ze op een vierkante centimeter 0,01 millimeter roet zitten. En dat betekent gewoon afkeuren. En dat is weg.
4: Tja, dat is wel een hutte klap. Hoe bot zog jou uit naar Mandy dat Azen de winkel weer hier kan kennen?
2: Nou, ik hoop maandag dat het weer een normale dag is. Dat gewoon het proces weer gaat beginnen. Gewoon het lopende werk weer. En dat ik even tot mezelf kan komen. Maar ook veel personeel wat gewoon heel erg veel extra heeft gewerkt deze week.
0: Ja, grutte volgen minder dus voor de supermerken op het Cambuurplein. Terug die brongen van Vliedenwieken. Vanwege de regeljouwing moest de volslaande inhoud van de winkel voortsmieten worden. Spietig. Dat vindt Kees van Anken van de Voedselbank in Ljouwert.
5: We hebben nog wel wat uit de container kunnen redden, maar dan heb je het over met name non-goed. En dat is, dat valt er een beetje buiten. Maar voor de rest, het is echt een voorbeeld van dat regelgeving heel goed is, maar dat het soms ook echt doorschiet. En dat je denkt van, als je hier even met elkaar kritisch naar had gekeken, dan had je heel wat meer spullen kunnen redden en gewoon in de schappen kunnen zetten van de voedselbank.
0: Er komt een nieuw cameranetwerk in Haas om de haven daar beter te beveiligen. De douane en de gemeente zullen voor beter gearworkje. En maar camera's met Azen het gebied constant in de gaten houden worden. Daarvoor moet er extra mensen komen om die beelden monitoren te kennen. Maar dat nieuwe netwerk wil Haas de beveiliging in de haven naar een heger niveau krijgen. En dat is nodig omdat de vermoedens binnen dat criminaliteit hield iets meer naar Lietsere zeehavens als die van Haas verschoot. Meerdere brandwachtkorpsen hebben vannacht in actiewest in de Harkema vanwege brand in een hok achter een leegstaand hoes in een Warmoldstritte. Toen de brandwachter kwam, sloegen de vlammen al uit dat hok. Het vuur sloeg de naai oer naar de verste bebouwing. Om de brand uit te krijgen, waar een heegwerker inzet. Hoe het vuur ontstien is nog niet duidelijk. Retreatster Antoinette Riepma de Jong die komt juist uit voor Nederland, alleen nog net op redens, maar op een fiets. Ze doet mooi om de wedstrijd Omloop der Kempen in Noord-Brabant. Met toestemming van haar coach Gerard van Velden mag ze vanwege de wedstrijd wat letter aansluiten bij het trainingskamp in Spanje. Ze kiezen deze koers fietsen dat bondscoach Laurens ten Dam haar voor vregen had, de bondscoach van het fietsen dan. Riepma de Jong die weet hoe ze aan het fietswedstrijd werkt, want ze was vliegen hier bij de amateurs Nederlands kampioen. Maar juist dus voor het eerst een eerke van de ploegleiding in en voor het eerst in Oranje. En LBD Basket had in de kwartfinale van de play-offs om de nationale titel Mike Rutte Sievers Verlen van ZZ Leiden 112-72. De ploeg uit Leiden wie in alle kwarten te sterk. Mandy, dan is de tweede wedstrijd in Ljouwert. LBD Basket mat dan winnen om kans te houden op de hele finales. Een eventueel derde wedstrijd die is dan tiesdy in Leiden. Het is als kwartier uur acht en Azen in Friesland. Jaren we bij de roeiers van de Alvensterretocht. Hoe het daar maar gaat.

0: Uit 2016, Water Under the Bridge van Adele. De, ja, als we toch wel wetter hebben, dan kunnen we het ook wel even een roeien hebben. Want de hele nacht gaan zo'n gong was de roeiers van de Alvestedentocht. Juste Jon klonk om 8 uur het startschot in de Presentun in Ljouwert voor de 40ste editie van de tocht. 210 kilometer zit er op het programma voor de 98 roeiteams. Bram Streefland is van de wedstrijdleiding. Toch Streefland, hij mist een R in mijn tekst. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je op het stuit?
1: De eerste roeiers die zijn voorbij Bolsward. Dat ligt ongeveer bij Arem. Nou, dat heeft wel een verhaal. Want vannacht kregen we te horen dat we het Slotermeer niet over konden.
0: Oh, waarom net?
1: Dus, we hebben de route moeten inkorten. Nou, er was een enorme stevige bui. Waardoor er flinke schuimkoppen op het water stonden. En nou, er was pas één team was op het Slotermeer. En toen hebben we besloten om de andere niet de Slotermeer over te laten gaan.
0: Oh, en hoe wie dat dan maar dat team dat er al won wie?
1: Ja, die is onder begeleiding, zeg maar, is die het Slotermeer overgegaan. Want er ligt altijd een reddingsboot van de gebroeders Rinkema. En ja, die is dus onder begeleiding doorgevaren.
0: Oké, okay, maar dan ga je een beetje een skeve competitie op deze manier, of net?
1: Ja, dat klopt, ja. Maar dan gaan we wel, gaan we thuis wel eens even rekenen hoe we dat gaan, compenseren of rechtzetten. Maar dat moeten we eerst eens even goed kijken hoe hard ze allemaal varen.
0: Ja.
1: Maar het is, het was wel een wrang besluit, maar het was het enige besluit dat mogelijk was.
0: Ja, dus ik zou eigenlijk de 40ste editie had je wel eens jelle socks maar maken, dat het op zo'n manier helemaal oors moest.
1: Nee, op deze manier niet. Nee, meestal we hebben twee keer eerder de alternatieve route laten varen, maar dat was altijd van tevoren konden we dat aangeven.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu was het onvoorspelbaar eigenlijk.
0: Ja, en de route inkwartje, dus net over de Maar. Maar hoe ben ze dan verder gegaan?
1: Nou, dan varen ze tot Woudtent. En dan gaan ze terug naar Uils. En dan via Bolsward, Workum. En van Workum weer terug naar Bolsward. En dan weer de route verder oppakken.
0: Ja, ja. Dus een grutmat is nou bij Bols het zandje krijgt. Hoe gaat het met ze? Hoe ben ze in de nacht teruggekomen? Met al die tastan?
1: Nou ja, ze hebben toch denk ik heel goed geschakeld. En er zijn enkele ploegen uitgevallen. Dat is vanwege blessures of materiaalpech. Maar ik zelf ben nog op bij de Gale Madame. Daar had ik even mijn ogen dicht gedaan. En het is hier prachtig weer. Het is, maar het is, er was ook nog wel een flinke bui. Dus op een gegeven moment denk je van nou, met dat weer moet je eigenlijk niet op de meren zitten.
0: Nee, nee. Maar ja, dat zei je net in de haven zelfs. Dit week kan je niet ervoor uitzacht en dan maai je gewoon terug. En dan 24 uur een roeien ongeveer is het toch? Voordat je weer rond binnen.
1: Ja, ze moeten binnen 24 uur binnen zijn. Ja. De eerste is al rond een uur of half, één uur. In Leeuwarden finishen.
0: Ja, precies. En hoe heet dat dan aan boord? Maat ze dan al die toeren wekker bleef? Of is ik nog wel eens even een neegje dicht aan?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe groot de ploeg is. Maar er zijn mensen die met z'n drieën roeien het hele traject. Dus die doen geen oog dicht. Maar er zijn de meeste mensen die kunnen met z'n die roeien met z'n 12. En dan kunnen ze wel een uurtje of twee uurtjes hun ogen dicht doen.
0: Ja, ja, ja. En nog even waarom naar die roeiboot die dan Wollemaroergong is. Waar zit die dan nou in de vloot,
1: ja,
0: zeg maar?
1: Die zit vlak voor Bolsward zit die nu.
0: Oké. Okay. Dus die luidt een eindje achter op de oren.
1: Op het hele veld. Ja, zeker. Ja,
0: ja. Ja. En haal je in de gaten hoe de sfeer in die roeiboot is? Ben je mee?
1: Nou, ze hebben ze er wel bij neergelegd. En ook degene die op het Slotermeer voeren toen het besluit hebben genomen. Die zei ook van ja, het was niet te doen.
0: Nee, nee.
1: Dus, dat waren goede roeiers, weet ik. Dus geoefende roeiers.
0: Ja.
1: Dus als je dan weet dat er ook roeiers bij zijn die veel minder getraind zijn, dan is het gewoon een goed besluit geweest.
0: Dat denk ik ook. Nou, goed dat er in elk geval geen brokken maken binnen op die manier. Succes nog even met de rest van de route en dank u wel voor je taalochting.
1: Ja, oké, graag. Bedankt.
0: Dag. Bram Streefland, weer dat van de wedstrijdleiding van de Roei Alvestedentocht.

0: Pinkste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de geervetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkste man die.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?

0: Fiat Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat Verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is 8:30, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen ook dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door de IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. En daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. En de Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm ontvangen. Travolta reageerde verrast en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van de films als Pulp Fiction en Grease. Eerder werd er ook al een erepalm uitgereikt aan Tom Cruise. En later tijdens het filmfestival van Cannes zal Barbara Streisand ook een erepalm ontvangen. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen is nog droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens en naar zijn steen op stoel?
10: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
9: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbierings.
10: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
9: Zit gemak op een jouwer. Des is goed.
12: Voor een naaien Opel. Heiman. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
13: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
14: Noe Friesland.
15: Tieten Science.

Dit weekend is deel 12 van Tina in Sainte-Bierre. Dat is een Frieslandok in gewerking met de VPRO. En het gaat over de Iraans-Nederlandse keusner Tina. Zij wennet in dat Frieske dorp. En zij gaat een portret maken van het dorp. Hoe zij daar integreerd is. En nou was stel ik was weer te hoe ze daar in het dorp naar sjoggen. Naar dat project van Tina om Sainte-Bierre te portretteren. Nou, dat is dadelijk.

0: Eerst Jan Jonkman, goeiemorgen.
1: Tieten, ik een hele goeie morgen.
0: Vertel eens, hoe liet het op dit stuit met waar?
1: Op dit stuit liet het wel knap. Liet vannacht ik wel knap in wat opklaringen en de minimumtemperatuur zijn 4 of 5 graden in het westen van de provincie. Dat zijn 3 graden in het zuidoosten. Maar van een morgen zou morgen of 6 lusten naar beneden een pittige bui bij de provincie heen. En dan zit ik bij de windjes uitzitten zien in 5 tot 6. Maar de temperatuur die ligt op het stuitje in Eekmariep al op zo'n hele graad. We gingen van juster tot juwet al nog 3 millimeter. Dan wordt die, had ik 8 graden en een oordeel millimeter. Maar Bakkerveen die zit al op 12 millimeter met zo'n hele graad. En de pijn ik al op 8 millimeter op zo'n, en ik is zo'n hele graad. Je zou gewoon dat in het eerste van de provincie wat meer vallen is dan in het westen. Dwaaim zijn 8 graden, Laakse mix aan 3 mm zijn zo'n graden en grauw hier zijn 12 mm. Vlieland zit om 9 graden en net al een kracht 5, maar uit zit dus in 6. Nou, we zitten hier nog steeds in een koude lucht, zo wordt die om een lege druk bij gebied bij Denemarken heen loopt. En maar in westelijke streming zitten we hier wat werd in wat een lucht van soort het koud is. Maar werd ik makkelijk wat stapelwolken ontstaan. Hege bal in de stapelwolken, want de boppenlucht is naar koud. De zinnen en uitentroon als een enkele buien, vooral van de morgen. Maar het in de midden loopt de steuring van west naar eerst door de provincie heen. Ja, en dan nemen de buien, die nemen dan ik daar. Maar ik de wind die helpt dan even om. Het was zo'n 12 graden, maar zo in roen en midden hebben we even een krachtige wind zitten. En ik kan er even uitzitten zien zitten in kracht. De wettersport moet er zo roen en midden maar even om denken dat die steuring oorloopt, want dan kent wel eens even bij wat spooking gaan. Het tweede pad van de midden neemt de wind heel geleidelijk al bij wat ouder en dan wordt het echt steeds droger vanuit het westen bij. Jong is het dan wel rustig, gaat de wind om naar het zuiden, hebben we vannacht temperaturen om de 5 tot 6 graden met de provincie en in het zuidoosten zult dan wat 3 of 4 graden wijzen kennen. En als de wind dan wat voortvalt, dan zit ik net meer 4 van de frost op klomphecht ouder.
0: En hoe ligt het vanmorgen? Krijgen we wat een knappe dag?
1: Nou, we zetten in ieder geval, we klikken maar positief beginnen. We zetten manier wel positief droog uiteind. Maar de bewolking die gaat over gewoon. Maar ja, in de midden komt er weer een steuring over. En dan hebben we vooral in de midden weer te krijgen met een tal buien. De temperaturen, ja, dat we een beetje positief blijven. Die liggen wat heger dan de oude dagen. 13 graden op het waterland, dat is 14 graden in het eerste en het zuidoosten van de provincie. In de jong en in de nacht is het dan wel meer droog. En dan valt de windfut, hebben we 6 tot 8 graden. Maar ja, in die vochtige lucht kan zomaar een mistbank ontstaan en wat deze.
0: En de komende weken die zit er wat meer maait iets achter u, Leeuwke, hè?
1: Ja, dat wordt super wat groeizimmer. Dan heb ik een afwisseling van wolken en zinnen, altijd een enkele bui. Maar dan gaat de temperatuur al omheen, dan zijn 14 tot 15 graden. En wat de wind die is zwak tot matig uit het zuiden waaien. Dan zit wel bij wat in de warmere hoeken. Nou, maar dat hebben we thuis, ik. Bangaas nou wel geregeld zinnen, maar in de midden en dan nemen de bewolking, in de jong en in de nacht weer buien. Maar hoe daai al temperaturen van zo'n 16 graden. En die temperaturen die hebben we weinig, ik. Heb ik altijd naar te krijgen met enkele buien. Ik zou 16 tot 18 graden, die 18 graden in het eerste en het zuidoosten van de provincie. Nou ja, en met zulke temperatuur, dan wordt het superwijs wat bronzig en wat groeisem. Nou ja, zag ik eerder, de temperaturen die liepen deze weken nog net naar een record warmte daar.

0: The Focal Roses, maar het Klif van Marm. Je hoort in Friesland ook de 12e aflevering van Tina in Seksbierum. De serie die de Iraans-Nederlandse kunstenaar Tina Farifti maken had voor de VPRO en voor Omroep Friesland over haar eigen dorp, Seksbierum. En ze onderzieken de vraag hoe het kind dat we in uw maatschappij Safir van elkaar aanstenen. Wil ze wel alle hetzelfde willen, je thuis vielen op het plak dat je wen je. Net alleen nog Tina, ook andere dwarsverwenners, die speel je vanzelf zijn rol in de documentaire. En daar praat ik over met Boe Chalingi. Hij is bestuurder lid van het dwarpshoes Het Waard. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, je hebt vrienden Wieke de première horen van Tina in Seksbierum. Bied er wat belangstelling voor?
1: Wij in haast 300 man in de zaal, dus dat wie geweldig.
0: Ja, ja. En hoe waren de reacties?
1: Ja, maar nooit zo vol applaus uit in die zaal. En later, nou in de dagen daarna, ik kon er ook nog grote reacties van Heinde en Vier.
0: Ja.
1: Nou, van familieleden en van ik van onbekend, heel mooi.
0: Ja, hè? En ja. Wat vind je ervan dat er saap reageert werd?
1: Ja, dat ben ik wel goed. Het jouw aan hoe de dynamiek in Seksbierum is, daar rond hier. En dat hebben we nou even in beeld zetten, zeg maar.
0: Ja, want hoe is de dynamiek?
1: Ja, de dynamiek is ik zou zeggen, in Nederlands ongekend. Nou, ik wil wel even over het dwarpshoes, maar we zijn ook een mijlkoor. We hebben mijlkoor een heel mooi dwarpshoes gebouwd. Daarvan we dus een groot pad mooi vrijwilligers in. En dat staat er nou. En dat is een mooi centrum van het dwarpen. En dat blikt ook uit de opkomst en uit de nieuwe activiteiten die we daar ontwikkelen.
0: Ja, ja. En dat is dat daar ik wat van te zien in de documentaire van Tina?
1: Ja, de opening die zit er in. De opening in oktober van vorig jaar.
0: Ah.
1: Hebben we twee dagen een groot feest van. En de video filmploeg ik de hele dag weer bij. Dus ja. Dat zit er ik bij in. Ja.
0: Ja, ja, ja. En hoe is het nou voor Seksbierum om zo portretteerd te worden? Want ja, het is net alleen een Friesland ook, maar ik bij de VPRO te zijn, landelijk dus. Hoe is dat?
1: Ja, het zet het dorp even op elkaar. En wij willen het wel delen dat het hier de dynamiek die hier nou aan de gang is.
0: Ja. Ja. Ja. Je bent zelfs ook filmen, hè?
1: Ik ben echt filmer, ja.
0: Ja, hoe doe je dat? Hoe voel je dat?
1: Nee, dat is wel prima, hè. Ja. Ja.
0: Ja, maar er zit wel iedere keer een camera bij jouw activiteit. Is dat net gek? Ja.
1: Nee, dat weet ik wel, hoor.
0: Ja.
1: Dat weet ik wel, ja. Ja, wat mij achteral de meeste moeite kost, is dat de dingen die je vanzelfsprekend vindt, is dat je in het leven besteden om daar goede wetten onder te gaan. Dat dacht ik, oh, dat mag dan wel soms even nog uitdenken.
0: Ja.
1: Omdat het zo gewoon is.
0: Ja, ja. Ja, dan mag je dat uitlezen. Onder goed brood, ja. Wat je eigenlijk heel normaal vindt. Ja, ja.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Ja, en deze documentaire, hè, had die nou ook nog geholpen om je hem nog dichter bij mekaar te krijgen? Om ook al meer op te zieken? Of wie dat het probleem al net?
1: Nou, dat weer net echt het probleem, maar dit helpt wel vanzelf. Nou, omdat je erop praat en het ik wil delen. Nou, ik heb het telkens maar door die dynamiek. Maar dat is heel mooi om dat de paard te delen met mijn oren. Van in het dorp en om en buiten het dorp.
0: Ja, want hoe is dat eigenlijk met nijkomers? Want Tina kwam na in het dorp, wil integreren dan. Hoe gaat dat normaal sprutsen, maar mensen niet na in het dorp komen? Willen die er voorbij lutsen of met zichzelf een stap extra zetten?
1: Ja, dat is van beiden wat. Hè? Ik zeg in de documentaire, ik vind, als je al in die hakje geest, dan gebeurt er niks. Dus het mag wel zelfs een stapje zetten.
0: Ja.
1: Anders komt er ik naar tussen. En ja, dat begint al op stritten, maar goeie zees of gooie zees,
0: ja.
1: Dan krijgen we al een connectie met de mensen die het zien komen in het dorp.
0: Ja.
1: En dan kan het dus meer worden. Ja,
0: ja en is dat allemaal helemaal te binnen? Ik wat dwarpen van bekend is van nou, die bent liefst onder mijn koor en van boeten, nou ja, hoeft net zo nodig. Hoe je dat in Seksbierum? Ben je wel wat hier naar je mensen?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik ben dan krijg ik boven de santo, maar dan heb ik over de tien mooi maken. En dan denk ik, nou, dit past me wel. Ik ben misschien al of een groot pad van het dorp is de bocht wel om.
0: Ja. Ja. Dat is mooi zijn. Het pad van het dorp is de bocht. Ja. Prachtig, prachtig. Nou, de import, dat is eigenlijk het onderwerp van deel 2 van Tina in Seksbierum. Nou, we zullen hem dank je wel, Boe Chalingi, dat je erop praten wil.
1: Graag gedaan.
0: Ja, Boe Chalingi, hij is dus bestuurslid van dat dwarpshoes dat de krek zit, het Dwaard. En dat is Joetek de Shen in Friesland ook dus. Tina in Seksbierum op NPO 2 en morgen bij Omroep Friesland. Deel 2 dus van die docuserie.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Onjoggen oeren.
2: Nooi Friesland.
3: My Titus Seyers.

0: Risk It All van Bruno Mars. En die Bruno Mars die komt uit een muzikale familie. Want zijn om, ja, zijn harte mem, die van alles in de muziek. Maar zijn omke, wie een Elvis-imitator. En die had Bruno Mars, doet hij nummer 3 hier had. Wie die liet ze Bruno omzet om maar eens wat te dwalen van Elvis en ik van Michael Jackson. Dus zij is het al, je begon met Bruno Mars. En ja, de rest zat ze dan altijd zezen, is geschiedenis. Nog meer geschiedenis. Piet Paaltjes, zullen we het oor hebben. On de Vaarstreek in Ljouwert, dat er eer wennen in 1835, hing het nou een plaquette van Piet Paaltjes. Een van de grootste dichters uit de Nederlandse literatuur. Het idee van die plaquette ontstiert door de biografie die het schrijfster Marita Matthijssen oor de dichter maakt. Maar ja, waar wie die Piet Paaltjes nou eens? Verslaggever Dennis Terpstra die praatte met Johannes Keekstra, groot leefhaver. En hij vertelt het verhaal van de dichter.
1: Ja, Piet Paaltjes die heette in werkelijkheid François Havesmiet. Benne hier op de Vaarstreek nummer 80 in Ljouwert. Zoon van een apotheker hier, die wie hier vestigen. En hij was zelfs dominee, likas de familie van zijn mem, dat ik wie. Hij leerde van dominee in Leiden. Hier wij uit Ljouwert wij naar Leiden ta, om daar te studeren. Waar dominee in Foutgem en Raad, Boppedokkum. Vond dat net altijd lieke noflijk, maar hij bleef dominee. En daarna ging hij naar Den Helder en Schiedam, werd er zijn leven lang. Predikant Bleun. Maar Wielens, hier hij Piet Paaltjes in het leven roepen. Al is hij studententijd in Leiden. En als Piet Paaltjes, zijn pseudoniem, ja, die schreeuwen ja, prachtige gedichten. Piet Paaltjes joeg hem in zijn vierde leven wel wat romte en lucht om nog wat dingen te dwan die te oorswinnen als het vak dat hij uitoefende.
2: Zoals?
1: Nou ja, als poëet die het ook wel wat humoristisch is en wat zwarte humor had. Het oren ding hak in als werd een dominee het had. Vooral hierbij geliks, drank, lust, dat soort van dingen. Een hang naar de deer die in zijn poëzie en in zijn orenteksten onder eigen namen ook altijd wel weer omkomt. Ja, die koe hij daar de vrije loop litten. En doet hij letter in Schiedam, zie je het, had hij de gedichten die hij in zijn studententijd als kreu en letter onfilm bleun publiceren onder de titel Snikken en Grimlachjes, een bondel. In 1860 gaan we het aan oer. En dat is een bondel die nou nog altijd in de winkels leidt en altijd nog maar weer drukt wordt. En ik is er nog altijd om leidtje. En ja, dat is wel zijn stil een beetje. Dus eigenlijk denk je van dit is helemaal net zo grappig, want het is diep triest, maar toch ontkomt ze net om even heel door te leidtje als dat leest.
2: We stonden je dus inderdaad bij de Vaarstreek 80 hier in Ljouwert. Mm-hmm. Net samen, het is een kroerenwinkel, maar ik dus het hoeswerk die vroeger winnen had. Mm-hmm. Hoe belangrijk is dat zo'n plakkaat krijgt?
1: Ja, ik denk dat dat heel mooi is, want ja, het hoest je er nog. Mensen in je boppen, die ben ik leefhouder van Havesmiet, die had het echt wichtig vond. Van der, dat is een plakkaat hierachter, hier al een tientje hing het. Die had het zelfs makken. Maar dat je aan een dik op stritten echt te lezen is, waar je binnen is, waar je wennen had. Wat je uit voortkamer is toch wel een grote naam in de Nederlandse literatuur. Ja, dat is toch wel heel mooi dat dat zien kom ik is.
2: Ja, jouw helmet krijgt al gewoon. Het wordt nog steeds druk, het wordt nog steeds soort verkocht. Mm. Hoe groot wie zijn impact?
1: In die tijd werd die impact best wel groot. In zijn libben had hij, ond 1894 libben, had hij nevens mij wel zijn zoon werddrukken, mij maken. Dus dat jouw wel wat on over zijn populariteit in die tijd. En dat maakte hem van hem ook wel wat ingewikkeld, want hij moest heel tijd meer ontkennen dat hij dus die persoon wie die die gedichten schreeuwen als dominee.
2: Lever hem dat echt een soort van vreuwing op? Op een gegeven moment, hij werd zo populair natuurlijk als dichter en toen wist meestal dat hij het wie. Terwijl hij dominee wie. Zie je er echt wel tussen?
1: Ja, dat zie je wel wat wrevel tussen, ja. En ook omdat hij eens, denk ik, want ik had hem wat onderzoek naar die en ik denk dat meer bij hem paste, het schreeuwen, het dichtzien, dat dat meer bij hem paste als het dominee wezen. Ook bij hoe hij überhaupt in elkaar ziet. Had hij dat vaak kezen, omdat het in zijn familie voorkwam, dus misschien wel om de gruskes van zijn familie te vregen, maar ook gene wij zijn leven, valt hij zelfs van zijn leeuwen en dan prekert hij de cirkel in Schiedam leeg, omdat mensen het net meer onkennen wat hij alle keer vertelt daar op die kant.
2: Zijn libben is net zo leuk Arum, toch?
1: Nee, hij is net zo goed om zijn eindkaam. Ja, het gedichtskreun, insnikken en grimlachjes, dat is ook zijn verneemste gedicht en zijn leukste gedicht misschien ook wel. Dat heet De Zelfmoordenaar. Het is wel wrang dat hij zelfs extra om zijn eindkaam is. Ja, hier een letter, hier een nij dat gedicht, want dat gedicht was toch echt wel als humoristisch, zwart humoristisch in. Maar hier een letter is hij toch echt zelf om zijn eindkaam. Omdat er gewoon regie, mijn libben, mijn ambt, maar hoe dat libben al je rond, hoe dat er in Schiedam weer, hoe dat al je verron is in zijn libben.
0: Azen bij Omroep Friesland. Ja, ze dan is er op en uit tussen Tolve, net tussen Jochen en Tolve. Ik wil te rapen. Eerst maar de Roelof en Maaike, nog van de bak. Roelof Lausma en Maaike van der Hoek. Roelof, ja, het barst het weer uit te volgen vanzelf, of net?
3: Ja, het is een heel mooi weekend. Het betreft ook wel een ambitie dat het treig is om gossen te komen. Want elke keer is een vakantie.
0: Oh.
3: Dus we hebben wel een heel vol programma, maar een heel soort gossen komen al innig. Nou, vind ik net slim. Dus de tafel is iets minder vol. Wat we hebben is onder orde de tweede finalist van de Johan de Jongbim. Die presenteert hemzelf. Dat is Tjepke van der Honing. Nou, what's in the name, hè? Van der Honing, zei hij zelf weg. Hij komt uit een familie van imkers.
0: Oh, wat leuk.
3: En hij is nomineerd. Dus zal nou vertellen waarom hij die prijs eigenlijk verdient. Een grutte maat ik. En een inspiratiebron heet Johan de Jong ik altijd van hem West. Dus dat is ook wel bijzonder.
0: Wat leuk. Ja.
3: We hebben een optreden van Dani. En dat is wel een bijzonder verhaal. Dat zal hem jou zien. Dani is het een hele transitie maar maken. Het dus een... Ja, hoe moet je het zeggen? Een geslachtsverordening maar maken. En dat is de jern in de muziek. Dit ze maakt het. En dat is heel bijzonder, want daar zullen we dus live naar jern. Hoe dat van jongen naar famke klinkt en hoe die stem dan verordert. Verder hebben we ook een live optreden van Die Gooien. Die komen om Jelve Tolven, want dan zullen we vooruit op het Oranje Woud Festival. Wat dat orenwieken weer begint daar. Dat is een gigantisch grut klassiek festival. Waar je Typhoon onder oren zien komen kennen. Maar echt hele bijzondere... muzikale concerten waarvan je denkt... zo ik daar nou als net klassiek leerhaver heen ging, ja of nee? Nou, dat is dus de bedoeling, omdat Wolt het want. Er gaat een beeldentuin in te kappelen. En misschien kist daar wel een hele leuke presentatrice... Petra Possel van Radio 1 onder oren van Mangiare.
0: Ja,
3: net en meer. Maar zij houdt vol al je lezings nog en zet nog een podcast oer eten. En zij het monolezing. En ze komt ook buus.
0: Nou, wat leuk.
3: Ja, dus dat ze vertellen. En dan het door de anchovis. Want dat kind dus Fries te wijzen.
0: Dat visje? Ik ben hoekt.
3: Ja,
0: ik wil dat
3: jaren. Ik dacht ik, Fries? Ja. En daar vertelt ze dus hoe. En ik geloof ook dat we het proeven. Nou ben ik net zo gek op anchovis, maar misschien Maaike van der Hoek wel.
0: Nou, dan is het bij Maaike. Mooie boel. Oké, nou dat is dadelijk in op een uur. Allee, tussen Jochen en Tolve hier op de radio. En als het leuk is, kist het ook al. Ja, Shen op de televisie, dus dan 16 erbij, jongen. Dit weer nou in Friesland. Nij zit er op de Jelhoeren op de radio. En om 12 uur weer in Nooi Friesland. Om die tijd een goeie morgen.
4: Snijn in Bureau de Vries.
5: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
6: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
5: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
4: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
10: Trulies met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Goedemorgen. Ja, er komen nieuwe gasten in de studio. Welkom trouwens. Leuk dat je hem er binnen. Ja, wij zitten er helemaal klaar voor. Op een uur is er weer een mooie morgen vol met uitgangstips. En als je de televisie on hebt, dan shirt. Nice budget. Maaike van der Hoek, dus Masje Twaan, geef we er helemaal los. Hè?
18: Een hele mooie morgen van mij.
17: Ja, zeker. We hebben het onder oren over een uitstalling hoe de skiertnis van Ljouwert. We hebben live muziek van Die Goyim. En podcastpresentator Petra Possel die houdt een lezing over eten.
19: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
20: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
21: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
23: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
22: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
24: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
25: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
24: Toch ek mij. Jou de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
26: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
27: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
28: Op en uit.
29: Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: op Friesland.
1: Hele goede morgen, welkom bij Op een Uur om te mijn tolvoeren. Jest en Sjors, wat de leukste Utgens tips binnen voor Friesland voor de komende dagen en weekend. En dit keer is Maaike van der Hoek, mijn partner in crime.
2: En na Jelvert zien hebben we een optreden van Dani. Ze kwam op eerder als Famke en neemt nou als keer van de Sjong-opleiding als jongen. En deze transitie verhoorde haar stem en dat is de jaren op de plaat iets als jongensil dadelijk. Dus hij is jongensil.
1: Ja, en Mathieu de Jong, die komt echt, die bespreekt twee nieuwe Friese boeken en we zetten dadelijk zijn tijd. Maar de natuurrubriek, de tweede finalist van de Johan de Jong BIM vertelt waarom hij weer een mat.
2: William Lord, die weet alles van de skietnis van Ljouwert. En dit had Joert ook als je in de Grutterswinkel. Dit is Sitting, Waiting, Wishing van

0: Dit wie Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Ja, waar wordt de nieuwe winnaar van de Johan de Jong BM? De spanning die rint op, want onder eind van de mannen, dan maken wij de winnaar bekend. En ontitie presenteren de drie finalisten haar hier in de Natuurrubriek. Verleden week praten we al met finalisten Jan de Jong. Oren week komt Marjolein Staal, de orenfinalist. En Oosje Tjepke van der Honing hier. En hij heeft zijn naam al, mooi. Honing, Hunning. Heeft dat iets met jouw natuurleefde te krijgen? Of hoe zit dat?
1: Ja, van oorsprong woon vanzelf. Toen de eerste van der Honing zijn naam oornam. Toen stond er toen zijn zoon trouwde Berop Beiker.
0: Oh, dus, ja. Dit is echt weer. Dus ik dacht, ik maak een flauwe grap. Maar, dat, ja, want heel vaak heet dat, hè? Mensen die hun beroep, dat is dan ook heel vaak hun achternaam. Hè? Bakker en bakker. Ja. Maar bij jou is het dus echt weer. Ja. Het zit in de lijn van de familie.
1: Ja.
0: Oh, mooi.
1: Ja, nou, natuurmeesken in die zin. Daar zit ik nog wat streupers in, hè?
0: Oh.
1: Ja, die naam was ik in 1824 oornaam, dus toen weer ik wat minder eten.
0: Maar is dat, ben dat geen natuurmeesken, streupers?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dat denk ik ook wel. Hè?
1: Ja, die genieten er optimaal
0: van. Ja, die genieten er optimaal van. Nou, we zullen het even hebben over jouw nominatie voor de Johan de Jong binnen.
1: Ja.
0: Win je wat te vernuveren dat je finalist binnen?
1: Ja, in feite ben je er wel over nu. Op zich is het heel mooi dat je nomineren wordt vanzelf. En ja, hou je dan ook nog bij de finalisten binnen. Dan is dat, ja, dat is prachtig. Ja.
0: We hebben Maat mooi naam, die zit achter de schermen en die heeft jou nomineerd. Ik weet dat Annette Elsinga, die hier altijd zit, jou nomineerd hebt. Maar er zijn volle meer nominaties binnenkaan. Ja, waarom heeft hij Jona Varuskoot? Wat keer dezelfde hoe zei ze?
1: Ja, dan komt ze ook alweer dingen had, denk ik. Als je zei van, wat heeft het allemaal voor de natuur dingen? Wat heeft het allemaal? Ja, dan begint het eigenlijk al heel betekend. Ja? U zei het nou, mijn maat Moni, maar die verstappen het einde en onder de knieën hak. Dan mocht ik ze dan opzieken. Dan vond ik er altijd wel van. En ja, letterlijk gaat dat staan, gewoon gaat dat wat verder. Hè? En nou, een beetje oor te slaan in 1981 ben ik in... In Kastelaan bij de gemeente kwam als betoefd halfker. Je zoon zit vaak bekwaam van hier, want dat zijn ze de meesten. En ja, het werk in Grien, dat wie eigenlijk mijn keuze direct al op een lekkere squallen. En dan, ja, dan 16 dat Grien. En dat is puur in de natuur. Hè. En dan, ja, dat was gewoon fantastisch. En toen in 1984, denk ik, bij de Vogelwacht Jouweren, daar zit ik nu nog bij. En in 1989, toen. Ben ik met mijn maat bij de werkgroep Kerkuilen kwam. En dat was fantastisch natuurlijk. Ik kon Johan de Jong daar ik redelijk goed van. Hij was mooi, zo mooi was te ringen. En, ja, dat was gewoon fantastisch. En dan zei ik, Johan wie echt educatie. Als het hem zegt, dan zegt educatie. Dan ben ik hier te onder ringen geweest. En nou, dan maken ze wel afspraken voor zijn die om die die wat terug te komen. En we zonden ergens om jouw trein wijzen. En wij winnen volle beteden. Het kwam wel gevolgerder dan gepland. En toen kwamen we daar. En ja, oh, die massa, dit is wel sneu. Mijn ben in Zagrasjen wordt. En dan wat squalmaatjes mij. Dat werd even in de web praten. En toen zijn we. Ik ken Johan ook wel in de armen. Maar dan ging de squal. Zou juffrouw dat mooi vinden? Dus de man het bellen naar de squal in Oosterhout. En juffrouw zei je met de welkom. De woon in Amer, ze hebben voor de klasse stond Oelering. Ja, hoe mooi kind wijzen.
0: Ja, we zullen een foto van jou maar in Oelen ook.
1: Ja.
0: Wat is dit voor oele? Is dit een tjerkoele? Ja, ik ben er net zo goed in.
1: Maar, ja, dit is een tjerkoele. Ja.
0: Prachtig, je hebt hier een hoorn.
1: Ja.
0: En je zorgt er jocht in eigen, hè?
1: Ja.
0: Wat viel je dan? Had je zo'n oele vast horen?
1: Oh, ik heb duizenden beter hoor.
0: Ja, maar gebeurt er dan nog altijd wat bij je?
1: Ja, gebeurt wel wat, ja. Ja, het, maar ze natuurlijk ook in de gaten horen. Hè? Als de...
0: Wat dan? Kunnen ze wel even tussen eigen pikken?
1: Ja, ja? Nou, als de poortje beet is, valt dat wel een beetje mooi. Hè? Ik heb ze wel wat op afstand horen, maar het ben wel... Ik ben wel bezig dit wel wat pikken kan, helemaal klauwen kan. En dan kwam dat jonkie in de klas in Oosterhout, kwam maar ik hoor. ik had zo'n zie van uw baas bij de gemeente. Ik kwam met de vinger te teelt bij en ik greep hem zo in de vinger, ja.
0: Ja, ja. Iemand altijd, maar je hoort het natuurlijk van die business, hè? Want dat doe je net verneerd. Je stuurt net een orenfoto op en ik weet dat dat wat te krijgen heeft. Maar oeh, want die binnen slucht op, dat is de moes.
1: Moes, ja.
0: Ja, je hebt een foto van een moes.
1: Ja.
0: Ja, daar ben je het meest benauwd voor, hè? Die houden er dan van. Maar wat vind jij ervan? Vind je het mooi, Bisten?
1: Ja, nou, ze moeten net bij de koelkast komen.
2: Nee, dat net.
1: Nee, ze moeten net bij de koelkast komen. Maar ik ga net een hekel aan, moes. Dit is een bosmoes, hè. En, dus die doggen net zijn hele volle. Maar deze die zit bij de apenuiten. En toen dacht ik, heb ik blijf vangen. Hè? Valt je mij nou?
0: Ja, joh, heb ik een val mij nou? Ja. Wist je dat, Maaike? Wat heeft er ooit zoiets doen?
3: Nee, net op deze manier. Want, ik ken gewoon die klem op een houten plankje. Maar dit is wel wat uitgebreider.
1: Ja, maar moes, maar die feit leven bedoel, hè?
3: Ja, sure, ja, dat is ja. Een horeclaim.
1: Ja, het is in wezen een bakje.
0: Een bakje van metaal, hè?
1: En ja. En daar stoppen ze het niet in, want die moet maar wel wat in natuurlijk. Het principe is net dat er deeg gaat.
0: Ja, want je gaat nou zo op, maar dan komen ze, rennen ze hier erin, zo.
1: Nee, ze rennen hierin. Ik ga proberen om
0: iemand
1: in elkaar te zetten, dat is net zo deeg.
0: Oké, je klikt het nou wat.
1: En dan klikt het, dat denk je klikt, dan krijg je boppen.
0: Oh, en dan kuieren ze er zo van boppen al in?
1: Ja, dan rennen ze hier, daar zeggen hier van zet een tritsje. Ja. Dan rennen ze erin. En dan valt het dood echt. Dan squattelt ze op dat ze er net eruit kennen.
3: Ja.
1: En dan komen we letter om die dingen te vangen.
0: Ja, en dan, wat gebeurt er dan mooi?
1: En nou, ik let ze allemaal wel los.
0: Ja, hè?
1: Ja, nou, ik let ze allemaal los.
0: Ja, zo naar toe, man, ben je wel. Dus.
1: Ja, maar ik ga bij mij was mijn jongens van Staatsbosbeheer op Lietse Grien en Grote Grien in de eilanden in de Snetse Mar om Noordse woonmuizen vers te stellen. Dat dan ben ik heel zeldzaam moesten. Ja, dan hebben we 200 van die vallen hier staan. En een gigantische kleur, dan denk ik eerst vol te doen. En dan zetten ze er deel en dan zetten we ze net op scherp. Dan kon de muizen kon er een nacht op wennen. En de oren daar is dan. Ja, dan dienen we er naïten in en dan dienen we er van de spitsmoezen. Want die moezen heeft in drie verschillende groepen. Hè? De woonmoezen en de warenmuizen en de spitsmoezen. Maar die spitsmoezen, dat ben insecteneters. Dus als er alleen maar haven, mouwen en waddels in was, dan overleven die spitsmuizen dat net. Dan maakt er een handje van meelwarmen bij. En ja, zou ik ook dat en dan horen dat eens controleren. En, ja, dat is fantastisch. Ja,
0: je bent een heel soort team loon geweest. Je hebt wat bijna aan dit. En dit is,
1: ja, een potje.
0: Ik weet niet hoe actief je nou nog binnen, maar de potje. Je zorgt er nog altijd om je heen, had je aan het fietsen binnen en dan neem je wat mee of zo. Waar broek je dat voor?
1: Ja, dat potje, dat potje, ja, zit nou niks in. Nee. Maar in de fietstas heb ik altijd een potje. Want je weet er nooit wat voor planten als je heen komen, maar wat versiertjes eromheen. En mijn tuin is wat natuur-inclusief. Vooral achterhoes. En ja, ik ben er hartstikke wie, maar ik kan je net voorstellen, was het in je eigen tuin treffen.
0: Maar joh, wat is het laatste wat je erin dient, hè, in dat potje?
1: Ik denk stalkaars. Dat met van die hele grote toortsen van die koningskaars, stalkaars. Van die hele grote toortsen die wel oordelmeter heeg waren. Met gele blommen erin. Maar dat ken ik best wel een paar orensiertjes west van. In elk geval. Kleine kaartenbalhakker wel ingaan en.
0: Maar dan de fiets je zorgt dat je door het in potje brengt het maar naar huis en dat plantje dan.
1: Saaien, hè?
0: Of saaien.
1: Saaien, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, en zo gaat die biodiversiteit verder.
1: Ja, nou, als de boerenwarm krijgt saai, dan. Het kan dat er een boerenwarmkruid wans in komt. Of een boerenwarmkruid kromneusje. En dan ben je volle meer bij. In Histerblom hak ik heel graag in de tuin. Ja? Want in Histerblom daar groeit ik van alles. Ja.
0: Nou, je bent dus nomineerd.
1: Ja?
0: Je kan die prijs winnen. Ja. Wat zou je voor BMU kiezen? Het is een Johan de Jong BMU, maar hij is zelf de kaart. Wat zou je willen als je winnen? Oh.
1: Zag je wie ik nog net?
0: Nee, maar dat mooie wol even van beginnen te dreamen, hè?
1: Ja. Nee, dan denk ik een Lienenbeam.
0: Een Lienenbeam.
1: Een Lienenbeam. Ja, dat vind ik wel mooi beam. Zo van vroeger bij die oude boetens, die is van die brede oprijlaan en zo wat.
0: En komt die bij jou natuurlijk nog op een oorplak?
1: Ik zou graag op een oorplak gaan.
0: Ja? Ja. Op een plak weer?
1: Ja, misschien een bierplak. Misschien, want ik zit hier altijd nog in de Nijszorg. En er zijn een paar van die natuurgebiedjes waar we heel vaak komen. De Tweeën en de Trentsjewiel. En ik zou hem graag op een van die beide plakjes nog staan houden.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, had je nou denken, ik wil deze man, Tjepke van der Honing, die gun ik de Johan de Jong, BM. Die, ja, dat is natuurlijk sowieso alle finalisten binnen al winners vanzelfs. Want die zet Arie voor de natuur. Je kan dan nou nog onder mij Pinkster Mandy stemmen op omroepfriesland.nl/BM. Dan komt de orenfinalist als Marjolein Staal. Die mag hij dan presenteren. En ontnou kun je dus stemmen. Of vanaf nu kun je stemmen dus op Tjepke van der Honing.
1: Nou, ik hoop dat in gebeurt.
0: Ja, en waar wit over 2 weekend, dan ben je verrast. 30 mei, dan komt er een live camera ploeg bij jou. Of bij een van de oren 2. Ja. En dat zullen we dan zien. Bedankt in ieder geval dat je hier wint.
1: Ja, graag dingen.

0: Chicago in op een uur, my baby, what a big surprise.
1: Jouweter William Lord die had een bijzondere sameling van materiaal uit Ljouwert en Friesland. Het oudste werk komt ook uit 1885. Echt ja, heel oud.
2: 1585,
1: ja, dus is echt nog in die 80-jarige oorlog ongeveer. Maar er is heel wat meer uniek wat jou al je samelaar en onder tentoonstelt haar onder de namen Oud Leeuwarden in beeld. En Lord, die zit bij je aan tafel. Goedemorgen. Ja, hoe is die samenling van jou eer begonnen?
2: Nou, ik denk, dan praat je over 50 jaar geleden op zijn minst.
1: 50?
2: 50, ja. Dan begin ik heel voorzichtig alles te sparen wat Leeuwarden is. En dan begin ik met boeken. En dan geef ik 80 boeken. Denk, wat heb ik een hoop boeken? Ondertussen heb ik 1600 boeken alleen van Leeuwarden.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, als je er veel bij wat je nooit zou kopen. Maar dat is de hebberigheid van een verzamelaar natuurlijk.
1: Ja. Ik smiet nooit wat voor.
2: Nee. En dan wordt het langzamerhand van suikerzakjes tot stickers. Maar ook etsen, schetsen, schilderijen. En dan heb je op een gegeven moment zo ontzettend veel. En die kinderen van mij, net als vele andere kinderen op hun leeftijd, ja, die vinden dat maar rommel. Dus dan denk je op een gegeven moment, ja, wat moet ik nou? Ik ben 78. Ik ga het verkopen. Want het heeft geen zin om dat allemaal te bewaren. Want je praat over echt misschien wel 2000 etsen, schetsen, schilderijen van Leeuwarden, maar ook van Friesland, al die dorpen, steden. Bulthuis heeft er heel veel gemaakt. Ja, dan moet je het toch een keer kwijt. En dan ga je zoeken naar. Ik heb een soort winkel gehad, dat is nog een heer geweest. Alleen na de coronatijd kon ik dat niet meer opstarten. Toen heb ik geprobeerd om een winkel te huren. Nou, de hoofdprijs, je hebt voor beneden 1000 euro bijna niks. En dan moet je er ook nog elke dag heen. Toen dacht ik, ik doe gewoon een website, een webshop.
1: Het
2: duurt wat langer. Goed, die laat je dan maken door een professioneel bedrijf. Ja, dat begint nu echt te lopen.
3: Oh, dus dan verkeep ik wel wat in de.
2: Ja.
3: Mooi.
1: Ja, want deze tentoonstelling in de Grutterswinkel in Ljouwert, dat is net alleen een tentoonstelling, maar je kent ook alles keepje.
2: Ja, alles is te koop.
1: Alles is te keep. Want je band, die hoeft het niet meer.
2: Nee.
1: Dus dan.
2: Nee, als je het hebt over zilver, dan zeggen ze gewoon, dan moet je me laten omsmelten.
3: Oh.
2: Nou ja, goed.
3: Hé, jongens, wat zilverrek.
2: Ja, ook van Leeuwarden. Ja.
3: Lepels. Ja. Daar hebben ze de Wolverine geïnteresseerd, hè?
2: Ja. Als het laat ontveld.
1: Ja.
2: Nee, maar goed, zij zijn meer geïnteresseerd in alles van de jaren 70 en daarna. Nee, zij zijn van 1974, 77. Dus fotoboeken uit die periode vinden ze wel mooi.
3: Ja.
2: Maar die fotoboeken daarvoor, ja, dat is al rommel.
1: Ja. Oh. Ik heb vragen of jou iets meenemen wil wat je zelf het meest bijzonder vindt uit de collectie.
2: Ja.
1: Wat heb je meenam?
2: Nou, dit is. Hoe moet ik het?
3: Ja, had je hem zo op horen. Ja, mooi. Ja,
1: ja schitterend.
2: Zo, dit is de achterkant van het Oldburger Weeshuis aan de Ruiterskwartierkant. Hier ben ik opgegroeid. Ja, mijn vader was een van de bevrijders van Leeuwarden. En ik ben in Canada geboren. Ik kwam terug, werd geplaatst in het Oldburger Weeshuis. En dit is de achterkant waar wij altijd speelden. Ja.
1: En jouw sleepkamer, jouw kamer is hier ook nog op de scène, hè, met jouw vroege wen.
2: Ja, die moet. Hoe kan ik.
3: Ja, dan ben je nou even. Ja,
1: ik wil even helpen, hoor hem even mee.
2: Even kijken hoor.
1: Dus hoor je hem even zo nice, Jo.
2: Deze.
3: Die. Oh, de herring, dat hoekje.
2: Ja.
1: En deze heb je speciaal maatje lid,
2: hè? Die heb ik laten maken door Eddie Sigma. Heb ik Eddie toen gevraagd of hij dat voor mij wilde doen. En dat heeft hij gedaan. Ja, tragisch is dat hij vlak daarna ook nog overleed. Raakte hij buiten bewustzijn en Harlingen fietste het kanaal in en overleed. Dus dat heeft voor mij wel een hele bijzondere betekenis, deze.
1: Ja.
2: Omdat ik erop. Deze is niet te koop, zoals
1: deze
2: ik zei.
1: Deze is net een keer, nee.
2: Maar die toevallig niet.
1: Nee.
2: Ook van de voorkant niet, van de Nieuwstadkant. Nee, daarom heeft hij voor mij zo'n bijzondere betekenis. Ja.
1: Ja. En de rest is Wolterkeerp. Die sammeling die zit dus in de Grutterswinkel. Wat voor plak is dat?
2: Een deel ervan.
1: Dus vis te vol natuurlijk.
2: Nu op dit moment is het alleen Leeuwarden.
1: Ja.
2: Ook niet de 38 dorpen die Leeuwarden heeft, alleen Leeuwarden. En dat wisselt. Dus ik heb nu een aantal dingen verkocht. Vanmiddag worden er ook weer een aantal dingen verkocht. En dan hang ik weer ander spul neer. En dat kan ook Sneek zijn, dat kan ook Harlingen zijn, maar ook Witmarsum, ik noem maar een dwarsstraat. Dus dan. En dat loopt tot 1 september. Ja.
1: Waar kwam die passie voor die Friese Ljouwerter?
2: Nou, dat begint op een lagere school, denk ik. Als ik terugdenk aan een meester Liesinga, klas 5. En die man die kon zo ontzettend goed vertellen over geschiedenis. Ik weet dat hij begon met een scheepsjongen van Bontekoe. Ja, dat sprak me zo aan. En dan raak je daar mee behept met het virus. Ja.
1: En dan hing het er heel wat gewot. Begin kreeg ik al even hoor het item uit 1580.
2: Ja,
1: 15... Heel lang. We hebben het dan hoor. Wat is dat?
2: 1580, dan, dat is het moment waarop het katholicisme verboden wordt. Het kasteel, het blokhuis, bevrijd wordt. En de monniken de stad uitgaan. Nonnen mochten blijven op voorwaarde dat ze katholicisme afvoerden. En kregen zelfs nog een pensioentje. Maar de mannen, de monniken moesten de stad uit. En dat is ook het moment waarop al die vier kloosters die we hadden gesloten worden. En dan wordt ook die nieuwe steeg, die had daar het Begijnenklooster, wordt aangelegd. De verbinding tussen Nieuwestad en wat ooit het klooster was. En daar, het eerste pand wat daar dan komt, dat is inderdaad die museumwinkel 1598. Ja.
3: Oh, dat is wel bijzonder. Dat gaat helemaal waarom naar die tijd.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja, en daarom is het zo'n mooie locatie om een tentoonstelling te
3: doen. Ja, ja, dat snap ik helemaal.
2: Ja,
1: ja, daar heb je ook dus een heel stik van jouw samenleving. Stin, net alles, maar op een website. Intussen wel alles. Is alles online te zien? Of ken dat ik
2: dan online is sowieso alles
1: zit
2: te
1: erop,
2: zien.
1: Ja.
2: Alles. Dus ik moet ook heel snel eraf halen als er iets verkocht is.
1: Ja, ja, ja.
2: Het is me één keer overkomen dat als toevallige burgemeester Bumer die kocht iets wat ik net al verkocht had.
3: Oeh, dat is ik nog de burgemeester.
1: Dat is
3: heel
2: snel. Ja, dat ging aan het stadhuis. Hele mooie S van het stadhuis was dat. Ja,
1: ja, nou, alle heel soort god is ik te zien dus in de Gruttuswinkel Sunt Juster toen we de Jippen.
2: Ja.
1: Van de tentoonstelling om het 1 september.
2: Ja.
1: Dit hier, dan exposeer je alles in Museum de Gruttuswinkel in Ljouwert.
2: Ja.
1: En je kunt er nog altijd gewoon heen.
2: Ja.
1: Gewoon heen.
2: Ja. Ja, het was vanmiddag al druk. Want gisteren, voordat het open ging, om van drie tot vijf was de opening. En van 1 tot 3, allemaal mensen die alvast kwamen kijken wat ze morgen gingen.
3: Nou, oké, wij zijn erbij dus.
2: Sprak mij wel aan.
1: Nou, dat wordt wel leuk, ja. En een heel soort is ik al verkocht online. Ja. Nou, dus gauw naar de Gruttuswinkel van William Lord. Mooi dat je er weer bent. Dank je wel.
3: Ja, nou het nice. En de reclame hebben we live een optreden van Dani. Zijn transitie van vrouw naar man smiet een uniek loed op in het Veske, waar hij afstudeert de komende weken in Neushoorn. En wat voor Mats de Jong van het Bennenboek Aten en de Zeeheks? De jest het dadelijk.
4: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbierum. Wat Mats het dan om haar thuis te vieren?
5: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
4: Deel 12 van Tina en Sexbieren. Dit weekend in Friesland ook.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel? En FaceTime op

0: spaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: www.waanjoegedug.waafm.
6: Het had Krek Jelvertsien in West. Heeft hier voor het Nijs. Ze zit er al. Tieten Seijens, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. De organisatie van de Roeialverstedentocht had vannacht de route omsmieten matten. Vanwege een volle bui vond de organisatie het net verstandig om de boten oer de sletten met mar te sturen. Maar één roeiboot wierde de mardoel al op en kon het meer omkeren, vertelt Bram Streefland van de organisatie.
8: Die is onder begeleiding, zeg maar, is die het Slotermeer overgegaan. Want er ligt altijd een reddingsboot van de gebroeders Rinkema. En die is dus onder begeleiding doorgevaren.
7: Ja, en die roeiers, die er maar dus ook gingen binnen, lezen al helemaal achteraan. De organisatie maakt nog bescheiden hoe ze de aanpassing van de route verwerken in de uitslag. Er komt een nieuw cameranetwerk in Haas om de haven daar beter te beveiligen. De douane en de gemeente zullen daarvoor beter gearwerken, maar camera's moeten het gebied aasen constant in de gaten houden worden. Maar het nieuwe netwerk wil Haas de beveiliging in de haven naar een hoger niveau tillen. Dat is nodig omdat er vermoedens binnen dat criminaliteit hield iets meer verschoot naar lietsere zeehavens, zoals die van Haas. Meerdere brandwachtkorpsen hebben vannacht in actie west in de Harkema vanwege brand in een hokje achter een leegsteend hoes in de Warmoldstritte. Toen de brandwachter kwam, sloegen de vlammen al uit het hok. Het vuur sloeg daarna oer naar de verste bebouwing. Om de brand uit te krijgen, waar het onder oren een heegwerker inzet. Hoe het vuur ontstien is, dat is nog net duidelijk. Supermerk Jumbo aan het Cambuurplein in Ljouwert is nu al een week dicht naar de brand in het Jeddere Cambuurstadion. De supermerk gaat last van roetskeer. Dat is zelfs vervelend voor de winkel, maar het had ook andere gevolgen, vertelt eigenaar Alfred Wisman.
9: Het is ook met name voor oudere mensen direct in het marktgebied. Dat hebben we wel gehoord. Heel vervelend, want die kunnen geen boodschappen doen. Hè? Dat is hier dichtbij. Ik denk waar van ja, maar je kan ook wel even een kilometer verderop gaan. Maar ja, dat is voor veel mensen wel een probleem. Hè? Want je bent wel de buurt super ook.
7: En dan het waar. De loft is beroen en er is kans op een buiken, maar de zinnen kan direct bijkomen. Er zit een matige, ontkrachtige westenwind en het wordt joort tussen de 10 en de 13 graden. Morgen ik nog eens een enkele buit, het 13 graden. De dagen daarna rint de temperatuur stadig gewoon op naar 17 graden op Tuesday.
6: Gelukkig, de temperaturen die rennen we wat op. Het wordt weer wat warmer. Tieten Seijens, dankjewel. Oeren jaren we die weer.
0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Minder betalen voor je autoverzekering?

0: Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Op en uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Bouke van der Woude combo mooi. Samoy.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: En dat goede begin, dat is nou, je gasten hier op tafel. Twa zitten er. Eén daarvan is Mats de Jong. Waar wij hebben nu trekken acht hier al komst bij ongeveer bij op en uit, hè?
4: Ja, misschien wel. Misschien wel kwaad. Ik weet het niet.
3: Nee, acht nog niet. Het viel gewoon wel zo. Lang. Het viel lang.
4: Lang. Het viel lang. Ik denk een week eens zien.
3: Nee, maar dan heeft weer nieuwe boeken mooi. Frieske boeken. Wat stiller, wat beter. En nog een heel mooi bennenboek. Daar zit dadelijk meer over vertellen. En nu gaan wij naar een bijzonder optreden in Neushoorn.
0: Ja, de afstudeerders van de opleiding muzikant van Veda die zijn klaar om het podium te veroveren. Ze hebben hier een onharend talent werken en kunnen nou zien letten wat ze in huis hebben. Dit is het moment om er op tijd bij te wijzen, want ja, Farris het wist eens op het grootste podium en de grootste concerthuizen. En nu staan ze nog in Neushoorn, mooi hun afstudeerproject. Dani, doe mooist teasje in Neushoorn optreden, leuk als de best.
5: Dankjewel.
0: Ja, hoe is dat? Is dat spannend?
5: Ik vind het heel spannend.
0: En ja. Waarom?
5: Nou ja, het is wel uiteindelijk je examen. We moeten de oudoende traaieren omdat ze een weekend optreden. En dat is dan ik voor een sieve. Maar dan voelt het gewoon lekker als je mag weer optreden. We gaan gewoon even en dan denk je achteraan. Oh ja, dat is eigenlijk ik voor een sieve. Maar dan ben je er net zo maar bezig. Maar nu ben je er echt maar bezig van oké, dit is mijn examen. Met al je good game, met al je perfect. Ja. En dat luidt wel volle druk op je.
0: Want dit is ik de eerste show die Sagrut alleen nog dorst.
5: Ja, ik heb wel eens jeder bijvoorbeeld één of twee vestjes ding voor een grut publiek, maar deze show is echt van mij.
0: Ja, dus het wordt wat langer. Vulst hij dan mooi eigen noemers of willen de opdrachten doen met je koffers maaitje?
5: In principe is het helemaal vrij, maar ik ben nou voor koffers ging, omdat ik dus binnen een jaar eigenlijk mijn stem helemaal verloren zou wezen. Dus ik moest helemaal trainen en alles om mijn stem weer een beetje op orde te krijgen. Dus ik dacht, maar het zit net te ingewikkeld.
0: Nee, want toen bist in een transitie van famke naar jongen.
5: Ja.
0: En daar terug verroren zijn stem ik helemaal.
5: Ja.
0: Koest er nog wat op vertrouwen? Hoe ging dat?
5: Nou, in eerste instantie net. Nee, ik wie een sopraan. Dus ik koe echt ontzettend heeg. Nou, en in de eerste weekend ging dat nog wel. Maar nou een stuk of vier maandjes of zo. Nou, ik piepte van alle kanten. Ik kon net meer fatsoenlijk jongen. Het werkt alleen en meer.
3: En waar komt dat toch?
5: Je ging in principe gewoon door de puberteit. Dus je stem wordt leger. En de voice cracks en alles, dat komt er ik alleen bij.
3: Maar dat komt toch de medicijn die ze krijgt om...
5: Door de hormonen.
3: Door de hormonen, ja.
5: En dan krijg je gewoon het mannelijk hormoon te zinnen.
0: Ja. En begint nou wat om die stem te wennen intussen?
5: Jawel, maar had ik jong net.
0: Dan is nog steeds heel bot concentreren op die stem.
5: Ja, ja, in principe, ik heb er nou wel redelijk controle over. Maar ik moet zo nadenken en ik heel vaak gewoon hopen dat het goed komt.
0: Ja. Maar uiteindelijk krijg je er wel meer controle.
5: Ja, ik heb al volle meer controle als eerst. Mm-hmm. Maar het is nog net... op hetzelfde niveau als werk eerst altijd weer. Dus dat vind ik natuurlijk wel jammer. Ik voor mijn eindexamen. Maar ja, dit is wel
0: het is. Het is wat het is, ja. Ja,
3: het
0: ja.
3: is echt een ontwikkeling. Ja. Dit is vrij uniek, toch? Dit gebeurt net een soort. Want ik begreep dus toch maar dat noemer ik... wat is maar de stem die er wie en die er nou is, toch? Ja. Hoe zit dat?
5: Ja, ik heb een duet met mezelf maken. Een jelle hier kossa. Voordat ik met mijn hormonen kon beginnen hier met mijn... om mijn vregens van, goh... Hege stemgitaars en wat. Dus was net nog even één keer wat opnemen. Dus toen ben ik daar hoe naar in tinken. En toen dacht ik, nou, ik maak je gewoon een duet. En dan kan je ik vind de beide stem, ja, dan kan je het ik maak een verlikje. Nou, dat is best wel heel leuk uitpakt.
0: Ja. Ja, en dat is ik het noemen, was toen dadelijk voor uw jongensales.
5: Ja.
0: Die show zelf, of ja, die muziek, daar wist ik van heel oren genre naar een oor genre gang. Want wat is die muziek nou, was het makkest?
5: Ja, een beetje in dezelfde vibes als Raccoon, die kant op. Nederlandstalig vind ik wel heel mooi. Maar ik ben begonnen in principe met Whitney Houston en Adele en zo.
0: Heel wat hoors.
5: Ja.
0: Ja, ik heel heeg inderdaad was tijd. Ja. Ja.
3: En hoe zit dat, Dani? Want gewoon even puur uit nieuwsgierigheid, hè? De worst graag die transitie in. Maar de verlies dus echt iets.
5: Ja.
3: Vielt dat ik als verlies? Of hoe
5: nou, het is heel dubbel. Want soms denk ik wel eens van... dan jij ik een nummer en dan denk ik... ja, Oral Jelien, ik dit maar twee vingers in de neus kent. En nou niet meer.
0: Nee.
5: Deze hichten zijn samen. En soms baal ik daar dan wel van. Maar Had ik dan Noosjong, dan denk ik weer futsen van nou, ik vind het eigenlijk net erg, ik vind het volle mooi.
3: Ja, want de Sjong Kist nou ik ding is jongen, die is toen net zo. Wat is nou verske, was nou makkelijker Sjongen Kist? Dan stel je, ah heerlijk, dan gooi ik wat die legere stem in.
5: In principe eigenlijk alle verske is mijn mannelijke zanger. Dat cool voorheen ik wel, want je kent een nummer natuurlijk gewoon Hegermeidje, maar ja, dat wie net wat ik woe.
3: Nee.
5: Dus dat sloeg ik eigenlijk altijd oer. Dus ik luisterde eigenlijk nou alleen maar naar mannelijke artiesten en ik zong verskes van alleen maar man en alles. En een groot deel van die verskes muk ik nog Legermeidje, omdat de mannenstem dan zelfs te hege is, dan denk ik...
0: Okay. Ja, hoe leger, hoe beter. Ja.
3: Ja, dat was even een liedje uit Jekker, die uit Rotterdam. Die
4: ja, dat moest mij net.
3: Denken we nou, die zonger.
0: Ja, ik weet het
3: vast. Ik naar mijn bril.
4: Oh, god. Ja, doe je.
3: Ja.
0: Jullie
3: hebben ook al
0: lang.
3: Ja, Litouwers. Dat is even een liedje Litouwers. Ik moet even omskrommen.
0: Dat is het, ja. Oké, maar hoe leger, hoe beter. Dus die kant is op. Ties is Sisto in Neushoorn. Ja. Binnen er nog kaartjes te krijgen voor meesken die het heel benijd binnen was, Thomakust.
5: Ja, die binnen nog.
0: Die binnen nog. Kist gewoon online bestellen.
5: Ja, op de Neushoornpagina.
0: Ja, nou. Ik hoop dat zo het hartstikke goed voorbrengt. Dat komt vast goed. Want het is ik die een examen. Wat is de nijd wel nog even... voor de toekomst, grote plan?
5: Ik wil heel graag optreden met mijn band. Ik wil dat heel graag terugzetten en eigen muziek in uitbrengen. Dus dat is wel waar de focus een beetje op luidt. Dat uitwerkje.
0: En toen herstel ik ook gewoon een band.
5: Ja.
0: Om die heren.
3: Nou, en hij heeft, en ziet zijn broers, maar die steunt, hè?
5: Ja.
3: Daar is maar de duetopname, dus ik net zo'n manier van de kast, hè?
5: Nee.
0: Dus nee. Dus,
5: nee.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd wat je brengen, Sist. Meiste naar de microfoon ta. En dan Sisto Farus Sjongen, Make It A Memory. Dus een duet, mooi. De oude stem en de nieuwe stem van Dani. Tiesje in Neushoorn. Make It A Memory.

0: Wauw, Dani. Wauw, hey, ik woon Piekenvel aan tafel. Echt schitterend. En die stem dan bij mijn koor, echt heel mooi. Die. En dat is deze Memory Hest. Ja, mooi is wel grutsk op wezen. Tiesje dus, stit die in neushoorn, Dani. Dankjewel.
1: Wat voelst ervan?
2: Ja, dan stappen we even in heel overal. Daar is het Piekenvel.
3: Ja, absoluut.
2: Ja, daar is het trui.
3: Ik heb het hier dreig mooi, maar ik vind het echt...
2: Heel bijzonder. Wat ja, mooi dat super. We dit mooi maatje maaien. En ja, wat bijzonder ook. Wij zullen het hebben over Frieske boeken. De heste ja. 2 mei.
3: Ik heb 2 mooi.
2: Onder oren wat stiller, wat beter.
3: Ja.
2: En dat is een... Nou, dat is een oorzetting van een boek wat er al heel lang is, hè? Tenminste,
3: ja,
2: het origineel. Ja. Ja. En we hebben nog een leuk bennenboek, vind ik altijd mooi. Want,
3: en we hebben nog een leuk bennenboek.
2: Nou,
3: zal ik dat eens maar
2: ja, begin maar met het bennenboek.
3: Nou, ik zal mij netjes horen. Aten en de zeeheks. Prachtig boek van... Hé, hey, dus koos de microfoon ja, dichterbij.
2: Ik moet het maar met de goedje
3: op die tafel hingen. Maar dat is een prachtig mooi bennenboek. Het is een debuut, zowel... heeft van Elbrecht Vreeling. En zij het zowel de tekst maken als ek de illustraties. En wat ik nou zo aardig vind... wist de verschillende natuurlijk altijd wel bennenboek. Maar dit is een bennenboek van Ben van Ouwen Iris. Size Someone. En het is in Friesland spelen ik in Friesland. En het is wat een merken. En het gaat over klifmeesjes.
2: Nou, klifmeesjes?
3: Ja, klifmeesjes. En die wennen vanzelfs...
2: Bij het Reeklif?
3: Onder oren.
2: Okay.
3: De Gaastronske kliffen. Het Maarderklif, het Meuzerklif, Reeklif. Daar in die hoeken. En ja, ik heb ze er nooit zien.
2: Nee.
3: Maar dat zou net als ze er net binnen, want dat is just een wonder, is een boek over verschijnt. En dit boek gaat over een Lietse klifmansje, dat heet Aten. En Aten krijgt op een dag een brief van een postdoo, Hipke. En Hipke, die landt bij hem, krijgt een brief van Omke Siemen. En Omke Siemen is ziek, die had erin naar Rietes. En die vreugde, Omke Siemen vreugde in die brief van Aten, ik herinner naar Rietes. Ik kies zelf niks meer. Worst toch alsjeblieft van mij naar de zeeheks gaan. En een drankje Helly, want anders ken ik net weer beter. Nou, de zeeheks, dat is de heks van IJsselmaar. Maar ja, die klifkes bij me liet, dus voor hun is IJsselmaar is de zee. En Aten... Die is net meer zoiets dat er dat net kan. Hij is ik nog net grut. Hij is grut genoeg. Dus ik heb de paard. En dan maakt hij naar die zeeheks. En die zeeheks die hoort helemaal net van klifmeesjes. Of tenminste vooral net van klifmansjes. Dus dat is best wel spannend. He? Maar hij maakt erin. Hij verklaart hem op een gegeven moment ik als famke om naar die zeeheks te. Want hij maakt dat drankje erbij krijgen. En hij is bang. Want die zeeheks daar is van bekend. Die kan klifmansjes omtjongen in... Blauwe meren of spin of jerms. En ze eet kwallensap, mamieren, oikers en spinnenpootjes. Nou, daar zit je net op de waard zien. Hoor. Maar goed, hij gaat die reis aan en dan moet je uitzien te vinden van... hoe kom ik bij die zeeheks en hoe krijg ik dat drankje mooi? Nou, dat is nog net zo makkelijk, maar Aten redt hem er mooi. En dat is een alderaardigst verhaal worden van die band, vind ik. Het is om voor te lezen een hele lust. Maar het is ik voor band, letter. Als ze iets groter worden om zelf te lezen, ik hartstikke leuk. En als het ook begint, dan in zin als... wist over klifmansjes binnen en klifwiefkes. Ik wil het die wel vertellen, maar dan moest beloven... dat ze het om geen één trof vertelt en dat ze nooit, maar dan ik nooit, op ziekjes is.
2: Daar zal het nooit beginnen, als het iets
3: dan met heist, ja. Dan heb je die band al beet.
2: Was het, zo mooi, was het even een plaatsje in Litten?
3: Ja, daar zie ik hele... even onder wang.
2: Oh, mooi.
3: Even Sjen.
2: Ja, prachtig. Het.
3: Dat je het Aten op paard. Mijn eerste associatie wie feitelijk een beetje Niels Holgersson.
2: Ja, want we zeggen blond, krullend jonkje.
3: Ik hoor hem nog even omheen.
2: Klonkes.
3: Oh, de camera draait nog. Ja, daar is hij weer. Dat is zo'n jonkje met blond krultjes. Reet Moetske, Klonkes. Die hebben wat een Niels Holgersson vibe, vind ik. Maar, och jongen, het is een lust. Ik zie je dat nog meer vinden kan. Dit is...
2: Ja, dit is mooi.
3: Ja.
2: Dit is een kwallensop met spinnenpootjes en mierenaikers.
3: Ja, maar dit is Oelai, hè? Die is je nice tekenen, just, dat is de K van de C. Oh. Want een beetje heks heeft natuurlijk ik een K. Maar wij komen er in dat verhaal van Aten achter. Waarom had de C-heks zo'n hekel het om kleefmeesjes en dan vooral kleefmansjes? En we komen er zelf ik achter van slagen dit project van Aten. Ik vind het een heel leuk boek. Het zit vol met leuke wunne snot van Jokkie en Sanne. Dat vind ik toch wel. Ja.
2: Leuke dus, Frieske erbij.
3: En het is origineel. Het is weer eens wat oorzaas. Het is een merk. Het print was ik wel goed al. Maar heerlijk. Eens even wat anders.
2: Okay.
3: Heel leuk binnenboek.
2: Aten
3: en de zeeheks.
2: Oké, okay, nog even nou wat serieuze werk. Wat stiller, wat beter, denk ik. Zo ja. Zit het er wel uit, serieus greenboekje.
3: Dat is ik serieus, maar wat stiller, wat beter hoor ik. Ik heb hem omheen. Ik heb eens gezien. Dat is een boek van Springer. Mensen niet zo'n Nederlands literatuur lezen, die hebben wel eens van jij, denk ik. Die hebben dat misschien iets op squallen wil lezen, maar had een boek en viel of zo. Of Quadriga, wat zou dan ik nog van hem lezen? Springer. Wie een diplomaat, een Nederlands bestuursman in Nieuw-Guinea in de jaren 60, begin jaren 60, in de laatste jaren van een Nederlandse kolonie, Nederlands Nieuw-Guinea. En hij had er voort in 63 al, doet de Nederlanders de wij moesten, hij had een skofke mij verlaafest. Had hij daar een boek geschreven? Het is wat heel roman, heel journaal. En dat het er baseert op zijn eigen belevenissen daar in het binnenland van Nieuw-Guinea. En dat boek had er in eerste instantie net uit Jan won. Want hij dacht, het ging over de rol van het git, over de rol van de Nederlandse bestuursmensen daar, de politie, de zendelingen, de missionarissen van over de hele wereld waar die daar hun druk maken om de Papua-bevolking. En deze Papua-bevolking, waarvan zij zo aan die Libby nog in de stientiet, wat westerse beschaving bijbrengen zo'n... die Papua's die waren het slachtoffer van een geopolitiek spul. Dat wisten ze nog steeds. En hij had dat boek toen opgeschreven, was zijn eigen weervaren. En toen had hij dat eens wel lezen, doet het waarom kwam van de uitjouwerij. Want er was een uitjouwerij, die wordt heel graag uitjouwen. En toen had hij dacht, nee, dit is maar wat een zuurtige schreeuwerij over wat wij dat dienen als bestuurs en ons onmacht. Maar verder, het gaat net over het drama van de Papua's. Hij had dat manuscript in de laatste meten. En pas in 2011 heeft er het uitgebracht en hij is dat Erik Stoorn. En in 2023 is het verschijnt in Friese oorzetting van Jan Pieterszoon Dijkstra bij de Riep. En het is een hele mooie Friese oorzetting worden. En dat beschrijft wat ik zei, het Nederlandse weervaren, de strijd tussen missionarissen onderling. Wil ze eigenlijk die Papua's omheen brengen, zo'n, maar ze kregen helemaal geen meewerking meer van de Nederlandse regering hier. En ondertussen water zonder Papua's tussen Nederland en Indonesië bekonkelen en Amerika. Dat Indonesië de baas worden zo. En ja, alle goede bedoelingen, er kwam niks van terjochten. Maar die mensen die daar zitten op die bestuursposten in die binnenland, die hielden dat helemaal net zo bot in de gaten. Die dachten nog altijd dat ze derde mensen wat helpen, zo'n.
2: Is het belangrijk dat het boek nou uitkwam is? Dat het uit het laat
3: komen? Ik vind het mooi dat het uit het laat komen is. Want het jouwt dus een beeld van de Nederlandse koloniale verleden. En dat is ik de reden waarom ik het dan mooi noem. Want het is zelf draaien, liefskind. Maar zo bekend is het helemaal net. En dan denk ik, lees dat maar eens wat ter baden en wat we dienen. En het is net spectaculair van grote oorlog of wat ik maar. Maar door leest wel hoe het ter gong. En als die dan nog wat verder verdiep je worstelt. Maar als ik zie, dat is natuurlijk schreumen de wetenschap van 63, net maar die van 2026. Maar lees eens verder op Wikipedia en dat soort dingen. En dan vind je uit wat het bad is in dat stukje Nederlands Nieuw-Guinea, wat letter Nieuw-Guinea hier in Jaya waar. En dat die Papua net de hunzelf daar zijn eigen steed kregen, maar zelf bestuur. Maar dat ze dus gewoon onder de knot van Indonesië kregen.
2: Okay.
3: Kwam en alles kwijtraakten.
2: Ja. F. Springer. Wat stiller, wat beter, een journaal. En we hebben Aten en de Zeeheks besprutsen terug, Mats Duum. Tegen dank. Ze zijn al hier te vinden, dus wel bij de AVO onder oren en bij ja. De Raap, de Uitjouwerij.
3: De Riep.
2: Of de Riep, want ik zei ze. Sorry, de Riep. Dank u wel. Ja, en wij hebben dadelijk nog weer een heel mooi oer te gaan. Onder oren oer de skietnis van de Anjovis. Want ik dacht dat echt een heel lekker boetelons hapje was. Maar dat het dus echt een Frieske roet. Van Jere dadelijk van Petra Possen.
1: Omroep Friesland.
4: Snijn in Bureau de Vries.
5: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
6: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
5: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
4: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.
7: Do hast een hoes oan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen oan het wetter op weer de witte schotten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
9: Ja, ook bij Post in Elst.
11: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
12: Voor een nieuwe Citroën, Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
11: Big Green Funny's actie. Kind 1035 maar €924, inclusief installatie.
13: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
14: Wat ik zeze voer. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam, en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Er is toch nog een leuke tip voor een vaststelling, optreden, opera, concert, Tupperware party, alles kin. Want wij hebben de lijn Iepensteen voor netstinnen erin. De Stuur Nood in Brugje via de Omroep-app. En verder hebben wij in de 12e oeren omdenken van de rol van de anchovis in de Friese keuken. We zullen aanspreeuwen. Petra, die
3: heel benieuwd.
2: Om zo'n oer van Bert om voor u iets te maken. Ik hou net van vis, maar ik doe het toch. Ik beziek je. Dat wel, hè?
3: Ja, is het van de morgen om zo'n oer is er de keuken in staat?
16: Ja, mijn man eigenlijk, hè? Moet ik eerlijk
3: ja,
16: zeggen.
3: Ja, nou goed.
0: goed. Meestal eet ik naast geen vis, maar dit maakt ze een uitzondering voor.
2: En we struinen ook nog terug de beeldentuur van Fransje Versloot. Dadelijk dus.
10: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding.
10: Huis.nl.
16: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding.

0: Alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
1: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's, is de Far Else.
2: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Op en uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: komen. Vierde maar de twaalfde oeren op een uur. En daarin hebben wij om te denken van echt een stukje Fries cultureel erfgoed eten. Goh, wat een tekst. Ja, ik heb het zelfs kunnen. Maar want het is een visk. Ja. We hebben het over een visk waarvan ik echt net wist dat het Fries kwier. Peter Possel jouwt er morgen een smakelijke lezing moet.
1: En Fransje Versloot zit hier ook aan tafel. En zij smiet de stekkeniepen van haar beeldentuin in Ter Kappelen.
0: Vierde komt Klaas Verzels weer met de bloemen en planten. Heeft ik een leuke vraag van hem. Kist hij nou wel even sturen. En heeft wat leuks georganiseerd. Kist dan wat reur in broeken. Broek dan nou de Omroep app en stuur die berucht.
1: Je broek de Omroep app en zet die namen, noemer en activiteit erin. En waar weer bellen we die tjen ovenop.

0: Charlie Puth en Meghan Train, Marvin Gaye.
1: Ja, ik ken haar als presentator van het succesvolle IT-programma Mañare. Ze maken het maar

0: partner een podcast doet. En wanneer het maar een soort leeft in Friesland, daar hebben we het jij al eens een keer over gehoord. Peter Possel is slucht op eten en drinken en jouwt morgen in de kerken van Verwaarde een smakelijke lezing over eten en dan benamen over wat dat eigenlijk betjut voor u in de culturele setting.
1: Zo is het.
0: Kist het al even stem, Peter?
1: Ja, ik versta het. Praten, dat gaan we niet doen.
0: Nee, want er heeft een perilinie West en nou bist toch wel eens. Dit is de toets van de inburgering, hè? Kist wel Fries verstaan?
1: Ik kan van alles verstaan en ik amuseer me er prima mee, maar laat mij niet praten, want het wordt hilarisch.
0: Nee, maar ik maak het wel om die vrede,
1: ja,
0: dus.
1: Ja, zeker.
0: Nou, geweldig. Hey, door is morgen een hele leuke lezing.
1: Ja, zeker.
0: Oerieten.
1: Ja.
0: En preuwen.
1: Ja.
0: En van alles en nog wat.
1: Ja.
0: In Verwaarde, want er is een tjerke, die gooien ze gewoon lekker iepen.
1: Ja,
0: is dat bij daar in de buurt trouwens?
1: Ja. Nou, ik heb de afgelopen 10 jaar heb ik in Gaast gewoond. Dat heeft eigenlijk een verband zelfs met Verwaarde. Maar ik ben sinds 2 jaar in Hinderlopen.
0: Oh, dus dat bloost al wat toen die kuststreek hing in, hè?
1: Nee, maar daar ga ik ook nooit meer weg. Nee, ik blijf gewoon aan die kuststreek hangen. En ik ben er dol op. Ik vind het mooi, IJsselmeer, voormalige Zuiderzee. En morgen zal het dan echt gaan over... voor heel veel mensen is eten, is gewoon voedsel, is gewoon af
0: brandstof.
1: Je moet gewoon werken en je eet. Dat is ook volkomen terecht. Dat is ook de eerste functie. Maar de andere functie is ook dat je met elkaar gaat eten. Dat het dus een gezelschapsspel is. Dat het met elkaar verbindt. Het is een taal. Je hebt het Fries als taal. Je hebt ergens schijnt ook nog Nederlands als taal. Maar je hebt ook eten als taal. En als je die taal met elkaar spreekt, dan vallen alle grenzen eigenlijk weg. En dan kun je met elkaar communiceren. En daar zal het over gaan. Dus
0: er komt een grote tafel, zei ze maar, terug die tjerken
1: heen. Dat was heel mooi geweest. Maar je weet van die houten kerkbanken misschien nog wel. Heb je nog pijn van in je rug waarschijnlijk. Nou, dat gaat dus niet. Maar wat we wel doen is vertellen, kletsen. Er wordt wijn geschonken. En mijn man, die kok is, die maakt allemaal hapjes. En die hapjes horen bij de verhalen.
0: Dus dan krijg je het verhaal oer onder oren. Want laten we daar maar op beginnen.
1: Ja.
0: De ansjovis. Nou, Fransje Versloten, zit je rekken op tafel, welkom, kunstner. Wist de sto dat ansjovis iets met Friesland te maken is?
2: Nee, ik eet het wel vaak. Maar dan meer in combinatie met vitello tonato. Dat is een van mijn favoriete dingen.
0: Ja, pasta's toch ik altijd. Nee, de smaak, dat slottige.
1: Ja,
0: dat... Maar Petra, help u's.
1: Nou,
0: in een stukje skiertnis van Friesland. Ja, dat was Hollandse.
1: Het goud op de botten van de visserman. Dat is eigenlijk de cruciale zin in dit hele verhaal. Want
0: het goud op de botten?
2: Botter.
0: Oh, botter.
1: Het vet op de botten van de visserman.
0: Ja.
1: Dus vroeger was er de Zuiderzee. Die zat vol met vis. Haring, weten we allemaal, was een constante aanvoer. Maar ansjovis was er af en toe. Onvoorspelbaar wanneer. Je hield heel erg samen met de temperatuur van het water en hoeveel er uit het zuiden was naar het noorden was komen zwemmen. Maar bijvoorbeeld een plaats als Makkum leefde echt van de ansjovis. En er werd heel veel zaken mee gedaan. Het werd, werd verhandeld naar, via Amsterdam naar Duitsland, naar Engeland. Werd ingemaakt, waardoor het heel lang houdbaar werd. Dat zouten van ansjovis. In Zuid-Europa doen ze het ook heel veel in olie. Maar hier deden ze het allemaal in zout. En dat was dus heel veel geld waard. Op het moment dat die afsluitdijk is gekomen, die we allemaal misschien wel schitterend mooi vinden, maar is die hele... die trek is weg. Die was over. Maar als je nu in de plaats Makkum komt, ik heb er een stukje over geschreven. Ik heb een boek geschreven over ansjovis. Dat begint in Zuidwest-Friesland.
0: Hoe heet het boek?
1: Dat heet ook Ansjovis. Kleine vis, groot verhaal. En dat begint op de dijk aan het IJsselmeer. En dan reis ik, en dat heb ik dan ook echt gedaan natuurlijk, vandaar heel Zuid-Europa door Portugal ben ik geweest, Griekenland, Italië, Frankrijk en noem maar op zoek naar het verhaal achter de ansjovis. En dan, kijk, dat begint hier gewoon in... ik weet niet of ze dat zien.
0: Dan mag hem even gewoon... dit is
1: wel een beetje.
0: Ja, zeg even een plaatje.
1: En hier zie je zie je Arend Poepjes uit Makkum. En die staat hier op de kade van Makkum. Staat hij hier gewoon met zijn vader en andere mensen. Staat hij hier gewoon de ansjovis binnen te halen. Begin mei elk jaar. Totdat die afsluitdijk natuurlijk helemaal dicht was.
0: Nou, hoor maar iets heger, want ik heb mensen op televisie nog iets beter zien. Als het er nou voorkomt, zou het helemaal mooi wezen. De cameraman.
1: Ja.
0: Marketing Zuid, lees maar even een stukje voor, want dat is denk ik wel handig.
1: Ja, daar moet de bril tegenwoordig bij.
0: Ja.
1: Het vet op de botten van de visserman. Ja, dat was dus, hè, Makkum Friesland. Op een steenworp afstand van mijn dorp ligt het havenstadje, maar het is dus een dorp, Makkum. En daar ga ik op koffie bij Sherry Poepjes Bootsma, 75, en haar man Arend Poep. Poepjes. Ze zijn al meer dan 50 jaar samen en komen beide uit een grote vissersfamilie die ooit van Lemmer naar Makkum migreerde vanwege de visvangst. Dat gebeurde veel in die tijd. Kiene vissers zagen de vangsten in hun eigen haven opdrogen en ze verkasten. De ouders, grootouders en overgrootouders van beide families, Bootsma en Poepjes, zaten allemaal in de visserij. De poepen, want zo worden ze daar genoemd, visten op het Tjeukenmeer en kwamen in 1932, vader, vijf zonen en hun gezinnen, in Makkum aan. En Poepjes en Bootsma waren concurrerende families. Een huwelijk was weliswaar geen taboe, maar allerminst gebruikelijk. Ja. Nou, dan ga ik met die oude Poepjes praten in de rest van het verhaal. En dan gaan ze elkaar een beetje vliegen afzitten vangen. Geen vis, gelukkig. En dan vertellen zij gewoon over dat leven, hoe dat was. Heel veel mensen in Makkum weten helemaal niet dat dat leven er was. Heel veel mensen in Friesland ook.
0: Nee, ik wist echt van niks. Maar Doest, het idee is dus de vertelstvertoer op een smakelijke wijze en een prulmessenhek.
1: Ja.
0: En van de morgen zonnoeren is er dus al voor iets iets. Dat is leuk, maar ja,
1: Wilman is ook, dus die heeft dit gemaakt. Ja. Dit zijn soesjes waarin anchovies verwerkt is.
0: Ja, want ik hoor hem even safferdij. Doest er weer. Oh. En dan jouw Frans even hier. En eigenlijk is het helemaal nat dan om te eten op radio en tv.
1: Maar Joop Braakhek is er ook groot mee geworden, hè, mensen. Precies. Dus,
0: het is een soesje. En waar zit nou de anchovies in? Zit er nou, want ik ben net zo van de vis. Proef ik aan ze in één keer een stut of een vin of wat dan ook?
1: Nee, er komt geen vin in voor. Het is gewoon het zoute, het zilte wat je nu proeft, is verwerkt in het deeg.
2: Hmm.
1: En zelfs iemand die niet zo heel erg van vis houdt, jongeman.
0: Jongeman, oh, dat is mij. Ja, oh, yes. Leuk. Zeg het nog een keer.
1: Die kan, ik probeer iets. Hè. Ja. Zelfs die kan dit denk ik nog wel verteren. Zeg maar. Wat vind je?
0: Ik vind het wel lekker.
1: Ja.
2: De vissigen zitten net om, hè? Ja. Dat is vaak wat mensen net lekker vinden.
1: Daar moeten ze doorheen.
2: Ja, maar dit is net heel viskig. Het is lekker.
1: Precies,
2: hartig.
1: Maar anchovies is eigenlijk in heel veel gerechten een smaakmaker. Er worden heel veel Thaise saus die je gewoon, weet ik veel, ergens over doet. Of inderdaad saus voor de pasta. Is vaak op basis van anchovies.
2: In de Caesar salad zit het ik er gewoon.
1: Precies.
0: Ja, Petra, dat is voor mij een stukje culinaire wereld hier
2: gooien. Nou, mooi.
0: Ik wie altijd anchovies, nee. Net een shin, net niet. Maar dit koel wel eens in mijn palet erbij komen.
2: Heel goed.
1: We gaan heel Friesland hervormen.
2: Heel goed. Okay.
0: We doen even zaken. Moon. Verwaarde, 12:50 om erbij te wezen. Ja. Krijg je lekkere hapjes, eten, drinken, gezellig iets.
1: Zit er allemaal bij.
0: En hoe laat begint het?
1: Het begint om 3:00.
0: En het wordt ontemooi hoe lang totdat de wien op is of zo?
1: Nou ja, dat moeten we inderdaad even zien. We moeten allemaal wel weer op het fietsje naar huis. Maar tot 1:05 of zo duurt het.
0: En als mensen denken, ik wil erbij wezen, waar kun je kaarten krijgen?
1: Ticket, ticketshop.
0: Maakt het niks uit. Op die site?
1: Met ticket, maar het staat op de site.
0: De site van Petra Apostel. Hartstikke mooi. Dank je wel. Leuk dat je wist. En we genieten daar nog eventjes verder van Fransje Haar.
1: En anders moet iedereen maar op de fiets komen.
0: Dat komt wel goed. Dank je wel.

0: dit is Ik weet niet hoe van Gerson Meen. Wat vrolijk eigenlijk. Lekker
1: noemer. Ja, leuke noemerke. Een uniek moetingsplak dat natuurcultuur en keustel kon reizen. Dat is de beeldentuin in Terkappelen van Fransje Versloot. Zelfs maakt ze al schilderijen zo'n njontje Sanjontig, die ze makken had in haar atelier. Doe nog in de Douwe Egbertsfabriek op de Jouwer. Maar nu opent haar eigen atelier in haar eigen tuin, in die beeldentuin. Fransje, mooi als de best.
2: Hallo.
1: Zo'n beeldentuin, dat is begin mooi in je beeld. En nou staan er
2: 30.
1: Tientallen, 30.
2: Ja.
1: Is dat een verslaving?
2: Een verslaving. Ik heb er 3 jaar geleden of zo heb ik mijn eerste eigen beeld gekocht bij een expositie. En toen kwam die man dat brengen, dat is Joost Zwageman. Die staat ook met een ander beeld bij mij in de tuin. En toen zei ik heel brutaal, kun je de rest ook van die wagen afhalen? He? Ik koop er 1 en de rest wil ik ook graag hier houden. Dat heeft hij gedaan. En wat ik toen heb gemerkt, je hebt dus een tuin en je hebt een huis. En toen werd het een soort thuis. Op het moment dat ik mijn oprijlaan opkwam, ik heb veel grond. Ongeveer zo'n 6000 vierkante meter is die tuin. Toen dacht ik, wow, nou begint mijn huis al hier. Toen ik dat mooie beeld van hem zag, en er waren ook beelden bij met licht, en iedereen in het dorp vond het leuk als ze een hond uit gingen laten. En toen dacht ik, wow, daar wil ik meer van. Want die van hem gingen natuurlijk weer weg. En toen begon er een hele grote zoektocht om nog meer beelden te verzamelen. Maar ze zijn niet allemaal van mij. Ze staan daar gewoon om verkocht te worden. Dat iedereen dat ontzettende plezier kan ervaren. Maar die beelden veranderen ook elk jaar. Dus ik open nu het 2e keer. Dus mensen die vorig jaar geweest zijn, die hoeven niet te denken van, nou, ik hoef nou niet meer. Ik ken ze al. Dat is niet zo. Want het wordt allemaal vooral, ja, het gewisseld.
1: Ja. Wat is het dat zo'n beeld jou een thuisgevoel houdt?
2: Ik denk dat iedereen, en dat vind ik ook het mooie aan kunst, iedereen maakt zijn eigen verhaal. Je ziet iets, of dat nou een schilderij is of een beeld, en het triggert iets bij jezelf, bij je gevoel. En daarmee krijg je een verbinding. Dus dat is wat kunst doet, denk ik, met mensen. En dat, ja.
1: Een van die beelden die het in jouw tuin zit. Roelof liet Krek al even wat Shen op televisie. Ik verwaat het meisjeut. Wat voor beelden daar stenen. Dit was nou een van die beelden gaan die het jou instuurt in. Dat binnen deze bigeliks.
2: Het zijn 2 dames. Die staan bij de vijver. Ik heb een soort poeletje heb ik in de tuin. En die zijn van Jos Kuppens. Die komen uit België, die beelden. Ja, dat is een gesprek.
0: Ja, ze zoomen gewoon. Witte beelden.
1: Ja. Zonder hollen.
0: Zonder hollen. Ja, ik ken het net zo goed zien. Maar,
1: ja, want het bent zwaar naakt te liggen zonder hollen, maar die ze binnen allemaal kort daarjochten.
2: Ja, ze hebben contact.
1: Ja.
2: En dat is wat ik heel graag wil veroorzaken, dat mensen in contact komen en dat ze zich laten verrassen. Dus je komt in contact met een ander misschien, die ook in die tuin zit of die rondloopt. Je komt in contact met natuur. Dat is 1 grote wilde toestand. Dat is dan de zonnegodin. Die is van Albert Aukema. Is echt een Friese kunstenaar met een waanzinnig breed scala aan beelden. Die heeft al 7 beelden in mijn tuin staan. Dus je komt in contact met kunst. Je komt in contact met andere mensen. En ik hoop ook een beetje met jezelf. Doordat je niet op je mobieltje zit. Helemaal naar binnen gekeerd. Maar dat je dus openstelt voor wat er zich voordoet.
1: Waarom vind je dat moertjes zo bewichtig in die tuin?
2: Ik hou enorm van verrassingen. En dat mensen ook verrast kunnen raken. En het kan zijn ook door mij. Het kan zijn door het feit dat die tuin open is elke dag. Van 12 tot 6. Ik ben er niet eens. Het is mijn privétuin.
1: Elke nieuwe keer zou gewoon jouw tuin hierin. Eigen stukje ballen mooi nemen en lekker op een bankje zitten.
2: Ja, ik heb inderdaad veel bankjes, steeds meer bankjes. Ik ben altijd op zoek naar bankjes. Dus als iemand nog een bankje over heeft, kan dat bij mij in de tuin een 2e leven krijgen. Of een 10e leven, dat maakt niet uit. Dus dat vind ik gewoon belangrijk. Om ook op die manier ook onderdeel te zijn van de gemeenschap.
0: Ja. En is er nog een ontmoeting die je bijstit? Van een persoon die je trof van op zijn bankje? Ja, daar vraag ik het in.
2: Ja, ik heb een mevrouw, die komt, ik denk, 3 keer per week. En dan gaat ze lopen. En ze kan niet heel erg ver meer lopen, maar ze komt uit het dorp. En die gaat dus elke keer als ze gaat lopen, dan is mijn tuin haar rustpunt. Dan gaat ze zitten, dat haalt ze tot daar. En dan gaat ze zitten. En als ze dan weer genoeg energie heeft, loopt ze weer terug naar huis. En dat vind ik aandoenlijk leuk.
1: Ja.
2: Dat ik haar dan daar weer zie zitten. Dus ik had er ook gebeld. Ik heb nu een bankje in plaats van een stoel. Dus weet je zo, ja, dat vind ik fijn, ja.
1: Ja, want hier heb ik nog een boek mooi naam. Daar keer je toen nog even in het vanuit boven, is maar, Sjenlitten. Ja. Hoe dat er dan is.
2: Moest hier ergens?
1: Ja, ja. Waarom? Ja, ze is het helemaal goed. Ja? En dat is dan jouw tuin van Boppe. Oh, er zit een kerkje naast.
2: Ja, zo'n kerkje uit 18... Nou, oorspronkelijk uit 1200 zelfs. Heeft er ooit iets gestaan. Deze is uit 1854. En het mooie is, dat kerkje, dat kan ik gebruiken. Dus dat kan... Ja, nu wordt het tijdens de openingsweek staat er kunst in. En het wordt ook gebruikt voor normale diensten.
1: Ja.
2: Maar elk evenement wat je ook maar bedenkt, kan daar plaatsvinden.
1: Ja. Dus ja, die expositie met die nieuwe beelden in de tuin en jouw eigen werk in jouw atelier. Want laten we daar nog gauw even naar taggen in. Want je bent zelf weer kunstner.
2: Ja.
1: Je maakt al jarenlang schilderijen, maar ook oorwerk.
2: Ja, dus als mensen mij kennen, is het meeste van de schilderijen. En dat is dus ook zo'n typische verrassing, is dat ik ook porselein maak. Porseleinobjecten. Ja, dat is heel frêle. De grap is van porselein, het heeft een geheugen. Het zoekt zijn eigen vorm. Het danst in de oven. Dus er komt nooit uit wat je erin stopt.
0: Verrassing dus.
2: Ja, ja, en het krimpt 10 tot 20%. Dus het is echt werkelijk. Elke keer als je deur open gaat, dan denk je... wow, wat is dit nou geworden?
1: Wat komt er nou weer uit?
2: En dat
1: maar
2: is
1: dit
2: mooie.
1: Is heel wat oors. Want ik zeg, twaalf heel veel. Hoe zoen je je werk zelf ontscrewen?
2: Nou, die andere is van Peter Hiemstra.
1: Aasje.
2: En ook de beelden in mijn tuin zijn eigenlijk wat mensen normaal niet tonen. Ik heb van Jan Ketelaar, die maakt van die immense grote beelden, weet je wel, heb ik een hele mooie zwerfkei waar een heel subtiel hoofdje uitgehakt is. Dus ik zoek ook nog eens een keer bij de kunstenaars de buitenbeentjes.
1: Hartstikke mooi. Nou, in de feestelijke openingsweeken van 24 mei om het maar 1 juni.
2: Nee, dus, ik begin morgen.
1: Morgen begin je, dan is
2: tot 25 mei.
1: Tot 25
2: dit was
1: mei.
2: Vorig jaar was ik dus van...
1: Ah, daar zit dat
2: ja,
1: op
2: nee, wacht even. Dan laat moet je eventjes, even oppassen. Laat het eventjes terug
1: heel goed dat je dat zei, ze. Ja. Dit zit dus online, maar dan mag je nou even de goede data, ze.
2: Nee, het begint dus 17. Het begint dus morgen om 12 uur. Dan is de aftrap. En dan is ook die kerk erbij. En dat gaat tot en met tweede Pinksterdag, 25 mei, gaat dat door.
1: Ja, nou, dan wiet je dus te vinden in Terkappelen.
2: In Terkappelen. En daarna blijft die tuin dus altijd open... Elke dag, 7 dagen per week. En ik ben er in het weekend.
1: Fransje Versloot.
2: Zaterdag en zondag. Ja.
1: Tien dank voor je komst.
2: Dank je wel.
0: Op naar een mooie ontmoetingstijd in die beelden. Toen prachtig, toch, Petra?
3: Ja, ja, ja. We dachten net al aan een samenwerking.
2: Ja.
3: Toch?
2: Zeker.
0: Ja, dat kan in Friesland. Leuk. Al die tjerkjes die het binnen. En heeft er misschien ook nog een tjerkenwet wat gebeurt? Dan kist ook Noni Tip Trojan via Netstinnen erheen. En Klaas, die stiert klerik Jerre, krijgt wat rammel in. Volgens mij komt zijn karken erom met al die wel leuke blommen en planten van in de tuin.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensen.

0: Verzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
2: En voor de aangepaste fiets van Maria.
4: En zo kan ik er weer op uit.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Zwaanjoegedug.2FM.
10: Het is 1 minuut oer Jelve Olven. Het is zijn zeer en zij krijgt ik een lekker ansjovis, soesje.
11: Ik ben heel benieuwd.
10: Maar dan moest eerst wat verdwaan.
11: Ja.
10: Lezen. Nou, okay. Nice lezen.
11: Dan daarna was het al weer te goed het smaken.
10: Ja, zeker. Nou, dat jij ik daar. Okay. Hoe noeren bist je werd. Is het nice van nou?
11: Ja, dat giet even hoor vannacht. Want de organisatie van de Roeialvensterrentocht had vannacht de route omsmieten moeten. Vanwege een voele bui vond de organisatie het net verstandig om de boten oer de sletten en maar te sturen. Maar in een roeiboot wie de Mardoe al op en kon net meer omkeren, vertelt Bram Streefland van de organisatie.
12: Die is onder begeleiding, zeg maar, is die het Slotermeer overgegaan. Want er ligt altijd een reddingsboot van de gebroeders Rinkema. En ja, die is dus onder begeleiding doorgevaren.
11: De roeiers die de maar oergien binnen, die lezen nou hendel achteraan. De organisatie mat nog besjen hoe ze de aanpassing van de route verwerkje in de uitslag. Er komt een nieuw cameranetwerk in Haans om de haven daar beter te beveiligen. De douane en de gemeente zullen daarvoor beter gearwerkje en maar camera's met aas in het gebied constant in de gaten houden willen. Maar dat nieuwe netwerk wil Haans de beveiliging in de haven naar een hoger niveau tillen. Dat is nodig omdat er vermoedens binnen dat criminaliteit hield iets meer verschoot naar lietsere zeehavens zoals die van Haans. Meerdere brandwachtkorpsen hebben vannacht in actie geweest in de Harkema vanwege brand in een hok achter een leegstaand hoes in de Warmoldstritten. Toen de brandwachten kwamen, sloegen de vlammen al uit dat hokje. Het vuur sloeg daarna oer naar de verste bebouwing. Om de brand uit te krijgen, waren toen de roer een heegwerker inzet. Hoe het vuur ontstien is, dat is nog net duidelijk. Supermarkt Jumbo aan het Cambuurplein in Ljouwen is nu al een week dicht naar de brand in het Jeddere Cambuurstadion. De supermerk had last van roetskeer. Dat is zelfs vervelend voor de winkel, maar het had ook oren gevolgen, vertelt de eigenaar van de winkel, Alfred Wisman.
13: Het is ook met name voor oudere mensen direct in het marktgebied. Dat hebben we wel gehoord. Heel vervelend, want die kunnen geen boodschappen doen. Hè? Dat is hier dichtbij. Denken we van ja, maar je kan ook wel even een kilometer verderop gaan. Maar ja, dat is voor veel mensen wel een probleem. Hè? Want je bent wel de buurt super op.
11: En dan het waar. De loft is beroemd, maar je kans op een bui. Maar de zinnen is er ook geregeld bij. Er zit een matige, ontkrachtige westenwind. En het wordt hier tussen de 10 en de 13 graden. Morgen ook nog een enkele bui. Het wordt dan 13 graden. De dagen daarna rint de temperatuur stadig op. Nou, 17 graden op tiesdag.
14: Ja, hier belooft het Sushi Light Nice Tea. Dus ik ben benieuwd wat er van vriest.
11: Het roept heel lekker.
14: Het roept heel lekker, ja. Het is het ik heel lekker, ja. Dankjewel, Tiet Seijers. Ja. Noeren. Jere wie die bij en meer nice feesten op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen.

0: Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Op een uurt.
6: Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

Ommes hast minst van Mathilde, die is weer thuis. O, vreunen, nee, ik red het net. Nee, sis mij, het is te let. Verdomme Mathilde, doe bist er wel.

0: Ja, daar is hij toch nog even, Klaas, hè? Hartstikke leuk. Nou, ik ga u zo horen, Freun. Mooi, Mathilde.
1: De tuintips van Klaas.
2: En Klaas, die zet de tafel weer helemaal vol met fleurigheid. Want er heeft heel wat kleur, mijn naam, Klaas.
3: Ja, en wat en ik in eerste instantie mij, hier zit nog in de bak naast mij.
2: Dat is altijd, altijd zo, hè?
3: Ik zet er wel even uit. Ja, dat is. Maar er bloeit een heel soort. Dus het is ja, erg leuk op het stuit. Blauwe regen is bijna uitbloeid, zoals Selwik al zei. Dat is fantastisch. Nou nog even een genietje van alle rhododendrons die bloeien.
2: Ja.
3: We hebben een ontal meinom. Dus, nou ja, Schenk is wat voor kleuren had er al je binnen. Nou, degene die ik los meinom hier, die leidt niet een bakje. Oh. Nog steeds.
2: Ja, ik kreeg een bosplant, toch? Goed in de skaat?
3: Rhododendron in skaat, zure groen. Hij is er in
0: het... Dat is toch niet in
2: Nee, ik heb ook rhododendrons. Oh. Dit is wel een beetje mijn rubriekje. Ja, ik vind dit leuk.
3: Okay, ja. Nou, liefhebbers.
2: Ja.
3: En nou ja, rhododendron houdt er net van om zinnen op zijn voer te hebben. Dus vandaar ik in skaat. Hij dacht het in de zin. Ik wil maar de groen goed hebben. Er ben ik soorten bij die het grondintolerant binnen. Dus die pakken alle groensoorten. He, normaal kan een rhododendron net op de klei. Dan moet je hem gewoon in een pure bak tuinturf zetten.
2: Ja.
3: Of in een blompot. Maar daar ben ik soorten bij die er weinig last van haar. Ja, dus, maar dan was het echt even een ziekje. Dat ben nou, wat moeilijkere soorten. En ik ben veelal like, wat duurder. Dus die slaan de tuincentra meestal door. Behalve als een tuincentrum op een klei has, denk ik.
2: Ja.
3: Dus nou ja, maar dat is even een ziekje. Als toch iemand hebben, was het een assist op de klei. Pak dan even zand. In tal van kleuren en plant je hem goed in de tuinturf. De net onder skoffelie, want hij wattelt oppervlakkig. Wat heel leuk is, op het stuit werd een heel soort vraag naar haar. Dat is het chocoladeplantje, de Cosmos. Cosmea nemen ze mint Hollands. Dus dat verschilt net zo vol. Hij is heel donker van kleur, helaas net winterhut. Maar het grappige is, hij geurt. Nee, dat kist.
0: Nou, ik moet het even roeken. Ik roep nooit wat van die planten.
3: Ja, dit roept meestal, dit vind je het vast wel leuk.
0: Nee, meestal stjonkt het.
2: Nou, meestal stjonkt het.
0: Ja, ik vind niks zo.
2: Vies de Blom net lekker.
0: Nou, hij zei dat hij dat heel lekker roept, maar ik roep nog wat.
2: Oh, dit is inderdaad een chocoladegeur.
0: Ja?
2: Ja,
3: hij roept naar chocolade.
2: Ja.
0: Dit roep ik wel. Wat is dit voor ding ook alweer?
2: Een lavendel.
0: De lavendel.
2: Goh, dat wist ook ik wel.
0: Ja, nah, sort of. Maar ja. Dit is de lavendel nature.
2: Welke lavendel roept nou het beste? Want heeft hij zoveel maar
3: er zijn een heel soort soorten in de derham. Ik zei, ook wel leuk dat ze dus ik vregest.
0: Hij zet steeds meer planten bij.
3: Ja, dit is een salvia die ik uit mij neem. Dat is het grappige ervan. Ik ga in een bak vol mij. Ik zei, maar ik kan hem trop pakken.
2: Ja.
3: Dan naar de lavendel. Ik heb een bak vol mij. Je kunt gewoon trop graven.
0: Ja, dat is net met de Shino, hè?
3: Nee,
0: dat wist.
3: Hoeft ik net. De plant is ik volle mooier.
2: Dat
3: ben alle keer salvia soorten. Winterhudden, bledverliezende.
2: Mm-hmm.
3: En het leuke is, ze bloeien ontiegelijk lang elk jaar. Dit is, ik zal hem even naar voren te halen, want dit zijn de eerste blomkes van een heel populair soortje. Dit is de Microphylla. En dan is de meest populaire, die wie helaas nog net in bloei, dat is de Hot Lips. En die is knal en de knal en de knalreed. Die is just van een kilometer afstand. Maar een heel iets wit onderkantje. En die, van Derek, de Hot Lips, denk
2: de
3: ik.
2: Naam, de lippen. Is, ja, dat valt wel op.
3: En ja, het bloeit de complete simmer. Is een peergraden winterhut. Dus deze git, als het net te leeg al knipt, dan git er gewoon mei. Dan komt er vaak wel weer, behalve als een strenge winterhaast. Nou, die hebben we net heel volle meer gelukkig. En dan hebben we nog eentje. Dit is echt een eenierige. Echt net winterhut. Gwonsbij die had bezocht oor te horen, dat lukt net. De Black and Bloom, nou, die is wordt een meter heeg, bloeit de complete simmer. Heel uitbundig, echt een ontiegelijk dankbare plant. En dan heb er ik nog een broerke en die heb ik hier staan. Die is licht van kleur.
2: Ja.
3: Die heeft zilver in zijn naam, Silvret heet er. Ik moest even spieken op Kaatsje, want ik ben die naam altijd een kwiet. Maar er zijn tal van soorten in. Bloeit echt de complete simmer, echt net winterhut. En dan is eigenlijk de gewone originele soort. Dat is de. Pak de verkeerde. Dat is de Nemerosa Oost-Friesland. Dat is eigenlijk de sterkste soort. Die kist het aller, in mijn optiek het allerbeste plantje. Just echt een heel soort op de rotonde stingen. Echt heel mooi te combineren met de kattenkroet. De Nepeta bloeit heel erg lang. En ze binden echt eventueel...
2: En die is winterhut?
3: Die is de meest winterhut. Ja. Ja, de meest sterke is dat. De minst direct nog in het wiet. Vind ik wat sneller uitbloeit. Want dan krijg je die witte aren, die worden op een bruin trot wetter.
2: Ja.
3: Als er een bui hebt, zoals we nou de aron het hier hebben, dan sjust dat witte blom heel snel zoeterig.
2: Die fris ziet er wat al, ja.
3: En dat haast mij roze, peers en blauw en dergelijke, haast dat volle minder.
2: Ja.
3: Want dan sjust die bruine waas er net doorheen, want die kleuren komen daarin voor. Dan is er nog in het roze, dus ik een fantastisch mooie kleur. En wat een hele populaire is, alleen ik vind hem zelf een lietsbietje het is net een makkelijkste. En hij is wat steiler omheeg. Dat is de Caradonna. Die heeft een donkere staal, heeft die helemaal. En die gaat wat rechter op. Ik vind zelf, nou ja... Omdat er nijen zit er populair. Maar wij zeggen... Nou, de herverkoop is leger. Dus diegenen die hem hebben, die denken net van... Oh, ik maak er meer. He, als het bijvoorbeeld de Granum Rosanna hast. Ja, dan had hij Sanien zien de tuin, dan wil ze meer. En de binnen op het stuit, mooie nieuwe soorten in. Eentje daarvan is de Bloomy Away. Dat is een onderverdeelde uit. Eentje zacht uit, de Rosanna. Mm-hmm. De Rosanna die bloeit echt tot oktober ontstaan. Maar die wil wel eens wat heeg worden.
2: Ja, ja.
3: Woeker je dat ze net, want ze komen continu hun eigen paaltje weg. Ze verzit je hun eknet. Dus het hele tuin komt er net onder te zitten.
2: Dat is wel fijn.
3: Hij komt iets letter in blad, maar als er eenmaal begint te bloeien, dan is het een kanon. Het gaat gewoon tra. En deze bleef dus compacter, de Bloomy Away. En er is nog een type kind, even net op wat namen komen, die bleef ook wat compacter. Die is wat minder vaak verkrijgbaar.
2: Dan de lavendel? Zullen we daar
3: nog
2: even over hebben?
3: Ja, lavendel het nog hoor.
2: Ja.
3: Denk ik, want ik heet nog een pinkje aan, laat eens mij noemen. Maar het is... lavendel is in principe... heb ik al vaker behandelen. Ik ga hem eventjes mij noemen, maar de stoegas, dat is de kuiflavendel. Dat is deze. Die is het meest populair, maar die is het minst winterhut. Het minst makkelijk. Leuk voor in een blompot als een langdurig bosblom. Als er uitbloeit is, knip hem even weer om. Jouw omvoeding en een rinter weer uit en krijt er weer toefjes. De meest onplanten is... Nou, dit is de hitcoat. Dit is de minst snel verhoudende soort. De sterkste, of de ene sterkste soort. Minder snel verhoudend. Wordt iets minder heeg, bloeit blauw. De Münsterert is de sterkste soort, maar die verhoudt het iets meer. En die bloeit iets peerser, wordt iets heger.
2: Ja.
3: Maar dat is wel in blompot of dergelijke. Als het een beetje moeilijkere tuin hebt, is die beter te pakken als de hitcoat. Dat zijn ook de meest gangbare. En dan hast ik nog de gewone eetbare lavendel. Die is echt heel leuk om in de tuin te broeken, want die wordt wat heger. En blauw is die. Je hebt wat griezer blad. En die blomaren worden wat heger, ik wel 80 centimeter heeg worden. En die bloeit helemaal blauw.
2: En dat ik nou wil dat mijn tuin naar de Provence roekt?
3: Ja, dan zoek ik die pakken. Ja, dat is wel zo leuk. Ja? De keukenlavendel die te pakken. Ja.
2: Die roept
3: maar die is
2: best
3: wat roeger en wat grutter.
2: Ja.
3: Maar er zijn heel soort soorten bij. Ik de, want ze roeken eigenlijk alle keer wel. Maar er heeft ik de soorten bij de fenomenaal. Die wordt wat heger. Dus dat is echt heel leuk. Die wordt wel 80 centimeter heger. Dat wordt een hele grutte, dikke bosken.
2: Ja.
3: En er is nog eentje die krijgt bijvoorbeeld 8 centimeter lange blom. Nou, ze hebben een tal van soorten.
2: En kleur,
3: wiet,
2: ja.
3: In het wiet ben ze ek en in het roze.
2: Oh, wat grappig.
3: Bizar. Als dat bloeien is, just ging door een keer wel even in zien mijn.
2: Een roze lavendel?
3: Ja, dat verwachten ze net.
2: Nee.
3: En wiet ik, dan denk ik, nou, het is net mooi.
2: Nee.
3: Maar ze zijn echt heel leuk om te zien.
2: Neem ik maar een keer mee. Ik ben heel benijd. Dan heb ik nog wat vragen voor die Bim Krieger.
3: Neem ik voor mij een best.
2: Ja.
3: Maar ik van tevoren neem wit.
2: Is goed, ja, dan let ik het witte. Riemke die vreeg het, mijn hortensia bladen die binnen zwart worden. Hoe kan dat?
3: Dat komt van de frost. Ja, een nachtfrost die we gewoon hadden. Aron, per weekend hebben we toch wel een aantal keren de temperatuur onder de 0 graden gewoon. En als je een vars gekochte plant hast uit de kaswei, dan heeft er helemaal last van. Dat is juist vaak dat ze helemaal kapot beginnen. Maar boetendoor, wij hebben toevallig een kweker die boetendoor kweekt. Maar dan is juist alsnog wel dat het blijft het krijgen in.
2: Ja.
3: Dus zelfs in de eigen tuin, als je een plant hast die gewoon in het normale klimaat, huisklimaat opkomt, ja, die krijgt gewoon een bruin randje. Kist er even een vliesdoekje over in lezen dat ze naks frost krijgen. Dat doen wij naks ook. Dus
2: ja.
3: Dan heeft hij eventjes wat bescherming.
2: Je had het
3: hij groeit gewoon trouw.
2: Ja, ja, oké. Okay, ja.
3: Ja, met de bot is de meeste.
2: En even share. Hey Klaas, de Choco Cosmea kan je prima laten overwinteren. Net als dahlia's. Even te info.
3: Ja, maar ze naar binnen, Helie. Hij is net winterhut.
2: Nee, naar binnen. Nee.
4: Klopt.
0: Net in discussie ging Mark Klaas.
3: Helemaal niks. Nee. Wij leren heel soort van mensen die gebroekservaring hebben. Dus iedereen die heeft een orenbeleving. Dat hij in die microfila salvia ik. Bij de een gaat er deer bij de oor. En dan zei de kweker net een kwart aanknippen. En zo leest mij een ander leest hoe het beste een plantje behartigje kist.
2: Ja.
3: Dus dat is hartstikke leuk.
2: Ja, het is al Jeroen de Viening verzeld.
3: Bij mensen het net vol, dan weten wij ik van, nou ja, vaak lukt het net.
2: Nee.
3: Dus dat slaan wij op. En als wij nooit een klacht door een plant hadden, wist dat goed gaat.
2: Ja, had ik maar de kroen werd maait in de temperatuur natuurlijk.
3: Just.
2: Nou, hij stond op rugsvoort. Ik nog wat prachtige bloemsteen.
3: Ik heb de akkerlei even meenomen. Die zit op het stuit. Ik heel mooi te bloeien.
2: Wauw.
3: Ken hem zelf.
2: Die is heel breed. En die heeft al die verschillende kleuren. Of?
3: Ja, het ik. Het rokje. En tal van kleurkes. Als een plant zich uitschiet, het krijgt trek meerdere kleuren. Dus dit is echt een akkerleienkleur. Meestal keerpen ze hem zelfs in een mix. Maar kist ook naar Alpina is blauw. Kist op kleurkeerpje.
0: Nou, die heb ik nog nooit gezien, die.
2: Die
0: elfen, denk ik.
2: Voetbalbekjes.
3: Die heb ik heel vaak mee, Johan.
0: Oh?
3: Ja.
0: Wat is het?
3: Ja, dat is de plant van de liefde.
0: Oh, waarom weet ik dat net?
2: Dat is het net onthuld.
3: Nee. Ja. Dus, Agapanthus. Agapos is een eiland op Griekenland. En daar, dat nemen ze de eiland van de liefde. En dit is dus de Agapos, Agapanthus, de bloem van de liefde. Bloeit ontiegelijk lang. Jouw een soort of een bemesten wol. Ik had er uitbloeid is, even bemesten.
2: Ja.
3: Want nij zien bloei, leidt er blomknoppen voor volgend jaar. Dus wij bepalen van het jaar hoeveel blomknoppen er eigenlijk volgend jaar krijgt. Men zei het heel vaak, maar in een krap blompotje, want dan zit er krap en dan bloeit er het meest. Het is eigenlijk de voeding die het er krijgt. Hij mij best wel wat roem te haar, want dan groeit er wat sneller als grutteplant. Ja, de kist hem. Ja, de kwaliteit is het aantal stalen wat er had als het nog iets een keerpje was. Matig winterhut, hou daar wel rekening mee. Tsjinwurg zet een heel soort meisjes in de tuin. Komt er eigenlijk meestal wel weer. Als je hem in een blompot had, zet hem eventjes binnen doordel.
2: Ja, maar hoort van de zinnen dus. Komt uit Griekenland.
3: Ja,
2: en de laatste.
3: De campanula, de klokjesbloem. Ik ben hem in het wild in Zuid-Frankrijk tsjinkam. Gewoon in het bosk. Een karrespoor in ze eruit tellen. Daar staat er midden in te bloeien. En de Campanula portenslagiana is zijn broerke, een lietserbroerke, bodembedekkerke, wintergreen, winterhut. Deze bloeit de complete streamertrot. Denk even aan de alcoholische drank port, want dat moet in zijn namen zitten. Net pos, want dat wol net. Die bloeit langs en lang net. En die heb ik in de Franse Alpen zelfs in de rotsen op de foto zet. Dat is echt fantastisch, deze.
2: Schitter.
3: Enorm sterk.
2: Dank je wel, Klaas. Bedankt dat het al je bij mij nog was.
0: Succes dadelijk in kampioenswedstrijd.
3: Ja. Zie je hem of?
0: Nee, net zien is maar. Zet hem op, hè?
3: Ja,
2: we hebben het nou hoor.
0: Nee, maakt niks uit. Zie gewoon
3: voetbal.
0: Kind kampioen worden.
2: Oh, voetbal. Het geeft weer hoe voetbal.
0: Ja, man.
2: Nou, succes.
0: Belangrijkste bijzaak
3: in het leven. Maar voor de rest.
2: Ik heb jouw replanties.
3: Ja.

0: En wij Hezek, de Beat Boys, vielen ze de Good Vibrations in Op en Uit.
1: Op en Uit.
0: Oh, Good Vibrations. Hij strekt er.
2: Ja?
0: Ja, goed,
2: ja, zeker.
0: Hij is wel een cadeautje van Klaas kregen.
2: We hebben weer een prachtig plaatje.
0: Hij heeft een ansofis.
2: Ik kom maar de boezem vol. Ja. Kom in mijn hoes. Ja, schitterend. Wat er nog meer te doen is in de provincie. Nou, we hebben contact mooi dicht bij de beach. De beach van de Lemmen. Oh. Op de IJsselmaar. Jawel, mooi Irma Lok. Goedemorgen, Irma.
3: Ja, goeiemorgen.
2: Wat is er te doen op de Lemmer?
3: Ach, het is hier, het waait hier hartstikke mooi, dus het is Sielerij, Lemmerahoy dit weekend.
2: En wat houdt het krijgt in Lemmerahoy?
3: Haast alles goedjes van de IFKS en die van de SKS, die strijden hier dit weekend in koor.
2: En in het dorp zelf, is daar ook nog wat te beleven?
3: De kermis is er, de braderie is er, terrassen zijn altijd hier, het is altijd gezellig in de Lemmer.
2: Ja, en vanuit het stroon, Kesto, goed de wedstrijden volg je?
3: Ja, dat is, ze komen dichtbij, dus dat is hartstikke mooi. Het waait echt hard, dus er is echt wel een mooie street. Ze gaan goed kijken, dus bij de strand en op de industriewijn op de tier, daar kan je het hartstikke mooi zien.
2: Dat wordt wel een spektakel dus.
3: Ja, het is zeker een spektakel. En in de hoofdklasse eigenlijk, dus dat is de SKS en de A-klasse IFKS, daar is het ook heel spannend. Daar zitten de eerste vier size binnen 12 rijpunten van elkaar.
2: Nou, jij komt op de achtergrond ik al wel te lawaai, want toen zit ik druk in een startprocedure daar.
3: Ja, de Lisa A is nu aan het starten, dus die nog 12 rijminuten, dan gaan die van start. En daarna hebben we de klasse 1, dus dat is die A-klasse en de SKS. En daarna komen alle drie klassen komen nog een keer.
2: Dus nou, een heel soort succes daar. En ja, het is dus al begonnen. Dus als je dat heen wollen en het zien wollen, erheen naar de Lemmer dus.
0: Ja, dan zitten we nu op de fiets. En dat doen we mooi Willem Koorstra. Goedemorgen Willem.
4: Hey, goedemorgen.
0: De heste maar een minuut, hè? Dan schroef je normaal altijd een boeken vol, maar die verhaal. Ja. Maar de kist nog maar een minuutje even een promotie maatje, hè?
4: Ja.
0: Wat is er om een hoorn? Wat heen georganiseerd?
4: Nou, een fietsdag dus. Start en finish in Ternaat, afstart en finish in Dokkum. En dan gaan we al je plakkenmodel die te krijgen gaan. Mooi volksmagie, mooi het snijvlak van religie en bijgeloof. En dan let ik, dan wijd ik de mensen in wat er al je nacht te vinden is op dat meer.
0: Oké, okay, maar dat is een hudde wien dus. En mooi is een elektrische fiets mooi? Ja,
4: het waait hier altijd, dus ja. Ik bedoel, dat maakt het niks uit.
0: Nee, dat ben we wel wend. Maar dan fietst dan maar die groep mooi en Kim Mason gaat daar nog voorop mee ommelden?
4: Ze kunnen me altijd melden, willemskoorstra@gmail.com. En dan komen we er altijd uit.
0: Ja,
4: dus
0: want
4: op de hoed is of van een letter, dat ken al ik jaar.
0: Oké, want het hiet op de grens van mythe en werkelijkheid een fietstocht dus. Hoe laat begint het, Joet?
4: In principe Jelvertwaan.
0: Jelvertwaan. Dus had je er nog bij wezen willen, je denkt nou lekker fietsen en natuurlijk genieten van die mooie verhaal van Willem Koorstra. Dan kind dan even naar de site van Willem. Dan naar de laatste beller.
2: Ja, Anita Siksma uit van de Jouwer. Jim hebben daar ook een evenement van de middag.
5: Ja, wij hebben een heel mooi evenement. Dat heet Jouweren onder de wol. We doen het ondertussen al voor de tretje in de keer. En we zijn eigenlijk vanaf van de moord zien hoor al helemaal van in de stad lokken om alles met wol aan je patiënt te letten.
2: Alles van wol, dus dan echt het hele proces hoe je van wol tot iets maaitje?
5: Ja, wij kunnen dus vanaf skiepskeren, met wel een beetje droomblauwen, maar dat lukt het nog. En dan van daaruit gaan we naar hoe waskeer we het, hoe kunnen we het verven, hoe kunnen we het karen, dus mooi in de lengte krijgen. En dan van daaruit spinnen, breien, beduren. En ik nog kant-en-kleren producten.
2: En dan dit is al je te doen in de midstritten op de Jouwer?
5: Ja, we hebben het in de midstritten. En dan gaan we de kerkentuur van de Rooms-Katholieke Kerken nog even helemaal volzetten. En dan hebben ik nog een Griente streekmarkt die nog weer aansluitend aan u is. Dus wij hebben volop voor iedereen wat te zien.
2: Nou, hartstikke mooi. En heel veel willen en genieten van. Ik hoop dat het een beetje droeg bloed voor ze alle jaren. Mocht ze nou onderwijs ik nog
5: al... hagelbuien hebben gehoord.
2: Dus, oh, die hebben we gehoord. Nou, dan hebben we dat maar weer gehoord. En hopelijk komt nou het zintje erbij. Ja, het kan ik nog wijzen dat het al je oldtimers het zinkomst duwt roelen of op het dik. Er is ik nog een oldtimer rally terug de provincie in. En die eindigt Joet in Sleert. Dus mocht je dat nou mooi vinden, dan kun je er nog in.
0: Hashtag een tip. Stuur die dan via de site bin. Dat kan. Kan even naar omroepfriesland.nl. Zie je de agenda. Vul het formulier in. En dan kist die tip. Trojan komt die tip ook op de site van Omroep Friesland te steen. Wij hebben nog een mooi oere te gaan. Onder andere met het Oranje Woud Festival. En die pakken we flink uit. Maar onder andere Typhoon en al hier oren mooie publiekslookers. En die Goyim spelen het rek. En dat is echt weer die Friese klezmerband die het weer voortnodig onder het god kriegen het de laatste jaren. En zij zullen je dadelijk dus ook live spelen buis.
6: Snijn in Bureau de Vries.
7: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
8: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
7: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
6: Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En de tredde oeren op een uurtje zit ook weer groot vol. We hebben leuke activiteiten, inspiratie voor die om daarvoor u te kiezen. Ze kiest Joet onder oren nog naar het planetarium, want daar hebben de kanondagen. Of ja, de kanon, ja. Net kanon.
2: Nee, kanon.
0: Nee, het is de kanondagen.
2: Ja, heel goed.
0: En we hebben ook de nieuwe editie van het Oranje Woud Festival. Orenwieken zet dat uiteind. En die Goyim, die spelen het er. En wij hebben ze dadelijk hier live in de studio.
11: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op een dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneeuw 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Vriezen steen op en geef maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easyset.nl, dan zit hij al goed.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsen in.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
1: Op en uit.
9: Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Mooi dat je erbij bent bij het laatste oeren van Op een Uut op televisie en op de radio. En we hebben echt nog hele leuke treien zelfs. Nijskerige uitgangstips, Fadi.
1: Nou, Jelve Tolven hebben we rom omdenken. Farinei editie van het Oranjewoud Festival. Mooi een live optreden in de studio.
0: Ja, we doeken in de skiertjes onder orde nou ik van het nieuwe Stadsweeshuis in Ljouwert. En had je nou denken, waar is dat nou weer? Nou, denk aan opzette bisten en de onderwetensafari.
1: De kanon van Nederland zit vol met historische hoogtepunten. Ek het planetarium vanzelfs van het IJsinga jet daarbij. Juwet is er weer de landelijke kanondagen extra om te ervaren.

0: En ze wie vorige week sneu nog in Amsterdam, in Ziggo Dome. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Een soort Friesen die hebben het gebouw wel een pensioen. Die hebben er lekker omsneupt en bijzondere business doen. En dan heb ik het over opzette vogels, enge dino's. En vanzelfs die onderwetter safari. Dat kennen al hier in het Natuurmuseum Friesland. Maar wat een soort mensen net weten, is dat het gebouw ook op een orenwiese broekwaardjedder. En daar gaat nou een uitstalling over. En Hanneke Hofman van het museum, die weet er volle meer over. Die is in de skeertnis doekt van het wat wie het. Hanneke.
2: Het wie vroeger een weeshoes. Sterker nog, het nieuwe stadsweeshuis. Liauw het hier al een weeshoes, maar dat weer meer voor de band van de burgerij. En je ziet in de band de wat meer de van de eerlijke kant, de echte band die wij van de Arders geen burgerrecht horen hier.
1: En wanneer is het Natuurmuseum Friesland daar dan inkwam? Wat voor moment hebben we
2: daar? Nou, in zo'n 80, heel mooi eer. Toen ben ik Benna. Oh. Nee. In zo'n 80 pas. En ontemai Njochtje 53 wie het een weeshoes.
1: Ja, dus toen ben die Ben op een oren wie ze opvangen? Of hoe is dat
2: ja,
1: doen?
2: Toen wie er nog 20 wezen in 53. En daarvan is ongeveer de held is naar het Oldburg weeshoes gong. En voor de oren zien waar het echt omskreun als een probleem. Werd een oplossing voor vonden worden moest. En dat wie dat zij dan werk zochten voor die Ben. Ja. Dus ze wie ongeveer roemde 15 en 20. En dan kwamen ze famke zijn bij hun gezin. Als faam terug. Dus dan waard nog voor hun regeld.
1: Ja, want dat maken we de denk ik maar even hoe hè. Wat wie het van weeshoes is. Wij weten van die films en verhalen van ja. Je het wie meestal wat een nageestige plak. Hè? Meestal ja. Net echt heel gelokkig. Natuurlijk, best al wees. Heeft al net een bonuskaart binnen.
2: Nee.
1: En dan is het vaak ook net leuk. Hoe wie het jirren? Heeft er dat wat vier
2: ja, want onze expositie heet ook Weeshuis vol verhalen. Het is heel lastig om echt nog collectiestikken te vinden. Dus het binnen mijn namen verhalen. Ik ben bij het Historisch Centrum Liauw het West. En ik ben inderdaad in het archief doken. En de feest aan de ene kant vies dat een aantal echt heel dankbaar binnen van goh, wat heb ik de mooie jaren hoorn. En ja, het wie dus streng, het liep me wie streng. En ik kreeg er net soorten eten, maar ik hier wel een dak boppen de hollen. En de oren ben van de eerme arbeiders, die hier het net volle beter. Maar er ben ik er nog, die zei ze, nou ja, ik mis dus mem wel, want er wie een geen memme gevoelens daar. En het wie toch wel heel streng.
1: Kijk, we hebben ook wat foto's die ja. Stuart heeft, die liet ik nou even zien. Van Jet Tietz. Dan zullen we echt, ja, die zwart-wiet foto's. Ik zeg hier nou Ben. Dan sluiten ze dan bij elkaar al hier
2: ja,
1: in Inke.
2: De famkes en jongens wie van elkaar scheiden. En ook de oudere famkes en jongere famkes wie ook los van elkaar. Ik weet net of dit nou van dit. Dit nou van de famkes of de jongenswest had. Dit is de ietsheel. Ze eten maar zien allen bij elkaar. En dat is wel een heel gek feitje. Dat ze heel lang hebben ze steend eten. En ze hier nog heel lang net hun eigen boerd. Dus ze stoenen en ze deelden een boerd. En dan koers maar de lepel koers erin. En wat voor menu wie dat? Nou ja, maas wie het soepen. En een stukje roggebree. En tussen de midden kreeg ze een warme maaltijd. Nou, dat wie gort of ries of je rappeltje. En ze kregen de trijken in de wieken ek een liets leppeltje my flies kregen ze erbij. En de jongens wie het hè, pap, maar een stukje balen. Dus dat wie vrij zuterig zoen wij zezen. Maar ja, het wie ik een oorde tiert. Ja.
1: En ze hier een dakbopper rollen.
2: En ze hier een dakbopper rollen, ja. Maar ik heb iets mijnam, wat misschien wel even het verschil zijn te litten. Want het
1: gaan we even omheen, want ik heb mensen het even zien. Ja, het is een meske.
2: Het is een boetermeske. Maar om het even het verschil te vertellen, wat wel heel grappig is. Of nou ja, grappig is misschien net het goede wit, want het is ook wel eigenlijk heel, heel triest. Maar de voogden en voogdessen, dat wie het bestuur van het weeshoes. En die hier het een stik betten, die kwamen uit de burgerij. Maar ek, als er een feest wie, en de wie is dan ook en dan een feest in het weeshoes. Nou, die eerder me wezen, die kregen dan in plaats van soepen. Kregen ze op IS, of in plaats van ries kregen ze rollade. Dus het weer best wel echt voor hun echt feest. Maar de voogden die hier echt een heel skitterend diner. Maar al je mooi zilveren ark erbij, zoals dit boetermeske. En die hier een mooie tafel dekt en hier nog volle luxe eten.
1: Ja, dat contrast is natuurlijk heel groot.
2: Ja.
1: Ze leerden daar een vak. Dan zouden ze al eventjes de famkes vaak als faam in de huishouding. Ja. Maar ook het borduurwerk. begreep ik dat klopt. Dat echt wel heel belangrijk was. Dat nou, je dat is ook een grote rol in de uitstalling.
2: Ja, de zegt krijgt op de foto zegt de naaikermen. Zegt al je famkes aan het borduren. Ze maken daar van alles. Ze hier natuurlijk verstelwerk. Dus ja, bijvoorbeeld
1: lip maar
2: van,
1: even zin, want dit is een hele lange sok. Hè? Ja, ja.
2: Wat, en dan is dus het verstelwerk wat ze dienen. Maar wat ze maar namen dienen, dat wie ik dat ze uitzetten maken. Dus als dan riekere families een poppen kregen, een babytje, dan waren er al je kleren voor maken. En dat die en de famkes. Dit is van voor een famke is dit een skelke.
1: Ja, een skelk, dus, maar ja. Reed en wiet in blokjes. Ja. Hè, en maar daarom dus een blok. Het heeft een beetje wat. Ja, ja dit, ik krijg een beetje een edelwijs gevoel.
2: Ja, dus ik heb dit nou net in de tentoonstelling broekt. Want we hebben, dankzij Ali van der Mark, hebben wij van haar zelfs en van haar Beppe en van haar Mem, hebben we al je mooi borduurwerk, daar hebben we een soort van keuswerk van maken. Dat we een heel leuk contact wat ontstien met haar.
1: Ja, want je hebt een oproep die hè, van ja. Heb je nog meer informatie? We zorgen hier ook nog eventjes de stand midden in je atrium, is dat, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Wat is daar op de zin? Want hoe ren je toch zo'n gebouw heen bij je? Wat zul je van die uitstalling?
2: Nou, we hebben een vijfentwintig hoeken bij u in het atrium, wat vroeger dan de binnenplaats van het weeshuis wie. Je is juist een squalhoek. Daar kunnen ze echt even in de squalbankjes zitten. Dat zwerken van vroeger. En bij de jonkjes, oh, ik heb je nou net een toltje, maar bij de jongens kennen ze een tolmaatje. De wie has geen buitensquad. De wie ik has geen ontspanning in het weeshuis. Ze gingen naar squallen of ze winnen on het werk. Maar de kans is groot dat jonkjes die wel heel goed, heel handig wie in me houdt, dat ze wel eens een toltje maken. Hè? Dus derde, dat kennen ik beziekers bij Ustwan, dat ze een toltje maken. En ze kennen ik borduren.
1: Iets heger misschien horen, want dan kan bij dus. Wat zullen we nou een kat die
2: borduurt? Dit is al makker, troch een bezieker. Dus we hadden oproep van, nou, maak ze wat leuks en zet die namen erbij. En dan hebben wij een groot kunstwerk, maar Stichting Pleet. En die ben heel bekend vanwege dat zij ondag besteden aan de volambacht. En maar hun maatsen we dus dat grote werk, waar al die lietse werkjes van de beziekers opkomen.
3: Okay. Ben je ook nog in contact komen met mensen die het echt daadwerkelijk in als beest der wennen, hè?
2: Ja, dat weer wel heel bijzonder. Ik heb Ian, mevrouw Sprutsen. En zij is als achtjarig famke is zij in 46 in het weeshuis kwam. Dat is de enige die ik nog die ik Sprutsen heb. Ja.
1: En wat wie het verhaal dan? Die is het gelukkig of?
2: Nou, aan de ene kant zei ze, het is wat het is. Dus toen ze er vrij nuchter in. Want ik vreeg, goh, hier is dan wel eens heimwee. Of in de vakantie, dan mocht ze naar haar omkend tante. En wie het dan lastig om weer rond te gaan. Nou, het is wat het is en een bear mat een plak ha. Maar ze het ik wil heel erg wennen matten om het hudde besteden. Zij hier bijvoorbeeld nog een pop wat haar mem makke hier die hier ze mij en in de eerste weken hebben oren banden mooi boarten op u's binnenpleert van het atrium en hij ze er mooi voetbalt. Dus dat is natuurlijk heel verdrietig.
3: Ja, luister wat je dan nog gaf van je ouders.
2: Ja,
3: misschien.
2: Ja.
1: Nou, de uitstalling Weeshuis vol verhalen is ontem 16 augustus te zien. Bedankt voor die bijzondere verhalen.
2: Ja.
1: Want ja, daar ben dus een heel soort verhalen te vertellen. Soort te zien in het Natuurmuseum Friesland. Dank u wel.
2: Ja, dank.

0: Dit is op een niet, my Diana Ross. Why do fools fall in love?
1: Maar de kanondagen brengen musea en andere instellingen die het verbonden binnen om de kanon van Nederland, de rieke Nederlandse geschiedenis te leven, mooie activiteiten voor elke neer. Ja, daar hebben we het echt over de hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis. En waar kinderen nou net ontbreken, dat is het IJsinga Planetarium. Die is opnaam in de kanon voor u zit hier Leonie van de Zee van het Planetarium. Welkom, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.
1: Wat hoort die Nederlandse kanon correct in?
2: Nou, dat zijn gewoon echt de belangrijkste dingen. De geschiedenispunten vanuit Nederland in een soort van tijdslijn gezet. Waarin IJsinga nu dus ook een podium heeft gekregen met zijn verhaal. Die behoort tot de tijdsgeest van de verlichting. En als je dan de site ook bekijkt, dan zie je een heel tijdspad zien ontstaan van 700 voor Christus. En dan helemaal naar hedendag, waar de Eerste Wereldoorlog met Mata Hari het verhaal invalt. Maar IJsinga heeft een eigen podium gekregen, dus dat is wel... Heel bijzonder. Daar zijn we ook echt heel trots op.
1: Want waarom word je zo graag in die kanon?
2: Ja, dan word je eigenlijk automatisch word je meer meegenomen in wat er op scholen dus wordt verteld over de geschiedenis van Nederland. En dat je dan als Friese musea en het verhaal van IJsinga daarin mag staan, is dat gewoon. Nou, daar zijn we gewoon super trots op. Want eigenlijk bereik je dan ook een leeftijdscategorie die normaal gezien misschien niet zo snel met een museum of met een onderwerp in de geschiedenis te maken krijgt. Dit wordt automatisch eigenlijk in de lesstof al meegenomen.
0: En komen ze dan echt bij je?
2: Ja, we hebben structureel hebben we een aantal basisscholen per week die altijd bij ons altijd ook terugkeren. Want de klassen vernieuwen elk jaar. Dat is wel een vaste stroom die we dagelijks bijna wel hebben door het hele jaar heen.
1: Ja, dus wel echt een stuk meer zichtbaarheid. Dus als het om Mata Hari zit, Rick, ben er nog meer Friese musea?
2: Ja, nou, musea, er zijn natuurlijk een aantal stukken. En ik vertel dan het verhaal vanuit IJsinga. Dus ik heb niet heel erg inzichtelijk wat er allemaal vanuit Friesland gepromoot wordt binnen de kanon. Maar er zijn wel een aantal collectiestukken binnen het Fries Museum die dus ook in de verhaallijnen worden meegenomen in de tijdsgeest waarin dat belangrijk was. Ja. Maar Mata Hari, dat kan ik zo opdreunen. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk ook geweest in de Eerste Wereldoorlog. En die heeft zo'n internationale impact gemaakt. En dat zij uit Leeuwarden komt, dat is natuurlijk super bijzonder. Ja. En daar vallen wij dus ook tussen.
1: Bijvoorbeeld IJsinga en zijn planetarium. Ik tusken inderdaad. Nou had die kanon, had ik Nederlandse kanondagen.
2: Ja.
1: En daar doe je hem ik om mij als planetarium.
2: Ja.
1: Wat doe je hem dan voor extra's?
2: Nou, we proberen altijd op verschillende manieren proberen wij het verhaal van IJsinga dus bij het publiek weer te krijgen. En dit keer hebben wij een foto. De oudst bekende foto van het planetarium zelf hebben wij een aantal jaren geleden geschonken gekregen van een enthousiast die dan echt heel erg begaan is met het verhaal en vaak bij het planetarium is geweest. Moet je een beetje voor je zien dat hij een foto in één keer op zolder van zijn grootvader of iets dergelijks dan in één keer tegenkwam. En dan denkt hij, nou, ik moet naar het planetarium toe. En we krijgen best wel veel schenkingen over het hele jaar heen. We kunnen ook niet met alle schenkingen wat doen. Want dat is we zijn een klein museum alsnog. Hè? Dus je kan niet alles in de collectie altijd maar opnemen. Maar dit soort dingen nemen we dan wel aan. En dan kunnen we dat juist weer een podium geven met in de bijzonder nu de kanondagen.
1: Ja, want deze foto is gewoon wij net in de expositie te zien. Dus echt puur voor de kanondagen dit weekend.
2: Ja.
1: Wat maakt deze foto zo bijzonder?
2: Ja, er zit wat mysterie om die foto heen. Ja. En dat is wel heel erg leuk, want ik heb gisteren nog een gesprek met de conservator van het planetarium gehad. Er zit heel veel mysterie omheen, omdat wij... Het is alsnog het oudst bekende foto van het planetarium. Hij is superscherp. Wij kunnen de datum zelfs terughalen uit de stand van de planeten in het planetarium op de foto. En daaruit konden we opmaken dat hij gemaakt is op 28 oktober 1908. Dat is super bijzonder, want toen kwam het allemaal een beetje in opkomst. Hè? Beelden maken en het bewegend beeld kwam een beetje langzaamaan. Maar het mysteriepuntje, dat is wel heel bijzonder. Want als je naar de vloer kijkt op de foto, die vloer die lag er toen niet. Dus wij gaan, de conservator is helemaal nu op zoek naar wat is hier het verhaal en wat
0: zit
2: is hier
0: AI
2: het mysterie.
0: Zit er AI toen al een beetje in?
2: Ja, mijn collega die vindt dat ontzettend leuk om dat uit te zoeken. Dus die bijt zich er nu ook in vast. Om te kijken van, nou, wat is nou daadwerkelijk, hebben we dan de stand van de planeten dan een beetje verkeerd gelezen, hè, vanuit het punt waarin de foto gemaakt gemaakt is. Ja. Zij gaat echt, hij heeft wat materialen gevonden op Marktplaats. Want er zijn ook door de jaren heen, ook met die foto's, zijn dus verschillende promotiedrukwerken geweest. Zoals ansichtkaarten en dat soort dingen. En die kon hij allemaal terugvinden. Dus die is hij nu allemaal aan het verzamelen. Hè, om te kijken wat nou het echte verhaal is van die andere.
0: Ja.
2: Ja, maar dat maakt toch het verhaal van Huizinga weer super spannend.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Want wanneer is die vlier er dan in kwam? Klopt het ongeveer? Nou, of is het hele oren hier op volle order?
2: Dat, ja, ik ben in afwachting. We houden nu dus de datum die ik net zei, 28 oktober 1908, houden we aan. Omdat dat gewoon op basis van de kennis die we nu hebben, dat dat de datum is wat we nu naar buiten communiceren. Maar we vertellen wel bewust het verhaal eromheen, omdat het zo'n leuk mysterieverhaal heeft, weet je wel.
1: Ja, dus die foto is te zien in de tentoonstelling wat je er nou heen gingen. Ja. En de conservatoren die vertellen dit verhaal erbij. Vertellen ze ik nog wat oren extra dingen die is gewoon wij net juist in het planetarium.
2: Wij kijken altijd, goede vraag, maar we kijken altijd naar het publiek wat er in de kamer zit. Afhankelijk van of het jeugd is of dat je echt groepen ontvangt. We krijgen heel vaak ook wel aanvragen van, nou ja, we hadden bijvoorbeeld laatst hadden we een hele groep aan Amerikanen die vrij conservatief zijn en vrij goddelijk opvoeding hebben gehad. Ja, die zijn super geïnteresseerd in het verhaal van Huizinga en de verlichting. En dan baseer je je verhaal even op wat je in de kamer hebt. Hè? Dus mijn collega's zijn daar super goed in. Ik doe het ze niet na. Om echt aan te voelen van wat heb je in de kamer? En hoe ga je het verhaal overbrengen? En het is ook een beetje afhankelijk van wat voor taal er in de kamer wordt gesproken. Dat je het verhaal komt toch anders over als je het in een andere taal ook moet vertalen.
1: Ja, stem je daar dan voor Iepen? Of denken ze, nee, dit is te bot, witte, skippelijk. Ik leeuw dit net. Als je het net in Mamming geloof.
2: Nou ja, als ze een kaartje kopen voor het IJzinga Planetarium, hebben ze over het algemeen wel interesse in wat het verhaal is. Want het is alsnog een stuk geschiedenis. En op die manier kijken ze er ook naar. Maar er ontstaan wel hele leuke verhalen en discussies. We hebben ook wel eens mensen gehad die er heilig van overtuigd waren dat de aarde plat was, bijvoorbeeld. Dat is ook ontzettend bijzonder. Wat je dan, maar wel altijd heel respectvol. Mm-hmm. Want ze gaan niet voor niets naar het planetarium om het verhaal mee te krijgen wat Huizinga destijds heeft gebouwd. Dus ja. Dat is heel bijzonder.
1: Die kanondagen die binnen dit weekend nog. Je bent het hele weekend nog in Japan. Je kunt er nog een kaartje kiezen.
2: Ja, zeker, zeker. Ga vooral naar Huizinga-planetarium.nl en daar kan je kaartjes kopen voor komend weekend. En de foto is alleen met het verhaal dit weekend te zien.
1: Ja. Dus, en die kist alleen in de dermelitten hem nou hier net zien, want er mag natuurlijk wel even vanuit.
2: Ja, nee, daar moet ook een stukje mysterie in blijven. Hè?
1: Precies. Dus, heel veel succes en geniet ervan. Dankjewel, Leonie van der Zee.
0: En wij hebben dadelijk toch een mooi Jellehoeket keer met het Oranje Woud Festival. Dat is een festival met klassieke muziek, maar vooral ook voor mensen die dat nog net goed kennen en die dat kunnen leren. Er is een heel soort terreinen, maar onder andere een optreden van Die Goyim en die ben je dadelijk ook in de studio.
3: Snij in Bureau de Vries.
4: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
5: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
4: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
3: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis

0: bedroegen als kandidaat. Heringa studeert het Nederlands recht en zal het wethouderschip in dieltijd op hem nemen. Jonkers in studie. Vierde wurde ek Kees Wielstra, Tom Bakker en Romy Kempenaar waardroegen als wethouders in Dantemadiel. Doel is dat ze op 23 juni installeren worden. De organisatie van de Roeialverstedentocht had vannacht de route omsmieten matten. Vanwege een voele bui vond de organisatie het net verstandig om de boten oer de Slettermeer maar te sturen. Maar in roeiboot wierde de Mardoel al op en kon net meer omkeren, vertelt Bram Streefland van de organisatie.
1: Die is onder begeleiding, zeg maar, is die het Slotermeer overgegaan. Want er ligt altijd een reddingsboot van de gebroeders Rinkema en... Ja, die is dus onder begeleiding doorgevaren.
0: Ja, en die roeiers die te maar oer gingen binnen lezen al heel dol achteraan. De organisatie mat nog besjen hoe ze de aanpassing van de route verwerkje in de uitslag. Een pick-up auto met fjouwe meesken erin is vannacht op de gediekste Waaienbeetste Zweg terug onbekende oorzaak van de diekrekken en op een kop in een sleet bedaren. Twee meesken rekken verwoenen. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis op het Jereveen gebracht. De bestuurder en een oreninzitter kwamen met de schrik vrij. Er komt een nieuw cameranetwerk in Haans om de haven daar beter te beveiligen. De douane en de gemeente zullen daarvoor beter geerwerkje. Maar camera's met aas in het gebied constant in de gaten houden worden. Maar dat nieuwe netwerk wil Haans de beveiliging in de haven naar een heger niveau tillen. Dat is nodig omdat er vermoedens binnen dat criminaliteit hield dit meer verschoot naar lietsere zeehavens, likos die van Haans. En dan nog het waar. De loft is beroen, mooi kans op een bui, maar de zinnen is er geregeld. Er zit een matige, ontkrachtige westenwind en het wordt tussen de 10 en de 13 graden. Morgen ik nog een enkele bui, het wordt dan ook weer 13 graden. De dagen erna rint de temperatuur stadig gewoon op naar 16 graden op Tuesday.
2: Nou, hier is Tony Skreks een lekker soesje kregen. Ja. Van, of ik zit al lekker, maar een ansjovis soesje. Hoe wat vonden ze ervan?
0: Ja, het was toast. Ja.
2: Ja, lekker hè?
0: Ja, ik vond hem heel lekker.
2: Heel bijzonder. Dus van de middag in...
3: Nee, morgen in Verwaren. Dan kun je het lekker proeven. Ja.
2: Bij Petra. Leuk. Dankjewel, Tieten.
0: Ja.
4: Met rapport geld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
5: Ja.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Op een uur. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Zijhagen, Griets en Griezen.
1: De première.
2: Ek, dit jaar komen er weer honderden internationale en nationale artiesten naar de bosken van Oranjewoud om klassieke muziek te maken. En jij het litten on toezen en leefhavers. In de première zorgen we voor u op een van de klassiekers in het cultuuronboord van Friesland. Het Oranjewoud Festival. En dat doggen we met artistiek leader en directeur Joram Isjurewits. En dadelijk ek maar de leden van die Goyim die het klaarsteen om op te trainen. De Friese klezmerband die zult daar ek een rol krijgen. En dat vinden we hartstikke leuk. En dat vindt Joram denk ik heel erg leuk.
3: Absoluut.
2: Een mooie Frieske invloed. Ik heb het programma even besjoen. Het is, ja, het is een heel soort. Want het is vier dagen, hè?
3: Vier dagen, drie etmalen.
2: Ja, precies. En grutte nam, Mac, ja, zeg ik erbij. Ja. Hoe ben je dit hier tot deze mix komt? Want het is wel een hele bijzondere mix.
3: Nou, het is een heel proces natuurlijk. Ik ben daar zeker anderhalf, soms twee jaar mee bezig. Dat is leuk om te weten. Het is voor een deel is het gevoel. Je gaat je gevoel achterna. Maar ik probeer ook een hele mooie mix van hardcore klassiek, crossover en hele vernieuwende dingen. Echt super spannende dingen. Maar ook een heel familieprogramma. Nou, en dat probeer je in balans te brengen.
2: Ja, want ik zie een tyfoon voorbij komen. Ja. Wat is de reden dat tyfoon past in dat hardcore klassiek? Ja. Hoe zit er dan uit?
3: Nou, het is ten eerste geen klassiek. Maar dat weet iedereen. Het is hiphop. Maar er is meer in hiphop dan je zou denken waarom het op het festival staat. Ten eerste denk ik, het is gewoon tof om hem te hebben. En ik denk dat heel veel mensen die naar klassiek gaan stiekem ook een beetje nieuwsgierig zijn. Die gaan misschien niet vanzelf, maar op het festival kan het. Maar het is ook een hele belangrijke muziekstijl. Het is denk ik misschien wel het belangrijkste muziekstijl van deze tijd, hiphop. Klassiek, zoals ik dat zie, is niet iets wat bevroren is, wat stilstaat, maar juist wat heel erg in beweging is. Dat betekent dus dat je invloeden van buiten moet je verwelkomen. Dus hiphop is zeker inspirerend voor klassiek.
2: Ja, want er is wel iets herkenbaars, hè? Alsof alles wat klassiek is ooit 100 jaar mak is. En nee, dat dan
3: het beeld is dat klassiek gaat over het verleden. En dat komt omdat we zo ongelooflijk veel rijkdom hebben aan prachtige muziek. Maar eigenlijk, als je terugkijkt, zijn dat altijd vernieuwers geweest. Door de eeuwen heen. En dat is wat mij betreft waar klassiek over gaat. Over vernieuwing. En dus ik ben veel meer geïnteresseerd wat is er nu aan de hand. En waar gaat het naartoe? En daar is het festival een fantastische plek voor.
2: Ja, want Kisto wil genoeg vernijers no fine in de klassieke muziek?
3: Of voortdurend.
2: Ja?
3: Van alles.
2: Neem eens een naam of een artiestje.
3: Er is zoveel. Je kunt dat niet in één artiest. Maar wat wij doen is bijvoorbeeld locatiemuziek. Locatiespecifieke muziek. Echt een plek geven. Daar profileren we ons mee. Vergelijk het met locatietheater wat op Oerol gebeurt. Maar dan doen wij met muziek. En zo hebben we een spectaculair project op het dak van Museum Belvedere. Twee grote trappen die er om erop gaat eraan en eraf. En dan maak je een wandeling. En de muziek van de omgeving, of de geluiden van de omgeving, gecombineerde muziek tot en met de carillon van de gemeentehuis in Heerenveen. Alles is verwerkt. En ja, dat is één van de vernieuwende processen.
2: En je wilde naar je mensen aanspreken, hè? Jonge gezin, mensen met band. Ja. Eigenlijk iedereen die denkt, klassiek maakt even naar een tjerke of naar een concertzaal.
3: Iedereen die op Oranjewoud is geweest, die weet wel van, klassiek is niet wat ik dacht dat het was. En er zijn duizenden kinderen die komen elk jaar met hun ouders en grootouders. Dat vind ik superleuk. Dus alles is een beetje door elkaar. En in de gezellige proeftuin, en daar speelt die Goyim, dat is een soort hub waar alle publieke groepen bij elkaar komen en het super fijn hebben.
2: Ja, want je hebben passepartoutkaarten, de kist een duikkaart, ja. Kepi. Nog even één keer voor hoe werkt het? Kist trekken gewoon Sanatag in, dat is de trots bos erin. Denk je, gezellig, ik stap erin. Of was het altijd ergens een kaart?
3: Nee, je kunt gewoon naar het festival toe en dan koop je een proeftuin, een dagkaart voor de proeftuin en de Family Zone. Dat kost €5. En kinderen zijn gratis, tot en met 18. En daar kun je gewoon naartoe. Wil je hoofdprogramma meemaken, dan koop je of een passepartout. Dan mag je naar alles. Dan hoef je niet na te denken. En je denkt, waar heb ik zin in? En dan ga je er gewoon naartoe. En voor de twee hoofdpodia, FBO Oranjewoud Paviljoen en Salonpodium, waar grote namen spelen, onder andere Tyfoon, daar kun je ook losse kaarten voor kopen.
2: Oké, dus als dat tekst, ik wil alleen nog dat optreden,
3: dan
2: hoef ik
3: net
2: de passen toe. Ja. De zuidste krekkel eventjes, een Friese invloed is die Goyim.
3: Ja.
2: Een klezmerband, een hele vrolijke muziek, Joodse muziek, hè? Ja. Jiddisch, Joods. Ja. Wat is er zelf mooi? Wat doet het met mij?
3: Ik ben Joods, maar goed, dat is denk ik niet de reden. Het is gewoon heerlijk om naar te luisteren. Je wordt er vrolijk van. Het past echt gewoon in de proeftuin.
2: Ja. Ik begreep dat het wel even werkje in West fase om bij hem te komen, om geprogrammeerd te worden.
3: Wat bedoel je?
2: Nou, dat ze wel eventjes een pikkebelly moesten van Marwe Spili. Hoe gaat dat?
3: Hoe ze geprogrammeerd...
2: Ik bedoel, ze willen natuurlijk heel graag bij hem spelen. Ja. Ze voelen heel graag.
3: Ja, en weet je, het is, elk jaar krijg ik honderden mails met mensen die willen spelen. En dat is heel fijn, want dat geeft mij heel veel keus. Maar het is zo'n puzzel, een leuke puzzel. Maar ja, dan kan het wel eens gebeuren dat het 1 of 2 jaar duurt. Maar nu staan ze er.
2: Nou, ben ze er. En daar hebben we heel wie is mooi, want ze zitten hier clear in de studio. We hebben net al hier, want dat is te grut, dat kennen wij net kwijt. Dus we hebben een selectie van de leden van die Goim. Tim de Vries op klarinet, Sjaak van der Rijden op accordeon en Erik Roelofsen. En zij spelen voor u het nummer American Bulgar.

0: Nee, je kist net bestil zitten. Die Goyim is dat, of wie dat, My American Bulga. Kom erbij, heren, om tafel, want we willen vanzelf heel graag van je weten hoe mooi je het vindt om ek op het Oranje Woud Festival te wezen. Zij staan in de proeftuin en dat klinkt heel mooi. Erik, even een slokje. Denk ik dat is op de tuba lekker onder het blazen west.
1: Zo is het.
0: Hey, wat is dit een opzwepende heerlijke muziek. Hoe fijn is dit om zelf te spelen? Je begint ook helemaal los, hè?
2: Ja. Daar worden de mensen heel vrolijk van.
0: Ja. Ongelooflijk.
2: Ja, want onze muziek maken mensen ook heel vrolijk, hoop ik maar.
0: Want Tim, dat is ik wel even echt flink aan de gong, hè?
3: Ja, zeker.
0: Net.
3: Ja.
0: Hoe lang was dit vol?
3: Nou ja, je mag even wat vetten, snap? Dus dan is er wat mogelijk.
0: Hey Erik, even naar jou. Ik zou kijken al eventjes. Je bent heel blij natuurlijk, hè, om op het Oranje Woud Festival te spelen. Wat is het, hoe belangrijk is dat voor je? Wat betekent dat voor je om daar te wijzen?
2: Nou, we hebben er volgens mij, ik zei tegen jou 2017, maar ik denk dat het 2019 was, heeft die Goyim daar gespeeld. En nou, het is gewoon een prachtig mooi festival. Mooie omgeving, laagdrempelig. Ik had destijds mijn hele jonge dochter mee. Nou, dat is ook heerlijk om die mee te nemen. En die vermaakt zich daar prima. Dus ik weet nog heel goed dat we daar opgetreden hebben, dat het een groot succes was. En nou, op een gegeven moment ben je een beetje aan het nadenkers bent van waar zouden we graag willen spelen. En hoor absoluut het festival bij. En dat bedoelde jij zo net eigenlijk. Ik heb Joran regelmatig lastig gevallen. En gebeld van, goh, we willen zo graag. Ja, en nou ja, dan was Fightman er weer. De geweldige Fightman. En dan, maar we hebben steeds contact gehouden. En nou, des leuker was het dat we op een gegeven moment uitnodiging kregen om dit jaar ook te spelen.
0: Ja, want Joran, de kruis is een soort vraag. Binnen meer Frieske zelskippen die het... Nou, spiele of zie ik er eigenlijk helemaal net naar? Dus denk gewoon, ik met muziek hè, en waar ze waar komen.
4: Nou, ik, als er komt soms iets langs. Vorig jaar hadden we natuurlijk een fantastische Friese band. Dus nee, ik vind het echt wel leuk om dat ook ruimte te geven. Ja. Zeker.
0: Ja, dat is mooi. Sjaak, eventjes oer het klezmerverhaal. Wat is het voor type muziek? En waar spiele je hem normaal sprutsen een soort?
5: Nou, het is Jiddische muziek. En dat is muziek uit Oost-Europa. Dus landen Roemenië, Hongarije, Polen, Oekraïne. En ja, wij spelen normaal festivals, dus in dit geval, maar ook in theater. We hebben wel koffieconcerten, snabbels. Mensen die een bruiloft hebben, die willen ons hebben. En nou, dat soort locaties allemaal.
0: Is het vaak op Joodse bruiloften?
5: Nee hoor, dat is van alles. Dat kan wel. We hebben wel Joodse feesten ook gespeeld. Maar het is ook op mensen die ons uitnodigen, die een leuk feest willen. Ja. En het is feestmuziek.
0: Nou ja, dus, de kist net in de deur, maar ik zei het al even. Die ziet altijd de scotchen op een stoel.
6: Op een stoel, ja.
0: Hey, en Tim, dit noemen we, American Bulgar.
3: Ja.
0: Ik begreep dus, komt uit Oost-Europa. Maar wat is dan de Amerikaanse invloed erbij?
3: Ja, de invloed erbij, hè, dat is van Sam Musiker. Dat is zo'n artiest die is later naar Amerika gekomen. Dat werd er werkrij ook, hoor. En daar waren we beroemd en ze gingen wat te spelen. En nou, zo had er het in wezen had er wat improvisatiemuziek, hè? Wat is jazz in Amerika, hè? Dat is daar ontstaan. Het is steeds wat verwoven, maar de jongens en klezmermuziek.
0: Oh, dus eigenlijk,
3: zo is dat ontstaan.
0: Was het ook echt ziek is? Dus de mix steeds maar van hip-hop, maar klassiek en inderdaad jazz, maar klezmer.
4: Nou ja, kijk, we denken heel graag in hokjes, want dat is makkelijk. En dan kun je er een labeltje op plakken, maar ik heb wel eens geprobeerd om klassiek te definiëren. En dat is mij niet gelukt. Ik weet niet eens wat klassiek is. Nee. Maar dat is nou het hele punt.
0: Maar door spelen zelf weg, hè? Ik weet dat ze volgens mij 12 draaien in die zo'n heel moois betiert moest gongstof spelen. Ergens met de opkomst.
4: Ja, zonsopkomst. Dat klopt.
0: En viel ze dan zelf die magie dan ek weleens even? Dat stinkt, oh ja, je dog ik het voor?
4: Er is zoveel. Ik krijg heel veel energie van het festival. Van alles wat er gebeurt en iedereen is die komt. En, maar zelf spelen is natuurlijk het allermooiste eigenlijk.
0: En is daar nou nog ruimte voor? Hè?
4: Niet zoveel, maar ik hou hoop. Ik ben nog niet klaar met spelen. Nee.
0: Okay. We zullen haast nog eventjes naar wat er dan nog meer is. Even, nog even naar jij, Erik. Want ja, hartstikke mooi dat je hem hier spiele. Maar we weten ook dat het op stuit in de vrouwheid grimmig is. En we begrepen ook wel eens dat het lastig is. Hè. We hebben lessen hier gewoon maar Hoetselene Koer. Die net meer optreden kin en voortgeert. Heb je hem daar ook les van? Omdat je hem toch die Joodse muziek spiele?
2: Nee, eigenlijk niet. We maken wel mee dat we moeten spelen in de synagoge, wat al jaren gewoon goed beveiligd is. En als je goed kijkt, dan zie je daar regelmatig toch wel gepantserde voertuigen staan en word je in de gaten gehouden. Dus ik was een auto onderzocht. Waar, toen wij daar moesten spelen, van ja, ja, misschien kan er wat gebeuren. En wij hebben, wat ik wel wil vertellen, we hebben gespeeld in het Uitfestival. Afgelopen september was het volgens mij. En volgens mij was het in Witmars, omdat iemand van de organisatie naar me toe kwam en zei van ja, moet je eens luisteren. We hebben hele rare mailtjes gekregen. En wij, ik en ik had, waren zoiets van, nou wat dan? En toen waren we inderdaad, nou waren mensen toch wel zenuwachtig. Want men had vernomen dat er Joodse muziek werd gespeeld. Ja. Ja. Maar goed, de organisatie die heeft dat van zich afgewoven.
4: Ja, ja. Ik denk wel belangrijk is om onderscheid te maken tussen Joods, Israëli's gewoon, en de regering in Israël. Ja, dat precies. Zijn echt. Ik weet heel veel Israëli's die elke week aan het demonstreren zijn tegen de regering, omdat ze het er niet mee eens zijn. Dus dat. Ja. En Joods is al helemaal van. Ja.
2: Het is te makkelijk, hè?
4: Nee, dat is eigenlijk. En dan Jiddisch, kom op, zeg. Ja. Dat is Oost-Europees.
2: Dus we hebben daar ook ons eigenlijk niks van aangetrokken en gewoon gespeeld. Gaan wat gedaan hebben. En dat was een grote succes.
0: Nou, en je maaien dus echt knallen. Dus orenwieken. Wat wie de daar ook alweer dat je hem dus tien op snijden? Of snijden te midden, hè? In de proeftuin. Nou, dat kun je hem heel goed vinden.
2: We hebben nog wat extra muzikanten die bij ons...
0: Ja, zeker. Ja. Nog een hele goede jongeres erbij. Ja, Joram, ik wil nog eventjes naar Dijta, want daar is een... Ik heb eventjes een fragmentje naar mij toe gestuurd van Traaie Hichtepunt. Zullen we daar eerst even naar Lustrie?
4: Ja.

0: ik zie je later.
1: Ja, dit is een mooie mix van een paar hele bekende artiesten. Wibi Souria, die hebben we eerst. Ja. David Chalmers, zeg je goed. En Typhoon dus als laatste. Ja. Ik weer op verschillende dagen om elke keer in buiken te krijgen. Hoe grutsig ben je hierop?
2: Ja, ik ben sowieso super trots op alles wat er staat. Het is echt, ik liep laatst met mijn hond en ik dacht, jezus, alles komt nu samen. En het is gewoon echt om trots op te zijn. Maar ook deze artiesten. Wibi, die ken ik persoonlijk. Die heb ik samen mee gestudeerd. We zijn leeftijdgenoten. Heel leuk en gaaf dat hij hier komt. En hij speelt, dat is wel klassiek. maar op een hele toegankelijke manier.
1: Ja, dat is toch oors, helemaal hem. Op een of andere manier, omdat hij misschien een soort op televisie west had.
2: Er is iets om hem heen, maar ik trek me daar niks van aan. Want ik vind het gewoon...
1: Mickey Mouse verhaal.
2: Ja, klopt. Ja. Kijk, wat bijzonder is, hij is zichzelf.
1: Ja.
2: En dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste criterium. Hij is authentiek, Wibi is Wibi. Er is geen andere Wibi. Nou, en op dat moment denk ik, dan hoort hij op het festival.
1: Ja.
2: En Chalmers, die kent niemand. Dat is een singer-songwriter uit Frankrijk. En die heeft iets heel moois bedacht. Die gaat niet op het podium, maar voor het podium tussen de mensen. En er wordt omringd door een aantal soort panelen. En je zit er dus echt in. En dat wordt ontzettend gaaf. Dus een hele bijzondere ervaring. Nou ja, Typhoon, dat hoef ik niet te introduceren, denk ik.
1: Nee, dat is de afsluiter van een dag? Of hoe moet ik dat
2: zeggen? Van de zaterdag. Nee, dat komt daarna nog de hele zondag en hele maandag. Nee, en Jungle by Night komt. En,
1: Jungle by Night. Exxon Band. Wat is het? Ja, een band? Nemen we het een band?
2: Ja, het is...
1: Een gezelschap. Die man had je een heel soort willen. Ja. En SA. Volgens mij is het een hele mooie samenleving. Werk je mensen om kaart komen, want dat is natuurlijk wel een belangrijk...
2: Ja, via het festival is makkelijk, zo oranjewoudfestival.nl. Nou, en dan klik je op kaart en dan kun je een paspoort, losse kaarten naar proeftuin, dat wordt helemaal uitgelegd.
1: Ja. Die gooi hem. Voor Jim is het laatste stukje, want fijn dat je hem hier optreedt. Je bent dus op Oranjewoudfestival orenweekend, maar weer nog meer? Heem nog een leuke...
3: Zeker. We mogen wel vertellen dat we in de Prinsentuin spelen. Ook zo'n plekje waar je als wint uit Leeuwarden, uit Friesland, en mogen het seizoen van dit jaar afsluiten. 30 augustus spelen wij in de Prinsentuin, ook gratis toegankelijk voor ieder. Dus laten we hopen dat het heel mooi weer is, dat er veel mensen komen.
1: Zeker. Nou, er gebeurt weer een heel soort moois in Friesland. Bedankt, Joran. Heel soort willen. Nog even lekker uitrusten voordat het al hier begint. Ik weet het net, volgens mij zit er behoorlijk druk altijd op. Maar dan een prachtig reclame. Oranjewoud zit er weer heel mooi bij. Orenweeken dus, mooi Oranjewoud Festival. Maar onder oren, die gooi hem. Fijn dat je hem er weer in. Ja, Maaike, dit weer het
4: al. Roelof, dankjewel.
1: Traai oren, ben je weer voorbij.
4: Vleend voorbij.
1: Nou, dat toch te kijken. En wat je met doggen, maar alle tips die we Joen hebben, maak er een heel mooi weekend van. Doeg.
5: Ze ben er haast uit.
6: Waar?
5: De jury van de Johan de Jongbeam. De Natuurprijs van Omroep Friesland.
6: Oh ja?
5: Ja, maar ze hadden nog wel dus help nodig.
6: Hoe dan?
5: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
6: Waar kan ik stemmen?
5: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
6: omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
7: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het water dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
8: Voor een nieuwe Peugeot. Heima, service en auto's is er voor elsen in.
9: Wat ik zei ze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneeuw 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
10: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie.
0: Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In Ljouwert stien 2 demonstraties op het punt van begin, maar 2 heel tegenstelde uitgangspunten. Je staat dadelijk meer hoor in Nou in Friesland.
9: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
14: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
15: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
14: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kop een jouw hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
15: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouw hoor? Des is goed.
16: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
17: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
16: Doch ik mij, meen op dij. Grutskopjes kruidenvogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
15: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek niet zit, gemaakt op een jouwer. Des is goed.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Nou in Friesland.
19: Dit is Science.

0: De Miami Sound Machine, my bad boy, uit jongetje 84. Het hellen door 12 plak in de top 40.
1: Van Tolve woont in Noorden.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag en welkom bij No in Friesland in dit jaar 2026. En we zijn dadelijk in het centrum van Ljouwert, daar het op 12 verschillende plakken 12 verschillende manifestaties binnen, maar ze gaan ik wil weer wat met mekaar te krijgen. Dadelijk eerst hoe dat zit. En Sandra Huisman van de Jouwer, die reizigen naar Sierra Leone voor vrijwilligerswerk. Ze leerde Ben in een ziekenhuis op naar Rin.
3: Dus er werd daar regelmatig ook gezongen. En het was gewoon één grote herrie was dat. Maar ik vond het heel fijn. Het was heel leuk.
0: Ah, ja, dadelijk Alexandra Huisman. Maar eerst het waar in het kwad. Jan Jonkman, goeiemiddag.
4: Een goede meditatie en overheen van een morgenafwisseling van wolken en zinnen. En vooral in het zuidelijke part van de provincie nog enkele pittige buien. Zelfs met uitzitters in zomer qua windkracht. Op het stuit loopt er weer een nieuwe steuring van het westen naar het eerste noorden provincie. De buien die activeert vooral in het zuidelijke part van de provincie weer. En er komt weer een krachtige wind in die buien te steken. Letter in de middag dan wordt het bedroogd, neemt de wind heel stadig om wat over. Is de afwisseling van wolken en zinnen is zo'n 12 graden. Vannacht is het kalm, gaat de wind om naar het zuiden. Dan zijn 5, 6 graden. In het eerste en het zuidoosten van de provincie zijn 3 tot 4 graden. Morgen hier is het eerst meer bewolkt. Morgen middag komt er een steuring weer. En dan hebben we wat te krijgen met wat een tal lichte buien en wat rein en stouwrein. En morgen matig tot krachtige zuidwestenwind is het dan zo'n 13 tot 14 graden. In de nacht wordt het droog, hebben we voorkomen op wat mist en wat diezen. Maar aanstaande meer hoe het waar.
0: Ljouwert is het toneel van 12 verschillende manifestaties. Ceylon, dat is het sammelpunt voor een demonstratie van een groep die hem zelfs nationaal protest neemt. Die verzet hem in een grut verskaat om zaken die ze als probleem zeggen. Lik als bezuinigingen op de zwarg en de asielproblematiek. Nationaal protest viert Jouwert in nog meer provincie haatsteden actie. Op het Waagplein in Ljouwert is ek een actie. Daar wil een groep meesken een positief loodjeren litten. Zij vinden dat een soort problemen onterjochte aanschouwd worden op vlechtelingen en asielziekers. Verslagjouwer Onne Valkner, die is op het Waagplein.
5: Ik ben al die verschillende groepen bijenwaar bij de Waag in Ljouwert.
6: Ja, dat klopt. Ik ben dus vanuit de Dolomina's hier, maar daar ben ik meester van Friesland voor Palestine, meester van de antifascistische groepen, meester van Extinction Rebellion. En ik gewoon bewenner van Ljouwert die zich zwaar gemaakt ziet over wat er gaande is in de wereld, hoe het erdoor.
5: En dan de meerschippelijke leus is, samen maken wij de meerschip.
6: Ja, samen te jaar maken wij de meerschip, ja. Ja, eigenlijk als een soort van chin geloed voor alle ja, haat en geweld en uitsluitingen die de ronde gaan. En wij zien van ja, maar te jaar maken je de wereld beter. Mooi diversiteit kom je verder.
5: En nu is het tegelijkertijd een paar honderd meter verderop op het Ceylon. Is ik een demonstratie?
6: Ja, nou juist daarom zien wij hier Jouwert ik. Wij hier zoiets van wij wat zij loed maken voor wat zij verstaan, willen wij juist graag chin letten dat net iedereen in Nederland of in Ljouwert denkt zoals hun, maar dat er ik een soort mensen binnen die er oors moet denken.
5: Je hebt het gevoel van wij binnen de meerderheid.
6: Ja, wij zijn ze wel inderdaad, nu komt maar leven mensen binnen meer.
5: Het kan haast en ik wel een beetje spannend worden, want die orendemonstratie die zult protesteert erin en die wollen hier ik los.
6: Ja, dat klopt en dat is hun goed rucht. Wij hebben omhoog dat wij Jouwert hier staan op dit plak bluwen. En zij hebben zich omhoog mijn gemeente het zees. Nou, wij gaan ik een route trollen staat. En ja, nevens u, mooi zei dat wan, maar wij wel van mening van hé, hey, wij maar u sloot ik hier herlitten.
5: Vind je dat ik spannend dat die orengroepje aan zijn los komt?
6: Nou, van u zal geen agressie uitkomen. Dus het lijkt heel erg aan hoe zij op u reageren. En ik wil vertrouwen in de BOA's en de politie dat die alles veilig houden voor u en voor de oren.
5: Maar je vindt het belangrijk om Jouwert dit statement te maken?
6: Ja, zeker. Ik vind het heel wichtig om witte te litten om Jan en allemaal, mensen in Ljouwert, Friesland, Nederland. Dat leven meest die het steen voor een meerskip die je te jaren maakt, die divers is. Dat ik een loed is, dat ik droegen wordt hier in de stad.
0: En dat zei Carolien Tiedema, een van de initiatiefnemers van die actie op het Waagplein. Voor zelfs ben wij dadelijk ook bij die actie van Nationaal Protest op het Cylon. Maar ja, we kunnen maar op één plek tegelijk wezen. Dus Onno Valkenaar die zet nou sokken naar die orenlocatie, is de bedoeling. Dadelijk verderop in Noord-Friesland yes meer van Onno Valkenaar. Nathema Diel krijgt mogelijk de jongste wethouder van Nederland. Coalitiepartij FNP had de 20-jarige Tieme Heringa van Damwoord voordroegen als kandidaat. Heringa die studeert het Nederlandse recht en zal het wethouderschap in dieltijd op hem nemen. Jonkers is studie. Verder worden ook Kees Wielstra, Tom Bakker en Romy Kempenaar voordroegen als wethouders. Doel is dat ze op 23 juni installeren worden. Een pick-up auto met vier mensen erin is vannacht op de Gedijksterwaai in Beetsterweg terug onbekende oorzaak van de diek rekken en op een kop in een sleet bedaren. Twee mensen rekken verwoenen. Ze hebben maar een ambulance naar het ziekenhuis op het Jereveen gebracht. De bestuurder en een oreninzitter die kwamen maar de schrik vrij. En er komt een nieuw cameranetwerk in Haas om de haven daar beter te beveiligen. De douane en de gemeente zullen daarvoor beter gearworkje. En met camera's met Haas in het gebied dan constant in de gaten houden worden. Maar het nieuwe netwerk wil Haas de beveiliging in de haven naar een heger niveau tillen. Dat is nodig, zei de gemeente, omdat er vermoedens binnen dat criminaliteit hield iets meer verschoot naar lietsere zeehavens, zoals die van Haas. Het is tolven en een hele minuut hoe tolven dadelijk in Noord-Friesland. Het verhaal van Sandra Huisman van de Jouwer, die 3 maanden als vrijwilliger werken had in Sierra Leone.

0: Miley Cyrus, heet dat My Flowers. Fysiotherapeute Sandra Huisman van de Jouwer had drie mannen vrijwilligerswerk dienen in het Afrikaanse Sierra Leone. Ze werken op een hospitaalskip van de internationale christelijke hulpverleningsorganisatie Mercy Ships. Ze is kwartelien weeromkwam en Klasina Hofstede die zocht haar op.
1: Ik kwam terecht op een kinderafdeling waarbij kinderen gebogen benen, O-benen hadden. En dat betekende nogal wat, want dat maakte dat zij verstoten werden. Dat zij niet goed mee konden komen in een groep, op school niet. Maar dat ook soms vaders zeiden van nou, ik heb niet zo'n kind die er zo uitziet. En die kinderen die kwamen daar met één caregiver, een oma of een moeder. En die zaten met z'n allen op die verpleegafdeling. Dus het was een enorme herrie was het daar. En buiten dat ze zich met alles bemoeien, houden ze ook heel erg van zingen en zo. Dus er werd daar regelmatig ook gezongen. En het was gewoon één grote herrie was het. Maar ik vond het heel fijn. Het was heel leuk. Een heel leuke hoofdverpleegkundige was daar. Zij heette Pip. En die had ook altijd muziek en ook altijd dansen. En dat was gewoon één groot. Het was echt, ja, voor mijn gevoel was dat echt wel Afrika.
2: En Dosais dus, die ben, die worden dus net accepteerd. Want die hebben dus die O-been. Komt dat toch de Engelse ziekte?
1: Ja, onder andere. Er zijn daar twee ziektes die veel voorkomen. En dat is rachitis en Blount's. En van Blount's weten we eigenlijk de oorzaak niet. Maar rachitis is gewoon vitamine tekort.
2: Ja, vitamine D-gebrek is,
1: ja,
2: dat toch?
1: Onder andere, ja. Ja. En het is iets wat in feite helemaal niet voor hoeft te komen. Maar omdat het zo ontzettend armoedig is daar, ja, is het iets wat vrij veel voorkomt daar.
2: En die BM, hoe kan die geholpen worden?
1: Zij krijgen daar een operatie. Kijk, in Sierra Leone is er maar één orthopeed. Dus dat is. Er is daar gewoon hele slechte gezondheidszorg. Dus Mercy Ships komt daar, die zit daar zo'n jaar of drie. En die geeft daar gratis operaties. En ze krijgen een operatie, dat heet een osteotomie. En dat is een Hedens osteotomie. Heden is de man die dat uitgevonden heeft. Dat op die manier kan in één operatie. En daarna krijgen ze gips. En dat gips is 12 weken. Ze moeten 12 weken in het gips. En daarna gaat het gips eraf. En leren we weer zonder gips te functioneren.
2: En dat helpt dus mij dat ze weer gewoon rennen kennen.
1: Ja, nou, dat begint al voor de operatie. Begin je als fysiotherapeut al. Dan ga je kijken van wat kunnen ze nu. Hoe sterk is die hoek? Je meet de hoek in de knieën en je doet allerlei testen. Dan worden ze geopereerd. En meteen de volgende dag kom je als fysiotherapeut daar al op de verpleegafdeling. En dan begin je al met bedoefeningen. En dan met twee van die hele zware gipsen benen moeten ze het been optillen en het been zijwaarts heffen. En dan na een dag of drie, dan ga je ze leren lopen. Dus heb je een looprekje. En dan ga je proberen of ze kunnen lopen. En dat is best uitdagend, dat kan ik je vertellen. Ja. Want dat is hartstikke eng. Weet je, die kinderen die zijn ook heel bang. Hè? Want je zit daar in zo'n ziekenhuis met allerlei witte mensen. En die spreken een andere taal. En dan ineens heb jij twee gipsen benen. Witte benen. Veel kindjes zijn ook bang dat ze zeggen van, wow, nou heb ik witte benen gekregen. Ze hebben mij hier witte benen gegeven. Het zijn allemaal gekke angsten die ze dan hebben. Dus dat is best bedreigend. Dus er wordt daar best wel veel gehuild. En dan moet je ook nog lopen en dat doet pijn. En, dus daar begint het al mee. Leren lopen met een looprekje, met twee benen in het gips, vanaf je lies tot aan je voorvoet. Dat is niet misselijk.
0: En dat zei Sandra Huisman, fysiotherapeute. Morgen in het radioprogramma Bureau de Vries een wiedwaardig partij met haar over haar werk voor Mercy Ships.

John Cicada weer dat my Just Another Day. Het is nu ooit in Twaan, jongen toch alweer. Dadelijk ging nou in Friesland juist meer door de demonstraties in Ljouwen. We wien al op het Waagplein als Jerk in. Dat mensen hier litten die het vinden dat er in Nederland plak wezen maat voor vlechtelingen en asielziekers. Verslagjouwer Onno Valkenaar die had intussen al heel even op het Zijland West. Dat mensen protesteren, het zijn zaken dat zij van vinden dat hij net goed ging in Nederland. Onder andere de asielziekersproblematiek. Maar even zo is het daar minder druk als op het Waagplein. Op dit stuit, als er nou jelven in, dan jaren we onover, zijn dat het dan verroren is, die situatie.

0: online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
3: Hey Remo!
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
5: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
0: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Half 1. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Er waren een paar honderd mensen naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. En ook in Utrecht en Amsterdam blijven winkels van Swatch dicht. Daar zou het speciale horloge ook verkocht worden. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. In België is een minderjarige jongen omgekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren

0: Het programma is van de buis gehaald na een ongeluk met een van de deelnemers. Het gaat om het programma Survivor Greece, wat vergelijkbaar is met Expeditie Robinson. De deelnemer van 22 zou buiten de opnames om zijn overvaren door een toeristenboot. Daarna moest zijn onderbeen geamputeerd worden. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper. Een boek vergees.
2: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
3: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
5: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro. Inclusief installatie.
6: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
7: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162.
8: Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
9: Te warm om te werken? Net van Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Noe Friesland.
11: Tieten Science.

0: twa demonstraties, maar verschillende uitgangspunten in Ljouwert. En naar Fjouwer hier verbouwen is het gemeentehuis van de Friese Marren op de Jouwer kleer. En hoe blij dat ze er maar binnen bij de gemeente, dat is dadelijk in Nooi-Friesland. Eerst nemen we de tijd om eens bijpraten te litten over het waar. Jan Jonkman, goeiemiddag.
1: Ja, tijd ik een goeiemiddag.
0: Hebben wij wat om naar u te zien, Joert, qua waar?
1: Ik denk op het eind van de middag wel, maar dan zullen we wel even wat langer wachten moeten, want we gingen van een morgen op een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Ja, en vooral in het zuidelijke pad van de provincie, die we volgen vooral in het zuidelijke pad van de provincie. En in die buien zit ik even wat windpoesters in krijgt. En de temperatuur, ja, die horen hield ik al ben aan het oor. Hier in Egmariep is er nou zo'n 0,5 graden, maar in een buis zijn 9 tot 10 graden, weer 18 millimeter vallen. De point is dik zijn 0,5 graden. Gisteren 9,8 bakken veen. Ik zijn 11 maar in het buiten zien en heel laagzaam zijn jochen. Nou, en dwijm en kwijm zit ik om de 0,5 graden heen en de week met 12 millimeter vallen. Hou dan even de 4 meter op een snitser mars, jochen. Dat is een gemiddelde krijgt. Fjouwer, maar uit zitten zien 5 tot 6. Nou ja, we hebben op het stuit look, er werd een steuring van west naar eerst over de provincie. Er komen wat buien niet voor en hoe eerstelijker dat ze komen, hoe actiever dat ze binnen. En dan zit ik bij wat in windpoes te zien. Maar vooral het zuidelijke pad van de provincie het leest van die buien. Het maatelijke en het eerstelijke pad, ja, de kinderen het zo goed als droogbloeien. Nou, wat die steuring dan aast, om een oren strijden wat naar het eerste taf futlutsen is, dan gaat de activiteit wat uit de buien waait, de poesters die nemen op. En dan hebben we vanmiddag weer een afwisseling van wat wolken, hege van die hege opbouwende stapelwolken. Er zijn er dan eens even bij. En dan hebben we nog zo'n temperatuur

0: is zo'n 12 graden. Altijd nog een kans op een enkele spot rein. Maar dat stelt net over het algemeen net een heel soort mee voor. Jong en vannacht is het vol droog. Krimpt de wind wat naar het zuidwesten en zuiden toe. Hebben jong en vannacht opklaringen. Hebben temperaturen van zo'n 5, 6 graden in het westen. Dat zijn 3 tot 4 graden in het eerstelijk en het zuideesten van de provincie. En mogelijk in de smouten, als het wat wordt er langer ook worden, hebben op klomphichten nog wat groenfroost.
1: Blinder, en dat in maaien nog zo let. Hoe ligt het morgen?
0: En naar de ijshilligen. En naar de ijshilligen.
1: Ook nog. Ja, dus het is best opmerkelijk. Ja. En morgen, ja, hoe komt het dan met de temperatuur?
0: Nou, bij begin morgen hebben we heel staar gewoon ietsjes omheen. En dat is de trend van de nieuwe week ook wat. Maar we hebben een keer mogelijk precies dat we mogelijk dan net een echte noffelijke maitjesdui te pakken hebben. Het is, de bewolking gaat tot algemeen morgen de oor gaan. Misschien in de maand dit nog een glimp zinnen. Maar in de middag dan berint de lucht helemaal. Er komt weer een steuring vanuit het zuiden dus kant op. En dan hebben we morgen midden te krijgen. Nou, maar wat lichte rein, stoorrein, kunnen ze in enkele buien zitten. Ja, dan komt een zogenaamd warmtefront over de zin. Het is dan ik wat skier en gries. En dan hebben we 13 tot 14 graden op een waadeiland. En zo'n 14 graden meer de provincie. In de jong en in de nacht is het wel wat droog. En dan maar een voetvallende wind is best zo'n 6 tot 8 graden. Maar omdat het dan wat bewolkt is en skier en vochtig, dan hebben we wat komers op wat diezen en een mistbank.
1: En hoe ziet het water na je week uit?
0: Nou, we beginnen heel star gewoon de goede kant uit. Maar het goede dingen komen altijd langzaam. En dat merken we na je week aan het waar ik. Als het omslag gaat het altijd een hut. Maar als het wat beter wordt, dat gaat altijd wat langzamer. Maar meen je, dan hebben we dan afwisseling van wolken en zinnen. Een enkele bui, 14, 15 graden. Tiesje, maaszinnen, midden is al bij een toenemende bewolking. In de jong enkele buien. Maar dan hebben we ook al temperaturen om de 16, 17 graden. En weet je, dan heb ik nog altijd te krijgen maar een enkele buien. Een afwisseling van wolken en zinnen, maar met een matige zuidenwind, dan als 16 tot 18 graden, dan is dat ik al groeisem staar gewoon. En richting het weekend, dat de temperatuur er alle dagen nog wel even een skepke bob op. Nou ja, zag eer vetjend, dit weekend waar is nog geen boppenslag, maar het oude weekend liek het dat wel te slagje.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland. Ont 1 uur,
3: nou in Friesland.

0: De Kast en het Noord-Nederlands Orkest met Alles of Niets. Ja, daar in Friesland hast al jaren kennen dat 12 verschillende actiegroepen actief binnen in Ljouwert op dit stuit. Nationaal protest wil een loed jaren lid oor tal van zaken dat de mensen daarachter nooit door hebben. Bezuinigingen op de zwaarig biggeliks en de jeugdzwaarig, maar ook de asielproblematiek. De orengroep die wil een punt maatje van dat asielziekers vaak de schuld krijgen van de problemen. En zij willen haar sterk maatje van meer inclusiviteit. Nou, dat eerste protest dat ik het hoor hier, nationaal protest, dat vindt plak op dit stuit op het Cylon, en daar is ik verslagjouwer Onno Valkena.
1: Maar waar ga ik het genoegen?
2: Met Kati.
1: Kati, je staat op het Cylon, want hier komt aan een demonstratie, een nationaal protest.
2: Ja.
1: Waarom sta je hier?
2: Nou, om te protesteren natuurlijk. Hè?
1: En wij protesteren het zin?
2: Nou, het zijn alle maatregelen die dit doorloze regeer uitvoert en u opleidt. Nou. Ja.
1: En wat voor maatregel vind je het slimst?
2: Nou, al die klimaathysterie natuurlijk. Hey, ik bedoel, daar moeten wij straks €40 per maand van betalen. Nou, dat weet het meerdere niet, weet het nog net, maar daar komen ze wel achter. Nou, en de stikstofhysterie, het pesten van de boeren die wij maten.
1: Ik zeur ik een paar boerenvlaggen, hè?
2: Ja, het IEP-beleid van. Nou, van iedereen maar in Nederland komen en krijgt voorrang boven de Nederlanders die hier altijd al binnen en binnen binnen.
1: Je vindt ik dat er te volle asielziekers komen?
2: Fiestvolle. Ja, en dat ben ik net asielzoekers, hè? Dat ben mensen die hier komen omdat ze hier alles gratis krijgen.
1: Wat ik je nou vertel, op dit moment is er bij het Waagplein ik een demonstratie. Van mensen die zeggen van ja, samen maken wij de mierskip.
2: Ja.
1: En daar zit het volle meer volk als hier.
2: Ja, maar ik bedoel, van kreeg je volle meer aandacht in de mainstream media. Hè? Dat is het. Ik bedoel, uw protest was je stoeieren van de mainstream media. Nou, doe en al jouw de kranten misschien, maar verder net. De NOS is je net zien. RTL is je net zien.
1: Nee, maar er is de lijst die toch aardig wat aandacht voor Rugse protesten?
2: Nee. Want wie worden altijd wijzet als extreemrechts? En dat is heel wat oors dan we.
1: Dat wordt, had ik nog net broekt.
2: Nee, maar dat wordt eigenlijk bij Rugs altijd broekt. En dat is sa stigmatiserend, want wij zijn net extreem Rugs. Wij gaan gewoon genaag is genaag.
1: En je meisjes aan kuier, hè, tot de stad.
2: Ja.
1: Een demonstratie.
2: Ja.
1: Weet je de kuier langs? Weet je dat?
2: Nee, dat weet ik net. Nee. Nee.
1: Je rinnen draaien ze fleurig achteraan.
2: Ja. Ja.
1: En je komt ik langs die oren demonstratie. Vind je dat spannend?
2: Nee. Nee, helemaal niet. Want het is leven laat leven. Iedereen had er recht op zijn eigen mening.
1: We leven in een vrij land.
2: Nou, nog net. Nee.
1: Voor jouw gevoel net?
2: Nee, zeker net. Zeker.
1: Nee, maar je wil staan en demonstreren.
2: Ja, om die vrijheid weer rond te krijgen. Yeah, yes, I-

0: het weer. Theme song, zeiden ze dan op zijn Engels. Voor de film The Jewel of the Nile. Doe de steeds. In 1985 weer dat. When the going gets tough van Billy Ocean. Het gemeentehuis op Jouwer is na een verbouwing van Fjouwer hier nou klaar. En dat betekent dat alle ambtenaren van de gemeente De Friske Marne nou weer onder één dakwerkje kennen. Ze hoeven net meer naar de oren locaties te fietsen van Biegelix en Oerlees wat ze dan hier. Wethouder Barbara Gardeniers van De Friske Marne is blij met het eindresultaat.
1: Alle ambtenaren werken nu in dit gebouw en we hebben een hele mooie nieuwe entree gekregen. Een hele bak met licht valt naar binnen. En alle inwoners kunnen hier weer terecht.
2: Ja, waarom moest dit pand verbouwd worden?
1: Ja, dat had echt als doel omdat we een fusie waren geworden als gemeente en we nog niet met z'n allen op één locatie zaten. Dit was eigenlijk de laatste stap die we wilden nemen. En juist om de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren, helpt het om met elkaar in één pand te zitten. En dat is wat we nu ook hebben.
2: En ik zag hier een prachtige boetenkant van het gebouw. Ja, het had ik nog een budgetting.
1: Ja, zeker. De architect heeft echt gekeken bij het ontwerp van dit gebouw om het mooi te laten samensmelten met met de Herema-staten. Dus je ziet ook echt heel mooi de overgang van het gebouw. Is ook echt met respect van met de buitenomgeving ontworpen. En je ziet allemaal golven in het gebouw zitten en die vertegenwoordigen dan het water dat wij als de Friske Marne natuurlijk hebben.
2: En merken nou de inwoners ik verschil?
1: Ja, dat denk ik wel. Juist door dat samenwerken kan er gewoon sneller geschakeld worden. En wat de inwoners natuurlijk sowieso merken is ja, gewoon de prachtige aanzicht. Als je hier binnenkomt lopen in het park en hoe dit gebouw er nu uitziet. Ik denk dat we echt een heel mooi visitekaartje hebben als gemeente en als gemeentehuis.
2: En komt er ook nog een grote opening om?
1: Ja, na de zomervakantie gaan we een hele mooie grote opening plannen voor iedereen. Dus zodra dat die datum bekend is, dan zullen we dat ook in het nieuws laten weten.
0: Zijt wethouder Gardeniers van De Friske Marne. Maar toch ging net alles in de verbouwing lekker soepel, vertelt projectleider Auke ten Hagen.
3: Ja, je hebt van allerhande dingen die zich voortdwaan kennen. Het begon al toen we in de fundering bezig waren. Dat de heipjelden die waren net beschikbaar, die lengten net. Dus die kwam vertraagd binnen. Nou ja, en daar begint het natuurlijk mee. Als die net op tijd komen, dan begint het al later. Dus dan, ja, en zo ben er meer dingen geweest. Er was wel een probleem met de maatvoering van de staalconstructie geweest wat net paste. Dat moest weer opnieuw maken worden en weer opnieuw in de coating. En nou ja. Al dat soort zaakjes bij elkaar optelt. Plus dat wij hier en daar ik nog wel wat tjinslag aan hebben, zeg maar. Wij hier gebruik maken van revisietekeningen van dat het vroeger online is. Nou, dat bleek in een aantal gevallen bleek daar gewoon helemaal niks van te klappen. Dus ja, dan moest het hele zaakje ombatterijen, zeg maar. En ja, dat levert een hoop extra uitziekwerk en tekenwerk op.
2: Maar is het nou intussen klaar te nemen?
3: Ja, het is helemaal 100% is bouwkundig is alles opleverd. Dus dat is klaar. Er zijn nog een aantal rond die moeten nog inrichten worden met meubilair. Onder andere de bestuursvleugel. Nou, en zodra dat erin zit, dan kan dat ik in gebruik nemen. En dan is het echt klaar.

0: Fever Dream, weer dat van Alex Warren.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, dan hebben we sneun in Friesland, maar gaan Wijstra.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, nou, en wat is dan wel hier wel van een beetje?
2: Nou, een soort nostalgische muziek draaien, 60, 70 en 80 en heel beetje die er niet ontig, omdat ik er zit.
0: Dan was de, hoe is het, een dispensatie nemen ze dat dan?
2: Ja,
0: toch?
2: Dat Geert zei, als dat drie weken oorneemt, dan meestal ik intro wel eens hier niet ontig.
0: Maar net ervoor.
2: Vol nostalgisch. Sport in de rek, want Helke Broersma is bij de wedstrijd tussen Frenchier en Lions. En Lions die mag winnen om kampioen te worden. Dus daar staat wel wat op het spel.
0: Dus?
2: Nou, en orenzaken, jukeboxplaten, weekendwaar. Dat is allemaal weer zijzoeren.
0: Ja, en dat meisje kan denken van, ik wil eventjes die plaatje. Ja, dan mag ze dan ook even van haar jarenlid?
2: Dan mag ze zeker van haar jarenlid, want we draaien alleen maar op fysiek. Op 0,25, nou, 4, 9, 9, 1, 9, 9, de eerste stenen we klaar.
0: Oké, dringen aan ze in Sneun in Friesland om die muziek te jaren bij Harm Wijstra. Dit is nou in Friesland. Friesk Nijs is er op de app en de website van Omroep Friesland. En Joen om zijzoeren op televisie in Friesland. Joet, een mooie dag nog verder.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, dan geven we mij sneun in Friesland. Ik zei het, die is kijk al bij Tieten, de eerste fysiekies, die is hier al klaar. Zou wel Peter Rekker op trip naar Barbados met Typical Tropical. Komt er om, Peter.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
15: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
16: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
18: Trulies met Genke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
21: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
29: Sneun in Friesland.
30: Harm Wijstraat.

0: Tropical en Barbados.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sneur in Friesland.
0: Ja, had je het waar hier in Friesland zou joggen, dan kijk ik me wel een beetje in denken dat je... Nee, Barbados wollen. Peter Rekker die vregen morgen het wie de eerste in een lange riege versiekjes. Want denk even weer mijn muzikale reis in de jaren 60, 70 en 80. En stiekem een beetje jaren 90. We nemen die bij mij. En we doggen dat in combinatie met de actuele sport. Helco Broersma is in de vierde klasse B. Bij het duel tussen Frenchier en de Lions uit Ljouwert. Jan Jonkman die komt om Liekenoog Jalverseizen met het weekend in Waberjocht. En we gaan aan contact met Peter Pool. Die vertelt over zijn wedstrijd IVC-DWP. En vanzelfs van zijn goede doelactie, de bus van Alzheimer. Die gaat naar het eind. En die bus die komt met de wieken voller. En hij had ook nog een toernooi komen te al te sluiten. Maar hij ziet het nog een teamke. Dus hoe dat zit, die hebben we aan. En vanzelfs is er vanzelfs weer heerlijke muziek. We krijgen een mooie plaat uit de jukebox van Valken Veenstra van Frenchier en Rijn Vallinga van Bolzert. Ik zie hier nog ergens even een pronkje. Ja, dat hebben we ook nog in de aanbieding. En vertel me maar waar is best en was dorst. En doe daar vooral die favoriete plaat bij. U die hier in 76 en 80. Dat keer terug aan in de app van Omroep Friesland. Of op 0620-4-9-9-1-9-9. Dit is ons 6 uur op radio, televisie en internet. Sneun in Friesland. Ja, en Geert is nog... Krijgt even een weekje op vakantie, want ik pak de appjes erbij. Björn en ik, mij het vanmiddag doen. En dus dit in goeie middag Geert en collega's. Nou, ik weet net dat Geert het in Spanje al je taam krijgt, maar Harm en Björn binnen uit het invalteam. Likers haast elke die in wit is het Eurovisie Songfestival op het Stuitonekom. Nou, wie mij eerlijk zijn een beetje omgeer, want wij doggen net mij als Nederland vanzelfs. Ik wil graag een veske van de Ierse jongeres Dana. Zij was de winnaar in Njontje Santig bij het veske All Kinds of Everything. Maar deze keer had het kind het veske skreunt door haar Lady of Knock uit Njontje 81 onder haar eigen naam Dana Skellen. Nee, All Kinds of Everything is Lady Knock haar verneemste veske en wordt het vaak covered. Lady Knock, dat mag we dan even opzieken, want ik zie eigenlijk die All Kinds of Everything klaarzetten. Ik denk, nou, dat is een mooie manier om erbij te pakken, om een beetje in dat sfeerke te komen. Maar Lady Knock, die komt er haast aan. Zieken we erbij van Dana. Eerst pakken we de hammer van Trini Lopez. If I Had a Hammer.

0: sneuntemiddie van Ian Lonshuizen.
1: Waarom in de tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneun in Friesland.
1: Mijn Harm Wijs.

0: Dana Skellen. Onverregen terug Sjoukje, de Lady of Knock uit Njotjen Jin 80.
1: De jukebox van Fokker.
0: Alle weekend om dit kwartier een beetje verbinding met Frencher, met Fokker Veenstra. Want hij had een prachtige jukebox in zijn kermisteen, komt uit 1959. En daar zitten al je prachtige platen uit. En alle weekend dan helpt er daar een mooie jukeboxplaat voor u zoet. Fokker, goeie midje.
2: Goeie midje, Aron.
0: Doe hast Joet een bijzondere keuze maken, want het, ja, het is een bijzonder weekend, een bijzondere dij voor dij, hè?
2: Ja, het is Joet een beetje bijzonder inderdaad. Het is een beetje feest. Het is 29e trouwdag.
0: 29 jaar trouwd, lokwenske.
2: Ja. Ja, dankjewel.
0: Mij Titi, hoe weer dat zijn 29 jullie?
2: Titi. Oh, dat is een gewoon beter waar dan Joert.
0: Ja, het is nog net zo bijzonder, het waar.
2: Het doel zo warm, dat is iets. En dat is mooi mooie daar. Alles mooi in bloei. Ja. Alles fleurig.
0: 29 jaar te bek, dat wie een heel hoor het hier, hè?
2: Ja, zeker. Ik zou het niet meer voorstellen hoe het zou doen hier, maar zo zit dat, hè? Maar tien nou tien.
0: Ja, wat wordt het mooie van dit hier?
2: Dat we al nog wat meer mannen komen die het idee dat we nog wat meer solistisch hebben. Ja. En dat is toch iets meer dat we samen wat die en dat we niet nog trouwen en verloven en zulke dingen. Ja, sinds het al wat minder, wat oors en heel soort via de sociale media.
0: Je hebt hier weer nog puur en gelukkig.
2: Ja, meer of meer, ja. Klopt.
0: Ja, en Jochen en Twijnen, Jelien, hebben we een flink feest gewoon doen?
2: Ja, een leuk feest dan, zeker. Smiddags trouwen hier in de fanset en die jongens nog naar je foutje staat in, Rietzek voor mij of zoiets.
0: Ja. En toen had te pas ook noemer maar bij zocht, want ja, dat ken ik net als op zijn dij als je hoort. Want had dit hier een bosje blom, jongen, hoort? Je hoort hem
2: net,
0: het weekend is nog net voorbij, hè?
2: Ja, daarom. Het komt nog goed.
0: Ja. Nou, lokmeeske met die 29e en noemer het jongetje 64.
2: Ja, ik hier even voor alle, want mij is natuurlijk wel een beetje een specifieke trouwmaand.
0: Ja.
2: En binnen je toevallig even kennis of nu zien het huwelijksbootje treden. Ik heb uit Noordje Schouder 60 de Dixie Cups. Van Chapel of Love. Een heel mooi toepasselijk plaatje. Van een game die moet af. Ik zag voor hier weer het oud.
0: Doggen we. Zetten we erin, Fokker.
2: Prima.
0: En geniet je ervan.
2: Ja, gaan we doen. De Duke.

wel toepasselijk, want 40 jaar lien stapten Anneke en Dieneke Spoelstra uit Zerhuzum ook in het houdingsboordje. En daarom vregen Reinder en Janni uit Zerhuzum daar een plaats voor. The Promise You Made lieken haar wel toepasselijk, want ja, ze had doe ook een promise maken. En 40 jaar later had ze die nog heel niet in staan houden. Dus van Anneke en Dieke, Dienke en Dieneke, lokweenske. De groeters komen van Reinder en Janni uit Zerhuzum. Dit is muziek van Cock Robin in Sneur in Friesland.

0: De versie van Melanie van Ruby Tuesday, waar het onvregen troch Harm Meijer. Ja, dat is weer een mooie versie, want die is net zo vaak. En dat ken je in Sneun in Friesland, het programma wat geen neus en achtergronden had, maar gewoon sport en muziek. Hè. Dus zit er net hoe in. We binden er ontzijs hoor op radio en tv.
1: De bus van Peter.
0: En hoe sport sprutsen. Peter Pol die is vanmiddag vanzelf ook weer op aard om een mooie pot voetbal te fluitsen. En zien bus gaat bij mij van het goede doel voor Alzheimer. Peter, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Arm. Hoi.
0: Je hebt een alleraardigste affiche vanmiddag, hè?
2: Ja, dit is bijna de spannendste competitie van de regio. Denk ik. Nou, en het ben meer plak. En ik ben een Fransje die eigenlijk wordt dat ook mega spannend. Maar ja. Deze competitie traai P werk. Je hoort de wedstrijd IFC in DWP-fluitje mee. Dat is ik. En ja, een hele mooie neer. Voor DWP zit er nou, in die zin net zo volle meer op spul, volgens mij. Maar IFC, ja, die zit op één punt van de bovenste. IFC zit zelf op vierde plakje.
0: Ja.
2: En dan ben dat, de kaprenner die had nu al een 30 punt. En de traaien daaronder 38, zeg maar. Dus
0: je hebt verscoren tegen bij elkaar, hè?
2: Het keer al je mega tegen bij elkaar, ja.
0: Ja.
2: Dus sta wel voor de periode, maar ik voor het kampioenschap. Dus er zit nog van alles op spul hier van een beetje.
0: Ben je een beetje fit, Peter?
2: Ik ben super vet. Ja, ik ben juist de jongen wat jij er een hoestegang van oer al gehad.
0: Ja.
2: De laatste tien in biertjes had ik maar oerslijn.
0: Oh, die had oerslijn?
2: Die had oerslijn, ja. Nee. Nee, maar je bent meer, die is tien jaar regel. Ik zei er, oké. Okay. Nee, maar nee, prima, ik ben topvet, jong. Ja.
0: Nu best wel vaker te gast geweest dit hier bij IVC, hè?
2: Ja, ze kennen me hier al als Biname beweren van. Nee, de derde keer, dat is een heel uitzonderlijk, heel bijzonder uiteindelijk. Maar ja, klaar, de bond die stelt het aan. Dus ja, prima. Ja, voor de beurs misschien wat minder, dat maakt het niks uit. Maar ik ga hem gewoon bij mij. Ik drap hem hier weer del. En nou, altijd meestal mensen die het wat jaren willen, altijd dikke prima.
0: Er zijn altijd meestal beste bijwezen die de oren keren daarnet winnen. Dus dan kiezen ze nou ja, want dat is een mooie reden om te ja. Want het bedrag, dat gaat maar omheen, hè?
2: Ja, het streefbedrag is 15 toeren en het zit al op naar bijna 13, dus dat is nou, super. Het verhaal in die zin, hè, dat zit ik de laatste week nog, is al slagen. En het yieldbedrag is in principe ja, geweldig. Nou. Ja, nog 12 weekjes en dan misschien nog een knaller en 6 juni dan... ja, dan wordt het een prachtig mooi finale dan in Rottevallen. Dus dat komt altijd goed.
0: Ja, dan is het zo'n voetbaltoernooi op Rottevallen. Zij is het al even op 6 juni. Maar er mag nog even niet een team kabie, begrijp ik, hè?
2: Ja, ik denk even een oproep even met jou. Want dan hebben we misschien even met jou een kwartier van zijn. Dan hebben we een berichtje waarom dat clear is. Ziet je eigenlijk nog één damesteam? Zoontje, zoon. Ja, dat mag ik de vrouwen van nu wijzen. Al weet ik wel wat, maak het maar niks uit.
0: Wat het maar een vrouwensteam is.
2: Ja, het mag vooral eens team. Ja toch, ik ga al die wat 24 plus teams en al het Cambuur al het JRV komt, ik heb wat dames teams, dus ja, ik ben eigenlijk nog op zich naar één dames team.
0: Die kinderen gaan we ook melden, die mij altijd een berichtje naar u sturen naar de omroep, dan brengen we ze weer in contact met jij, Peter. Ian, vooral eens team van zo'n vooral in jouw geval?
2: Ja, sowieso, en wat ze doen, had ze roeien wel een roeiclub, maar ik maak het niks uit, dat gaat om het idee. Hè? Dus in je ploegje hebben we dan nog. Dus dat maakt goed komen, dacht ik. Dat is wat schema, komt het wat beter uit.
0: Op 6 juni van Ian en 6 in Rottevallen melden. Dus Ian team zie je nog in Friesland. Peter, een soort willen van midden en we gaan oneind van midden in wegcontact. Hoe dat dan hier veranderd is, hè?
2: Geef het aan. Jij hebt succes, hè? Fijn programma.
0: Ja, zeker dan. Er komt mooi voor mijn carrière, want we gaan echt een heel soort fysiekjes hier op steen. John Wijngaard, de ridderwef, in Wieke, hier met Mac al. Geen familie van Henk, maar hij vreeg het wel om een nummer van Henk. Ja, vriend Wieke, maar die grote truck trotlaan, die weer gerestaureerd is. Maar die truck riet net al in een goed einde. Die riet zeker hier de nacht. Hier hebben de nachtrijders. Voor John Wijngaard van de Jouwer. Hier is Henk Wijngaard.

0: dat gevoel van Jetteats.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al je weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: Mij Harm Wijstra.
2: Omroep Friesland. Just give me a girl.

0: I Want You van Shaky Sam Blues Band.
1: Van Ian Nonsijzen.
2: Op 12.2 FM. Omroep Friesland.
3: Steun in Friesland.
0: Goeie middag daar bij Omroep Friesland. Hij is net als mij de grootste bluesjongen die Nederland ooit voortbracht had. De bluesmuzikant die solo optrad, maar ik. Met zijn stevige, swingende band. En hij is spietig genoeg maar 30 jaar geworden. Hij leefde en stierf de blues. Op 15 mei 1981 en Dijvers in Jedje besloot hij er zelf een einde aan te maken in zijn leven. Ik wil jullie het stilsteen bij Simon Vlietstra alias Shaky Sam. Dat bericht stuurde Jappie mij. Hij zou jullie het 26 jaar geworden wezen. Het is zo spietig dat hij zo'n beetje voorkomt op de playlisten van Omroep Friesland. Nou, het is mooi dat Sneur in Friesland daar wat invloed op heeft, Jappie. Dan vreeg de wel om een oornoemer. De Shaky Sam Blues Band met Too Busy To Beat The Blues. Die konden wij zeggen rap net vinden, maar we pakken I Want You erbij van Shaky Sam. Mooie eerbetoon aan Simon Vlietstra dus. Net al hebben we 30 hier. Briochies, binnen welkom in de app van Omroep Friesland. 0620-4-9-9-1-9-9, dat mijn stekbroeken. Muzikale suggesties, muziek uit de jaren 60, 70 en 80, zie ik je van. Goeie omroep, kun je Pat Benatar draaien met We Belong, een mooi noemer. En wie er heel vaak Love is a Battlefield, zei Jelle Sen uit Makkum. Maar deze jaren we net zo vaak meer.

En het kan van het album Avondrood. Tranen in kinderogen. Waar het onvrede terug Sier Gjemke. Die zet die haak een skof naar het jet. Ik ga kwadlien een hersteloperatie onder knibbelhoorn. En zoals mij een plezier doen met dit nummer van Rommie. Nou, Sier Gjemke, een goed herstel. En we draaien Rommie dus bij Tranen in kinderogen. Otto Hoekstra stuurt ook een berichtje naar de Omroep Friesland Studio. Hoi Harm, ik wil graag The Winner Takes It All onvrede voor al mijn voetbalvrienden. Ja, we zitten in de beslissende fase van heel soort competities. Dan ben er toch echt wel verliezers, want je winnen, dat is lekkerder. Dus hier is The Winner Takes It All van ABBA.

0: Sneuten midi.
1: We draaien die muziek in de jaren 60, 70 en 80.
0: Vreet je maar aan, maar de app van Omroep Friesland.
2: Stuur die bericht op omroepfriesland.nl
0: of app 06 20 4 9 9 9 9.
2: Omroep Friesland.
0: Snel in Friesland.

0: John Denver, The Cowboy and the Lady. Heb je het 16e LP's van John Denver bij ons thuis. Ja, voor hoor je naar Rieg, hè? Dus ik ga heel soort het zien de kop van John Denver ons zitten te zien. Dirk, die vreeg hem hoor, The Cowboy and the Lady. En daarvoor zie je muziek van Otto Hoekstra. Of van ABBA, onvregen terug Otto Hoekstra. The Winner Takes It All voor alle ja, voetbalvrienden die de familie Green Gas weer opginnen en beziek je de winst te pakken. Hoe voetbal sprutsen, Aasen hebben we contact met collega Helco Broersma. Die zit bij een belangrijk potje in de vierde klasse B. Dat Aasen naar Twaan.
1: Omroep Friesland.
2: Twaan, Jochtel.2 FM.
1: Alles wat er spielet. Pinksterman die bij Omroep Friesland.
3: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
3: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
3: En na 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
3: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
4: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
10: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
11: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
10: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
11: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
11: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet.
10: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
14: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer. Service en auto's is er van Elsing.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 4 minuten naar 12. Dan geven mij de 12 uren van sneeuw in Friesland. Ja, het rint echt zwaar aan mij fysiekjes. Björn en ik beziek je alles er een beetje bij te zieken. Maar door Kerstien fysiek altijd nog eentje. Hè? Want we zijn er om het zijzoeren met sneeuw in Friesland op radio en televisie. Een fysiekje Kerstwaan via de app van Omroep Friesland of 0620-4-9-9-1-9-9. Bouwen en Hanny van der Meulen stuurden een ekkenbriochtje. Het liet dus een mooie dij voor een fysiekje voor uzelf. Ja, dat mij. Roy Orbison, de Big O, mij You Got It. Die willen we graag hier. En zet het spul alsjeblieft een beetje goed loerd, Harm, want het moet al heel jaar in Dinxperlo in Gelderland op de Duitse grens te jaren wijzen. Ik ga er nog wat whiskies bij opzetten, het karbet dat zit erop. You got it, komt er aan.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Personeeltekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Post in Elst.
10: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Sneeuw in Friesland.
12: Harm Wijstra.

0: Douwe en Honey, die vregende morgen. Roy Orbison en You Got It. Der Hielendal in Gelderland op de Duitse grens bij Dingsperlo. Nou, hij kwam nevens mij goed erop.
1: Nostalgie, mooie verhalen en actuele sport.
2: Omroep Friesland.
1: Sneur in Friesland.
0: 13 minuten uur 12, deel 12 van Sneur in Friesland. Ik deze week nog zonder Geert en Jaantje. Die ben nog fijn met vakantie, die geniet je er nog even van. Zag ik het gelijk, maar wij, Björn en Harm, ben er wel. Want zij zijn mij nu al een hele lange rietje fysiekjes. Bloze insturen in de app van Omroep Friesland. Nostalgische muziek uit de jaren 60, 70 en 80 komt voorbij. En oogluikend de jaren 90 water ergens in de app neemt. Ja. Het heel is een beetje jaren 90, dat het een beetje fatsoenlijke muziek is. We doen daar ook actuele sport bij, en net samen sport. Nee, Helke Broersma is vanmiddag naar de vierde klasse B-aanreiziger. En er staat een alleraarde spotje op het programma tussen Frenchier en de Lions uit Ljouwt. Die laatste die wil heel graag kampioen worden. Helke.
3: Dat klopt het, Harm, die wil graag kampioen worden. Lions heeft 51 punten uit 21 wedstrijd, nog één wedstrijd te gaan. Dus vooruit zit er achter maar 49. Dan Jester Littens met 43 en Frans zit met 42. Ja, Frans heeft ook nog belangen, want die kan nog Jester Littens voorbij. Jester Littens verliest bij Wickelsholm. En ze heeft nog een kans in de periode. Misschien Duinem zit op 34, maar die hebben belangen in die tweede periode. Het is alweer een hele mooie, spannende laatste ronde. En het is ook wel grappig, vind ik, dat het taaltje van Frans goed in ere gehouden wordt. En daar staat dan SC Vlaanderen het de laatste week een goede zaak. En deed door 3 wedstrijden op rij te winnen. Als ze vanmiddag winnen van Lions en VV Oost Lindens wint niet teugen. Wickelsholm, dan mag Vlaanderen meedoen in de na-competitie. Het kind dus een spannende voetbalmiddag worden dat voor beide elftal nog veel op het spel staat. Ik en Oerin Frisk en mijngene die ik interview, dat is Adi van der Pol. Dat is de voorzitter van Frenzit. Ja, je hebt trouwens een heel mooi jaar, want je besteedt 100 jaar.
4: Ja, we hebben echt een fantastisch jaar. Nieuwe accommodatie, een feestjaar achter de rug gehad met als sluitstuk 2 weken geleden een fantastisch feestweekend. Dus ja, we hopen dat vandaag natuurlijk heel mooi af te sluiten.
3: Ja, je meent Vreno en Vroonaker, dat is Frenzit worden. Die snijzaaddeling, toen die hem helemaal naar de sneeuw ging, dacht, oeh, maar we er nog wel bij heren. Maar dat feest had misschien ook wel een stukje verbroedering weer zorgen.
4: Ja, dat klopt. We hadden natuurlijk de zaterdag en zondag. Nou, uiteindelijk is dat naar de zaterdag gegaan. Ja, dat heeft natuurlijk wel aardig wat zeer opgeleverd. Maar het was heel mooi te zien dat ons feestweekend echt voor die verbinding toch weer heeft gezorgd. En dat ook inderdaad die oud zondagspelers en de supporters, dat ik die ook weer terug zag komen. En dat we zaterdag met z'n allen hebben afgesloten.
3: Ja, maar die Vlaanderenkers die kennen heus wel wat met elkaar. Want wat heim hier een mooie accommodatie del klapt.
4: Ja, dankjewel. Ja, fantastisch. Zijn we ook enorm trots op. Hè. We hebben natuurlijk heel veel mensen daarin een belangrijk aandeel gehad qua subsidies. Maar het resultaat mag er wezen. Dat is in januari onofficieel in gebruik genomen. En 13 maart officieel in gebruik genomen.
3: Ja, maar doet die op lijst van rommels. Je mocht er zelfs niet meer in komen. Hè?
4: Nee, dat kon. Het was niet meer vertrouwd. Dus we hebben natuurlijk een hele tijd in de traaien gezeten. Maar dat is toch niet je eigen. Je wil je eigen gebouw, je eigen clubgevoel. En je merkt ook dat het daardoor veel meer weer gaat leven.
3: Is die destijds ook een tribune hier bij de velden onder Dieksekant? Maar die is ook, ook voor het hellen.
4: Ja, dat klopt. En we hebben natuurlijk dit jaar ook nog, want we hadden nog niet genoeg dit jaar, hebben we ook nog de verloterij gehad. Met uiteindelijk als doel het geld wat we daarmee zouden opbrengen om de buiteninrichting, de tribune. Dus dat staat nog op stapel om dat helemaal erbij te trekken. Zodat we straks gewoon een supermooie accommodatie binnen en buiten hebben.
3: Die loterij bij BM wel een succes, hè? Dat juist wel eens hoor.
4: Ja, dat was onvoorstelbaar. Wij waren 2 maanden voor de geplande einddatum waren wij al uitverkocht. Dat was ongekend.
3: Ja, Joachim Lions. James Doherty, die had hier ook wel best, de trainer van Lions. Hij wil je kampioen worden. Maar ja, je wil graag die nieuwe competitie in, hè, met je 100-jarig jubileum.
4: Ja, wij gaan er natuurlijk ook voor. Hè? Dit is voor ons een hele belangrijke wedstrijd, voor de Lions ook. En wij gaan net zo goed voor de winst, want wij hopen natuurlijk nog op een periode en dat we een na-competitie kunnen spelen.
3: Ik denk dat het een pittig potje wordt.
4: Dat weet ik wel zeker.
3: Ja, dat wordt in die misschien een pittig potje. Lions is komen met 2 bussen. Een bus met de spelers en de begeleiders plus supporters. En nog een supportersbus. Sommige supporters zijn die bus die gaat dus de petit voor. Die binnen met de auto komen. Dus er staat hier een soort publiek aan op het kunstgrasveld. Of mag ik dat zeggen, achter de sterken vanzelf bij het kunstgrasveld. Daar won Lions met 4-0 van Frenzit. Maar Frenzit zit wel wat in flow. En Lions, ja, veel toch die druk. Want ze hebben 2 keer gekregen die promotie, het kampioenschap mis naar de tweede klas. Want ze willen nou eindelijk een keer die tweede klas in. James Doherty zei van, ik ga voor de winst. Maar ja, aan de andere kant staat Chris Alkema. Ik heb van dat ik basket trainer van Friends. Ik wil in de nieuwe competitie. Nou, we zullen daar wat zien. Om jouw trein begint de wedstrijd.
0: Als je er meer van Helco Broersma. Nou, een verziekje van Frans Bakje. Die zet goeie met je Harm en Björn. Ik ga een verziekje van Neil Young. Four strong wins. Nou, in Sneur in Friesland.

0: Heerlijk deze van Neil Young, The Four Strong Winds.
1: De jukebox van Rijn.
0: Alweer 20 minuten uur 12 heeft het hier om er weer een jukeboxplaat bij te pakken. Deze jukebox die staat in Bolzert bij muzikant Rijn Vallinga. Maar Rijn zelf is net in Bolzert. Nee, die is de hort op met de camper. Rijn, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, Harm. Hoi.
0: Ja, doe best even drop uit.
2: Wij zijn vanaf donderdag weer onze camper aan het uittesten. Dat doen we nu wel voor het derde weekend.
0: Ja.
2: Want ja, we moeten het is een oud beestje uit 1979. Dus we moeten van het zomer gaan we naar Duitsland in de planning. Dus ja, dan moeten we wel even goed zien of alles goed werkt. Hè?
0: Dan ben je een beetje een testrijden, zeg maar.
2: Zeker, zeker. We zijn steeds meer dingen aan het maken zelf. Wat, ja, gastankmeters erin, noem maar op. Van alles en nog wat. Ik wil moderniseren, zeg maar.
0: En werkt het wat naar wens? Of binnen nog zaken of denk van, nou, dat kan wel los?
2: Ja, dat zeker. Het werkt niet zoals het moet werken. Maar dan gaan we weer met aan de gang. Er blijft waarschijnlijk een plotter hangen in een van de tanks. Want ik had 180 kilometer rijden en vorige week 188 euro erin gooit aan gas.
0: Oh.
2: En ik stond weer leeg. Maar ik stond niet leeg, maar dat deed de tank aan.
0: Ja.
2: Ja, dus dat willen we aan het uittesten.
0: En ja. De camper zit nog aan de kant, want best ik aan fietsen.
2: Ik ben nu even een klein rondje van 30 kilometer aan het fietsen. Fight hard hoor.
0: Ja, de ronde lek.
2: Ja, we staan vlak voor Culemborg. En we hebben de camper in Beuzichem staan aan een jachthaventje aan de lek. En we doen een rondje om de lek, zeg maar. We gaan er straks weer een keer over. En dan fietsen we weer terug richting camping. En dan hebben we met pontje weer richting de camping. Maar goed.
0: Ja, je had wat bij daarin, Rijn.
2: Ja, zeker. Maar je moet ook niet stilstaan. Je moet wat doen. Hè. Je moet wel genieten van het leven.
0: Zo is het. Ja. Als de jukeboxplaat deze week een plaat van Jeff Lynne. En die doet die. Nee, Jeff Beck. Jeff Lynne is wat was. Dat is van de ILO. Ja. Ik ben in de waar.
2: Ik ook wel. Maar.
0: ILO komt verder op het medie. Want. Net zei ze, die had Jan Jonkman uitzocht, maar daar komen we straks bij. Nee, doe haast Jeff Beck met Hi Ho Silver Lining, maar die docht die tinken onder de optredens van BZN 66.
2: Ja, dat doet het niet zeker aan denken, ja. Zo kwam hij bij mij altijd weer bovendrieven. En nou ja, BZN 66 bestaat inmiddels ook al niet meer. Nou ja, goed, ja, Jan Kies is natuurlijk overleden.
0: Ja.
2: En dit nummer, dat doet mij nog steeds wat als ik dit hoor. En we hebben het niet over de eerste, de beste trouwens, hè? Jeff Beck. Hè? Dat is, denk ik, een beetje ondergewaardeerde gitarist. Maar ja, in de Yardbirds, hè? Dan speel je wel met
0: Eric Clapton ziet dat ook niet, toch? Ja.
2: Ja, maar denk eens van Jimmy Page.
0: Ja, die kon ook wel spelen, hè?
2: Die kon ook aardig met, die kon er ook wel wat van.
0: Ja.
2: Dus ja, dat hij niet mis.
0: Maar ja, dus, wij pakken deze erbij en door Scroost, hij had verdijvel bij de beste gitaristen van de wereld, dus.
2: Ik denk dat hij daar zeker bij hoorde. Hij is natuurlijk al overleden in 2023. Maar hij hoorde denk ik wel tot de top. Maar ik weet niet of... misschien een beetje ondergewaardeerde gitarist. Maar bij mij niet in ieder geval. Ik heb hem heel hoog zitten.
0: Wij smieten hem in de jukebox en nog even een lekker fietsen daar.
2: Ja, bergen nog. Door.
0: Rijn, goeie.

0: Jeff Beck en Hi Ho Silver Lining.
1: Goedemiddag.
2: Van Ian Lotsijzen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneunie Friesland. Sneunie Friesland.
0: 12 minuten van Jan van Trijen. Is dit een mooie list? Mijn muziek kleer, maar dien verziek je kinderen er nog bij, hè? 0620, Fjouweren, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of Broek, de app van Omroep Friesland. Ja, het gaat naar Jan van Trijen. Dus de opkomst van Friendship in Alliance. Wat gebeurt er al hier? Omroep Abe.
3: Omroep Abe. Daar heeft gewoon Harm een seizoenkaart van Cambuur. Oh. Mijn dochter en mijn zoon hebben een seizoenkaart van Cambuur. En Rob is Omroep Abe.
0: Ja, dat is wel.
3: Jongens, je bent Lions supporters of net? Of Franek? Nou, dat is nou opeens stil.
0: Dan ben je stil, hè? Ja, good back, maar.
3: Ja, nou ben je stil, dat zei ik niks. Hé. Hey. Ja, daar moet ik even heen. Ja, des te. Hé, steen je man die te. Je hebt Rob een wakker Omroep Abe, maar. Nee, ik zou krijgen mijn twee benen van mij, die zitten op Cambuurtribune en de presentator in de studio ik.
4: Oh.
3: Dus maar je bent van Lions.
4: Ja.
3: Vuurwerk met Nommel niet?
4: Ik niet.
3: Nee, maar je staat een hele voorraad, hè?
4: Ik zou het niet weten, jongen.
3: Dan heeft ze zinnenbril op dan.
4: Ik weet nergens van. Mijn naam is Haas.
3: Mijn naam is Haas. Maar werd Lions kampioen of net?
4: Denk het wel. Moet wel, hè?
3: Ja. Ja, drie keer, hè?
4: Ja.
3: Ik net niet.
4: Ja.
3: Is de James Doherty ook nog advies gegeven of net?
4: Sorry?
3: Heeft je James Doherty ook nog advies gegeven?
4: Nee, die heeft geen advies nodig hoor. Dat kan niet zelf.
3: Een goede trainer?
4: Ja, 100%. Ja. Ja.
3: Nou, geen, echt geen. Dit is. Oh.
5: Ik had er nog een, die wil gaan.
3: Oh ja. Vuurwerk man of niet?
6: Heil Hitler.
3: Nou ja, dat is. Ja, nou ja.
5: Hij is van de organisatie.
3: Tot de volgende bijdrage maar.
0: Ja, want dit had geen doel daar, Helco. Een beetje verstoord daar aan de kant bij Lions. Hoop je dat ze het vuurwerk oppakken en daar oorzaak met doggen. Dat is mij duidelijk wijzen. Wij gaan gewoon weer verder met muziek. Want Hidde Utwerkje, die stuurt een mooi fysiekje in. Die zet Emerson, Lake en Palmer. En The Lucky Man, die wil ik graag heren. Nou, dat past er zeker bij op zo'n sneutemiddag.

0: Hidde het werk eer vregen gewoon Emerson, Lake en Palmer en The Lucky Man. En Pieter Visser die zei, oh, dit is een mooi plaatsje. Die kinder wel bij. Stel dat van, nou, ik weet ook nog wel een mooi plaatsje. Jouw trog in de app van Omroep Friesland. We gaan waarom naar Frenscher. Ja, de meesten van Lions achter de goal. Die hier misschien al wat te diep in het les gezien, Heilko. Dus door best even een oorplakje gang, denk ik.
1: Ja, want ik moet eigenlijk even net al te volle smaakjes om mijn kleren hebben. Want we hebben niet een, echt een fjordig hand van hier tot Gunders, zeg maar. En ja, dan moest er eigenlijk sportief zijn om al die troep die ze nou maken hebben daarachter. De goal aan de kant van de stad, Frenzy, zeg maar, om dat op te rommen. En sommigen hebben er al aardige blikjes gelezen, mooi bekend BB-merk. Dus ik hoop dat de wedstrijd een beetje netjes verrint. Maar dat weet je maar nooit vanzelf. Scheidsrechter Jansen die heeft een drege taak, denk ik, in deze wedstrijd met een soort belangen. Op het spul staan. Het vuurwerk is west. De fakkels die binnen werd doofd. Dat beschut dus dat we dadelijk uiteindelijk kennen met deze wedstrijd. Bij James Doherty, dat is de trainer van de ploeg uit Leeuwarden Lions. Die zei van, ja, ik wil nou in het redden hier. Ik zie die jongens zijn eindelijk was geen kampioen. We waren 2 jaar verliezen. Dat weer een pikant detail. Toen we de trainer van Frenzy, Chris Alkemaar, weer trainer van AVC. Toen koor ik Lions kampioen worden. Maar toen won AVC van Lions. En die gingen toen naar de tweede klas werd ze nog in spelen. En Lions dus nog vierde klas. Maar mijn kampioenschap, joh, het komen ze voor het eerst in de tweede klas. Nou, letten we dat oren maar vierten, maar die rare stomme opmerkingen van bepaalde supporters. En dan gewoon voetballen zien. En waarbij het hopelijk sportief uitvolgen wordt. Of Frenzy nog een kans zet op een nieuwe competitie. Of dat Lions het kampioenschap pakt. Het beschut dat het scheidsrechter nou verluidt het. En hij zorgt ook voor dat de ploeg die het winnen wil in de overval gaat. Maar een 0-0 tussengestaan beschut dat we misschien wel een hele spannende wedstrijd krijgen.
0: Goeie met je Harm Wijstra en oren. Ja, oren, ben er zeker bij. Björn, hiet de oren misschien die hier in de studio zit. Ik luister hier alle weken en ik vind het altijd een gezellig op Sneur te midden. Nou, dat is ook de bedoeling van Sneur in Friesland. Ida uit Dokkum stuurt dat. Ze zou graag een plaatje van Anneke Douma jaren willen. Maar die combineren we even, Ida. Want Gonny die zei, ik wil graag een plaat van Griet Wiersma jaren. Ja, dat is die orengrande dame van de Friese muziek. Het leert over het Friese paard voor haarzelf en voor Griet. Want die begint weer met optreden. Ja, Gonny had gelijk, want Joert hier ze haar eerste liedje optreden. Werin, dan wordt in het winkelcentrum Desti Griet en komt het hier in de agenda alweer aardig vult voor Griet Wiersma. En het is mooi dat ze weer waarom is. Na een ja, toch drege periode. Ik hoop je dat Fries kinderrekker een beetje goed vuurwerk hè, want ja, dat wie daar nogal in Frenzy. Je nou in Sneun in Friesland, Griet Wiersma en het Fries kinder.

0: Klassiekje van Henk Walinga uit Driels bracht dus waarom in Jontje en Santos Single Bad, wie dat, van Fox.
1: Goeiemidje.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Lions op bezitte bij Frenchen. Lions wil graag kampioen worden, maar die kampioenswedstrijden zijn meestal net de beste wedstrijden. Hoe is de openingsfase, Helco Broersma?
3: Nou, die vond ik eigenlijk toch een beetje voor Friends zitten. Maar voorlopig is de tussenstand nog 0-0. Ik denk dat de spanning ook wel een beetje oprent bij de Lions Frawley. Want maar wie heeft hier het genoegen?
4: Met Roos. Ja, sorry, ik ben een beetje schor.
3: De wedstrijd al en dat je mijn kampioen wordt, dan ga je straks helemaal geen stem meer.
4: Nee, klopt. Maar het was voor de wedstrijd dat ik al last van mijn stem.
3: Wat voor club is Lions?
4: Dat is echt de mooiste club van Leeuwarden natuurlijk. Het is Klein Leeuwarden, het is fantastisch.
3: Klein Cambuur, ik wel, denk ik.
4: Klein Cambuur bedoelde ik, ja, tuurlijk. Nee, Lions is super. Ja. Het is één grote familie, dus dat is top.
3: Maar ze geven soms wel eens een beetje te vier, denk ik. Hè? Die Donetus, ze krijgt tussen scrapjes hooligans, hebben in mijn naam.
4: Ja, klopt. Het zijn hooligans, het zijn felle spelers. Maar ja, ze spelen het spelletje goed en daarom staan we hier nu ook. De kampioenswedstrijd. Ja.
3: Wil je hem kampioen?
4: Wij worden zeker kampioen. Zeker. Het is ze gegund ook.
3: Ben je maar de bus of ben je maar de auto?
4: Ik ben zelf met de auto, maar er zijn heel veel mensen hier met de bus. Er zijn twee bussen hierheen gegaan, dus dat is fantastisch.
3: Stel je weer kampioen, waar is het feestje dan?
4: Dat is natuurlijk in ons clubhuis.
3: Heb ik nog een zanger of een groep kunt nodig dan?
4: Er komen vast wel mensen even om het hoekje kijken. Ja.
3: En ik denk de meeste drinken alleen dan maar 7-up, hè?
4: Ja, vast.
3: Met iets erin.
4: Ja, inderdaad, met iets erin, ja. Ja, dat wordt niet een alcoholvrij feestje.
3: Maar voorlopig is het toch nog scorematen, want Frenzy die vecht ik nog voor een kans. Dus ik zal even zien hoe lang we onderwijs binnen, maar kijk, op het scorebord zien. We hebben 10 minuten spelen. Ja, in die hoek ik me net steen, want er werd zien dat skut onramd. En nou ja, daar werd ik wat spul rookt. Dat is mijn spul eigenlijk net. Dus wat dat betreft, dat is aan de kant van naar de goal van Frenzy. Test in de aanhangers van Lions. Die zorgen dus dat de 0-0 nog op het scorebord staat.
0: Dankjewel, Helco van O. En bloem maar uit de week, ja, in die, dat is een goed idee. Met je Harm, ik ga een verziekje. Ik ga voor Do You Love Me van Sheriff Dean en Evelyn D. Hayes. Groetens komen van Sjoerd Bloemhof. Nou, pakken we erbij voor deze, Sjoerd.

0: Waar is Tim Stolpen, hoor? Voor het laatste mij uit Friesland.
1: De, wie bent daar voor hier?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk, hè?
4: De beste muziek.
5: Beslist.
2: En ik voor...
3: Ja, voor de gezelligheid.
0: Dat is toch Omroep Friesland?
5: Naar mijn mening wel.
2: Want daar is alles wat te spelen.
1: Dat is mijn mening. Misschien dat jou er ook moet tegen, weet ik.
0: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
6: Die moet je nooit weg doen.
2: Ik was bij Frieskapje aan de Greenshoekjes.
6: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen, natuurlijk.
5: Ik geniet je ervan. Ik geniet je er gewoon voor de volgende 100% van.

0: lekker even zet ik Jan IJzer-Tals, maar die doet de tommen omheeg. Van Dissen van AC/DC, waar het onvregen toch Ad Akkerman. Die zei van in Lieke draaien is de Iron Maiden en ook graag AC/DC even. Nou, dan gaan we het wieldek maar weer horen van Dissen met je. Al zorg ik dat er nogal meer binnenkomt. Nou, gisteren nog een suggestie onwijs hier, maar het rindje wordt al aardig vol mij de fysiekjes hier in Sneur in Friesland. Maar dat is mooi. 0620-4-9-9-9-9-9 of de Omroep-app Broeken. Secret van Traaien, ik heb hem wel eens even een zien in French hier, want nevens mij is de score hier op Elke Broersma.
1: Ja, en trouwens de thuisclub. Hè. Het is 1-0 worden tegen de Wiebe van der Meer. En Wiebe van der Meer die dat mooi, een heel mooi boogbalsje. Naast me staat hier een voetballiefhebber. Ja, hey, maar een friend zit Wiggels Halle Moerl het moeten krijgen. Dus deze clubs in deze klasse. Maar die keepers die eigenlijk wat de 4 voor de goal. Hè?
2: Ja, die is die eigenlijk zijn paar meter te 4 voor de goal. Hij kwam de mooie hendel op en hij zit er perfect in.
1: Hoe steen je nou als oud marmer?
2: Nou ja, gewoon een jippenschijn en het speeltje, daar gaat het om.
1: Ja, wordt Lions kampioen krijgen deze geen slag, denk je?
2: Nou, ik weet het net. Frentje is aardig op drijf. En ik denk, als ze 6 spelen in blauwe, dan zit er denk ik een nederlaag in.
1: Ja, dat hoe dan beschutten dat Van Ruud vanzelf haar in de hand vreelt. Want die dacht dat ze er al riep, nou dat winnen ze vast wel. Ik moet zeggen, van die 1-0 van Frenzy, het werd Nigel Kook. Die een hele mooie bal hier. En ja, op het doeling er weer nog een verdediger van Frenzy die bal pakken koor. Diezelfde Nigel Kook, die staat daar weer klaar om dan een vrije trap te nemen. Tenminste, dat neem ik om, want hij staat achter de bal. Maar hij kent ik gewoon een oorlog. Ik denk dat zien poortje dat degene is wat op die goal trapt. Maar dat is voor de keeper, Jesse Haas, maar geen probleem. Om die bal te pakken. Dit toch blijft Frenzy dus gewoon maar 1-0 voor zijn de koprinner Lions 66 uit Wild.
0: Elke Broersma docht verslag van dat duel hier in Sneur in Friesland. Het 12 uur zit er alweer op. Ja, het is alweer 3 uur. We binnen nog rond 6 uur gezellig op radio en televisie. En met een heel soort nostalgische muziek. Een heel soort fysiekjes. Björn en ik hier nog hier op mijn steen. Wij scouwen alles weer even een oerkop. En dan pakken we aanstaan weer een leuke muziek erbij. En ik zei het al hier 76 en 80, maar daar ben ik wat meestal zoals Johan Kok, die zei van oogluikend jaren 90. Ik ga wel wat daarvoor, dus dat pakken we eraan ik bij. Suggestie van Johan. En die suggestie is ik nog gewoon welkom, ja, in de Omroep-app. Eerst even contact met de collega's van de NOS van het Nijsuit Binnen en Boedeland.
3: Pure nostalgie op de radio.
4: Maar muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
5: Omroep Friesland.
6: Steun in Friesland. Snij in Bureau de Vries.
7: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
8: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
7: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
6: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: HWO Hinde van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij Johan Hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
7: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: 3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist en vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. En ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort in een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op de stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Dan het weer nog, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, dan is het 2 tot 6 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Jan, daar geven we weer mij sneuren in Friesland. Hoi alle keer bij de Omroep. Ik zoek graag een plaatsje van wie mijn man vreegje wil. Een topper van zo'n 80 hier. Dit staat gewoon de trieën we hebben oppakt na haar kribbeloperatie van december. Ik ben grutsk op haar, zei het Ellen uit Wienerwaard. Kunnen wij van Trientje Sielstra iets van Bonnie M draaien? Dat kennen wij, want Ma Baker komt er aan.
12: Te warm om te werken?
8: net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
19: Sneeuw in Friesland.
20: Harm Wijstra.

0: Baker.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sneur in Friesland.
0: Heerlijk begin van deel 3 van Sneur in Friesland. De geven weer voor een oerke nostalgie en actuele sport. Laten we eerst die actuele sport er maar even bij pakken. In Frenchier, de wedstrijd tussen Lions en Frenchier. De thuisploeg op voorsprong, Hauke Broersma.
3: Ja, nou heel dit en Lions mat zichzelf, want ja, verliezen en vooruit zullen wel winnen van de Ron Rippen shirt. Dus geen kampioenschap, dat zou voor de tweede keer op Rie geweest. Ik sneer hier even naast een oud Oshie man. Oshie, wat nee, hij rent nog krijg geen voor, ik wil even Oshie. Wat wie Oshie van club, dat hoe hij Oshie in Ljout.
4: Nou, van hetzelfde als de Lions, zeg maar.
3: Ja. Maar je minder jammer genoeg niet meer, dat weer wel spietig uit die club, dat hij voortgang.
4: Al die jaren niet meer, hè?
3: Nee. Waarom is die club eigenlijk stop destijds? Want ik voetbal dan als plezier, maar letens 35 plus en Oosje 34 plus.
4: Ik ging in flauw idee, toen zat ik er al niet meer bij. Toen zat ik bij MKV. Ja. Dus.
3: En nou de overstap naar Lions, hetzelfde soort club?
4: Ja, praktisch hetzelfde. Ja. Hetzelfde type jongens en toestanden, ja.
3: Hoe mogen we Lions karakteriseren? Een club van, nou, uit mijn hart?
4: Ja, ja. Allemaal van die roodogen, zeg maar.
3: Ja. Maar nou 1-0 achter. Dat wordt geen feestje straks.
4: Nou, had je nog niet aflopen.
3: Nee. Joost Swanson is ook teammanager, hè?
4: Ja.
3: Kunnen die jongens wat rustig hoor?
4: Jawel. Ja, een grote stevige jongen, dus ik heb wel wat hebben.
3: Ja. En wat voor trainer is die James Doherty? Want die is er ook al jaren bij OC.
4: Nou ja, hij zal wel goed doen. Ik ben... Dat ga ik wel vooruit. Dan ga je al 3 jaar mee draaien. Probeer.
3: Mooi zijn groep, ja.
4: Ja. Ja.
3: Afronden zou je dit. Nou, ja, de regie moet even zelf even om.
0: De regie zit op het veld.
3: Ja, dus, want hij vindt het vers te spannend. Want ja, die 1-0, dat is niks vanzelf. Hij is een helemaal lege hand. Ja, hij heeft een competitie. Maar ze willen dat feestje vieren, Daniel Jout, in het OC Clubhoes. Nou, dan ronden we maar af. Maar de tussenstand van 1-0 van Frenzen. En misschien geen aanslag. Ik wil de thee. Wil iedereen de paraplu nog opheffen? Want dat rondje aardig.
0: Half minuut nog treien we hier uit Aasten. Wat de standbitskofte wordt derde tussen de Lions en Frenzen. Goeie hart. Was door een plaatsje draaien van mijn vrouw Aukje Terpstra. Ze had me deze week alle dagen naar de start gebracht van de Alversterde Kuiertocht. En ik weer ophellen, toch maar wat van Gene Pitney, zegt Peter Couperus. It hurts to be in love, hadden we erbij zocht. En Jan Jaap, die stuurde ik nog een briljantje uit Wijns. Die zei, ik heb van de week Big Yellow Taxi jet in Noord ervoor. Maar zeker een Friese versie van het noemer, van Ines Timmer. Baasgiele Taxi. Nou, we gaan net zo volle frisk draait in Sneur in Friesland. Dus die pakken we er even bij. Maar eerst Gene Pitney. And it hurts to be in love.

0: aardige versie van de Big Yellow Taxi. Dit is Ines Timmer met de baas Giele Taxi.
1: Het pronkje.
0: Ja, zijn plaat is net zo vaak mee eerst. Een plaat die kent wat meer docht als oren. Ze zei Gerard altijd het pronkje. Nou, ik had de hele week ontdenken welke ze ik pakken. Maar ik hield de hele week al in de holle van... ik pak deze keer eens wat Frans. Want ja, zoveel Frans muziek wordt er net bedraaid. Ik zeker net hier bij Omroep Friesland. Dat is net een verwijt naar de orenprogramma's. Maar gewoon, je hebt iets, ja, wie in die Franse hitsjongens vaker in de hitlisten te vinden. Ik ga een nummer van Michel Polnareff erbij pakt. Het wie eigenlijk zijn eerste singeltje. La Poupée que Fernand uit 1966. De pop die nee zegt. Wat voor een dag zijn grootste hit. En het is ook meerdere keren coveren. Zelfs nog door Calette in 1996. En we hinten al eerder in dit programma over goede gitaristen, hè, bij onze jukeboxman. Jimmy Page, de lettergitarist van de Yardbirds en Led Zeppelin, die spelen gitaar op dit nummer uit 1966 van Michel Polnareff. Nou, hier komt hij, het pronkje La Poupée que Fernand.

0: Jotjen 66, deze van Michel Polnareff. Het pronkje van deze sneeuw, La Poupée Café Non. En Kees die stuurde me een linkje. Die had de Rolling Stones list erbij. De 100 beste gitaristen aller tijden had die maken. Het muziekblad. En in die top 100 staat Bob Ohorn met kop en schouders op nummer 1. Jimi Hendrix. Dat is de beste. Nou goed. Daar kun je wat van vinden, maar ik denk dat het beladen klappert. We beginnen weer naar Frans hier. Is er al thee in de zicht, heren? Heilig al?
1: Nee, langs de kant is er wel heel veel oorspulling in zicht. Maar dat laat ik maar lezen. Maar de thee is nog net in zicht. We zitten in de blessuretijd, dus het kan net zo lang met door. Dat is zelfs Jansen, die de wedstrijd redelijk onder controle heeft. Aast fluit denk ik maar die 1-0 voorsprong van Frans. Het is Lions wat het wel beziekert. Maar Aboukar Soumam, 14 doelpunten dit seizoen. Zijn kopbal weer wel goed in het hoekje, maar vis te zacht. Dus Kevin Jaas met de keeper hier hem heel makkelijk. En Frans zit uit voetbal dat ik wel aardig onder troon ga zien. En die is een vrije trap. Die eigenlijk volle beter noemen, maar niet op mooie positie. Voor goal. Dat slagen dus net. En in een keer raasde ik alles wat Lions wie aan de kant er. Dat achter de goal zit van Frenzy om een strafschop. Maar dat werd echt ik net de keeper hier gewoon goed ingrepen. Dus dat smeet ik in het doelpunt op. Rek niet meer op dat de voetballers onder tegen in de aars niet scoren. Maar die 1-0 voorsprong van Frenzy zie Lions.
0: Die voetballers willen er aan de kant er wordt wat oors nuttig. Maar misschien wordt het hier van een liedje droeglezing daar ter plaatse. Goed. Aarsen dan die hebben we het tweede bedroof van die wedstrijd. Hoi Harm en crew, ik zoek graag jaren wollen. These Are The Days van Van Morrison. Gaan we een paar weken weer eens naar Ierland. Het is zo'n 15 jaar lang dat ik daar weer. En dan kijk ze even een beetje in de stemming komen. Mariet Zwart, die vreeg het om dat noemer. Want ja, Van Morrison echt Ier vanzelfs. Prachtig loon. Kan er vlieg hier nog west, Mariet. Onrieder. Nou, zet radio om een tikje loeder. En dan kan ze vast even in de stemming komen. Maar These Are The Days. Dit is Van Morrison.

Noemer van Mood en Fun. Ja, dat waren onvregen. Zo mooi als de sterren, pakken we er even bij. Even zien waar vregen dit ik al rond, dat Mood en Fun. Nou, dat kwam vanuit de gediek Abele en Aaltje Bersma. Die zijn hooi harm, hoor, heter piraat. Wie is dat? We draaien maar even zien van Mood en Fun, de groetenis en een noffelijk weekend. En zo zie je Björn en ik hier nog even een beetje te filosoferen hoe dat Mood en Fun, waar kwam dat eigenlijk bij? Nou, dat wie Grijnsland, Slappermeer. De grote man wie Benny Hulshoff, die wie eigenlijk Brien, jonge toetsenist en schreeuwer van alle liedjes. En zij wie in die jaren 70 en 80 echt verskworren populair, Mood en Fun, een stemmingsorkest. Eigenlijk elke feesttent in Noorden wil gewoon om te spelen. En het is toch echt wel weer een sneu verhaal. Want op een gegeven moment rekken ze Utrecht, ze zoen nog een keer een optreden dwan. Ze zoen in Drachten nog één keer met z'n allen het podium op. En Benny, die wie er al. En Wim, dat wie de orenhelter, die wie in eigen auto onderwijs. Toen hij in het tjuster in de Rijn de wijk kwiet rekken. Hij stapte uit, hij stroekelde oe een stoeptegel, kwam vreemd ter jochten en brut zijn middenvoetsbeentje. Nou, dan let het maar hier, dat laatste optreden van Mood en Fun, dat kan net meer terug. En ja, uiteindelijk ben ze nooit meer bij me kwam. En intussen is die Wim van Gorkum, de drummer van dat Mood en Fun, al een schoftelien verstoren in 2016 en is die reden niet er dus nooit weer van kwam. Dus kunnen Wim van Gorkum en Benny Hulshoff, het duo Mood en Fun. Nou, draaien we toch even weer in Sneur in Friesland. Mooie oontinkers, zo'n prachtige tiert. En dat is een beetje het recept van deze middag. We binden nog een

de tabloader die hier nog een keer een remake van maken. Dancing in the Moonlight. Maar dit wie het origineel King Harvest jerst in Sneun in Friesland. Brugje van Johan Kok. Die zegt, hoi Harm en alle orenomroppers. Zonder Geert mocht oogluikend ek de jaren 90 jaren die zessen dan maar iets in de geest van Geert. Waylon Jennings. Ja, dat is ook een grootheid. Jongetje in Fjouwer 90 gaat er een album maken. En dat was maar eens even een harkje. Dat staat op het noemer Endangerous Species. Album is prachtig. En is produceerd door Don Was van Was Not Was. Google je die naam maar even. Misschien is het wel een pronkje, zegt Johan. Ja, pronkje had wel honger, maar ik vind hem wel zo mooi dat we hem nog even draaien voor die, Johan. Hier is Waylon Jennings.

0: Julio Iglesias en Un Canto a Galicia. Waar het onvregen toch vakje uit Ljouwt. Samar, omdat het dus koft lang net op de radio weer. Ne?
1: Goedemiddag.
2: Van Ian Rothuizen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneunie Friesland.
0: En staat hier er wel even op de radio vakje. Want saai eenvoudig is het. Even een brugje achterletten in de omroep app. En dan komt het wellicht voorbij. Muziek uit de jaren 60, 70, 80. En krijgt ik even iets uit de jaren 90 op muziek van Johan Kok, Waylon Jennings. Nog een zijsoeren, sneun in Friesland. En Lions, die wil graag kampioen worden. Maar Frenchier had ik nog alles te hellen. En op het eigen veld bezig ontnota de keerman. Lions al wat verhoring erin bracht, Helco?
3: Ja, Lions heeft de verhoring inbracht. Het 2-1-1, nevens mij. Maar Klaas Hofman, Jo juichen al even van 1-1. Maar hij werd al gekeurd. Ja, we kunnen net zien waarom, maar misschien op boetenspul.
4: Hey, we staan wat te ver weg, maar dit is de zoveelste keer dat de goal van ons afkeurt op deze manier. Dus ik baal er wel een beetje van.
3: Ja, scheidsrechter neemt het signaal over. Ik denk dat ze de scheidsrechter misschien een paar keer even mooier rennen, maar op in je lijn he, zelf dan. Weet je wat voor flies in de kuip hebben bij de assistent scheidsrechters.
4: Ja, maar als je net de eerste helft al zien, daar hadden we net al over. 2-3 keer steekt hij ook die vlag omhoog. En elke keer fluit hij. Dus op een gegeven moment moet dat een keer de andere kant uitvallen.
3: Ja. En dan krijg je natuurlijk van Jim kant wat omstandigheid. En dan ruint het even een gele kaart. Hè? Zat hij nooit weer in je jood?
4: Ja, maar dat is niks een nadeel van. Maar dat is Lions. Dat is, we drukken de hele tijd. Het eerste kwartier waren we ook, hadden we ook die goal moeten maken. Na rust. Wat is het mooiste om nou gelijk te maken? En dan gebeurt dit.
3: Ja.
4: Maar ja, klaar. Kom goed.
3: Is het moeilijk om voorzitter te zijn van zo'n vereniging?
4: Ik doe mijn best. Ik ben nog 5 jaar. We zijn lekker aan het opbouwen. We zijn van de 5e klas. Nou, ik hoop dat we dus over een uur in de 3e klas zitten. Je moet gewoon afspraken maken en doen wat je zegt. Dat is bij deze vereniging zo.
3: Heel vreemd. Je komt even van een energiecontract en je wil voorzitter. Ik snap het net.
4: Vroeger ben ik ook leider. Mijn jongens hebben erop voetbal. Dus ik ben jaren leider geweest. En ja, ik kwam er inderdaad voor een energiecontractje te doen. En toen was er wat spul geweest. Nou ja, ik zou een 1/2 jaar kunnen doen. En nou zeker nog na 5 jaar. Ja.
3: Volgens mij heeft de vereniging wel een beetje een rijstiger vaarwater gebracht. Want volgens mij heeft jouw Rie van Lincoln, je geeft elke week een rapportje schroeven.
4: Oh, elke week.
3: Ja, een beetje druk.
4: Dat wat toen 1 keer in de maand moest, zaten we inderdaad. Maar dat ik zeg, afspraken maken, doen wat je zegt. En dat helpt bij deze vereniging. Ja.
3: Win je een beetje me vrezen, maar die man, ja, je hebt wel wat Cambuur aanhanger bij zeg maar. Liet Cambuur het wel zijn. Wat ze om vuurwerk en dergelijke mijn om hebben, ja, dat ken ik wel eens een beetje de klauw in, hè?
4: Nee, daar hebben we heel duidelijk afspraken gemaakt. Er zal helemaal niks op het veld gebeuren. Alleen voor de tiet en na de tiet hebben we duidelijk afspraken met deze jongens gemaakt. Dus, en dat is ook weer afspraak is afspraak met hun.
3: Ja. Trainer, deze was de 3e wil ik hoogste, maar ja.
4: Ja, nee, maar dat is toen de afspraak toen hij kwam, 3 jaar terug. Toen zei hij al van, we gaan omhoog. Nou, na het eerste jaar hebben we die kampioenswedstrijd thuis toen had tegen AVC. 1-0 voor. En die verloren we met 3-1. Nou, we staan nu 1-0 achter. Nou, let maar op, over een paar minuten staat het hier gewoon 3-1 voor ons.
3: Ja, want je wilt feestje net opblazen, dat toch, in het Lions Hockey Ljouwt?
4: Nee, dat ken echt niet. We hebben de koelkast bam en bom vol.
3: Ja, en maar leeg.
4: Juist.
3: Maar eerst scoren.
4: Ja, nee, dat komt wel goed. Deze is echt al zien. We scoren altijd. Maar die scheidsrechter, en nou ja, laat die grensrechter maar noemen. Maar dan gaan we nog zo meteen echt 3 normale doelpunten maken. Komt helemaal goed.
3: Oké, maar wat is het al? De normale doelpunten komen nog. Want ja, die in eerste die even op het scorebord. Nou, na 52 minuten voetbal. Maar het is een hele tijd 1-0. En nog een vrije trap voor Lions. Wat druk is heel matten. Want Faruts die het voor in het scoresyndroom riep. Dus die wint wel. Dus zijn maat eigenlijk op zijn meest leuk spelen. Want zijn beter doelsaldo. Maar het liefst nog winnen. En komt die 1-1? Nee, oh, best een mooie kans. Die gaat krijgen van ons. Nou ja, ze gaan alles over neerspelen. Ze gaan van die winst, want die koelkast daar in Ljouwt, maar nooit de wedstrijd, wel helemaal leeg.
0: Als we nu hebben het verval van Helco, we gaan terug bij de fysiekjes. Mijn fysiek is Brickyard Road, schreeuwt Aukje Heeres van Johnny van Sant. Is bekend als de leadsjonger van Lynyrd Skynyrd. Ik ben straks nog even op fietsje naar Doezum, want daar is het Nationaal Jeugdtoernooi Volleybal. Harm, alvast tien dank en succes met de uitsturing. Ook je ridder, de jongen van Lynyrd Skynyrd, mijn Brickyard Road in Sneur in Friesland.

0: Was en Velvet Mornings, water onvregen, toch Sjoukje wind in sneeuw in Friesland. Het is alweer haast fjouwer roeren. Ja, daar ben dus krijgt de doelpunten thuis zijn bij Frencher, Lions Frencher. Ben die doelpunt nog van?
1: Ja, er is een doelpunt van. De voorzitter van Lions het wel gelukkig te zien in Ian. Maar in mijn leven spelers heb ik net zo weet hem maken het. Maar ja, Bobbe dat. Ik heb een naam gekregen van Lions. Zonder achternaam dus Justin, Joey, Gil, Ilias, Ronnie, Nijnjel, Moussie, Abu, Joni, Robin of Jesse. Wat scoort het weet ik net, maar de tussenstand is Ian.
2: Omroep Friesland. Pinksterman die bij Omroep Friesland.
3: De fiets over sterrentocht.
2: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
3: Live.
2: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
3: En na je 8 op tv, de gearverding.
2: De fiets over sterrentocht.
3: Pinksterman die.
2: Bij Omroep Friesland.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
6: Creon Kozijnen.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
14: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloft zwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
15: Men, wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
16: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
15: Wel nee, men. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbierings.
16: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
17: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's, is de van Elseny.
16: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
15: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
18: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Vier uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan caissonziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie gezocht wordt kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in de voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. En dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel. Dan geven we mij nog een oerke. Het in de laatste oerke alweer van Sneun in Friesland. Ja, de brugjes er even bij pakken. Goeie Harm en redactie. Joet 16 mei, dat is wat een vreemde dij. In Ljouwt komen de Alversteden renders aan. En ze hebben al je boeketten blommen in de hand. Zo bij het poppodium Neushoorn. Daar is de finish. Maar verderop wien er 2 demonstraties van groepen die het nodig vinden om dat in Ljouwt te doen. Dan de muziekgeschiedenis. Joet 16 mei verhoor het Tafkap in 2000 zijn namen. Waarom in Prins? Dat wie vanzelf wel apart. Daar ben ik wel aardige Jiddisch tips. Want Willem Breusma, die had de Briochie Stuart, die had de Jiddisch kalender van de artiesten er even bij. Simon Keizer werd jut 42 hier. Laura Pausini 52. Janet Jackson 60. Richard Page, de frontman van Mr. Mr. 63 hier. Marianne Kowalski van Pussycat 74 hier. En gitarist Francis Goya werd 80 hier. Nostalgia, dat we zien grutte hit. Want Janet Jackson, die had geen 40 hits scoort. Dus die wil Willem aasnieren. Maar When I Think of You, het jongetje in 86. Het verskist die nog een weekend in de top 40 en kwam op nummer 3. Goed weekend, Harm. En denk erom van de de finale van het Eurovisie Songfestival. Waar wint Groot Willem? Wij zoenen het net weten. Waar wint de wedstrijd tussen Lions en Frenchier? Ja, op die vraag had Heilke Broersma misschien wel een antwoord.
1: Ja, het is onverwacht 2-1 van Frenchier. Want de ploeg die het op 1-2-jacht maken, dat weer Lions, maar dan een uitval. En dan is het daar Wessel Roda, die scoort zijn 20e doelpunt. Ook het goed zien dat hij het weer, die de keeper van Lions verrast. Demai, die krijgt weer een beetje te vier van zijn goal. Dat is de kwalijk, zou de voorzitter in het koft. Nou ja, goed, hij is de leider van het team. Maar hij staat dus op een goal en hij heeft nog 2 keer die bal uit het net. Visje, maar dan samen met Lions op een nij. Want Van Ruud staat nog heel dit voor zijn dron riep. 2-1 achter dus, Lions nog geen kampioenschap.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
28: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
27: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor €1,99.
29: Sneun in Friesland.
30: Harm Wijstraat.

0: Janet Jackson, When I Think of You.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het saaie zoeren.
2: Sneun in Friesland.
0: 60 kerstjes, mevrouw Jackson, Jute uitblazen. Janet, de zus van. Ja, ik heb 60 hier. Willem Breusma, die stuurde de heel jiddisch kalender van alle verneemde artiesten even naar staan. Dankjewel. Bij Harkemasse Boys, Chin Hercules. Daar is in de 34e minuut is het 0-0. Is nog net gescoord. We beginnen naar die oorwedstrijd die wij volgen vanmiddag. Een spannend potje tussen Lions en Frencher. Lions weer in de achtervolging, Helke Broersma.
3: Ja, ze wil wel matten, want ze matten zijn meestal een punt. Heel hier, want het doelsaldo is beter als Van Ruud. Want Van Ruud gaat die wedstrijd niet meer verliezen. Die staat al met 3-0 voor, als je er aan riep. Het is op hetzelfde sportcomplex, daar is Katzenburg in mijn naam. En ja, de Sint-Wurger van de KNVB, die is hier mooi de schaal. Maar ik denk dat het zou bloot. Dan maakt hij in noodgang van Frenzit naar mijn naam. Om daar die schaal uit te rekken. Dan zou die Van Ruud wezen. Maar ja, Lions houdt het vanzelf nog net op. En alles wat Lions is, protesteert nog even vanwege een hensbal. Misschien zegt hij, ja, Jansen let dat trok in. Het is als daar gewoon met de moed der wanhoop, om die Nederlandse termen maar even te breken. Want ze hebben nog een 14 minuten de tijd plus wat blessuretijd om in elk geval dat punt eruit te slepen. En dan zoen je ze ervan en dat Van Ruud die score een beetje leeg bloot, dan ben je er alsnog. Maar ja, Frenzy had ik nog belangen van zelf. Die wil juist de letters voorbij, want de periode is ik wel net pakken, omdat de Dynamic voorstier. Dus alle belangen, ik nog in dat laatste kwartier. Ik ken nog wel even een pittige tag in, maar die corner van Lions hier, dat had wat opsmit. Nee, die komt gewoon in veilige handen van Jesse Jaasma en dat is de keeper van Frenzy. En die neemt even alle tijd, want de ploeg zit vol met Lions en Lions.
0: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dat is de reden drieën. Elke sneur met je in sneuren in Friesland. En daar vregen ze het aan. Soort briochjes binnen binnen kwam. Björn en ik had zwet op holle hasten om alles een beetje op riegen te zetten en alles een beetje te draaien. En we komen ook bij een briochje van Fokje Dijkstra Schrijber uit Holwert. Die zet ik wel graag jaren. Muziek van Kirsty McCall. There's a guy works down the chip shop, swears he's Elvis. Mooi in het jaren 80. Nou, hier bij Omroep Friesland.

Akker stuurde ik een briochtje naar de sneeuw in die Friesland studio. Graag noem ik een van mijn zus Trinke. Die had slim ziek, West Harm. Maar die krabbelt er nou weer wat bij op. Graag een veske uit Friesland. Ik kom uit Friesland. De groeten van Akker, dus van zus Trinke. Hier is het Apollo Trio. Het is

0: Fries. Een mooie meisjongen van het Apollo-trio. Een Oortje. Ik kom uit Friesland.
1: Goeie met je.
2: Welkom bij
1: Sneunie Friesland.
0: Ja, van Oosine komt Nick de Vriesek van Friesland. Hij wint het Tjintwurg in Monaco. En in zijn Wemplok had er vanmiddag voor de vierde keer in zijn carrière een IPRI race won. Dat is in de Formule E. Hij begon als de tweede onder de wedstrijd, maar kwam na 19 rondjes on de leading. En de uitviering wie perfect, zei de Vries naar Arin. En dat wie best emotioneel voor hem, want ja, hij had een schoft lang in Lietse Loeren zitten. En dit is zijn eerste overwinning weer. Zond hij meidocht om de IPRI van Berlijn. In het seizoen 2021-2022. Het is zijn eerste in chance van zijn eigen team Mahindra. Dus mooie prestatie voor Nick de Vries. Hij wint de IPRI van Monaco. Dan weer naar het amateurvoetbal. Wat en ook het scoort of is er weer een goal gekeurd, Helco? Bij Frenchie, Lion de Frenchie. Nou, Lions die Frenchie.
3: Het laatste, Harm.
0: Ja,
3: het laatste is weer awkward. Lions die tocht, ja, tochtens dat ze op 2-2 kwamen, maar het vlagje ging weer omheen. En Skeersugge Jansen nam dat de oer, dat beschuurt dus op een eiboden spul. En de kans is nou dat er wegscoord wordt. Maar ja, dat is wel duidelijk, dat is een hensbal. En komt er een gele kaart van? Nee, dat docht hij net, want ik weet dat die spitser... ja, hij neemt me de hand mee. Je neemt ook mij steen 2 verzintwurgers van Frenchit, want dat zou ik nog Frenchit hebben. Ik spreek alleen met de voorzitter, maar die in vrouwelijke houding, die in vampjes houding, dat rent als een trein ook.
4: Ja, dat klopt helemaal.
3: Hoe kent dat niet is?
4: Ja, daar heb ik net echt een verklaring voor. Ik denk dat we goed mee bezig zijn emotioneel. Een soort aandacht voor hem.
3: Ja. En de club Friends zit ja, die nou ja, accommodatie, een 100-jarig jubileum. Ja, je zit in de flow, hè?
5: Ja, nee, dat gaat hartstikke leuk. Ja, ja, ja, de dames die doen het goed. En er komen meer leden bij. Dus nee, dat zit helemaal goed. Ja,
3: je hebt een mooie accommodatie gekregen, hè?
5: Ja, prachtig. Ja, dus daar zijn we trots op. Ja.
3: Er komt volgens mij nog meer bij. Komt er weer een tribune weer om? Of,
4: De tribune weet ik zo net, maar daar ben je wel weer uitbreidingsplan.
3: Ik begreep ik zelfs dat de vervente Snijse mensen een mooi feest hier hebben. Dat het echt nog wel echt een sneursploeg is, zeg maar, hè, Frenchie, nou.
4: Bij het jubileumweekend vind ik nog mensen die vroeger een Snijse hadden in. Dat klopt helemaal.
3: Ja. Eigenlijk ken je hartstikke niet meer van de Snijse voetbal praten. Hè. Dat is echt al eerst sneur.
4: Het is juist hoor al hier in Friesland dat er meer sneurs snoei wordt. Ja.
3: Friendship het eigenlijk wel een beetje naar toch, maar het is wat een rommelige vereniging, maar het lijkt mij nog wel meer een Ian hier, hè?
5: Ja, nee, dat wordt ook eens meer ineens. Ze doen veel voor de vrijwilligers en alle trainers. Dus nee, dat wordt ook eens beter. Ja. Ja.
3: Ken je hem trouwens hier, Jan, je bent ook vrijwilliger, maar ken Friendship genoeg vrijwilligers krijgen?
4: Dat gaat goed nog. Ja, valt me niks aan. Ik zit in een soort, ik doe zelf ook een soort, maar ik ben klaar.
3: Ja. Ian punt nog even, vierde klas van zijn stad, dus Friendship te leeg, hè?
4: Hij is te leeg. Zo. Ik denk dat jij een verslag Jan Mutter van de trein hier.
3: Ja, zo is het maar. Wie scoort?
4: Timo van Warm.
3: Nou ja, de wedstrijd is beslist. Trein hier. Dus afhankelijk van de orenresultaten krijgt Frenchit nog een competitie. Maar één ding kan we stellen. Lions. En bij Chris Alkema die zit ze dwars met MVC die dit al. En nou dacht dit met Frenchie Dick. Want trainingen en nog na een minuutje of 5 te spelen. Kampioen worden dus hier net. Dus die koelkast er bij Lions op het terrein in Leeuwt. Nou die kan wel tegenblijven. Want dat feestje hoe ze net vieren.
0: Nee, dat is wel duidelijk. Ik ben benieuwd naar hoe het die meesten dat achter de goal daar belibje. Die toen aan het begin van de wedstrijd nog redelijk moord hingen. En doe al aardig. In de... Olivier, goed. We zoeken even naar Orenwedstrijd. Harkemasse Boys die is op bezite bij Hercules. Hercules die staat er bij het skoft voor, want Jules Stokkers die maken er 1 minuut van het skoft. Een doelpunt 1-0, dus Hercules tegen Harkemasse Boys. Dan een verziekje van Jan Overzet. Die zet Paul Weller, My Wildwood, naar aanleiding van de docu Record On. Ook die graag even jaren. Ken je Jan?

0: Mason Tears Drive.
1: In de versie van de Creedence Clearwater Revival. Maar Ierse zei het, Rod Stewart had een Mac. Have you ever seen the rain? Ja, mooi niet.
2: Goeiemidje.
3: Welkom bij
2: Sneun in Friesland.
1: Wel hast daar Jalve Vieven. Ja, het is woenlikker bij Lions. Want zij woen heel graag kampioen worden, maar het zit er net in.
4: Ja. Nee, het zit er net in. Het is traaien en dat scorebord is een beetje vreemd. Dat zit op 89, 59. Maar dat zit het al 2 minuten op 89, 59. Maar het Lions niks aan. Want vooruit zit op dit stadium. Ze hebben al een schendelpunt gekregen, maar traaien voor. En ja, voor Frens lijkt het er ook op dat ze er niks aan hebben. Want Dynam zit voor en Jesse Litten zit ik voor. Dat is goed beschutten dat ze dus op het vierde plak eindigen. Wel een mooie overwinning, Heli op Lions. Maar geen nieuwe competitie, Spiri. Misschien wordt het zelfs ook nog wel voor jou, maar deze goal, nee. Deze goal die gaat ik naar die stroom, want de bal werd op een peel schieten. Dan gaat het zelfs nog jouw in worden. Ja, de voorzitter die wie al een beetje bang van wat gaat hier nou gebeuren. Want je wordt nou een fakkel op het veld gooit, op het kunstgeestveld. Ja, dat is natuurlijk hartstikke verkeerd. Dat spul dat brandt al en er komt aardig wat rook omheen. En dat maakt het ik een raar brandplak. Even zien wat de scheidsrechter doet. Hij schudt op zijn klokje. Het wordt weer omgooid terug in een van de spelers van de Lions. Dat is nog net zo handig, want hij smiet hij daar 9 pb. En die te achter een goalsteen werd van jeugdvoetbal wedstrijdspelers. Trap je het nog maar gewoon uit. Nou, een zwart plakje op het kunstgeestveld. Scheidsrechter sluit bij voetballen nog maar even terug. En dan hield hij het op het scorebord. 89.59. Tussenstand traaien van Frenzit.
1: Jan Timmerman die stuurt een berichtje. Ik zit hier net op de Willem Lareslo's. En ik weer helemaal lekker op de bank thuis. Naar hem te lustrien. Maar ik wil nog wel een fysiekje doen. Waarom fluister ik je naam nog? Van Benny Nijman, Jan Timmerman. We draaien hem verdij en van al die mensen die het ook wel een leuk liedje vinden vanzelf. En die zullen er even als dat denkt van nou, ik wil ook nog wel een fysiekje doen. Dan kan dat nog krijgt even, maar... Dan mag het wel rap wijzen op 0620. Jouwer, Njoggen, Ian, Njoggen, of in de omroep app is die suggestie nog welkom. Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog?

0: ben.
1: Benny Nijman, en waarom fluister ik je naam nog? We beginnen bij Frencher, Lions Frencher. Het is Aaron Heilko.
2: Het is Aaron, wat blikjes op het veld, twee fakkels en toch nog een rode kaart van een van de Lions. Want die vliegen naar de grens erachter, die twee keer de vlagje omheen hier. Henk-Jan Dijks, de fotograaf van de Leeuwarder Courant, hij zei van een van die twee weer echt net boeten spul. En hij wou wel aankaart, dus werd toch Lions. Dus verlies met trein van Ruud Wint van Dron Riep. En daarmee is dus de ploeg van Ruud kampioen. En Lions in de nieuwe competitie zijn hier uitgerekend naar op naar trein. Dan ben we toch een keer die ploeg die promoveert. Scheidsrechter die staat nog even op het veld. Hij

0: aan plakken in. Jongens, geen kampioenschap, hè?
1: Nee, nou ja, het kan gebeuren als je zo'n grensrechter hebt, dan pak je punten, hè?
0: Ja, maar je moet eigenlijk net bij 0-0 hier de kans op 0-1, steeds maar. Ja, en die hier hing je maar naar Rens van West niet heel los.
1: Ja, dan loopt de wedstrijd ook heel anders. We hebben daarna nog een paar kansen en hun hebben zondag schotje, die vliegt erin. Maar dan alsnog, op zo'n wedstrijd moet je officiële grensrechters neerzetten. Dus zo'n belangrijke wedstrijd en dan krijg je dit voor de kiezer. Dat is gewoon heel jammer. Want de wedstrijd kan heel mooi zijn.
0: Maar nou, die ingenieur, ik denk, nou kan je hem trotdrukken, want Jim hier echt de oermacht in die tweede helft.
1: Ja, dat hadden we ook. En dan, als je hem dan door kan drukken. En we maakten ook de 2-1.
0: Maar vlaggie.
1: En een vlaggie weer, hè? Vlaggetjesdagje bij Franeker. Ja, maar ja, die kennen we wel om lachen. Maar het is gewoon echt jammer. Ja. Het is gewoon jammer dat het zo moet.
0: Ja, en dan had je het even niet als 12-4 te hun even, hè, van je spullers.
1: Ja, klopt. Maar dat is ook frustratie. Je moet er rekening mee houden. Je vecht een heel jaar voor zo'n wedstrijd. En dan krijg je zo'n grensrechter en zo'n scheidsrechter. Dat is echt de aanfluiting. We hebben 2 keer gewisseld. Zegt jullie hebben 3 keer gewisseld. Dus we kunnen niet de stormram nog extra inbrengen, weet je? Ja, het is gewoon heel, heel, heel jammer. Dat er op zo'n wedstrijd, het is gewoon zonde.
0: Ja, maar dan moest ik nog wel opladen van de nieuwe competitie, want je was graag naar Utrecht los.
1: Ja, klopt. Dat zou wel mooi zijn. En voor mij ook persoonlijk natuurlijk, dan heb ik alle klasses in het amateur gehad. Dus daar gaan we nog voor. We vechten ook met z'n allen. En we zijn een hechte groep, dus hier stappen we ook wel weer overheen. Dus dat gaat goed komen.
0: Ja. Dus hier in de 12 bussen ben je de koelkast die het vol der, ja. Bij Lions.
1: Ja.
0: Drink je hem dat nou wel op, of meer als treest dan?
1: Ja, dat komt wel op hoor. Daar hoef je niet bang voor te wezen.
0: Succes in de nacht.
1: Dankjewel.
2: Ja, die komt wel op, ja. En de man hoorde de moed erin van Lions uit Ljouwert. Het ziet er hier net in. En misschien ook een beetje terug de leading. Maar goed, je mag ze zelf ook in zetten vanzelfs. Graag een verziekje van mijn levenszoon Jorben. Die is bij Beppe op Gediek. Heel vaak komt hij daar even uit van huis om even daar eerst te komen. Beppe en Jorben die gaan bijzondere bons. Groot Lutske Zielstra uit Ljouwert. Kist de nummer van Queen draaien. Who Wants to Live Forever.

Queen and Who Wants to Live Forever. Van Jorben en Sienbeppe onvregetrogen Lutske Silstra. Goedemiddag, die Harm en ik de oren. Ja, die oren, dat is Björn. Heel tijd, die oren. Nee, het is gewoon Björn. Harm en Björn zit hier. Want Geert Jaantje, die had nog vakantie. Als ik me goed vertel, dan had hem bij zijn eigen week helemaal Utrecht. En waarom versneuren in Friesland. Albert zei, kist Peace of My Heart ik draaien. Van Janice en Big Brother en The Holding Company. Nou, we moesten even ziekje, maar uiteindelijk hak hem voor. En ik heb hem even draaien voor jou, Albert. Peace of My Heart.

0: Big Brother, The Holding Company en vanzelfs het stemlord van Janis Joplin. En The Peace of My Heart. Ja, dat is die sneuwen in Friesland. Dan ging ik even om naar Frenchier. Dat vanmiddag de wedstrijd tussen Lions en Frenchier spelen water. En de thuisklub, ja, die pakte de verschillende overwinning daar eigenlijk op Roesma.
1: Ja, maar Frenchier bleef wel mijn lege handen staan. Want Duitsland wint desdanig op het torenveld dat zij een vierde plakje hebben. Maar Lions het kampioenschap ontnemen. De verzinwoordiger van de KNVB is naar mijn naam te komen. Met Faruut dus nou de kampioen is. En hetzelfde Lions, maar Jester Littens en Dynamo in de nieuwe competitie. Ja, ik hier langer weer op Boyweest naar huis. Maar ja, je zit nog een menigte. En ze hebben hier de kantine dicht, die in de bestuurskamer dicht. En om toch maar te zorgen dat er niks bad. De skiersrochter is veilig naar binnen loods. De vastzitter van der Pol. Maar ik moet naar een wassie, want ja, mijn oplader die staat nog in de bestuurskamer. En ik moet dit apparaat mooi wegbroken.
0: Die maakt wel
1: dus,
0: mij,
1: ja. Die mag eigenlijk wel even mooi hebben. Dus ik zal even een ziekje wedstrijden, want dan kan zij door even speciaal voor mij hier. Maar voor de rest is alles hermetisch afsluiten. En ik zeg, ik vond het al wat vreemdjes. Die op het bijveld staan, de sideman, eigenlijk op de pissen. Ja, die kon er ook niet in, want die ging toch heen nee tijdens de wedstrijd. En nou, dan wordt het orenveld niet meer besmargen. Maar in elk geval, het is voor de rest, behalve die in de Rede Kaart, nog rustig rond. Maar ze blijven wel wat hangen. En men houdt de boel voorlopig gewoon pot dicht.
0: Nou, maar hoop je dat die accu gauw daaruit die rondte kan. En dan kan Helco ik weer veilig naar huis staan. Een briljantje van Riens Miedema. Hoi Harm, kisto van Eddie Dijkstra. Ik leef dus lied draaien. Jij is net zo vaak meer op de radio. Dat klopt het. Maar daarvoor is nu in Friesland Riens. Want die is hem nou wel op de radio. Leef dus lied van Eddie Dijkstra.

Linda die vlegen begon. Goeie met je stage voor sneeuw in Friesland, Harm en Björn. Je bent nog noodtafel ontslagen. Nou, we gaan nog een oerke stage, dus dan, dan kunnen we het nog een keer doen. Draai maar even Mort Schumann bij Le Lac Majeur. Mooi verder keer mee in stage bij sneeuw in Friesland. Een keer van Tunen en de vrouw mijn gereisd had geniertje van haar wolfertje in de vakantie. Nou, nog een oerke kist van geniertje, want nee, wieke maakt ze er gewoon weer plat voor. Nou. Ik hier van beetje jij, dat ik als sprongje Michel Polnareff. Ik zei, jij is net zo volle Franse muziek. Ik denk dat een stiekem oproep best had van mensen die een fysiekje doggen van een Frans noemer. Want Frans, ja, die wil ik wat Frans, jaren. Johnny Hallyday, jongetje in 63. Pour ma la vie a commencé.

0: en nostalgie op een radio.
1: Maar muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Omer op Friesland.
2: Steun in Friesland.
3: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vinden?
4: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Minsk bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
3: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
8: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl, de prijsbreker.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
9: Zwembad, een magische voorstelling waarin badgasten het water dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 3 juni in Iepeloft zwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
10: Mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
17: Oh, wat betekent dat voor mij?
16: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
17: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
16: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
17: En moet ik verder nog ergens op letten?
16: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
18: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleis Huis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 minuten nog 4, dan geven we met de laatste horen van sneeuw in Friesland van 16 maart 2026. We hazen contact met Hans Zinnige. Er waren net koers op Wolvengeer, maar Hans had wel een mooi noemer. En daar zal hij wat te melden over de koersen daar. Hinsen sport hebben we door. Ja, we zijn in contact met Jan Jonkman over het weekend waar. Dit Himmelveerts weekend. Ja, het valt hier en daar wat aan. En vanzelfs Peter Pol, uw skierstelfder, hier een pittig padje van media. En hij is dus aan zijn Ekberine uitsturing. En traap je al met een fysiekje van Siert Gemke, want die wil Chris Andrews jaren en de Yesterday Man.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
22: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
2: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
26: TrueLease met Grenke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
28: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
26: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
29: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
30: Sneeuw in Friesland.
31: Harm Wijstra.

0: Altijd fleurig nummer van Chris Andrews en de Yesterday Man.
1: Nostalgie, mooie verhalen en actuele sport.
2: Omroep Friesland.
1: Sneun in Friesland.
0: Maakt het alweer 8 minuten over 5 op sneun 16 mei 2026. Ik geef alweer mij de laatste oren van deze uitsturing. Waarin Basen dus contact haar mij Hanszinnige. Het weekend waar Jan Jonkman. En we hadden ook nog de bus van Peter Pol. Dus dat hebben we al hier. En fysiekjes, er staat nog heel soort hier, dus ik zal me hier rappen stil horen, anders komen we er net doorheen. Niels Boonstra van Oertorp. Ja, hoe kent ik hoor? Die zit gewoon achter de bar op Oerhok. Is een van die honderden vrijwilligers van het festival wat dit weekend dwaande is. Die komt bij een mooi fysiekje. Italiaans, wie in Italiaans is net zo best, Sara Percecetiamo van Ricci I Poveri. Dat is een leuke noemer. Dus letterlijk cover in het Nederlands. Eén zomeravond met jou. Maar dit is het origineel. En dat is hier in Sneun in Friesland.

0: perché ti amo.
1: En dan oefen je dan kerst het harm.
0: Sara perché ti amo.
1: Leuk noemer dit. Droeg Niels Boonstra van Oerterp omvlegen. Soort Willejoen werd achter de bar op Oerak. Prachtig festival. En ik de meesten die daar al je weer heen gingen. Lieke was misschien wel Peter Polus skierstofter. Straks maar eens even vregen, want daar hebben we contact met hem. Eerst contact met Hans Zinnige, uw man van de drafbaan Wolvergeer. Hans, goeie met je.
2: Goeie met je, Arm.
1: Ja, er was deze week net koerst. Vorige week hingen we contact met hij toen we eerst ontskilderen. Wat was deze week dien?
2: Nou, het zal je misschien verbazen, maar we zijn toch vandaag weer terug geweest in Wolfra om weer de klus af te maken. We hadden het vorige week de bankjes in de grondverf gezet.
1: Ja.
2: En dan dachten we, dan schilderen we het gelijk even over, maar dat kan niet op één dag. Dat wisten wij niet, maar dat ging niet. Dus dat moest vandaag. En we hebben vandaag nog even wat laatste dingetjes afgemaakt. Ja, en met een schuin oog even gekeken naar Duindicht. Want omdat Wolfra niet koerste, gingen alle Friezen vandaag naar Duindicht. Maar die waren niet heel bijzonder succesvol. Dion Tesla won twee koersen. En verder viel het allemaal wel mee. En we hebben gisteren, en dat is wel mooi om even te melden, we hadden het vorige week over Paul Hagort. De man uit Oldertreinen, die is naar Zweden gegaan met een paar paarden. Die heeft inmiddels alle records gebroken. Die staat op dit moment in Zweden bovenaan. Die heeft meer dan 50% winnaars. En dat is nog nooit gebeurd in Zweden.
1: Wat een unieke prestatie, ja.
2: Ja, het is echt heel, heel bizar. En de man is nog maar net begonnen. Want het echte grote werk moet nog komen. En die paarden die zijn net allemaal overgegaan. Hij zit er nog maar 4 weken en hij staat bovenaan.
1: Hoe zocht de concurrentie daar dan naar, Hans?
2: Nou, de Zweedse concurrentie vindt dat niet heel leuk. Want hij gebruikt ook een Nederlandse rijder, Robin Bakker uit Blauwhuis. En ja, de Nederlandse combinatie die begint een beetje ergernis op te wekken, mag je rustig zeggen. Ik zag gisteren, toen Robin de Weer 2, zag ik bij zijn tweede interview, kwam de Zweedse speaker naast hem lopen op weg naar de huldiging. En zegt hij, ja, die Nederlanders die winnen alles. Ja, zegt Robin, en we zijn nog maar net begonnen. Ja. Ja, en toen zei hij van, jullie zitten op een winstpercentage van 50%. Ja, zegt Robin, en dan gaan we verder uitbouwen. Dus de Zweden vinden dat niet heel leuk.
1: Nee, maar ja, goed, het is de sport, toch?
2: Ja, dat is de sport. Als je het beste paard hebt, dan win je een koers. Zo makkelijk is het. En ze komen met hele goede paarden. En wat Robin ook zei, dat kwam ook heel hard aan in Zweden. Wij werken heel hard. Ja, dan wek je eigenlijk de suggestie, dat zijn niet zo hard.
1: Wil je die oren dan net? Nee. die zult toch echt aan best doen, Hans?
2: Ja, die doen enorm hun best. Er zijn stallen bij, die hebben 200 paarden. Die hebben 30 man personeel. En die rijden in groepen van 30, 40 paarden. Die werken de hele dag door. En die worden helemaal zoekgelopen door de Nederlanders. Dus ja, dat hadden we vandaag. Hadden we tijdens de klusdag ook nog even over. We hebben de bankjes geschilderd. We gaan vrijdag weer koersen. Dan komen al die jongens die daar koersen in Zweden. Die komen ook weer terug naar Nederland. En die koersen dan weer hier. Dus er is wel een hoop te genieten. Maar ja, we missen ze wel.
1: En Fred, dat is een koersordij, toch? Een lunchmeeting?
2: Ja, een lunchmeeting. Ja, dat is een beetje jammer. Want we krijgen een hele mooie meeting waarschijnlijk. Maar ja, dan als je hem bij wil wonen, het begint om 11:15. Dan heb je twee opties. Of je hebt geen werk.
1: Of
2: je
1: neemt
2: vrij van je werk.
1: Ja,
2: dat is een beetje lastig. Dat is jammer, want we bieden eigenlijk topsport op een moment dat niemand kan kijken. Dat is zonde.
1: Ja, spietig. Nou, dan maar even naar de muziek, want die is altijd een goed. We hadden een live-opname uit de Wembley Arena uit Jochen en Santer gekozen.
2: Ja, een hele mooie ABBA. Ik vind ABBA sowieso wel leuk. En ABBA live is alleen nog maar leuker. Want dan wordt het een beetje harder, een beetje feller. En dit is een hele mooie, snelle versie. We gaan hem zo meteen wel horen. Maar op een gegeven moment dan kom je helemaal in de swing.
1: Ja, ik ga hem van de morgen al even beharken. Ik kom net, maar hij is verrassend. Summer Night City live in Wembley.
2: Nou, we gaan even luisteren.
1: Hans, goed weekend.

0: Ik snap de energie die Hans bedoelt. Dit is een live versie van ABBA. Summer Night in Sydney live in de Wembley Arena. En jongetje Jochen de Santig.
1: Goeiemiddje.
2: Goeiemiddje.
3: Dit is Sneur in Friesland.
0: 20 minuten oer vieven. Toch nog een keer weer waarom. Naar Frenchier. Daar waard van mij duel tussen Lions en Frenchier voetballen. Lions koer. Als ze minimaal een punt of woen kampioen worden. Koer. Want ze waren dat net. Het is toch wat onrustig daar op het sportpark in Frenchier. We zien hier nog een keer contact met Helco Broesma. Telefonisch, want zijn apparaat is leeg en de accu die leidt nog in de kantine. En die is dicht, zo zit het een beetje. Helco, wat is de stand van zaken daar in Frenchier?
4: Ja, nou die accu die is in die leeg, maar ik kan de oplader dadelijk mooi nemen. Ik sta weer even te praten met Artie van der Pol, de voorzitter van Frenchies. Ja, het zien we het waren hier een leuk gesprekje, een leuke medie, een leuke voetbalmedie.
5: Ja.
4: Maar de tredde helte is net zo leuk. We schetsen even het beeld. Die hem winnen met draaien hier, maar achteraf die in mijn lege handen. Ja. Maar dan begint het laatste fluitsignaal. Er werd aanstwarm met Lions spelers op je assistent scheidsrechter en die het klappen kregen.
5: Ja, die is inderdaad, ik heb het zelf niet gezien. Maar
4: het was jongen.
5: Ja, maar die kregen klappen. Dus die, ja, het is helaas geëscaleerd op een manier wat we nou vreesden. Maar hoopten dat het niet zou gebeuren. En ja, heel triest dat het zo moet.
4: Daar waar ik nog een rare kaart u deelt. Maar toch weer een van de Orlion spelers die assistent scheidsrechter van het veld al leidt heeft.
5: Ja, die verdient echt een pluim. Dat die inderdaad het veld op kwam. Die grensrechter veilig en rustig in de kleedkamers te krijgen. En later ook met de scheidsrechter hetzelfde heeft gedaan. Ja, daar moeten we een voorbeeld aan nemen. Want het was zeer onprettig.
4: Ja, dan ben je voorzitter, ben je vrijwilliger. En je bent er een beetje op tarret, want in de bar hing je plastic bekertjes wat bier. Hè?
5: Ja, we hadden inderdaad, normaal hebben we flesjes, dus we hadden al een tap met plastic bekertjes. We hadden alle stoelen uit de kantine gehaald, gewoon uit voorzorg. En ik denk dat we met z'n allen, hè, en ik dank ook echt de voorzitter van de Lions en de trainers en spelers van de Lions en onze eigen vrijwilligers hebben echt ervoor gezorgd dat het niet verder is geëscaleerd dan dat het heeft gedaan.
4: Ja, want je hebt de kantine voor het daal dichtgegooid, want de politie waren kwaaskouwen en de NW die onderwijs, maar ja, advies van de voorzitter van Lions, toch net zichtbaar, want dan rent het helemaal uit de klauw.
5: Ja, dat klopt. Dus die hebben we weer inderdaad gecontacteerd van blijf op afstand, niet zichtbaar, maar wees stand-by. En eigenlijk hebben we het verder vanaf toen relatief rustig hebben we ervoor kunnen zorgen dat de spelers van de Lions en supporters weer huiswaarts richting Leeuwarden zijn gegaan.
4: Ja, niet in de bus mag naar voren, want dan pisspelen jullie ook, hè?
5: Ja, daar moeten nog een paar in, dus die staan er nog. Maar ik ga ervan uit dat de rust nu wel weer is wedergekeerd.
4: Ja, er komt wel een soort werk van in Maarterwaai, want ik denk dat je mongifte dan wel van het slaan en de vernielingen die het onrejochten ben ik op het kunstgeestveld en andere dingen, hè? Want dit er meer vernield.
5: Ja, inderdaad, vuurwerk op het veld, dus er zitten brandplekken in het veld. En inderdaad, de grensrechter die dan is belaagd. En verder moeten we kijken wat er nog meer is gebeurd. Dat hebben we nog niet helemaal in kaart.
4: Nee, voor de rest is niet zo rustig, maar nevens mij is niet nodig te trillen in de bevorderen.
5: Ja, ik ben nou wel wat trillerig. Ja, ik moet hier even van bij komen.
4: Ja, dan ben je hoorlijk voorzitter, dat is ook zo was je net, hè?
5: Nee, dat hoop je ook niet. We hebben zo'n mooi weekend gehad, zo'n mooi jaar. En dat dit dan de afsluiter is. Ja, jammer dat dit moet gebeuren in het voetbal. Dat geeft toch wel een nare nasmaak.
4: In je taak, de scheidsrechter waren nog heel veilig voortloods worden.
5: Ja, maar daar gaan we voor zorgen. Dat kunnen wij.
4: Ja. Hij zou al een mooie jas kunnen hebben, begreep ik haast.
5: Ja, hij zou bijna maar een jas aan doen, maar toen kwam gelukkig de speler van de Lions. Dus het is allemaal, de scheidsrechter was ook, hoe we dat met z'n allen hebben opgepakt. Ja, en laten we vooropstellen dat het een klein groepje is die dat dan doet, maar dat de meeste supporters en de spelers en iedereen die er is dat niet doet. Hè? Die zijn er echt voor de voetbal en met een positieve vibe. Laten we dat vooropstellen.
4: In de lokale burgemeester is ik al naar huis gegaan, dus het komt nou wel goed.
5: Het komt nou wel goed. Ja, ja hoor, wij nemen zo meteen een lekker biertje op de afloop. Een goede afloop wil ik nog niet zeggen, maar dat gaat vastkomen.
4: Ja, je spelers hebben vochten als leeuw in figuurlijke zin. Ja, de oren uitslaan schiet net mooi. Steeds ik naar mijn lege hand, het seizoen is voorbij.
5: Ja, op één punt na. Ja, heel bitter, heel bitter.
4: Ja, bitter, een bittere nasmaak. Sportieve net slagen, won van de Lions dat geen kampioen wordt. Maar die ellende daarnaast, ja, dat word je als vrijwilliger, als vastzitter ik net. Misschien zelfs er maar even nog een hoos, maar voor de rest is het nog rustig. Je herinnert nog een paar politiemensen om. En de ME kan zijn win signaleert al bij Jesterbeer. Die kan weer naar de kazerne. Frans wint met 3-1 van Lions. Maar de tredde held kan altijd zo leuk zijn bij voetbal. Maar zo'n tredde held word je als dit net zien. En ja, het rent dus al mooi. Een aangifte straks van de vereniging Frenzen, omdat haar een assistent scheerzochter slain is en dat er vernieling geweest ben op het veld en om het veld heen. Dat is de trieste balans hier in Frenzen. Ja, het is Sinterklaas voetbal, het kan oorlog barren vanzelf, maar dit jet er net bij. En voor de Frenzen is de competitie voorbij en Lions moet hem weer opladen voor de nieuwe competitie.
0: Dankjewel, verslagjouwer Helco Broersma. Harm, wat ben je in Jord goed bezig met de platenkeuze, maar er kan nog even in bij. Wat BZN erbij zit, dan is die al compleet. De groetjes komen uit Boornburgum en een hoffelijk weekend. Dirk de Vries stuurt dus een briochtje. Nou, vind je kind zet worden, want hier is BZN.

0: Sweet Silver Annie van BZN. Nou, die mocht ik net ontbreken. Een keer weg een vinkje achter zetten. Het is nog een liedje jaloerke. Ik denk net dat we hem helemaal krijgen, die hele list van mijn fysiekjes. Maar we doen ons best vanzelf hier in de studio. En je houdt aansnijd nog contact met Peter Pol. U schiet of er jaren had het daar al wel een beetje in de string blun is. Want bij French hier gang het wat mis. Vooral in de tredde helden. Je hebt een crep van Elke Broers. Maar hopelijk is de rest daar weer een beetje waarom. Dan moeten we maar even in het waasje en dat doen we met Jan Jonkman. Jan, goeiemiddag.
1: Ja, Harm, ik een goeiemiddag.
0: Ja, we kunnen nog net echt praten van Mighty Twaar, hè?
1: Nou, inderdaad. Die slogan hebben we er net aan vast hingen. Want we hebben vanmiddag en wel een afwisseling van wat wolken en zinnen uit en door enkele buien. Vanmorgen wat hoofdzaak in het zuidelijke pad van de provincie. En vanmiddag dan wat in het noordelijke pad van het water, op het watergebied. Zelfs het weer de lucht weer zo onstabiel dat er ik dan per wetter hoosjes hard ontstaan. Per mooie foto's van binnen kregen. Maar ja, dan die temperatuur, jongen, die houdt net oor. Maximaal zo'n 12 graden in de provincie. Dan maar een matige, soms krachtige wind. Ja, dan viel dat onder als zo'n 10 graden. Dat is het net, ja, dat, dan houdt het net oor, zetten we dat dan zeggen. Nou, jong, en vannacht dan bloot het gelukkig wel droog. Dan hebben we wat opklaringen, de stapelwolken, die kwatsje wat in. En dan valt de wind voor een groot pad voort en die gaat al wat om naar het zuiden toe. En dan hebben we vannacht temperatuur nou van zo'n 5, 6 graden. Maar in het eerste en het zuideerste nou heel goed naar zo'n 3, 4 graden. En het zou me niks verwonderen dat er in de smouten daar ik nou als ik even wat nou op klomp hecht en nou wat groenvroers plak vinden kan. Nou ja, we binnen eraan wend, dus we zullen er net raam meer van op. En als we dan morgen zeggen, ja, het zal wel gauw dat de bewolking bij taan neemt. In de maand het bloed het nou droog, maar in de midden komt wij vanuit het westen wel een steuring over de provincie heen. Ja, dan hebben we de hele midden wat te krijgen, maar wat lichter rein en stoorrein. En ja, dat is dan ja, net echt om te zien van jongens, even mooi waar om erop uit te gaan. Het is een tredje, 14 graden, met matige zuidwestelijke wind in de nacht. Dan komen ze op een mistbank. Nou, en dan even frutje, sjoggen, mendje, tiesje, wensje. Nou, dan beginnen de temperaturen worstaren gewoon omheen. Maar het bloed ligt wisselvallig. En dan hebben we wensje temperaturen, die liggen zo'n beetje om de, nou ja, 14, 15 graden heen. En wensje al om een zegtje, zandje, misschien wel 18, maar geven we dan richting het weekend, ja, dan krijgen we profiet van hege druk en dan komt er echt wat warmer lucht die kant op en door het weekend komen we wat richting de 20 graden of misschien wel heger gaan, maar dat is nou een heel lang fut, dus dat moeten we nou maar even al wachten.
2: Dit is het waar.
3: En nou de plaats van Jan Jonkman.
0: Nou, het is wel een goed verhuurtje, maar we moeten nou maar even over de muziek gaan, Jan, want we hast een knijter van de ILO erbij pakt.
1: Ja, Jeff Lynne en Ron Wood. Ja, wie kent ze niet? Nou, ik bedoel dat we een toch ras muzikant die dit ILO opzetten, hè? De Electric Light Orchestra. En die man, ja, die hebben echt wat klassieke muziek, wat popmuziek, wat weer echt. Nou ja, en dan heb ik ervan uitgezocht, Don't Bring Me Down. Ik denk, en ik hoop. Ik zou er haast nabij zijn, hè, de live versie, maar ik weet niet of die vroeg heeft. Maar dat is wel een hele mooie.
0: Ja, nee, die hak krijg ik net, maar ik ga gewoon de originele plaat.
1: Dat is heel goed. Ik bedoel, maar is altijd een goed, jongen. Ik bedoel, maar daar kom ik een heel eind mee.
0: Zij is het. Een hoffelijk weekend, Jan.
2: De plaat van Jan.

Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Wie de plaat van Jan Jonkman, Don't Bring Me Down dus. Een flinke nederlaag deze een beetje van Harkemasse Boys. De Harkieten die verleren op besieten bij Hercules in Utrecht. Nee, 4-0. Ik vertelde dat het jelwijs nog Ian Hoft hier daar in de tweede divisie ertussen stond. Jule Stokkers die maakt op slag van rechts de eerste goal van die wedstrijd in het tweede helderwater. Nog Trijke scoort terug de thuisploeg en terug het verlies bloot Harkemasse Boys op 49 punten staan in de competitie. Dat is nog krek genoeg van een plakje bij de Boppers te helden. Eens even zien wat er nog een versiekjes hier staat. Ja, er staat een heel soort hier. Midje wijstrak is Patsy van Rijn de Vries draaien voor tante Henny Geltema van de Wustrein. Vanzelfs, hier is Rijn de Vries.

0: van Peter IVC en DWP. Hier weer de wedstrijd met Peter Paul van Medie Fluiter. Hij kan wel vaker dit seizoen bij IVC. Nou, dus die een overwoord op het spul, Peter. Goeie met je.
1: Ja, goeie met je. Hoi.
0: Hoe is dat uiteindelijk aan, Ron?
1: Ja, ik had de leeftijd, Harm. No. Ik ben horen, hè. Jerry krijgt die auto wel. Maar nee, ja, het is oud. Wordt de eindstand voor het wetten?
0: Ja, we houden dus net in spanning.
1: Zo'n 0 voor IVC.
0: Nou.
1: Maar heel bijzonder, ja, het weer wat cadeautjeachtig. Het weer echt de eerste kans in de eerste helft. Het weer eigenlijk een bal op papier van DWP. Ja, die op 0 inkwam, weer het een hele mooie wedstrijd werden.
0: Ja, maar zo'n 0, dat zijn duidelijke cijfers.
1: Ja, zo is het voor zes, maar toch in de eerste helft weer een hele mooie wedstrijd dat einduitslag zes, zei het, zeg maar. Maar ja, klaar. Dit zijn duidelijke cijfers. Hè?
0: Ja, en nou ja, Bleum 40 worden eerste gedaan bij hem.
1: Ja, ik ben hier voor de tweede keer dit seizoen al in IFC. Nou ja, prima. En meestal ben ik super blij, want ze doen nog mee voor de titel na een week nog. Dus er zijn nog 12 treinploegen die ter week nog om mij draaien. Of een na-competitie nou, hè. Dus ja, nee, ik ben weer veilig tussen op het team. Misschien ik nou krijg weer
0: ja.
1: Het mooie rottenvallen. Dus nee, ja, geen wanklang daar.
0: Nog wat in de bus kriegen, hè?
1: Ik had de bus, ja, om wat handzinnige, die mat even de radio in wat zachter zetten. Nee, ik ben een keer uit Emmerwijk gegaan, toen ging ik 1,40 €.
0: Oh.
1: Nou, er zit nog 4 euro in de bus, maar ik had wel met de QR-code, ik werd allemaal erbij 50 euro. Dus toch 50, 60 euro. En ik ken nee, dat hier natuurlijk ik altijd naar wat komen, maar prima. Nee, ongeveer 60 euro op helft van de media. Hartstikke mooi.
0: Alle kleine beetjes helpen, hè, ze zeggen. Dus,
1: ja, toch? Ja, vind ik wel, ja.
0: En uiteindelijk komt het op een prachtig bedrag uit, Peter.
1: Ja, als het zei van, mijn eerste streepbedrag is 4000 euro en dat had ik dan onpost naar 10, nou naar 15, maar dat geven we hel in, maakt het niks uit hoe. Hoor ik een slagje terug het oerokterrein naast. Ja. Nee, maar dat doen we maar net. Maar we komen er wel aan toe, alle kleine beetjes helpen.
0: Ja, nou had een plaat nog uitzocht, die had toen eigenlijk niet uitzocht, de voorzitter van de IVC.
1: Ja, Jette moet daar nog even een graf van betellen. Want ja, als Jette Fensiepater, ja, en dan dit vestje. Maar ja, kleed mannen, man, woord te woord. Had ik min, ja, had ik ooit een keer daar komt te fluitje. De trainer die wilde het natuurlijk net van KMU, de ex-trainer. Hè, die zei van ja, als je supporter bent of Jette Fensiepater, kun je daar net.
0: Kun je net in jouw fluitje, nee.
1: Nee, maar ik stien daar wat oor in. Ik bedoel, als je deze plaat, als die aansten draait wordt, ja, dan mag je boven staan. Dat Jette, ik ben bij het scheidsrechter leven, zeg maar. Ja, prima. Allebei de clubs gun ik, ja, draag ik een warm hart af, ook net helemaal, zeg ze. Maar ja, prima. Dat mooi, ja, die strijd over hier, ik ben weer om, zeg maar.
0: Ja, want Friske Derby is weer om, want het gaat om Anneke Douma en de Woonark. Nou, zeker er maar gewoon. Ik stel zelf wel weer achter.
1: Ja, maar daar ben ik best, die vind ik wel mooi. En ik vind het wel mooi. Ik vind Anneke een leuke vrouw en dikke prima. Dus ja, gooi maar op en let de mensen ervan genieten die het ervan genieten kennen.
0: En doe ik er niet iets
1: van. En ik van, ja.
0: Doe ik gewoon alleen naar Oerak weer of nee?
1: Ja, ik wil even naar die vrijwilligste van die platen omvragen. Dan mag die even een master noemer maar even sturen. Want dan, ja, dat maakt mijn vriendin weer van jou.
0: Ja, dat hak ik in de gaten. Nou, we zullen het even het contact even lezen. Wij best met eerst de woonarker in.
1: Yo!

Eric Burden met zijn groep Animals en The House of the Rising Sun, waar het om vregen door Frederica Meinema. Fahaman, dit nummer. Goeie keer met een plaatsje draaien, maak het neer, doet wat voor het bestuur en al die vrijwilligers van de Alversterrenkuier, die dus de hele week op een beurs ter balijke wijze begeleid haar. Dit is de 28e kuier, terug is mooie Friesland, het weer top. Ruud en Anneke uit Mitselweer sturen daar nog een brugje. En Peter Hoekema, die wil eigenlijk nog jaren Beast of Burden van Bette Midler. Nou, die keer we er echt nog even bij pakken. En dat wordt dan, denk ik, ja, dat wordt de laatste, Beast of Burden. Ik dank je voor het waan voor al die verziekjes. Ik uit namen van Björn. Mij zit er een mooie sneunt jong voor. Aasendieren de Jong van Friesland. En na je weekend dan binnen bij Soen en Wolwijs en Geert Jaansje de Werk.

0: mooiste man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie en omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: De eerste snedematten van het land. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
13: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
12: Toch ik mij. Jouw de grijdevogels in Uitwei. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
14: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
15: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
14: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
15: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kappen jou hoor. Des is goed.
16: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22. Sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
15: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
14: Zit gemak op een jouw, des is goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn 2 protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen worden 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
24: Creon kozijnen.
25: De Jong van Friesland.
26: Non-stop muziek.

0: Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam...

0: Online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland.
4: Non-stop muziek.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snij al voeren in Bureau de Vries.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Amandi bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Gearfetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp, ja. Dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina en Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijlidmaatschap van partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij voldoende steun heeft om Starmer te kunnen uitdagen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie of degradatie. Almere City werd in Tilburg met 2-0 verslagen, nadat er in Almere al een 1-0 overwinning was geboekt. En het weer, opklaringen, vannacht weer regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. De hele nacht was aan de gong was de roeiers van de Alvestedentocht. Juste Joen klonk om 8 uur het startschot in de Prinsentuin in Ljouwert voor de 40ste editie van de tocht. 210 kilometer zit er op het programma voor de 98 roeiteams. Bram Streefland is van de wedstrijdleiding. Toch Streefland, hij mist een R hier in mijn tekst. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je op het stuit?
1: De eerste roeiers die zijn voorbij Bolsward. Dat ligt ongeveer bij Arem. Nou, dat heeft wel een verhaal. Want vannacht kregen we te horen dat we het Slotermeer niet over konden.
0: Oh, waarom net?
1: Dus, we hebben de route moeten inkorten. Nou, er was een enorme stevige bui. Waardoor er flinke schuimkoppen op het water stonden. En nou, er was één team was op het Slotermeer. En toen hebben we besloten om de andere... niet de Slotermeer over te laten gaan.
0: Oh, en hoe wie dat dan maar dat team dat er al won je?
1: Ja, die is onder begeleiding, zeg maar, is die het Slotermeer overgegaan. Want er ligt altijd een reddingsboot van de gebroeders Rinkema. En ja, die is dus onder begeleiding doorgevaren.
0: Oké, okay, maar dan ga je een beetje een skeve competitie op deze manier, of net?
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar dan gaan we wel, gaan we thuis wel eens even rekenen hoe we dat gaan compenseren of rechtzetten. Maar dat moeten we eerst eens even goed kijken hoe hard ze allemaal varen.
0: Ja.
1: Maar het is, was wel een wrang besluit, maar het was het enige besluit dat mogelijk was.
0: Ja, dus. Ik zou eigenlijk de 40ste editie haaien, wel eens de socks maar maken, dat het op zo'n manier helemaal oors moest.
1: Nee, op deze manier niet, nee. Meestal, we hebben 2 keer eerder de alternatieve route laten varen, maar dat was altijd van tevoren, dan konden we dat aangeven.
0: Ja, ja, ja.
1: En nu was het onvoorspelbaar eigenlijk.
0: Ja, en de route inkwats je dus net over de Maar. Maar hoe ben ze dan verder gegaan?
1: Nou, dan varen ze tot Woutend. En dan gaan ze terug naar Eils. En dan via Bolsward, Workum. En van Workum weer terug naar Bolsward. En dan weer de route verder oppakken.
0: Ja, ja. Dus een grutpad is nou bij Bols het zandje krijgt. Hoe gaat het maar ze? Hoe is ze in de nacht terugkwam? Maar al die tastan.
1: Nou ja, ze hebben toch denk ik heel goed geschakeld. En er zijn enkele ploegen uitgevallen. Dat is vanwege blessures of materiaalpech. Maar ik zelf ben nog op bij de Gale Madame. Daar had ik even mijn ogen dicht gedaan. En het is hier prachtig weer. Het is, maar het is, er was ook nog wel een flinke bui. Dus op een gegeven moment denk je van nou, met dat weer moet je eigenlijk niet op de meren zitten.
0: Nee. Maar ja, dat zei je net in de haven zelfs. Dit week kan je niet ervoor uitzocht en dan maak je gewoon terug. Ja, 24 uur een roeien ongeveer is het toch? Voordat je weer rond binnen.
1: Ja, ze moeten binnen 24 uur binnen zijn. Ja. De eerste is al rond een uur of half, één uur in Leeuwarden finishen.
0: Ja, precies. En hoe is dat dan aan boord? Maat ze dan al die toeren wekker blijven? Of is ik dan wel eens even een eentje dicht aan?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe groot de ploeg is. Maar er zijn mensen die met z'n drieën roeien het hele traject. Dus die doen geen oog dicht. Maar er zijn de meeste mensen die kunnen met z'n... die roeien met z'n 12 en dan kunnen ze wel een uurtje of 2 uurtjes hun ogen dicht doen.
0: Ja, ja, ja. En nog even waarom nou dat die roeiboot die dan Wollemaroergang is. Waar zit die dan nou in de vloot,
1: ja,
0: zeg maar?
1: Die zit vlak voor Bolsward zit die nu.
0: Oké. Okay. Dus die luidt een eindje achter op de oren.
1: Ja, op het hele veld. Ja, ja. Zeker. Ja,
0: ja. Ja. En haai ik in de gaten hoe de sfeer in die roeiboot is? Ben je mee?
1: Nou, ze hebben ze er wel bij neergelegd. En ook degene die op het Slotermeer voeren toen het besluit hebben genomen. Die zei ook van ja, het was niet te doen.
0: Nee.
1: Dus, dat waren goede roeiers, weet ik. Dus geoefende roeiers.
0: Ja.
1: Dus als je dan weet dat er ook roeiers bij zijn die veel minder getraind zijn, dan is het gewoon een goed besluit geweest.
0: Dat denk ik ook. Nou, goed dat er in elk geval geen brokken maken binnen op die manier. Succes nog even met de rest van de route en dank u wel voor je taalochting.
1: Ja, oké, graag. Bedankt. Dag.
0: Dag. Bram Streefland weer dat van de wedstrijdleiding van de Roei Alvestedentocht. Alle
2: alles wat je op dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
0: On de Vaststreek in Ljouwert, dat er eer wennen in 1835, hing het nou een plaquette van Pietpaaltjes. Een van de grootste dichters uit de Nederlandse literatuur. Het idee van die plaquette ontstiert door de biografie die de schrijfster Marita Matthijssen over de dichter maakt. Maar ja, waar wie die Pietpaaltjes nou eens? Verslaggever Dennis Terpstra die praatte met Johannes Keekstra, groot leerhaver. En hij vertelt het verhaal van de dichter.
4: Ja, Pietpaaltjes die heette in werkelijkheid François Havesmiet. Benne hier op de Vaststreek nummer 80 in Ljouwert. Zoon van een apotheker hier, die we hier vestigen. En hij was zelfs dominee, liek als de familie van zijn mem dat ik wie. Hij leerde van dominee in Leiden. Hier wij uit Ljouwert wij naar Leiden ta om daar te studeren. Waar dominee in Foutgem en Raad, Boppedokkum. Vond dat net altijd liek het noflijk, maar hij bleu dominee. En daarna ging hij naar Den Helder en Schiedam, werd er zijn leven lang predikant bleun. Maar Wielens, hier hij Pietpaaltjes in het libben roppen. Al is zijn studententijd in Leiden. En als Pietpaaltjes, zijn pseudoniem, ja, die schreeuwen ja, prachtige gedichten. Pietpaaltjes joeg hem in zijn vierde libben wel wat rondte en lucht om nog wat dingen te dwan die te oorswinnen als het vak dat hij uitoefende.
5: Zoals?
4: Nou ja, als poëet die het ook wel wat humoristisch is en wat zwarte humor had. Het oren ding hak in als werd een dominee toer had. Vooral je bijgeliks, drank, lust, dat soort van dingen. Een hang naar de deer die het in zijn poëzie en in zijn orenteksten onder eigen namen ook altijd wel weer omkomt. Ja, die koe hij daar de vrije loop litten en doet hij letter in Schiedam, zie je het, had hij de gedichten die hij in zijn studententijd als schreeuw en letter onfilm bleun publiceren onder de titel Snikken en Grimlachjes, bondel. In 1860 gaan we het aan oor en dat is een bondel die nou nog altijd in de winkels leidt en altijd nog maar werddrukt wordt. En ik is er nog altijd om leidtje. En ja, dat is wel zijn stil een beetje. Dus eigenlijk denk van dit is helemaal net zo grappig, want het is diep triest, maar toch ontkomt ze het om even heel door te leidtje als dat leest.
5: We stonden dus inderdaad bij de Vaststreek 80 hier in Ljouwert. Net samen, het is een kroerde winkel, maar ik dus het hoes waar die vroeger winnen had. Hoe belangrijk is dat zo'n plakkaat krijgt?
4: Ja, ik denk dat dat heel mooi is, want ja, het hoest je er nog. Mensen in je boppen, die ben ik leerhouder van Havesmiet. Die had het echt wichtig vond. Van der dat is een plakkaat hierachter hier al een tijdje hinget. Die had het zelfs makken. Maar dat hier aan zijn dik op stritten echt te lezen is, waar je binnen is, waar je wennen had. Wat hier uit voortkamer is, toch wel een grote naam in de Nederlandse literatuur. Ja, dat is toch wel heel mooi dat dat inkomen is.
5: Ja, jouw helmet krijgt al gewoon. Het wordt nog steeds druk, het wordt nog steeds soort verkocht. Mm-hmm. Hoe groot wie zijn impact?
4: In die tijd werd die impact best wel groot. In zijn libben had hij, ons 1894 libben, had hij nevens mij wel zijn zoon werddrukken, mij maken. Dus dat jouw wel wat on hoe zijn populariteit in die tijd. En dat maakte hem voor hem ook wel wat ingewikkeld, want hij moest heel tijd meer ontkennen dat hij dus die persoon wie die gedichten schreeuwen als dominee.
5: Lever hem dat ik een soort van vreuwing op? Op een gegeven moment, hij werd zo populair natuurlijk als dichter. En toen wist hij meestal dat hij het wie. Terwijl ik dominee wie. Zie je er echt wel tussen?
4: Ja, dat ziet wel wat Vrevel tussen, ja. En ook omdat hij eist, denk ik, want ik had hem wat onderzoek naar die en ik denk dat meer bij hem paste, het schreeuwen, het dichtzien, dat dat meer bij hem paste als het dominee wezen. Ook bij hoe hij überhaupt in elkaar ziet. Dat vaak kezen, omdat het in zijn familie voorkwam, dus misschien wel om de gruskes van zijn familie te vregen, maar ook genen wij zijn leven, valt hij zelfs van zijn leeuwen en dan prekert hij de cirkel in Schiedam leeg, omdat mensen het net meer onkennen wat hij alle keer vertelt daar op die kans.
5: Zijn libben is net zo leuk aanroem, toch?
4: Nee, hij is net zo goed om zijn eindkaam. Ja, het gedichtskreun, insnikken en grimlachjes, dat is ook zijn verneemste gedicht en zijn leukste gedicht. Misschien ook wel, dat heet De Zelfmoordenaar. Het is wel wrang dat hij zelfs extra om zijn eindkaam is. Ja, hier een letter, hier een nij dat gedicht, want dat gedicht was toch echt wel als humoristisch, zwart humoristisch in. Maar hier een letter is hij toch echt zelf zo om zijn eindkaam. Omdat er gewoon dreigje, mij zien libben, mij zien ambt, maar hoe het libben al je rond, hoe het er in Schiedam weer, hoe het al je veron is in zijn libben.

0: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
1: De die voorbij.
0: Dit is de die voorbij.
2: Ja, ik ken een presentator van het succesvolle IT-programma Manjare. Ze maakt het met haar partner een podcast over eten. Wen het maar een soort leefde in Friesland, daar hebben we het jij al eens een keer over gehoord.
3: Zeker.
2: Petra Possel is slucht op eten en drinken en jouwt morgen in de kerken van Verwaarde een smakelijke lezing over eten en dan benamen over wat dat eigenlijk betjut voor u in de culturele setting.
3: Zo is het.
2: Kist het al even stem, Petra?
3: Ja, ik versta het. Praten, dat gaan we niet doen.
2: Nee, want er heeft een perilinie West. En nou bist toch wel eens. Dit is de toets van de inburgering, hè? Kist het al Fries verstaan?
3: Ik kan van alles verstaan. En ik amuseer me er prima mee. Maar laat mij niet praten, want het wordt hilarisch.
2: Nee, maar ik maak het wel om die vrede,
3: ja,
2: dus.
3: Ja, oh, zeker.
2: Nou, geweldig. Hey, door is morgen een hele leuke lezing.
3: Ja, zeker.
2: Oerieten.
3: Ja.
2: En preuwen.
3: Ja.
2: En van alles en nog wat.
3: Ja.
2: In Verwaren, want er is een tjerke, die gooien ze gewoon lekker riepen.
3: Ja,
2: is dat bij daar in de buurt trouwens?
3: Ja, ja. Nou, ik heb de afgelopen 10 jaar heb ik in Gaast gewoond. Dat heeft eigenlijk een verband zelfs met Verwouden. Maar ik ben sinds 2 jaar in Hinderlopen.
2: Oh, dus dat bloost al wat toen die kuststreek hing in, hè?
3: Nee, maar daar ga ik ook nooit meer weg. Nee, ik blijf gewoon aan die kuststreek hangen. En ik ben er dol op. Ik vind het mooi, IJsselmeer, voormalige Zuiderzee. En morgen zal het dan echt gaan over... voor heel veel mensen is eten, is gewoon voedsel, is gewoon
2: brandstof.
3: Je moet gewoon werken en je eet. Dat is ook volkomen terecht. Dat is ook de eerste functie. Maar de andere functie is ook dat je met elkaar gaat eten. Dat het dus een gezelschapsspel is. Dat het met elkaar verbindt. Het is een taal. Je hebt het Fries als taal. Je hebt ergens schijnt ook nog Nederlands als taal. Maar je hebt ook eten als taal. En als je die taal met elkaar spreekt, dan vallen alle grenzen eigenlijk weg. En dan kun je met elkaar communiceren. En daar zal het over gaan. Dus
2: er komt een grote tafel, zei ze maar, terug die tjerken
3: heen. Dat was heel mooi geweest. Maar je weet, van die houten kerkbanken misschien nog wel. Heb je nog pijn van in je rug waarschijnlijk. Nou, dat gaat dus niet. Maar wat we wel doen is vertellen, kletsen. Er wordt wijn geschonken. En mijn man, die kok is, die maakt allemaal hapjes. En die hapjes horen bij de verhalen.
2: Dus dan krijg je het verhaal onder oren. Want laten we daar maar op beginnen.
3: Ja.
2: De anchovis. Nou, Fransje Versloten, dus is je rekken op tafel. Welkom, kunstner. Wist de sto dat anchovis iets met Friesland te maken heeft?
4: Nee, ik eet het wel vaak. Ja. Maar dan meer in combinatie met vitello tonato. Dat is een van mijn favoriete dingen.
2: Ja, pasta's toch ik altijd. Nee, de smaak, dat slattige.
3: Ja,
2: dat... Maar Petra, help u's.
3: Nou,
2: in een stukje skiertnis van Friesland. Ja, dat was Hollandse.
3: Het goud op de botten van de visserman. Dat is eigenlijk de cruciale zin in dit hele verhaal. Want
2: het goud op de botten?
4: Botter.
3: Het vet op de botten van de visserman.
2: Ja.
3: Dus vroeger was er de Zuiderzee. Die zat vol met vis. Haring, weten we allemaal, was een constante aanvoer. Maar ansjovis was er af en toe. Onvoorspelbaar wanneer. Je hield heel erg samen met de temperatuur van het water en hoeveel er uit het zuiden was naar het noorden was komen zwemmen. Maar bijvoorbeeld een plaats als Makkum leefde echt van de ansjovis. En er werd heel veel zaken mee gedaan. Het werd, werd verhandeld naar via Amsterdam, naar Duitsland, naar Engeland. Werd ingemaakt, waardoor het heel lang houdbaar werd. Dat zouten van ansjovis. In Zuid-Europa doen ze het ook heel veel in olie. Maar hier deden ze het allemaal in zout. En dat was dus heel veel geld waard. Op het moment dat die afsluitdijk is gekomen, die we allemaal misschien wel schitterend mooi vinden, maar is die hele... Die trek is weg. Die was over. Maar als je nu in de plaats Makkum komt, ik heb er een stukje over geschreven. Ik heb een boek geschreven over ansjovis. Dat begint in Zuidwest-Friesland.
2: Hoe heet het boek?
3: Dat heet ook ansjovis. Kleine vis, groot verhaal. En dat begint op de dijk aan het IJsselmeer. En dan reis ik, en dat heb ik dan ook echt gedaan natuurlijk, vandaar heel Zuid-Europa door Portugal ben ik geweest, Griekenland, Italië, Frankrijk en noem maar op zoek naar het verhaal achter de ansjovis. En dan, kijk, dat begint hier gewoon in... ik weet niet of ze dat zien.
2: Nou dan, dan was het hem even gewoon naar... Ja, zo, dit is
3: zo een beetje.
2: Ja, even een plaatsje.
3: En hier zie je zie je Arend Poepjes uit Makkum. En die staat hier op de kade van Makkum. Staat hij hier gewoon met zijn vader en andere mensen staat hij hier gewoon de ansjovis binnen te halen. Begin mei elk jaar. Totdat die afsluitdijk natuurlijk helemaal dicht was.
2: Nou, hou er maar iets heen, want ik heb mensen op televisie nog iets beter zien. Als het er nou voorkomt, zou het helemaal mooi wijzen.
3: Ja.
2: De cameraman.
3: Ja.
2: Maak het in lees maar even een stukje voor, want dat is denk ik wel
3: handig. Ja, daar moet de bril tegenwoordig bij.
2: Ja.
3: Het vet op de botten van de visserman. Ja, dat was dus, hè, Makkum Friesland. Op een steenworp afstand van mijn dorp ligt het havenstadje, maar het is dus een dorp, Makkum. En daar ga ik op koffie bij Sherry Poepjes Bootsma, 75, en haar man Arend Poep. Poepjes. Ze zijn al meer dan 50 jaar samen en komen beide uit een grote vissersfamilie die ooit van Lemmer naar Makkum migreerde vanwege de visvangst. Dat gebeurde veel in die tijd. Kiene vissers zagen de vangsten in hun eigen haven opdrogen en ze verkasten. De ouders, grootouders en overgrootouders van beide families, Bootsma en Poepjes, zaten allemaal in de visserij. De poepen, want zo worden ze daar genoemd, visten op het Tjeukenmeer en kwamen in 1932, vader, 5 zonen en hun gezinnen, in Makkum aan. En Poepjes en Bootsma waren concurrerende families. Een huwelijk was weliswaar geen taboe, maar allerminst gebruikelijk.
2: Ja.
3: Nou, dan ga ik met die oude Poepjes praten in de rest van het verhaal. En dan gaan ze elkaar een beetje vliegen afzitten vangen. Geen vis, gelukkig. En dan vertellen zij gewoon over dat leven, hoe dat was. Heel veel mensen in Makkum weten helemaal niet dat dat leven er was. Heel veel mensen in Friesland ook.
2: Nee, ik wist echt van niks. Maar Doest, het idee is dus, de vertelstvertoer op een smakelijke wijze en een prulmessenhek.
3: Ja.
2: En van de morgen zonnoeren is er dus al voor iets iets. Dat is leuk, maar
3: ja, mijn man is kok, dus die heeft dit gemaakt. Ja. Dit zijn soesjes waarin anchovies verwerkt is.
2: Ja, want ik hoor hem even safferdij. Dan is er weer. Oh. En dan jouw Frans even hier. En eigenlijk is het helemaal nat dan om te eten op radio en tv.
3: Maar Joop Braakhek is er ook groot mee geworden, mensen. Dus,
2: nou, het is een soesje. En hoe, waar zit nou de ansjovis in? Zit er nou, want ik ben net zo van de vis. Proef ik aan ze in één keer een stut of een vin of wat dan ook?
3: Nee, er komt geen vin in voor. Het is gewoon het zoute, het zilte wat je nu proeft, is verwerkt in het deeg.
4: Hmm.
3: En zelfs iemand die niet zo heel erg van vis houdt, jongeman.
2: Jongeman, oh, dat is mij.
4: Ja.
2: Oh, yes. Leuk. Zet het nog een keer.
3: Ja. Die kan, ik probeer iets. Hè. Ja. Zelfs die kan dit denk ik nog wel verteren. Zeg maar. Wat vind je?
2: Ik vind het wel lekker.
3: Ja.
4: De vissigen zitten net om, hè? Ja. Dat is vaak wat mensen net lekker vinden.
3: Daar moeten ze doorheen.
4: Ja, maar dit is net heel viskig. Nee, het is lekker.
3: Precies,
4: hartig.
3: Maar anchovies is eigenlijk in heel veel gerechten een smaakmaker. Er worden heel veel Thaise saus die je gewoon, weet ik veel, ergens over doet. Of inderdaad saus voor de pasta. Is vaak op basis van anchovies.
4: In de Caesar salad zit het ik er voor.
3: Precies.
2: Ja, Petra, dan is voor mij een stukje culinaire wereld hier gooien.
4: Nou, mooi.
2: Ik wie altijd anchovies, nee. Net een shin, net niet. Maar dit koel wel eens in mijn palet erbij komen.
4: Heel goed.
3: We gaan heel Friesland hervormen.
4: Heel goed. Okay.
2: We doen even zaken. Moon. Verwaarde, 12:50 om erbij te wijzen.
3: Ja.
2: Krijgt lekkere hapjes, eten, drinken, gezellig iets.
3: Zit er allemaal bij.
2: En hoe laat begint het?
3: Het begint om 3:00.
2: En het wordt ontemooi hoe lang totdat de wien op is of zo?
3: Nou ja, dat moeten we inderdaad even zien. We moeten allemaal wel weer op het fietsje naar huis. Maar tot 1:05 of zo duurt het.
2: En als mensen denken, ik wil erbij wezen, waar kun je kaarten krijgen?
3: Maakt
2: het niks uit. Op die site?
3: Met ticket, maar het staat op de site.
2: De site van Petra Bossel. Ja. Hartstikke mooi. Dank je wel. Leuk dat je wist.
1: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Ljouwert sjoert het toneel van 12 verschillende manifestaties. Cylon, dat is het sammelpunt voor een demonstratie van een groep die hem zelfs nationaal protest neemt. Die verzet hem in een grut verskaat om zaken die ze als probleem sjuggen. Lik als bezuinigingen op de zorg en de asielproblematiek. Nationaal protest viert Jouwert in nog meer provincie haatsterden actie. Op het Waagplein in Ljouwert is ook een actie. Daar wil een groep mensen een positief loodjere litten. Zij vinden dat een soort problemen onterjochte aanschouwd worden op vlechtelingen en asielziekers. Verslagjouwer Onne Valkenaar, die is op het Waagplein.
2: Ik ben al die verschillende groepen bij en waar bij de Waag in Ljouwert.
3: Ja, dat klopt. Ik ben dus vanuit de Dolomina's hier, maar daar ben ik meester van Friesland voor Palestijn, meester van de antifascistische groepen, meester van Extinction Rebellion. En ik gewoon bewenner van Ljouwert die zich zorgen maakt over wat er gaande is in de wereld, hoe het daar.
2: En dan de meerschippelijke leus is, samen maken wij de meerschip.
3: Ja, samen TR maken wij de meerschip, ja. Ja, eigenlijk als een soort van chin geloerd voor alle ja, haat en geweld en uitsluitingen die de ronde gaan. En wij zien van ja, maar TR maakt je de vrouw wat beter. Mooi diversiteit, kom je verder.
2: En nu is het tegelijkertijd een paar honderd meter verderop op het Cylon. Is ik een demonstratie?
3: Ja, nou juist daarom zien wij hier Jouwert ik. Wij hier zoiets van wij, als zij loert maakt je voor wij het cijfer staan, willen wij juist graag chin letten dat net iedereen in Nederland of in Ljouwert denkt zoals hun, maar dat er ik een soort mensen binnen die het roze moet denken.
2: Je hebt het gevoel van wij binnen de meerderheid.
3: Ja, wij zijn ze wel inderdaad, nu kan maar leven mensen binnen meer.
2: Het kan haast en ik wel een beetje spannend worden, want die orendemonstratie die zult protesteert erin en die willen hier ik langs.
3: Ja, dat klopt en dat is hun goed recht. Wij hebben omhoog dat wij Jouwert hier staan op dit plak bluwen. En zij hebben zich omhoog met de gemeente het zees. Nou, wij gaan een route trollen staat. En ja, nevens us, mooi zei dat wan, maar wij wel van mening van hey, wij maar us loet ik je herlitten.
2: Vind je dat ik spannend dat die orengroepje aan zijn longs komt?
3: Nou, van u zal geen agressie uitkomen. Dus dat lijkt heel erg aan hoe zij op u reageren. En ik wil vertrouwen in de BOA's en de politie dat die alles veilig houden. Voor u en voor de oren.
2: Maar je vindt het belangrijk om Jouwert dit statement te maken?
3: Ja, zeker. Ik vind het heel wichtig om weten te letten om Jan en allemaal, meesten in Ljouwert, Friesland, Nederland. Dat leven meesten die het steen voor een meerskip die het je te jaren maakt, die divers is. Dat ik een lood is, dat ik droegen word hier in de stad.
0: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de dij voorbij.
1: Ja, de Rino in Friesland had al jaren in dat 12 verschillende actiegroepen actief binnen in Ljouwert op dit stuit. Nationaal protest wil een loed jaren lid oor tal van zaken. Net de mensen erachter noord oor hebben. Bezuinigingen op de zwarig biggeliks en de jeugdzwarig. Maar ook de asielproblematiek. De orengroep die wil een punt maatje van dat asielziekers vaak de schuld krijgen van de problemen. En zij willen haar sterk maatje van meer inclusiviteit. Nou, dat eerste protest zet ik het roer hier. Nationaal protest, dat vindt plak op dit stuit op het site. En daar is ik verslagjouwer Onno Valkenaar.
2: Maar waar heb ik het genoegen?
5: Met Kati.
2: Kati, je staat op het Cylon, want hier komt als een demonstratie, een nationaal protest.
5: Ja.
2: Waarom sta je hier?
5: Nou, om te protesteren natuurlijk. Hè?
2: En wij protesteren je het zin?
5: Nou, het zijn alle maatregelen die dit doorloze regeer uitvoert en u opleidt. Nou. Ja.
2: En wat voor maatregel vind je het slimst?
5: Nou, al die klimaathysterie natuurlijk. Hè. Ik bedoel, daar maken wij straks €40 per maand van betalen. Nou, dat weet het meerderheid, weet het nog net, maar daar komen ze wel achter. Nou, en de stikstofhysterie, het pesten van de boeren die je wij maten.
2: Ik zeur een paar boerenvlaggen, hè?
5: Ja, het IEP-beleid van. Nou, van iedereen mij maar in Nederland komen en krijgt voorrang boven de Nederlanders die hier altijd al bennen en bennen binnen.
2: Je vindt ik dat er te volle asielziekers komen?
5: Fiestvolle. Ja, en dat ben ik net asielzoekers, hè? Dat ben mensen die hier komen, omdat ze hier alles gratis krijgen.
2: Wat ik je nou vertel, op dit moment is er bij het Waagplein ik een demonstratie van mensen die zeggen van ja, samen maken wij de Mierskip.
5: Ja.
2: En daar is het volle meer volk als hier.
5: Ja, maar ik bedoel, van kreeg je volle meer aandacht in de mainstream media. Hè? Dat is het. Ik bedoel, uw protest was je stoeieren van de mainstream media. Nou, doe en al jou de kranten misschien, maar via de net. De NOS is je net zien. Ja. RTL is je net zien.
2: Nee, maar er is de lijst die toch aardig wat aandacht voor Rugse protesten?
5: Nee, nee. Want wie worden altijd wijzet als extreemrechts? En dat is heel wat oors dan we.
2: Dat wordt, had ik nog net broekt.
5: Nee, maar dat wordt eigenlijk bij altijd broekt. En dat is sa stigmatiserend, want wij zijn net extreem rechts. Wij gaan gewoon genaag is genaag.
2: En je meisjes aan kuieren, tot de stad.
5: Ja.
2: Een demonstratie.
5: Ja.
2: Ja, weet je de kuieren langs? Weet je dat?
5: Nee, dat weet ik net. Nee. Nee.
2: Je rinnen draaien ze fleurig achteraan.
5: Ja. Ja.
2: En je komt ik langs die oren demonstratie. Vind je dat spannend?
5: Nee. Nee, helemaal niet. Want het is leven laat leven. Iedereen had er recht op zijn eigen mening.
2: We leven in een vrij land.
5: Nou, nog net. Nee.
2: Voor jouw gevoel net?
5: Nee, zeker net. Zeker.
2: Nee, maar je mag je wel staan en demonstreren.
5: Ja, om die vrijheid weer om te krijgen.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om te overvoeren
0: de dag voorbij.
1: De rondloeken zijn nog altijd naar onderen bij supermarkt Jumbo aan het Cambuurplein in Ljouwert. Al een week is die supermarkt dicht vanwege roetskeer naar een brand aan de achterkant van het oude Cambuurstadion. Supermerkeigenaar Alfred Wisman vertelt wat nou de status is.
6: Wij zijn nu alles aan het bijvullen. En wij gaan maandag weer open. He, alle artikelen zijn uit de winkel verwijderd. Alles is schoongemaakt. Niveau Noord is bezig. Alle koelingen gaan uit elkaar. Dus daar zijn we heel druk mee. En maandag is het weer zover dat we weer open kunnen. Zijn we 8 dagen dicht geweest.
7: Ik kan me voorstellen dat dat een klap is. Heb je al enig zicht op wat de gevolgen binnen van de supermarkt?
6: Nee, de gevolgen niet zozeer. Financieel heb je het wel een beetje in beeld. Ja, dit is gewoon tonnen gaat dit kosten. En goed, je bent verzekerd. En dat zal volgende week allemaal berekend moeten worden. Dat zal allemaal gewoon uitgerekend en gecorrigeerd. En dan ga je met accountants en administrateur. Daar moet je gewoon nog even een beeld bij krijgen. Zie wat het technisch met omzet de komende weken gaat doen, is altijd lastig. Hè? Als je een week dicht bent, mensen moeten naar een andere supermarkt. Dus dat is even afwachten wat het gevolg is. Hè, maar ik vind het ook met name sneu voor de andere winkels om ons heen. Want ik hoor de visboer, die heeft niets te doen, de tabak. De premier heeft niets te doen, de slager heeft niets te doen. Zie je, de supermarkt is de trekker. En als die dicht is, dan heeft iedereen last. En ik ben verzekerd, alleen anderen niet.
7: Nee, die binnen daar dan weer de dupe van.
6: Ja.
7: Kun je soms schreeuwen hoe het jouw wieken eruit zien had de laatste week? Want ik kan me voorstellen dat dit een soort extra gedoog mooi brengt.
6: Vanaf zaterdagavond ren je rot. Ik ben zaterdag om 9 uur ben ik gebeld. Dat er rook in de winkel was. Daarvoor ben ik hier gekomen. Dus ik was van 9:10 was ik hier. Daar had ik mijn dochter mee. En dan kom je natuurlijk met z'n brandweerauto's. Dan ben je op een gegeven moment. Ja, dan moet je de winkel uit hebben. Want er was koolmonoxide in de winkel. Toen heb ik mijn partner gebeld. Hen, die heeft de avonddienst. Die heeft mijn dochter opgepikt. En toen was ik om 3 uur 's nachts was ik thuis. Nou, toen heb ik eigenlijk de hele nacht niet geslapen. Want dan is het 5, 6 uur. Had ik de verzekeringmaatschappij op visite. En dan ben ik zondag om 7 uur weer hier weer begonnen. En om 7 uur 's avonds hier weer weggegaan. Ja, en dan is het druk. Dus het is heel hard werken.
7: Ja, want heb ik reacties gekregen van mensen, van klanten misschien wel?

0: denken wij van ja, maar je kan ook wel even een kilometer verderop gaan. Maar ja, dat is voor veel mensen wel een probleem. Hè? Want je bent wel de buurt super ook.
1: En hoe is dat van je werknemers? Kon die hier nog wat van?
0: Die zijn allemaal, hebben gewoon gewerkt. Alleen de werkzaamheden waren anders. Hè? De vrachten moesten er weer in. Dus daar zijn ze mee bezig geweest. Daar zijn ze druk mee geweest.
1: Ja. En dus al het wat hier in de winkel steert, dat maast al je voort?
0: Ja, alles is verwijderd van, omdat er roetschade op zit. Hè. Er komt een specialist die komt langs. Die gaat swipes nemen over producten. En dan zien ze op een vierkante centimeter 0,01 millimeter roet zitten. En dat betekent gewoon afkeuren. En dat is weg.
1: Tja, dat is wel een hutte klap. Hoe bot zocht jou uit naar Mandy dat Azen de winkel weer hier kan kennen?
0: Nou, ik hoop maandag dat het weer een normale dag is. Dat gewoon het proces weer gaat beginnen. Gewoon het lopende werk weer. En dat ik even tot mezelf kan komen. Maar ook veel personeel wat gewoon heel erg veel extra heeft gewerkt deze week.
2: De dai voorbij. Dit is de dai.

0: Und aanvoeren.
1: De dag is voorbij.
0: Omroep Friesland. Je hoort in Friesland ook de 12e aflevering van Tina in Seksbierum. De serie die de Iraans-Nederlandse kunstenaar Tina Farifti maken had voor de VPRO en voor Omroep Friesland over haar eigen dorp, Seksbierum. En ze onderzieken de vraag hoe het kind dat we in uw maatschappij Safir van elkaar aansteunen. Wil ze wel alle hetzelfde willen, je thuis viel op het plak dat je wen je. Net alleen nog Tina en oor dwarsverwenners die speel je vanzelfs een rol in de documentaire. En daar praat ik over met Boa Chalingi. Hij is bestuurslid van het dwarpshoes Het Waard. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, je mag vrienden wieken de première horen van Tina in Seksbierum. Biedt er wat belangstelling voor?
2: Wij in haast 300 man in de zaal, dus dat wie geweldig.
0: Ja, ja, en hoe wien de reacties?
2: Ja, maar nooit zo vol applaus uit in die zaal. En later, nou in de dagen daarna, ik kom er ook nog grote reacties van Heinde en Vier.
0: Ja.
2: Nou, van familieleden en van ik van onbekend, heel mooi.
0: Ja, hè? En ja. Wat vind je ervan dat er saap reageert? Het?
2: Ja, dat ben ik wel goed. Het jouwt aan hoe de dynamiek in Seksbierum is, de Aronieren. En dat hebben we nou even in beeld zetten, zeg maar.
0: Ja, want hoe is de dynamiek?
2: Ja, de dynamiek is ik zou zeggen, in het Nederlands ongekend. Nou, het gaat wel even over het dwarpshoes, maar we zijn ook zo'n mijlkoor. We hebben mijlkoor een heel mooi dwarpshoes gebouwd. Waarvan we dus een groot part mijn vrijwilligers zien. En dat staat er nou. En dat is een mooi centrum van het dwarp. En dat blikt ook uit de opkomst en de na-activiteiten die we daar ontwikkelen.
0: Ja, ja. En dat, is dat daar ik wat van te zien in de documentaire van Tina?
2: Ja, de Jeppening die zit er in. De Jeppening in oktober van vorig jaar.
0: Ah.
2: Hebben we twee dagen een groot feest gehad. En daar wie de hele filmploeg ik de hele dag weer bij. Dus ja. Dat zit er ik bij in. Ja.
0: Ja, ja, ja. En hoe is het nou voor Seksbierum om zo portretteerd te worden? Want ja, het is net alleen nog een Friesland ook. Maar ik bij de VPRO te zien, landelijk dus. Hoe is dat?
2: Ja, het zet het dorp even op een kaart. Hè. En wij willen het wel delen. Dat het hier, nou, de dynamiek die hier nou aan de gang is.
0: Ja. Ja. Ja. Je bent zelfs ook filmen, hè?
2: Ik ben ook filmer, ja.
0: Ja, hoe doe je dat? Hoe voel je dat?
2: Nee, dat is wel prima, hè. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, maar er zit wel iedere keer een camera bij jouw activiteit.
2: Ja,
0: is dat een gek?
2: Ja. Nee, dat wend ik wel, hoor.
0: Ja.
2: Dat wend ik wel, ja. Ja, wat mij achteral de meeste moeite kost, is dat de dingen die je vanzelfsprekend vindt, is dat je in het leven besteden om daar goede wetten onder. Ja, dat dacht ik, oh, dat mag dan wel soms even doen uitdenken. Van,
0: ja.
2: Omdat het zo gewoon is.
0: Ja, ja. Ja, dan mag je dat uitlezen. Gewoon een boetenbrood. Ja, wat je eigenlijk heel normaal vindt. Ja, ja.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en deze documentaire, hè, had die nou ook nog geholpen om je hem nog dichter bij elkaar te krijgen? Om ook al meer op te zieken? Of wie dat het probleem al net?
2: Nou, dat weer net echt het probleem, maar dit helpt wel vanzelfs. Nou, omdat je erop praat en het, ik wil delen. Nou, ja, ik heb het telkens maar over die dynamiek. Maar dat is heel mooi, dat de part te delen met mijn oren. Van in het dorp en om en boet met het dorp.
0: Ja, want hoe is dat eigenlijk met nijkomen? Zo'n Tina kwam naar in het dorp, wil integreren dan. Hoe gaat dat normaal sprutsen, maar mensen die naar in het dorp komen? Willen die er voorbij lutsen of moeten ze zelf een stap extra zetten?
2: Ja, dat is van beiden wat. Hè. Ik zie ze in de documentaire, ik vind, als je al in die hakje geest, dan gebeurt er niks. Dus het mag wel zelfs een stapje zetten.
0: Ja.
2: Anders komt er ik naar tussen. En ja, dat begint al op stritten, maar goeie zees of goeie zees,
0: ja.
2: Dan krijgen we al een connectie met de mensen die het zien komen in het dorp.
0: Ja.
2: En dan kan het dus meer worden. Ja,
0: ja en is dat allemaal helemaal te binnen? Want waar het me van bekend is van nou, die bent liefst onder mijn koor en van boeten, nou ja, hoeft net zo nodig. Hoe je dat in Seksbierum? Ben je maar wat hier naar je meisken?
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja,
2: ja. Ja, ik ben dan krijg ik Bob de Santo, maar dan heb ik ook de tien mooi maken. En dan denk ik, nou, dit past me wel. Ik ben misschien al, of een groot part van het dorp is de bocht wel om.
0: Ja. Ja. Dat is mooi zijn. Het pad van het dorp is de bocht. Ja. Prachtig, prachtig. Nou, de import, dat is eigenlijk het onderwerp van deel 2 van Tina in Seksbierum. Nou, we zullen hem zien. Dank u wel, Boa Chalingi, dat je erop praten wil.
2: Graag gedaan.
0: Ja, Boa Chalingi, hij is dus bestuurslid van dat dwarpshoes dat de krek zit, het Waard. En dat is Joet Ek de Shen in Friesland ook dus. Tina in Seksbierum op NPO 2 en morgen bij Omroep Friesland. Deel 2 dus van die docuserie.
1: Alles wat jouw thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Alles wat
1: te
0: spelen. De dag voorbij. Omroep Friesland.
3: Ja, de afstudeerders van de opleiding muzikant van Veda die zijn klaar om het podium te veroveren. Ze hebben hier een onharend talent werken en kunnen nou zien letten wat ze in huis hebben. Dit is het moment om er op die het bij te wijzen, want ja, Farris het wist eens op het grootste podium en de grootste concerthuizen. En nu staan ze nog in Neushoorn, mooi hun afstudeerproject. Dani, doe mooist teasen in Neushoorn optreden, leuk dat je bist.
4: Dankjewel.
3: Ja, hoe is dat? Is dat spannend?
4: Ik vind het heel spannend.
3: En waarom?
4: Nou ja, het is wel uiteindelijk je examen. We moeten de oudoende draaien eren om de tien weken optreden. En dat is dan ik voor een sieve. Maar dan viel het gewoon lekker als je mag weer optreden. We gaan gewoon even en dan denk je achteraan, oh ja, dat is eigenlijk ik voor een sieve. Maar dan ben je er net zo maar bezig. Maar nu ben je er echt maar bezig van, oké, dit is mijn examen. Met al je good game, met al je perfect. Ja. En dat leidt wel volle druk op je.
3: Want dit is ik de eerste show die Sagrut alleen nog dost?
4: Ja. Ik heb wel eens jeder bijvoorbeeld één of twee vestjes ding voor een grut publiek. Maar deze show is echt van mij.
3: Ja, dus het wordt wat langer. Vulst hij dan mooi eigen noemers? Of willen er opdrachten doen met je koffersmaatje?
4: In principe is het helemaal vrij. Maar ik ben no voor koffers ging. Omdat ik dus binnen een jaar eigenlijk mijn stem helemaal verloren zou wezen. Dus ik moest helemaal trainen en alles om mijn stem weer een beetje op orde te krijgen. Dus ik dacht, ik maak het net te ingewikkeld.
3: Nee, want toen bist in een transitie van Famke naar jongen.
4: Ja.
3: En daar terug verloren zijn stem ik helemaal.
4: Ja.
3: Koest er nog wat op vertrouwen? Hoe ging dat?
4: Nou, in eerste instantie net. Nee, ik wie een sopraan. Dus ik koe echt ontzettend heeg. Nou, en in de eerste weken ging dat nou wel. Maar nou een stuk of fjouwe maandjes of zo. Nou, ik piepte al van alle kanten. Ik kon net meer fatsoenlijk jongen. Het werkt al in en weer.
5: En waar komt dat toch?
4: Je ging in principe gewoon door de puberteit. Dus je stem wordt leger. En de voice cracks en alles, dat komt er ik al weer bij.
5: Maar dat komt toch de medicine die ze krijgt om
4: door de hormonen.
5: Door de hormonen, ja.
4: En dan krijg je gewoon het mannelijk hormoon plaatsvinden.
3: Ja. En begin je nou wat om die stem te wennen intussen?
4: Jawel, maar had ik jong net.
3: Dan is nog steeds heel bot concentreren op die stem.
4: Ja. Ja, in principe, ik heb er nou wel redelijk controle over. Maar ik moet zo nadenken en ik heel vaak gewoon hopen dat het goed komt.
3: Ja. Maar uiteindelijk krijg je er wel meer controle.
4: Ja, ik heb al volle meer controle als eerst. Mm-hmm. Maar het is nog net op hetzelfde niveau als waar ik eerst altijd weer. Dus dat vind ik natuurlijk wel jammer. Ik voor mijn eindexamen. Maar ja, dit is wat het is.
3: Het is wat het is, ja.
5: Het is echt een ontwikkeling. Ja. Dit is vrij uniek, toch? Dit gebeurt net een soort. Want ik begreep dus toch maar dat noemer ik. Wat is maar de stem die er wie en die er nou is, toch? Ja. Hoe zit dat?
4: Ja, ik heb een duet met mezelf maken. Een jellier kossa. Voordat ik met mijn hormonen kon beginnen hier met mijn om mijn vregen van goh, die hege stemgitaars en wat. Dus was net nog even één keer wat opnemen. Dus toen ben ik daar hoe naar denken. En toen dacht ik, nou, ik maak je gewoon een duet. En dan kan je, ik vind de beide stem, ja, dan kan je het ik maken voor een likje. Nou, dat is best wel heel leuk uitpakt.
3: Ja, en dat is ik het noemen, was toen dadelijk voor uw jongensales.
4: Ja.
3: Die show zelf, of ja, die muziek, daar wist ik van heel oren genre naar een oor genre gang. Want wat is die muziek nou, was het makkest?
4: Ja, een beetje in dezelfde vibes als Raccoon, die kant op. Nederlandstalig vind ik wel heel mooi. Maar ik ben begonnen in principe met Whitney Houston en Adele en zo.
3: Heel wat hoors.
4: Ja.
3: Ja, ik heel heeg inderdaad was het tijd. Ja.
5: En hoe zit dat, Dani? Want gewoon even puur uit nieuwsgierigheid, hè? De worst graag die transitie in. Maar de verlies dus echt iets.
4: Ja.
5: Viel dat ik als verlies? Of hoe
4: nou, het is heel dubbel. Want soms denk ik wel eens van, dan jij ik een nummer en dan denk ik, ja, Orlielin, heb ik dit maar twee vingers in de neus kent. En no niet meer.
3: Nee.
4: Deze hechten zijn samen. En soms baal ik daar dan wel van. Maar ik, ja, had ik dan noos jong, dan denk ik, ik ben futsen van, nou, ik vind het eigenlijk niet erg. Ik vind het volle mooi.
5: Ja, want de jong kist nou echt dingen, jongen, die is toen net jongen.
3: Nee,
5: maar
3: ja.
5: Wat is nou verske, was nou makkelijk als jongen kist? Dan stel je, ah, heerlijk. Dan gooi ik wat die legere stem in.
4: Nou ja, in principe eigenlijk alle vestjes maar een mannelijke zanger.
5: Dus
4: dat koel voorheen ik wel, want je kent een nummer natuurlijk gewoon heger meidje. Maar ja, dat wie net wat ik woe.
5: Nee.
4: Dus dat sloeg ik eigenlijk altijd oer. Dus ik luister ja eigenlijk nou alleen nog maar naar mannelijke artiesten. En ik zong vestjes van alleen maar man en alles. En een groot deel van die vestjes muk ik nog leger meidje. Omdat de mannenstem dan zelfs te heeg is, dan denk ik,
3: Okay. Ja, de, hoe leef je beter? Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, dat was even een liedje uit Jekkerweer, die uit Rotterdam. Die
6: ja, altijd, dat moest mij net.
5: Denken we nou, die zomer.
3: Ja, ja, ik weet het
5: vast. Ik ben even naar mijn
6: vriend. Oh, god. Ja, doe je.
5: Ja.
3: Oh, is het
5: wel een
3: kolom?
5: Ja, Litouwers. Dat is een Lietse Litouwers. Ik moet even omskrullen.
3: Dat het is het, ja. Ja. Oké, okay, maar hoe leger, hoe beter. Dus ja. Denk is die kant is op. Ties is Sisto in Neushoorn. Ja. Binnen er nog kaartjes te krijgen voor meesten die het heel benijd binnen was, Thomas.
4: Ja, die binnen nog.
3: Die binnen nog. Kist gewoon online bestellen.
4: Ja, op de Neushoornpagina.
3: Ja, nou. Ik hoop dat Sisto het hartstikke goed verbrengt. Dat komt vast goed. Want het is ook die examen. Wat is de Nijdwan nog even... voor de toekomst, grote plan?
4: Ik wil heel graag optreden met mijn band. Ik wil dat heel graag terugzetten en eigen muziek in uitbrengen. Dus dat is wel waar de focus een beetje op luidt. Dat uitwerkje.
3: En toen had ik ook gewoon een band.
4: Ja.
3: Om die heren.
5: Nou, en hij het, en ziet zijn broers, maar die steunt, hè?
4: Ja.
5: Daar is maar de eerste duetopname, dus ik net zo'n manier van de kast, hè?
4: Nee.
3: Dus nee.
4: Nee.
3: Nou, hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd wat ze brengen, Sisto. Mooiste naar de microfoon daar. En dan Sisto Farus jongen. Make it a memory. Dus een duet. Mooi. De oude stem en de nieuwe stem van Dani. Tiesje in Neushoorn. Make it a memory.

0: Wauw, Dani. Wauw, hey, ik woon Piekenvel aan tafel. Echt schitterend. En die stem dan bij mijn koor, echt heel mooi. Die in dat is deze Memory Hest. Ja, mooi is wel grutsk op wijze. Tiesje dus, zit hij in neushoorn, Dani.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I used to be?

0: Mandy is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Pinkstermandy bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandy.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena, in het noorden van Italië, is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Streeting zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Nu, later en altijd.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
15: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
17: NPO Radio.
18: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
19: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Wat nou vriendjespolitiek op het Songfestival? Wedden dat zelfs België ons dit jaar geen punten geeft? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Oekraïne, dat de lichamen van honderden gesneuvelde soldaten heeft teruggekregen van Rusland. Verder zijn Lemia Aharouai en Petra de Koning hier, want zij zijn met hun boek over Dick Schoof genomineerd voor de Brusseprijs. Het Witte Huis organiseert morgen een nationale gebedsdag, volgens critici vooral om het evangelisch christendom te promoten. De Venloze schrijver en muzikant Frans Pollux heeft zijn best gedaan om een luchtige, moderne versie te schrijven van het bekende passieverhaal. En aan het einde van het uur schakelen we ook nog even met Wenen, waar die puntentelling van het Songfestival dan begonnen is. Maar voordat alles, uiteraard eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
20: Zaterdag 16 mei.
21: India, India, India, India.
19: Bij het bezoek van de Indiase premier Modi aan Huis ten Bosch werd geroepen om de terugkeer van de door haar vader ontvoerde Insia. Maar premier Jette kon daar nog niet veel over kwijt.
22: Er zijn tot nu toe nog geen toezeggingen gedaan.
19: Toch zijn er, nu de landen intensief gaan samenwerken, wel meer verplichtingen, vindt Jette.
22: Dan verwachten we ook dat er wat tegenover staat in dit soort hele zware persoonlijke casussen die al veel te lang duren.
19: Haar moeder moet Insia nu al 10 jaar missen.
23: Wanneer komt mijn meisje weer terug? Breng haar alsjeblieft terug. Dat is het enige wat telt.
19: Dan Trump. De Amerikaanse president is net terug van een bezoek aan China, waar hij onder meer over de spanningen met Taiwan sprak.
24: They have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent.
19: Een onafhankelijk Taiwan vindt Trump riskant. En bij een conflict met China hoeft Taiwan volgens hem niet op Amerikaanse steun te rekenen.
24: You know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
19: Amerika heeft al wapens aan Taiwan beloofd, maar Trump twijfelt nu ineens.
24: Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
19: Verder met protesten in 9 Nederlandse steden tegen de asielopvang en het regeringsbeleid. Ook in Den Bosch gingen ze de straat op.
25: Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet in Den Bosch? Waarom één goede reden, waarom niet?
19: Nou, misschien handig als hij zelf die reden geeft.
25: Omdat wij tegen de regels zijn. En tegen de linkse bende.
19: Ook in Nijmegen werd gedemonstreerd.
26: Dat Nederland naar de kloten dreigt te gaan. Alles naar geluk zoeken schrijven. En terwijl Nederlanders er slecht voor staan.
19: En daar klonk ook een tegengeluid.
27: Ja, tegen dat rechtse tuig allemaal. En vooral die overal herrieschoppen.
19: En er was leedvermaak toen bleek dat er meer tegendemonstranten waren.
28: Deze groep is heel groot en die andere groep is heel klein. Dus daar zijn we heel blij om, hè?
29: Ja.
19: We sluiten af met een Engelse popartiest.
30: Ik heb zaterdag een date met Harry Styles.
19: Harry Styles die stond vanavond in de arena. En voor fans kost het veel stress om daar te komen. En dat begint met een online ticket kopen.
0: Ik ga letterlijk kotsen. Het is echt niet goed voor mijn cortisol level. Ik denk dat die in tijden niet zo hoog zijn geweest. Ik ben echt zo bang. Ik ben echt weer misselijk.
19: En als het dan gelukt is, dan ben je veel geld kwijt. Maar ja...
0: Ik ga in ieder geval Harry Styles zien.
19: Maar dan ben je er nog niet, want dan begint het wachten.
1: Ja, het is gewoon niet kunnen slapen natuurlijk. Ja, nee, ik heb een week niet geslapen.
19: Vervolgens moet je dagen eerder komen voor een goede plek.
2: Zitten en zo lang mogelijk wakker blijven.
19: En dan is het ook nog rot weer, dus goed aankleden.
2: Ja, ik heb het echt heel koud.
3: Wat doe je jezelf aan?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Alles voor Harry.
19: En oppassen dat je niet ziek wordt.
4: Ik ben zelfs aan de homeopathische korreltjes gegaan. Ik wil alles eraan doen, daar in die arena staat te swingen. Voor de neus van Harry.
19: En als je dan eindelijk helemaal vooraan staat...
3: Wat ben je van plan?
1: Te trouwen. Ja, natuurlijk. Wie weet, is mijn enigste kans. Ik sta vooraan. Ik ga oog in oog staan met mijn man. Ja, ik ga ervoor.
19: En nog een laatste tip. Als je moeder stiekem verliefd is op Harry... Laat haar dan liever thuis.
2: Gewoon een lekkere jonge vent. Een lekker jong dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Ja, die heb ik al 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Mijn dochter schaamt zich helemaal kapot.
20: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Kan ik me iets bij voorstellen. Goed, Rusland heeft ruim 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne. Vermoedelijk van soldaten die in de oorlog zijn gesneuveld, meldt Kiev vandaag. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp was kort geleden nog in Oekraïne, onder andere in een mortuarium. Goedenavond, Gert-Jan.
5: Goedenavond.
19: Ja, het is bekend dat er heel veel slachtoffers vallen in deze oorlog, zeker ook in gebied dat door Rusland bezet wordt. Gebeurt het dan ook vaker dat Rusland stoffelijke overschotten overdraagt en ook in zulke grote hoeveelheden?
5: Ja, in totaal zijn bij verschillende uitleveringen al 20.000 lijkzakken overhandigd door Rusland. Dus dat gaat dan vermoedelijk om 20.000 personen, maar dat hoeft niet per se. Soms zitten er meer dan één in één zak of zit één persoon in meerdere zakken. Maar ja, dit soort ruilen vinden regelmatig plaats. Ondanks de oorlog kun je eigenlijk zeggen dat dit en ook de vrijlating van krijgsgevangenen een van de onderwerpen is waar Rusland en Oekraïne toch nog regelmatig contact over hebben.
19: En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Wat gebeurt er met de lichamen als die eenmaal in Oekraïne zijn aangekomen?
5: Ja, die worden verdeeld over diverse mortuaria. Wij zijn er in één geweest. Daar stonden in totaal iets van 12 koelcontainers, duizenden zakken liggen daar die allemaal onderzocht moeten worden. De plek waar wij waren, waren 5 tafels waar de hele dag zakken werden neergelegd, open werden gemaakt. De lichaamsresten, want vaak is het niet heel veel meer hoor. Want deze mensen komen van het slagveld. Er is soms heel weinig over en soms liggen ze ook al jaren in Russische containers. Dus vaak gaat het niet meer dan om beenderen, om resten van kleding. En dat wordt allemaal uitgezocht door experts, politie en forensische experts. De kleding wordt onderzocht, wordt heel nauwkeurig beschreven. Want misschien zit er iets tussen wat leidt naar een naam. En uiteindelijk wordt er ook DNA afgenomen in de hoop dat op die manier uiteindelijk al deze mensen toch een naam kunnen krijgen, terug kunnen naar de familie, begraven kunnen worden, zodat de familie een plek heeft waar ze naartoe kunnen.
19: Ja, en als er dus soms nog maar zo weinig over is, ja, dat maakt dus die identificatie heel erg ingewikkeld. Worden familieleden daar ook nog bij betrokken?
5: Ja, mensen moeten uiteindelijk toch instemmen met het resultaat. Familieleden worden benaderd op het moment dat duidelijk is of er een identificatie is op basis van DNA. Wij waren erbij, dat mochten we niet filmen, dat wou die familie ook niet. Heel begrijpelijk dat ze nog kwamen naar het mortuarium omdat er een... ik kan er ineens niet meer op het woord komen.
19: Nee.
5: Maar goed, dat er iets zichtbaar was op het lichaam.
19: Een tatoeage of zo?
5: Precies, een tatoeage. Okay. En met speciale apparatuur kunnen ze die weer laten zien. Vaak is ja, de huid niet zo heel veel meer dan perkament, bruin. Maar door speciale belichting kunnen ze die tatoeage weer laten oplichten. Familieleden wilden dat per se zien. Ook al waren er foto's gemaakt, maar mensen willen echt zien dat het bewijs er is dat dit hun, in dit geval man en zoon, was. En ja, mensen willen echt overtuigd worden. Heel veel mensen leven ook met de veronderstelling dat hun geliefde nog leeft. Rusland maakt niet bekend wie de krijgsgevangen is. En dat betekent dus dat mensen ook tot op het laatst hoop kunnen houden van nee, mijn man die leeft nog, die is in krijgsgevangenschap. Ja. Ja. En mensen houden daar echt aan vast. En er is ook wel reden voor, want soms gaat het ook mis. Er zijn mensen begraven door familieleden, terwijl uiteindelijk bleek dat hun zoon begin dit jaar werd vrijgelaten door de Russen. Dus ze hebben een jaar lang bij een graf gestaan, terwijl hun zoon nog leefde.
19: Ja. Dus dat zijn allerlei redenen om te zeggen, ik wil dat toch zien en betrokken worden bij die identificatie. Maar tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat je het juist eigenlijk heel graag niet wil zien.
5: Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen. Want ik heb gezien hoeveel er nog over is. En dat is echt heel weinig. En als dat je laatste beeld is van je geliefde, is dat ook heel zwaar. Maar het is toch iets wat we horen van de specialisten, dat heel veel familieleden dat toch willen. Die willen zien, bewijs zien dat het inderdaad gaat om hun zoon. Ik heb een vrouw gesproken die zei van ja, ik weet ook wel als ik naar die foto's kijk van die autopsie, dat ik daar niks in kan herkennen. Verstandelijk begrijp ik dat wel. Maar toch wil ik die foto's zien in de hoop dat ik iets zie waardoor ik kan zeggen, ja, dit is mijn zoon. Ook in haar geval overigens was er eerst een DNA-bevestiging. Uiteindelijk bij een second opinion bleek toch dat het niet om haar zoon gaat. Dus zij wacht ook nog steeds op ja, de resten. In haar geval gaat ze er geloof ik niet echt meer vanuit dat haar zoon nog leeft. Maar toch iets ja, waardoor ze haar zoon kan begraven en een plek kan geven.
19: Ja, want dat kan dan in ieder geval, na, als er dan een keer een identificatie is, dan is dat wat volgt, de begrafenis. Toch? Want ja, dan kan dat dus.
5: Ja.
19: Ja.
5: Ja, de lichamen worden teruggegeven en uiteindelijk worden deze mensen begraven. En dit is een enorme klus, hè. Ik heb gesproken met de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, de ICMP. Die is opgericht na aanleiding van Joegoslavië. Toen in die strijd hebben ze 40.000 mensen kunnen identificeren. Hier gaat het om 100.000 vermisten. Als je dan in beeld wat dat aan werk is, als je dat heel minutieus allemaal wil onderzoeken, dat is een enorme hoeveelheid werk waar Oekraïne eigenlijk niet op voorbereid is. Ik denk niemand niet echt. En waar Oekraïne eigenlijk ook niet de infrastructuur voor had. Nee. Dus die hebben ze in de afgelopen jaren ook moeten bouwen. Vooral met hulp van de westelijke donaties, het Rode Kruis, ICMP, Nederland draagt eraan bij. Omdat ja, al het geld in Oekraïne gaat voornamelijk naar de strijd. En dit is toch heel erg belangrijk, merk je ook,
19: ja,
5: bij al die nabestaanden. En dat gaat om ja, honderdduizenden mensen die hierdoor geraakt worden en een antwoord willen op de vraag, leeft mijn geliefde nog?
19: Goed, dankjewel Gert-Jan voor je inkijk hierin.

0: Dit was Ring Ring van ABBA, een liedje uit 1973. En dat was een jaar voordat die Zweedse popgroep in 1974 het Songfestival won met Waterloo, moeder aller Songfestivalliedjes. En dat betekende ook meteen hun grote doorbraak. Maar met Ring Ring, dus dit nummer, hadden ze een jaar daarvoor het ook al geprobeerd bij het Songfestival. Alleen kwamen ze toen niet door de Zweedse voorrondes heen. En later is het alsnog een internationaal succes geworden. Tot zover de Songfestival Trivia.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, en dat zijn deze week NRC-journalisten Lemya Aharouai en Petra de Koning, die genomineerd zijn met hun portret van Dick Schoof. Wie was deze partijloze premier en vooral waarom koos hij ervoor om het kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD te gaan leiden? Het eerste in Nederland met een radicaal rechtse partij erin. Goedenavond allebei en gefeliciteerd met de nominatie.
2: Veel dank.
3: Dankjewel.
0: Ik blader meteen even door helemaal naar achter in het boek. Daar staat, er waren Haagse politici die niet snapten waarom jullie dit boek schreven. Dick Schoof, dachten zij, zou de politieke geschiedenis ingaan als een voorbijganger. Lemya, wat maakte hem voor jullie dan toch interessant?
2: Het tijdperk is interessant. Het ongewone daaraan, al vanaf het allereerste moment. Ik bedoel, je noemde het zelf al, hè, de eerste partijloze premier in ieder geval, zolang wij ons kunnen herinneren. De laatste is al heel lang geleden. Dus dat moest vastgelegd worden, vonden wij. Al was het maar voor die ene student die misschien over een jaar of 40 denkt, ik zet al die premiers nog eens op een rij. En
0: wie was die Schoof eigenlijk?
2: Rutte, en toen kwam Jette. Oh nee, er was ook nog Schoof. Nou ja, dan ligt er nu iets voor zo'n student om hopelijk wat de verdieping te bieden.
0: En Petra, was er iets waar jij specifiek naar benieuwd was over Schoof?
3: Nou ja, hij deed dit als achtste kandidaat. Een heleboel mensen voor hem hadden nee gezegd. En waarom doet die man dit? Waarom begint hij hier aan? Iemand met zo'n carrière als topambtenaar, zoveel jaren. En hij hoefde niks meer. Hij was 67. Hij kon nog 3 jaar topambtenaar blijven bij justitie. Waarom doet zo'n man dat? Ja. Waar begin je aan?
0: En jij had het net over die student die misschien over een heleboel jaren nog eens terug gaat denken aan wie was die Schoof misschien. Maar voor ons is het natuurlijk recente geschiedenis. En we hebben denk ik ook allemaal wel een beetje een beeld bij Schoof. Als ik het even vrij mag interpreteren, een wat nerveuze man. Een premier zonder partij natuurlijk, zonder gezag misschien. Een premier die in ieder geval ondermijnd werd door zijn eigen coalitiegenoten en niet altijd even serieus werd genomen. Dat blijkt ook uit jullie boek, dat beschrijven jullie ook. Maar hebben jullie na jullie onderzoek ook een ander beeld van hem gekregen?
2: Dat zou betekenen dat we er met een beeld in zijn gegaan. En dat is eigenlijk niet echt zo. Heel veel mensen in Den Haag kenden Dick Schoof niet. Ik ken hem eigenlijk alleen een beetje van naam. Een soort vaag iets NCTV-achtigs waar ik aan moest denken. Dus er komt iemand dat podium oplopen, vrij letterlijk, tijdens die allereerste persconferentie. En dat is het startpunt geweest van ons onderzoek eigenlijk naar hoe doet hij het en wie is hij precies. En wat je wel in Den Haag zag, was dat het beeld kantelde van bij politici van in eerste instantie, nou ja, hij doet het toch maar. Mm-hmm. Naar aan het eind toch wel een soort van medelijden en onbegrip. Waarom zou je jezelf dit aandoen? Waarom zou je dit toelaten? Waarom sla je niet met de vuist op tafel? Dus daar zag je wel echt iets veranderen.
0: Ja. En Petra, ik dacht zelf ook wel na het lezen van wat is er eigenlijk wel goed gegaan?
3: Ja, daar heeft hij zelf een verhaal bij. Hij heeft laatst een boek in ontvangst genomen. Dat waren wetenschappelijke beschouwingen over het kabinet. En toen had hij een heel rijtje dingen waarvan hij zelf vindt dat het goed is gegaan. Bijvoorbeeld dat de steun aan Oekraïne op peil is gebleven. Dat de defensieuitgaven enorm omhoog zijn gegaan. Hij noemde ook nog de asielwetten die dit kabinet er weer door probeert te krijgen. Hij vond het een gemiste kans dat het niet gelukt was met die ene wet. Dus hij heeft zelf wel het idee dat hij daar niet voor niks heeft gezeten. Dat het wel tot iets heeft geleid. Als je er naar kijkt, heeft dit kabinet qua beleid heel weinig voor elkaar gekregen. En het was wel echt 11 maanden in 1 dag aan 1 stuk door ruzie, crisis, van crisis naar crisis. Dus ja, dat is wel wat het beeld bepaalt.
0: Ja. En Lemya, je had het net over dat er ook met medelijden naar hem gekeken wordt. Er zijn ook heel veel grappen over Schoof gemaakt. Ook door politici, schrijven jullie ook in het boek achterin, die ondertitels voor jullie boek aan het verzinnen waren terwijl jullie ermee bezig waren. Nou, ik noem er een paar. Dick Schoof, de man die ja zei, afkomstig van Fleur Agema. Dick Schoof, een ijdele droom, Laurens Dassen zei dat. En Dick Schoof, de verdwaalde topambtenaar, Henk Vermeer. Waarom wordt er zo lacherig over hem gedaan?
2: Nou ja, ik denk dat je van Dick Schoof wel vast kunt stellen dat hij in die 11 maanden en 1 dag weinig momenten heeft laten zien waarin hij het voor zichzelf opnam. Of waarin hij publiekelijk een grens stelde. En tegelijkertijd waren we allemaal wel de hele tijd getuigen van de soms publieke vernederingen door de mensen van de partijen die hem notabene zelf hadden gevraagd op deze plek. Dus nou, niet alleen debatten in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het debat over de regeringsverklaring met slappe hap, waar het veel over is gegaan, maar ook vrijdag na vrijdag bij de inloop en de uitloop van de ministerraad, bewindspersonen van vooral de PVV, die op hoge toon dingen eisten of vonden van Schoof. Dat kenden we gewoon niet. Mm. En er stond nooit een Schoof tegenover die een grens stelde of zei, ja, dit doen we gewoon niet zo. Dus ja, ik denk dat in Den Haag werd dat zo ongewoon gevonden dat dat ertoe leidde, ongemakkelijk ook, dat dat ertoe leidde dat het dus blijkbaar iemand was waar je grappen over kon maken.
0: Ja. Nou, is de serieuze vraag die boven zijn premierschap hing en ook boven jullie boek, dus waarom zei hij nou ja? En ook hoe doordacht was die beslissing van hem? Petra, hebben jullie na al die research een antwoord op die vraag gevonden?
3: Nou ja, hij werd op een gegeven moment gevraagd door Wilders. Hij werd gebeld door Wilders. Hij heeft er toen een paar dagen erg over diep over nagedacht. Voor zijn, met zijn omgeving over gepraat. Met zijn vriendin, met zijn dochters. Hij heeft heel veel met Rutte gebeld. Echt een paar keer. Rutte heeft hem ook teruggebeld. Voor Rutte hing er ook veel van af dat hij ja zou zeggen. Want Mark Rutte wilde secretaris-generaal van de NAVO worden. Dat zat er aan te komen. Maar er moest wel een andere premier zijn. Dus ja, dat moest wel gebeuren. Dus hij heeft er veel over nagedacht. Hij heeft met zijn broer gebeld, Nico Schoof, die burgemeester was geweest. Die vond het helemaal geen goed idee. Hij heeft met zijn vriendin en zijn dochter scenario's doorgelopen van wat nu als ik het niet doe, wat nu als ik het wel doe. En op een gegeven moment, toen de deadline naderde die hij gekregen had, is hij die ochtend dat hij zou zeggen ja of nee, is hij niet gaan hardlopen, maar is hij gaan wandelen langs de Vliet. En toen heeft hij bedacht, ik doe het.
0: Ja, maar jullie beschrijven ook, onder andere Marnix van Rij was ook gevraagd, hè? En die had vooraf dan wel heel erg gevraagd van, ja, wie is er dan straks echt in charge? Hoe mag ik bijvoorbeeld mijn eigen ministers en staatssecretarissen benoemen?
3: Ja, in die zin was het helemaal
0: niet. Dat heeft Schoof niet gedaan.
3: Helemaal niet doordacht van Schoof, dat is waar. Die zat daar en heeft gevraagd of de bezuinigingen op de ambtenarij wat minder konden. Nou, dat is ook niet gelukt. Die had helemaal geen voorwaarden. Hij liet het gebeuren. Mensen beschrijven het als dat hij overdonderd was.
2: Ja. En dat bleef ook zo. En het contrast met Van Rij is ook heel interessant. Omdat Van Rij een raspoliticus is natuurlijk. Dus die begon meteen al in het gesprek dat hij wel had vragen te stellen over hoeveel ruimte krijg ik straks als premier? En in hoeverre, dat was vooral gericht op Wilders, ga je me in de weg lopen? Heel concreet met tweetjes over buitenlandbeleid bijvoorbeeld. En Wilders zei, nou, dat blijf ik wel gewoon doen. Dus dat gesprek werd gevoerd. En dat gesprek heeft Schoof nooit gevoerd. En je zag al meteen echt op het allereerste moment toen hij premier werd, ja, nog over zijn aankondiging, toen het daarover ging, dat hij het helemaal uit handen gaf. Dus die fractievoorzitters, die besloten, je gaat op dat podium staan en je gaat dat nu doen.
0: En niet te lang.
2: En niet te lang.
0: Want zij wilden niet dat hij te veel in de spotlight stond.
2: Exact. En hij liet dat al vanaf het allereerste moment gebeuren.
0: Ja, nou, die reconstructie van hoe de keuze uiteindelijk bij Schoof terechtkwam, die leest heel sappig en dat is het is heel minutieus opgeschreven. Neem ons eens mee, Petra, in hoe jullie dan daarin te werk zijn gegaan om dat zo in detail te reconstrueren. Want er worden daar appjes in beschreven in het boek. Je kan bijna woordelijk telefoongesprekken tussen Schoof en Rutte meelezen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Ja, zoals wij als journalist ons werk doen. Dus met veel mensen praten, veel dingen checken, heel veel verhalen naast elkaar leggen, alles dubbel checken. Ja, dat is zoals we in Den Haag en daarbuiten gewoon altijd ons werk doen.
0: Ja, en waren mensen, het lijkt best wel bereid om ook over hem te spreken?
2: Wisselend.
0: Hebben jullie veel moeten masseren?
2: Ook, ja, nou, je gebruikt het goede woord. En wat ook nog wel grappig is, soms waren er ook mensen die zeiden, nou, we gaan het even aan Dick vragen, zo zeiden ze dat dan. Nou, dat niet vragen of even mee tegen hem zeggen. En dan kwamen ze bij ons op terug, nou, nee, ik heb toch besloten om het niet te doen. En het kwam wel eens voor dat ze daarna nog een keer terugkwamen. Zeiden, ik heb er toch over nagedacht, ik doe het toch maar wel. Dus het was echt heel wisselend. Uiteindelijk hebben we meer dan 50 mensen gesproken, of bereid gevonden om dus wel gewoon met ons te praten. Dus ja, genoeg mensen die toch overslag gingen. Ja.
0: Ja. Nou, we kunnen niet alles behandelen. Er zitten een paar terugkerende thema's in jullie boek, zou ik zeggen. Onder andere dus over die vraag wie nou eigenlijk in charge was, maar ook over zijn relatie met Wilders. Zijn ijdelheid ook. Dat hij van jongs af aan misschien een beetje een mooi boy was, een womanizer. Dat hij ook van pochen hield en van status en ook van zijn dienstauto hield. Maar wat ik zelf nogal interessant vond, was dat hij, nou, dat jullie hem eigenlijk omschrijven als een soort conflictvermijdend persoon. Dat hij ook bang was om kritiek te uiten, bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar werd hij als topambtenaar al op aangesproken door zijn collega's. Van let op dat als je iets vertelt met een lach, dat niet iedereen begrijpt dat je eigenlijk kritiek aan het uiten bent. Dus daar had hij moeite mee om dat heel direct te doen.
0: Ja, is dat dan slim of juist niet slim dat zo iemand aan het hoofd van een ruziekabinet staat?
3: Ik denk dat dat heel onhandig bleek te zijn, ja.
0: Ja, op papier kan het natuurlijk ook handig zijn dat er iemand is die meer een procesbegeleider is of zo, en zelf niet daar met een heel groot ego naar binnen staat.
3: Maar ja, zelfs bij het proces mocht hij nauwelijks meedoen. Weet je, als er dan werd onderhandeld, dan moest hij op de gang wachten. Ik bedoel, hij was er zo vaak, werd hij er buiten gehouden en steeds meer. Dat het, ja, dat was denk ik voor hem in elk geval heel onhandig.
0: Ja. Wat eigenlijk ontbreekt is misschien een direct interview met Schoof zelf. Over hoe hij die hele tijd nou heeft ervaren. Want je zou denken, ja, een conflictvermijdend persoon in zo'n ruziekabinet, dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Wilde hij jullie niet te woord staan daarover? Of hebben jullie het hem niet gevraagd?
3: Nee, we hebben veel. Ja, hoe gaan we dit zeggen?
2: Het is een boek over Schoof. Ja. Dus het is echt een portret over Schoof. Het is geen interview met Schoof. Dat hadden we dan natuurlijk ook heel anders aangepakt.
0: Je raakt wel benieuwd natuurlijk. Weten jullie hoe hij het gelezen heeft? Wat hij ervan vindt?
2: Ja, hij heeft het. Hij vond het ingewikkeld. Nou, daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Ik zou het ook heel ingewikkeld vinden, denk ik, als iemand een portret over mij zou schrijven.
0: Ja, en het is ook niet een heel florissant portret.
2: En ik denk ook dat hij echt anders kijkt naar zijn tijd als premier dan mensen in Den Haag, of dat nou gaat om journalisten die dat vanuit journalistieke bril hebben bekeken, of politici vanuit politieke bril, anders daarnaar kijkt dan ons. Hij vertelde bij die boekpresentatie waar Peter het net over had, dat hij het zo weer zou doen en dat hij van iedere dag heeft genoten. Dus daar zit misschien ook een verschil van perceptie van die periode in.
0: Oké, dat is interessant. Nou, benieuwd of hij bij de prijsuitreiking is op 13 juni van de Brusselprijs. Vrees van niet. Dank aan jullie beiden voor dit gesprek. Petra de Koning en Lemya Aharoui. 13 juni zien we elkaar dus weer. Dan is er een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. En die prijs, dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.

0: Poupée de Cire, Poupée de Son van Frans Gall, dat in 1965 het Songfestival won. Ja, morgen worden alle Amerikanen opgeroepen om te bidden ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van de natie. Waarom? Dat vraag ik aan Americanist aan de Universiteit Leiden, Manon Portos-Minetti. Goedenavond, hier in de studio. Een nationaal gebedsmoment in de hoofdstad, in Washington. Hoe gaat dat eruit zien?
1: Het gaat dus plaatsvinden op de National Mall. Dat is

0: video's. Het heeft een hele gelikte website voor de organisatie die hierachter zit. Veel social media engagement ook. Vooral ook van veel hooggeplaatste politici. Dat is ook wel opmerkelijk daarin. Dus het is veel meer dan een misschien privéorganisatie die dit doet, waar iemand even komt spreken. Dit wordt echt samen met de regering georganiseerd.
1: Ja, en er wordt dan een christelijk gebed uitgesproken. Maar ja, Amerika is natuurlijk een melting pot. Er wonen ook Joden, moslims, Hindoes, Native Americans. Amerikanen die ook helemaal niet geloven. Wat is er morgen voor hen?
0: Niet zoveel. Er is wel een rabbijn die ook aanwezig zal zijn en waarschijnlijk ook zal spreken. Trump heeft wel vandaag aangekondigd, zag ik nog voordat ik hier naartoe kwam, dat er ook een nationale Shabbat-dag komt. Maar daar zijn ook niet alle Joodse mensen in de Verenigde Staten het mee eens. Maar je merkt dat er heel erg wordt gestuurd op, het heet ook de rededication festivity. Dus de hertoewijding aan God. Van het land aan God na 250 jaar. En daar bedoelen ze echt mee de christelijke God.
1: Ja, en daarover is best wel wat kritiek. Er zijn groepen die zich uitgesloten voelen. En misschien is het in dat licht ook nog wel interessant om te benoemen dat jij zelf ook inheems Amerikaanse wortels hebt, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus is dat ook iets wat jij zo voelt? Van...
0: Ik vind het meer, ja, als ik even mijn persoonlijke pet opzet, interessant om zoiets te vieren dat zo'n land dan 250 jaar bestaat, terwijl het gestoeld is op gestolen land en slavernij. En daar zijn ook heel veel mensen het überhaupt niet mee eens, zijn daar kritisch over. En ook dat er nu een soort vals historisch frame wordt gehangen dat het een christelijke natie zou zijn, terwijl sinds de Verenigde Staten bestaat is het een seculier land. Is er een verschil tussen kerk en staat. Dus mm-hmm. Er zijn ook heel veel christelijke mensen die zeggen van, hé, maar dit gaat echt te ver, ook voor ons.
1: Ja. Nou, het lijkt morgen dus vooral een feestje te worden voor christenen. Conservatieve christenen waarschijnlijk. Want de regering Trump kennende, die leunt natuurlijk sterk op de steun van die evangelicals. Jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, hè? Wie zijn nu op dit moment de belangrijkste spirituele beïnvloeders op het, in het Witte Huis op dit moment?
0: Vooral Paula White. En dat is Trumps persoonlijke spirituele adviseur. En die is hem aan het leren hoe die een goede christen moet zijn en is hem daarin aan het behouden. Pete Hegseth, de minister van Oorlog, nu is een fundamentalistische evangelische christen. Veel mensen die om Trump heen zitten, mensen van de denktank van de Heritage Foundation. Maar we kunnen ook denken aan mensen als Marco Rubio en J.D. Vance, die ook christelijk zijn, al dan katholiek. En voor die evangelicals die fundamentalistisch zijn, is dat wel een treetje lager. Ja. Dus daar is ook wel spanning.
1: We kunnen misschien wel even die Paula White, daar hebben we een fragment van klaarstaan, om haar even te horen, om een idee te krijgen wat voor een taal zij gebruikt.
2: Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern.
1: Ja, zij vergelijkt hier dus Trump met Jezus, die volgens haar net als hij valselijk werd beschuldigd en vervolgd. En zij ziet Trump ook echt als een verlosser, zegt ze. Is dat nou iets waar veel Amerikanen in meegaan in zo'n... Ja.
0: Er zijn een best wel groot aantal Amerikanen die ook nu steeds meer beginnen te geloven dat Trump de wederkomst van Christus zelf is. En dat wordt ook heel erg aangestuurd door die aanslagen die hij al nu een paar keer heeft meegemaakt en overleefd. Maar Paula White is ook echt iemand die dat uitspreekt en het daar heel veel over heeft, dat aanzwengelt. We zien ook een tijdje terug die AI-afbeelding van Trump als de paus, of ja, als dokter, zei die later zelf. Maar mensen die ook echt Trump zien als de verlosser. En de complottheorie van QAnon, die speelt daar ook heel veel mee. En dat is iets, een complottheorie die meer aanhangers heeft dan christenen en moslims bij elkaar in de Verenigde Staten.
1: Ja, die denken echt dat het einde der tijden gaat aanbreken, toch?
0: Ja, die zijn heel erg bezig met apocalyptisch denken, de apocalyps teweeg brengen. En dat is ook iets wat ik terugzie in mijn onderzoek bij de motivatie met de oorlog van Iran, het terugdraaien van klimaatbeleid. Daar zit dat evangelistisch, fundamentalistisch, apocalyptisch, heel veel woorden achter elkaar, ja. Maar dat denken zit daarin, ja.
1: En dat is dus ook wat die evangelisten echt zo geloven.
0: Dat, ja. Ja. En zij geloven ook echt dat ze een strijd aan het voeren zijn tegen het eeuwige kwaad.

0: gaat. Dus dat gaat eigenlijk bijna verder dan politiek. Politiek is een middel om dat te kunnen doen. En ook geld, de economie. Maar uiteindelijk is het echt een soort van de ultieme strijd die zij voeren. En daarom zijn ze ook zo fundamentalistisch.
1: En wat zegt dit alles, dus ook zeg maar dit soort invloeden in het Witte Huis en ook straks die organisatie van die gebedsdag morgen, nou over hoe het gesteld is met die scheiding tussen kerk en staat in Amerika, waar je het net al over had?
0: Die is steeds vager aan het worden. Dat zien we dus ook terug in dat beleid, maar ook het idee dat de regering zo erg bijdraagt aan specifiek één religie. Daardoor zien we echt dat het christelijk nationalisme enorm aan het toenemen is in de Verenigde Staten. En dat je dat ook terug kan zien bij het Hoge Rechtshof en veel andere onderdelen van ja, wat die staat bij elkaar houdt en een democratie houdt.
1: Nou, is er best wel wat kritiek losgebarsten over, ja, over dat hele dominante conservatief-christelijke verhaal, dat zo actief wordt gepromoot eigenlijk vanuit het Witte Huis. Maar leidt het ook tot protesten? Is er een tegenbeweging die zich organiseert en zich misschien morgen ook even laat horen?
0: Er zijn wel organisaties van meer gematigde christenen en ook van evangelicals die ook zeggen wij willen dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Ook Joodse organisaties die meer progressief zijn die zich hierbij aansluiten. Maar echt een groot protest is niet aangekondigd. In ieder geval op dit moment, voor zover ik weet, niet. Maar je merkt dat daar toch wel ongenoegen zit, maar dat het tegelijkertijd ook heel lastig is om zich daarover uit te spreken voor mensen.
1: Ja, dus dat kunnen we morgen niet verwachten, een groot protest. En dan is het nog even afwachten hoeveel mensen er daadwerkelijk komen opdagen. Ik dank je heel hartelijk voor je heldere uitleg. Americanist Manon Portos Minetti, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. De passiespelen in het Limburgse Tegelen, die zijn een begrip. Al 100 jaar zijn er om de 5 jaar een zomerlang theatervoorstellingen over het lijdensverhaal van Jezus. En dan hebben we het dus niet over Trump. En voor dit jaar werd schrijver, muzikant en regionale held Frans Pollux gevraagd om een bewerking te schrijven. Ja, ik noem je gewoon even een held, Frans.
2: Ja, maar wel een regionale, zei
1: je. Ja, wel een regionale.
2: Ja, dat is goed.
1: Okay. Maar heb je meteen ja gezegd op dit mooie aanbod?
2: Nee, het was zeker een mooi aanbod, maar ik heb wel getwijfeld. Want het is een hele lange traditie daarentegen. Het is ook echt een soort van gemeenschapstheater. Families doen daar al generaties lang aan mee. Dus die acteren, die maken die voorstelling, die maken die kostuums. Dat hele dorp is daarbij betrokken. En dat is ook iets als je daar iets voor maakt. En daar is altijd een beetje gedoe omheen. Het moet altijd op een bepaalde manier vallen en mensen vinden daar wat van. Dus,
1: het is niet makkelijk om het goed te doen.
2: Precies. En dus ik heb wel even getwijfeld. Maar ik mocht het samen maken met Michel Sluismans. Gerenommeerd regisseur van toneelgroep Maastricht. Gouden Kalfwinnaar. En toen dacht ik, dat is zo'n mooie kans. En het is bij mij om de hoek. En ik heb er altijd van genoten, van die passie spelen. Dus ik kan geen nee zeggen.
1: Nee.
2: Heb ik ja gezegd.
1: Maar het is wel echt best moeilijk. Want het is natuurlijk een heel bekend verhaal. Ook op allerlei manieren al bewerkt. In heel veel verschillende soorten disciplines ook nog eens. Mm-hmm. Dus moeilijk om daar je eigen draai aan te geven, denk ik.
2: Ja, maar we kregen wel volledige vrijheid. Dus sterker nog, de opdracht was, probeer dat te doen. Probeer iets nieuws, iets fris te maken. Probeer nieuwe generaties aan te spreken. Dat zeggen ze dan altijd bij zo'n project. Mm-hmm. En op zich, dit is natuurlijk het verhaal der verhalen. En het is niet voor niets al zo vaak verteld. Omdat je het op heel veel verschillende manieren kunt vertellen. Sterker nog, in het Nieuwe Testament staan meteen 4 mogelijke perspectieven. 4 verschillende versies van datzelfde verhaal.
1: Ja.
2: Dus dat je dat passieverhaal en het levensverhaal van Jezus op verschillende manieren kunt benaderen, dat je er van alles uit kunt halen en dat je dus eigenlijk als toneelschrijver alle kanten op kunt. Dat is al 2000 jaar zo.
1: Ja, maar hoe heb je het dan vervolgens aangepakt? Had je er meteen een idee bij wat je ermee wilde? Een soort uitgangspunt?
2: Ja, samen met de regisseur. Lange wandelingen gemaakt, daarover gebrainstormd. En we dachten wel, ja, hoe komt het dat verhaal, dat is natuurlijk altijd het fascinerende. Vind ik als historicus ook fascinerend, dat zo'n verhaal van 2000 jaar oud, na 2000 jaar nog steeds mensen inspireert. Mensen die hun leven daarna vormden. We hoorden het zojuist bij die berichten uit Amerika. Mm-hmm. Dat zit hem in het verhaal, dat zit hem in de kracht van het verhaal. Maar er was natuurlijk ook een echte Jezus, een historische Jezus. Die heeft wel degelijk echt bestaan. En wat zou die vinden van dat verhaal dat er van hem gemaakt is? En van dat verhaal dat wij nu nog vertellen? Hoe zou die daar als mens tegenaan kijken? En is de boodschap die hij heeft wel degelijk ooit een bijzondere boodschap gehad? Anders had dat verhaal niet zo lang overleefd. Maar is die boodschap ondergesneeuwd door wat er van hem gemaakt is? Of voelen we die boodschap nog echt?
1: Oh ja.
2: Ja, dat vonden we wel heel spannend.
1: Ja, dat is een spannende vraag. Wat zou hij er nu zelf van hebben gevonden? Heb je daar ook een antwoord op? Wat denk je dat Jezus daarvan gedacht zou hebben?
2: Wat een poeha, denk ik, dat hij gedacht zou hebben. Dat was onze conclusie. Dus wij laten hem ook opkomen morgen. Ik verklap het nou, want jij bent er toch niet bij. Morgen
1: nee,
2: bij de première.
1: Klopt.
2: Hij komt op, Jezus, als enige in het begin. En hij kijkt naar het publiek en hij begint tegen het publiek te spreken. En hij stelt zich voor als mens. Als
1: ja, misschien. Man. Ik heb namelijk al wel even kort een blik op je manuscript geworpen. Misschien kan je die eerste zinnen even voorlezen. Want die zetten wel goed. Nee, precies, gewoon lezen. Maar die zetten wel goed de toon. Vrij goed de toon neer, volgens mij.
2: Ja, let op het eerste woordje. Dat vond ik wel tof. Dat we dat als eerste. Daar hebben we lang over gehad. We wilden dat graag als eerste woordje hebben. Dus Jezus komt op en zegt dan: hoi. Mijn naam is. Ach, u weet wie ik ben, toch? Althans, u meent het te weten. U denkt een beeld te hebben. Hier sta ik en toch ziet u mij niet. U ziet de mythe, niet de man.
1: Ja,
2: dat is het begin.
1: Dat is het begin. En dat, ik dacht dat het, als je hem zo hoort, dan is Jezus eigenlijk ook best grappig.
2: Oh, het is ook een grappig stuk. En, en ja, ik ben zelf vaak na uitvoeringen van de Passiespelen geweest. Dat is dan eens in de 5 jaar. En ik vond dat het prachtig. Maar ik vond wel de tekst moeilijk toegankelijk. Ik ben zelf nog een soort van cultuurkatholiek. Ik heb de communie gedaan, zoals alle kinderen in mijn klas van mijn generatie. Ik ben opgegroeid met de verhalen van de kerk. Maar ik vroeg net hier, mijn dochter heeft kinderslaapfeestje boven. Ik vroeg aan mijn dochter, kennen jullie Judas? Weten jullie wie dat is? Of Herodes of Pilatus? En ze wist het allemaal niet, nooit van gehoord. Kennen
1: nee, dus je hebt dat wat je zelf nog wel hebt meegekregen niet echt doorgegeven?
2: Nee, en dat krijgen ze op school ook niet mee. En dat krijgen ze in de maatschappij ook niet mee. Wij zijn niet gelovig, dus we gaan niet naar de kerk. Maar ze krijgen het op geen andere manier. En dus is dat verhaal, dat passieverhaal, ook moeilijk. Als je het brengt in de originele vorm of in klassieke teksten. Dus we hebben het vooral heel toegankelijk, laagdrempelig, wat frisser. En ja, ook grappiger proberen te maken.
1: Ja, ja. En wat dan ook nog wel echt een hele moderne twist is, is dat je van Judas een vrouw gemaakt hebt.
2: Ja, maar we hebben van een hele hoop mannelijke rollen een vrouw gemaakt. Dat was een voorwaarde van de regisseur. Die zei, ja, we kunnen niet daar met allemaal mannen op de bühne gaan staan. En dan alleen Maria erbij en een wasvrouw. Die moeten gewoon ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ook die gemeenschap, dat tegelen moet daar op dat podium te zien zijn. Dus we hebben gewoon mannenrollen, hebben we vrouwen van gemaakt.
1: Ja, want je kon natuurlijk ook niet alleen een vrouw als grote verrader neer gaan zetten.
2: Ja, dat is het verwijt nu af en toe. Bijvoorbeeld bij van die ingezonden brieven in de krant. Van ja, nu maken jullie van de verrader een vrouw. Nee, we maken van een hele hoop rollen een vrouw. En als je gelijke verdeling wil, kun je niet alleen. Je kunt niet zeggen, ja, vrouwen mogen alleen de leuke rollen hebben. En de vervelende rollen geven we dan aan mannen. Bovendien, volgens mij in ons stuk, is zij niet echt een verrader. Althans, ja, ze verraadt hem wel in zekere zin, maar je snapt waarom ze het doet. En het is eigenlijk een daad van liefde, van vriendschap. En het is een daad waarmee zij denkt dat zij haar idealen, dezelfde als die van Jezus, het beste kan verwezenlijken. Ja. Zij wil hem aanzetten tot actie. Zij wil actie, zij wil daden, zij wil dingen in brand zetten. En hij wil liefhebben.
1: Maar Frans, er is dan ook die kus natuurlijk. Krijgt hij dan ook een andere lading?
2: Een heel klein beetje, maar er zit niks van liefde of van seks of een relatie tussen die twee. Het zijn buren van vroeger uit, buurkindjes en het zijn vrienden. Het zijn geen verliefdheden die daar een rol spelen. En die kus heeft alleen maar een lading omdat je ziet dat het een vrouw is en omdat je ziet dat het een man is. En die lading leg je er dan zelf als publiek in.
1: Hmm.
2: Maar daar zit geen man-vrouw liefde achter die kus. Nee. Maar daarvoor moet je toch echt zelf komen kijken.
1: Oké, okay, nou misschien kom ik dan toch nog even om dat te checken. Maar jij bent natuurlijk zelf ook een muzikant. Het is ook een voorstelling met veel muziek, hè?
2: Ja, maar daar heb ik niks mee te maken.
1: Maar heb je dat niet nog overwogen om ook zelf op te treden?
2: Nee. Nee.
1: Nee?
2: Nee. Met mijn gitaar en dan van die singer-songwriter liedjes. Ja, het had ook gekund, maar dan was het een andere voorstelling geworden. Nee, het is wat ik heel tof vind. Het is een super frisse voorstelling in de zin van ook er rijden auto's op de bühne. Geen kamelen en geen ezels, maar er komen auto's voorbij. En ze hebben allemaal zwarte kleren aan. Het ziet er echt fantastisch uit. Je moet die plaatjes maar eens bekijken. Maar daarbij dan wel hele gedragen, bijna klassieke, modern klassieke muziek. Koorwerk ook. Dat vind ik dan wel, dat vind ik veel mooier dan dat ik dan met mijn gitaar Venlose liedjes gaan zingen.
1: Ja, misschien wel. Maar je bent dus ook wel veel bij de repetities gaan kijken, zo te horen.
2: Nee, Nee, dit zijn persfoto's die ik gezien heb.
1: Oh, alleen de foto's.
2: En ik ben één keer bij een doorloop geweest een paar weken geleden. Dat vond ik fantastisch. Ik zat wel een klein beetje te huilen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het heel tof om zo'n tekst gewoon in te leveren. Over te geven aan die fantastische regisseur. En dan pas op de première te gaan kijken wat er van geworden is. Voor mij is het morgen ook nieuw en heel spannend.
1: Ja, heel spannend. Dus ja, je moet het ook even loslaten. Dus, en dan zie je morgen wat het geworden is. En ook de inwoners van Tegelen. En dan komen al die reacties los op eventueel zo'n kus. Dus...
2: En onze lieve Heer ziet het dan ook voor het eerst.
1: Ja, ook dat. Ja. Nou goed, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen bij de première dus van Kruisig Mei, zo heet het. Het passiespel in Tegelen. En dat is dan tot met augustus wordt dat opgevoerd, hè?
2: Een reis waard.
1: Ja, oké, dankjewel Frans Pollux.
2: Hoi.
1: We gaan dan nog eventjes naar Wenen toe. Want daar is de finale van het Eurovisie Songfestival bezig. En volgens mij staat de puntentelling op het punt van beginnen. Of is die al begonnen, Joris van Pophoff? Is het al begonnen?
3: Nee, nog niet. Europa kan nog stemmen, Australië ook overigens. Dus we zijn hier nog in afwachting tot dat allemaal gaat gebeuren. Nou, dat gaat zeker nog een uur, nog wel anderhalf uur misschien wel duren... voordat we weten wie dit jaar het Songfestival heeft gewonnen.
1: Ja, nou Nederland is dat sowieso niet, want Nederland deed niet mee. Is het desondanks toch nog spannend vanavond?
3: Zeker. Ja, in ieder geval voor de journalisten, influencers, YouTubers... met wie hier in een enorme perszaal zit. Uit 25 verschillende landen. Dat zijn 25 landen die vanavond nog deelnemen. Ja, en voor hen is het heel spannend. En hoe ziet er dat dan uit? Ja, dat ziet er dan uit als soms als heel erg nagelbijten voor sommige landen. Maar ook vooral als feesten. De Cyprioten bijvoorbeeld, die stonden net op tafel. De Grieken zwaaien met hun vlaggetjes, de Finnen. Grote kanshebbers, die stonden met een groep van zo'n 20 samen te kijken voor zo'n enorm beeldscherm. En die hopen, die zingen, die zijn ervan overtuigd dat ze gaan winnen. Ja, het moet toch allemaal aangemaakt worden natuurlijk. Maar die hebben er heel veel zin in.
1: Ja, nou heb ik hier de hele avond al wel het scherm aanstaan, maar met het geluid uit. Wat overigens niet echt een heel erg vervelende situatie was om het Songfestival zonder geluid te bekijken. Maar ik weet dus ook niet of er nog iets bijzonders is gebeurd. Was er iets wat voor jou nog eens uitgesprongen, een moment op de avond?
3: Iets wat afweek was dat er iets technisch misging bij de bijdrage van Tsjechië. Voor de verder is het een vlekkeloze show. Er was een heel klein beetje boep toen Israël begon met optreden, maar minder dan bij de halve finale. Ja, wat eruit sprong. Zelf vind ik Frankrijk heel mooi. Een jonge operazangeres. En een geweldig nummer. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur natuurlijk. Er is ook een soort Balkanfeestnummer uit Bulgarije. Er is van alles. Alles voor iedereen wat leuks.
1: Ja, en dan ga ik je toch gewoon nu vragen om hier op de Nationale Radio een voorspelling te doen. Wie gaat het Songfestival van 2026 winnen?
3: Dat is heel link natuurlijk, want over een uur kan dat allemaal achterhaald
1: maar
3: zijn.
1: Maar nu zeggen?
3: Het zou zomaar kunnen dat Israël wint.
1: Echt waar? Oké. Nou, dat is een spannende voorspelling. Dat gaan we dan over een uur waarschijnlijk meemaken. Dankjewel, Joris van Poppel vanuit Wenen. Wij gaan hier lekker naar bed, althans ik wel. Dit was namelijk Het Oog. En morgen zit hier weer fris en fruitig als altijd Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht.
4: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letzte

0: NPO Radio 1.
1: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder? Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karekiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de fenolijn.
2: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
1: Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
11: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Friesland non-stop.
17: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Oostermandi bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de gearvetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Tina verhuizen van Amsterdam naar Sijsbjerm. Wat moet ze doen om haar thuis te vieren?
1: Meedoen met het dorp. Ja, dat is makkelijker als je in de Minskip bent geboren. Maar hoe zit het met de mensen die nieuw zijn? De import.
0: Deel 12 van Tina in Sijsbjerm. Dit weekend in Friesland ook.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkte als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Water. Wegelement. De zee gaat jong. En de zee gaat namen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.